0: brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte één brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de vierde natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: En voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen aan boord gemeld en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten olie. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord zijn geweest van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had de lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Volgens de Duitse regering is het niet uitgesloten dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. Er werd niet gezegd om welk land het gaat, maar het ligt voor de hand dat Rusland ervan verdacht wordt. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
2: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
1: Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen gemeld aan boord en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn gebouw, in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden werden voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen gevochten had, is nog niet opgespoord. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

kan spreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord zijn geweest van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had de lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne. Leipzig in Duitsland is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Volgens de Duitse regering is niet uitgesloten dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. Er werd niet gezegd om welk land het gaat, maar het ligt voor de hand dat Rusland ervan verdacht wordt. De Amerikaanse president Trump ontkent dat het Amerikaanse leger een tekort heeft aan munitie. In de Verenigde Staten worden steeds meer vragen gesteld over het militaire wapenarsenaal. Nu de oorlog tegen Iran al 6 maanden duurt en er nog altijd geen vredesakkoord is. Volgens Amerikaanse media zou de VS bijvoorbeeld een groot deel van de totale voorraad lange afstandsraketten hebben opgebruikt. Intussen vraagt de regering ook meer middelen om de munitievoorraden aan te vullen. Maar Trump blijft ontkennen dat er een tekort is.
2: Mr. President, on munitions, you posted overnight that the US has a massive amount and you denied that there were any shortages. There is a supplemental request for $21 billion to restock. So why is that request still there?
3: Well, because we need more all the time. I mean, we need more. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter.
1: Nog in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse staat New Mexico, heeft een rechtbank technologiebedrijf Meta veroordeeld tot een boete van $567 miljoen. Meta is het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram. Volgens de rechtbank doet Meta liever te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf wordt daarom ook verplicht om extra maatregelen te nemen. Zo zouden jongeren onder de 18 jaar Facebook of Instagram maar 90 uur per maand mogen gebruiken. Eerder dit jaar werd Meta ook al veroordeeld tot een boete van $375 miljoen.

0: En voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen gemeld aan boord en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De 19-jarige jonge Jaro, die maandenlang in coma lag na een vechtpartij, is overleden. Dat bevestigt zijn familie op sociale media. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het flatgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen, waar hij woonde. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Zij werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De verdachte die betrokken zou zijn bij de vechtpartij in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag voortaan communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin. Veel politiezones deden dat al via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. De politie geeft vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit, zegt Quentin. En die jongeren zijn het beste bereiken via de sociale mediakanalen. Het TikTok-account is wel gescheiden van het interne politienetwerk. In Oost-Vlaanderen is het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en grachten nog uitgebreid. Dat komt door de aanhoudende droogte. Vanaf vandaag mag er geen water meer opgepompt worden op 119 plekken van de 141 waar dat normaal wel mag. Dat heeft provincie-gouverneur Carina van Kouter beslist na samenkomst gisteren van de droogtecommissie. Het verbod blijft van kracht tot de waterstanden in waterlopen en grachten weer op peil zijn. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Souvereins van de onderzoeksinstelling VITO.
3: Die zeewatertemperatuur dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
2: Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna 500 miljoen euro. Dat heeft de rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat jongeren onder de 18 niet meer dan 90 uur per maand Facebook of Instagram kunnen gebruiken. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde met 0-1 gewonnen bij het Griekse PAOK Saloniki. Aanvaller Svetkovic scoorde al na 16 seconden. Doelman Colin Kosemans redde nog een strafschop. Een belangrijke overwinning, zegt hij.
4: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
2: In de derde voorronde van de Conference League won AA Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het weer, we beginnen met veel zon, daarna komen er wolken. Temperaturen tot 25 graden in de Kempen. Meer op veertienieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.
2: Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een jongen van 19 die al 4 maanden in coma lag na een vechtpartij is overleden. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartement waar hij woonde in Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Zij werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De man die de jongen geslagen zou hebben in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag vanaf nu communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin. Veel politiezones doen dat al, via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. Volgens de minister geeft de politie vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit. En zijn jongeren het beste bereiken via de sociale media. Het TikTok-account is wel gescheiden van het interne politienetwerk. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna 500 miljoen euro. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico beslist. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat jongeren onder de 18 jaar niet meer dan 90 uur per maand Facebook of Instagram kunnen gebruiken. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins van onderzoeksinstituut VITO.
3: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
2: In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen de Griekse club PAOK Saloniki gewonnen met 0-1. Aanvaller Mihailo Svetkovic scoorde al na 16 seconden. De VAR greep 2 keer in bij een penalty voor de Grieken. Het is een belangrijke overwinning voor Anderlecht, zegt doelman Colin Kozemans.
4: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
2: Ook Agent won, dat was in de voorronde van de Conference League. Het werd 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Vandaag begint vrij zonnig, later iets meer wolken, maar wel droog. We halen temperaturen van 20 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Lode Roels en Sanne Baak.
5: De eerste volledige werkweek van augustus loopt op zijn einde. Ik hoop dat u een geslaagde vrijdagochtend beleeft in het gezelschap van Radio 1.

0: Een pop- en rockklassiekertje uit 66 van de Hollies en Bus Stop. Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarmee openen de kranten?
1: Vooraan in de morgen, de Ridder weer onder vuur voor subsidies. De daling aan subsidies die ze beloofd had aan de regionale luchthavens is volgens de oppositie gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. 2 op de 3 rijden te snel in zone 30, dat kopt het laatste nieuws. Jongeren staan vooraan in de standaard, want jongeren onder de 25 en vooral universitairen vinden moeilijker een vaste job. Het Belang van Limburg dook in de cijfers die de Tijd gisteren vooraan had staan. De helft van de geschrapte werklozen vraagt een leefloon aan, maar niet in Limburg. Daar ligt het percentage een stuk lager. Teren ze nog op spaargeld of ervaren mensen te veel drempels om naar het OCMW te stappen? Dat vraagt de schepen van Hasselt zich af. En ook de warmte blijft kranten inspireren. Hitte en droogte jagen voedselprijzen de hoogte in. Daarmee openen het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. En nooit zoveel airco's verkocht als dit jaar. Dat is de opener van de Tijd.
0: Oké, mensen op zoek naar verkoeling. Ook een gevolg van die hete en droge zomer.

0: Brits elektronisch duo is het. Dit was muziek van hen uit 2001, Groove Armada en My Friend. Sinds het conflict tussen de VS en Iran begonnen is, is het Israëlische leger actief in Zuid-Libanon. Het voert daar gerichte lucht- en droneaanvallen uit en ook beperkte grondoperaties. Maar het leger maakt er ook werk van zogenoemde pilot zones. Dat zijn een aantal dorpen die ze in verschillende fases willen overdragen aan het Libanese leger om op termijn dan de heropbouw weer mogelijk te maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat merkt de correspondente Daisy Moore, die in de eerste pilot zone kon bezoeken.
1: Een lange rit door een groot deel van Zuid-Libanon waar het zwaar verwoest is. En hier bij het laatste legercheckpoint. Thank you. Sharefna. Mark van Anna Daisy. Ohaida mee. En dit is waar we het proefgebied inrijden.
2: Zoutar al-Rabiyeh.
1: Achter het leger aan, het dorp in waar de Israëlische troepen kort geleden plaats hebben gemaakt voor het Libanese leger. Een proefgebied en een idee, een Amerikaans idee, om uit te rollen in de rest van Zuid-Libanon. Het Libanese leger neemt het hier over. Hezbollah-strijders mogen niet terugkeren. Er wordt aan wederopbouw gewerkt. Voor nu is dit het enige dorp in Zuid-Libanon waar dit wordt uitgevoerd. Pril, fragiel. De vraag of het lukt. Maar veel betere ideeën zijn er op dit moment ook niet. Bergachtig gebied, we rijden door de olijfboomgaarden. Verlaten huizen. Rookpluimen aan onze rechterhand. Dit zijn dorpen zonder elektriciteit, geen stromend water. Huizen, scholen, ziekenhuizen opgeblazen. Hier kan je echt niet zomaar wonen. De drone in de lucht. Je bent hier op een paar honderd meter afstand van het Israëlische leger. Het Israëlische leger dat nog tientallen dorpen hier in Zuid-Libanon bezet. En hier de eerste huizen van het dorp. En kijk eens wat een verwoesting. Verdiepingen die als kaartenhuizen bovenop elkaar liggen. En alweer de eerste die begonnen zijn met wederopbouw. In Tom Minhan? Min Zoutar? Hier twee tienerjongens die zijn teruggekeerd. Het geluid van getik en gehamer. Het geluid van een Israëlische drone. Ik zou niet te ver gaan.
3: We don't feel safe here.
1: Die drone die komt nu wel echt heel erg dichtbij.
3: Allowed. Ja. About something happening.
1: Ja.
3: They wanna
1: check it out.
3: Allowed to be.
1: I mean, it's so crazy.
3: Yes, for sure. They are asking people to stay here, to bring life again. They are struggling to stay in a destroyed room.
1: Rami zegt, we geven het een kans. Het is een test. Of het zal werken, we weten het niet. We zijn blij dat het Libanese leger hier is. En dit is maar een voorbeeld van één klein dorpje in dit hele gebied.
0: Een reportage van Daisy Moore was dat vanuit Zuid-Libanon. Intussen horen we dat er ook een bijna akkoord zou zijn tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz. Wat daar de gevolgen van zijn, dat gaan we bekijken na 6:30. Op de A201 richting Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de aansluiting met de ring.
4: Radio 1.

Bek zit nog in de nacht, in de night, wij al in de ochtend. Ratten die mensenlevens redden of ziektes opsporen, klinkt misschien wat exotisch, maar het bestaat wel degelijk. En een Belgische NGO heeft er een pak ervaring mee. Dat is een gesprek waard zometeen.

0: Heerlijke new wave single uit 83 van Bowowo, The Man Mountain. Ik denk dat de meeste mensen geen fan zijn van ratten, al is er misschien wel een rat die een uitzondering verdient. Met name de Afrikaanse reuzenrat. Want die redt zowaar levens. Kan ik over praten met Christophe Cox, CEO van Apopo, een Belgische NGO die met ratten werkt. Meneer Cox, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Wat doen jullie precies?
1: Wel, wij trainen ratten voor het detecteren van landmijnen, maar wij trainen ook ratten om tuberculose te detecteren en ook ratten om wilde dieren die illegaal gesmokkeld worden te detecteren in de havens. Mm-hmm. En nu hebben we ook een onderzoeksproject om ratten te trainen die mensen onder aardbevingen opzoeken.
0: Wauw, een heel takenpakket voor de ratten, voor de Afrikaanse ratten. Hoe train je een rat? Laten we daarmee beginnen.
1: Wel, dat is een langzaam project. Eerst en vooral kweken we die zelf, dan maken we die handtam. En dan trainen we die met kliktraining, dus klik, banaan. Als hij dan de klik hoort, dan weet ze dat ze een beloning krijgt en dan stilaan wordt dat opgebouwd. Dan start dat met geurdiscriminatie. Mm-hmm. Dus dan moet de rat op een tafel bijvoorbeeld de geur, als die kort bij de geur van TNT komt, de geur van explosieven, dan krijgt hij een klik en een beloning. En zo maken we dat steeds moeilijker en moeilijker, ja. Tot we die op ons eigen trainingsmijnenveld hier in Morogoro, Tanzania, dus accrediteren, dan moet die 800 vierkante meter en alle mijnen eruit halen. Hmm. En dan mag die geëxporteerd worden om aan werk te beginnen.
0: Want dat is een van de dingen die die ratten die jullie trainen doen, hè? Landmijnen opsporen. Waarom is een rat zo geschikt om op zoek te gaan naar landmijnen?
1: Ja, die ratten hebben natuurlijk een zeer ontwikkelde geurzin. Maar ze houden ook van repetitieve taken. Ze zijn vrij slim, dus ze zijn zeer goed trainbaar. En ze zijn natuurlijk ook licht en goedkoop. Ze kunnen de mijn niet laten ontploffen.
0: Nee, ze lopen erover zonder dat ding te laten ontploffen. Maar hoe kunnen ze het dan opsporen? Hoe weet je dan dat daar een mijn ligt?
1: De rat, als die aan een mijn komt, dan hebben we die geleerd om te pauzeren. Sommige ratten krabben. Dat hangt al van de individuele rat af. En dan klikken wij en dan komt die terug en dan gaat de ontmijner met de metaaldetector, die baant zich dan een weg in om die mijn te identificeren en dan wordt die eruit gehaald.
0: En waar zijn jullie actief met dit project om landmijnen op te sporen bijvoorbeeld?
1: Voor landmijnen met ratten zijn we momenteel actief in Angola, in Cambodja en in Azerbeidzjan. Maar we trainen ook honden in Cambodja. Daarmee zijn we momenteel ook actief in Oekraïne.
0: Echt een internationaal verhaal voor jullie, want we bellen u nu in Tanzania. Dat is waar het trainingscentrum is, geloof ik. Hè?
1: Inderdaad, hier hebben we samen met Sokoni University en Antwerpen University een trainingscentrum opgericht. En sinds het jaar 2000, waar we dus al onze ratten trainen en al het onderzoek doen.
0: Ja.

0: Hoeveel ratten hebben jullie ondertussen getraind? Kan u daar een getal op plakken of is dat onmogelijk om te zeggen?
1: Ik kan u wel zeggen dat we er momenteel 321 hebben. Ja. Maar om te zien hoeveel dat we er...

0: Wij werken samen hier in Tanzania en in Ethiopië met meer dan 200 hospitalen, waar de mensen dus zich gaan laten testen voor tuberculose. Dat zijn rochelstalen die eigenlijk gecheckt worden door microscopie of PCR, maar daar worden er zeer veel gemist. Wij verzamelen die stalen opnieuw, wij laten de ratten daarover gaan. En als een rat dan een TB-staal indikeert, checken we die opnieuw. En zo halen wij toch tussen de 45% en 50% meer patiënten eruit dan in de hospitalen. Maar dan moet je wel weten, dit zijn mensen die verteld worden, je hebt geen TB, je bent negatief, dus die gaan naar huis, die worden ziek, die infecteren verder hun familie.
1: Ja. En dus kan die rat echt een verschil maken in het verder verspreiden van die ziekte ook, hè? Dat is heel duidelijk.
0: Inderdaad, inderdaad. We hebben bijna 500.000 preventies eigenlijk. Ja. Een 500.000 infecties gepreventeerd.
1: Ja. Hero rats noemen jullie de dieren, geloof ik, hè? Heldenratten.
0: Inderdaad, heldenratten, ja.
1: Omdat ze zo'n goed werk verrichten.
0: Inderdaad.
1: Wacht hoor, ik had opgeschreven wat u daarnet zei. Illegale handel in dieren voorkomen stond ook nog op het lijstje, geloof ik. Hoe gebeurt dat?
0: Ja, er worden hier natuurlijk van dit deel van de wereld is er veel illegale export van neushoorn, olifantentanden, pangolinschalen. Ja. Dus wij hebben ratten in de haven en de luchthaven van Dar es Salaam die dus pakketten besmeuren om deze goederen te detecteren.
1: Ja. Het laatste wat mij ook fascineert is dat ze terugvinden van overlevenden na aardbevingen. Ik wist dat daar honden voor werden ingezet, maar ratten, dat had ik nog nooit gehoord.
0: Ja, daarvoor hebben we ratten met een speciaal ontwikkeld rugzakje met een camera en communicatie. En dan een verbinding natuurlijk, zodat de rescue worker eigenlijk op scherm kan zien waar de ratten gaan. En omdat de ratten zo klein zijn, kunnen die natuurlijk een veel dieper bereik hebben dan de honden. Hmm. En dit is momenteel in samenwerking met een grote Turkse search and rescue organization. Ja. Testen we dit project uit in Antalya in Turkije. Okay.
1: Nooit geweten dat de ratten zo veelzijdig konden zijn. Hero Rats, we hebben erover gesproken met Christophe Cox, CEO van Apopo, een Belgische NGO die met ratten werkt. Zeer interessant. Van Cox, dank je wel voor het gesprek.
0: Dank je wel.

0: maar.
1: Met die mooie karakteristieke stem van Bram Vermeulen, waar denk je aan?
2: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
1: Teamsoverzicht met Sanne. Een vechtpartij die tijdens de paasvakantie uitgebreid in het nieuws zat, die is uiteindelijk fataal afgelopen voor het slachtoffer.
4: Ja, een jongen van 19 die 4 maanden in coma lag na een vechtpartij in Gent is gisteren overleden. De ochtend na die vechtpartij werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. De verdachte die de jongen geslagen zou hebben is nog altijd spoorloos. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut Vias. Het heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt zelfs op 41 km per uur. Anderlecht en AA Gent hebben hun Europese wedstrijd allebei gewonnen. In de voorrondes van de Europa League versloeg Anderlecht de Griekse club PAOK Saloniki met 0-1. En ook AA Gent won met 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Dat was in de voorrondes van de Conference League.
1: Wat kan je zeggen over het weer?
4: Dat de dag vrij zonnig begint, later wat meer wolken. Het blijft droog tussen 22 graden aan de zee en 25 graden in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Heerlijk duet uit 1990 tussen Iggy Pop en Kate Pearson. Candy was dat.
1: Radio 1.
0: Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, kwam hier afgelopen woensdag nog meer uitleg geven op Radio 1 over de hijsa rond de subsidies voor de regionale luchthavens. Maar volgens De Morgen, Sanne, ligt ze daarvoor nu opnieuw onder vuur.
2: Ja, de luchthavens krijgen minder subsidies, 96 miljoen tot 2029. Dat is 27% lager dan de voorbije periode. Maar nu de Ridder de berekening daarvoor vrijgaf, vindt Groen dat ze de cijfers heeft gemanipuleerd. Ten eerste heeft ze de subsidies uit het verleden opgepompt door ze te indexeren naar het niveau van 2026. En de toekomstige subsidiebedragen indexeert ze dan weer niet, zegt de partij. Wellicht dalen de subsidies dus helemaal niet. En ook partij Anders ziet geen daling, maar zelfs een stijging. En ze herhalen daar de vraag om een spoedcommissie. Maar bij de minister klinkt het dat ze alle vragen zal beantwoorden in de extra commissiezitting op 10 september.
0: Het zat daarnet ook in het nieuws. 2 op de 3 mensen rijden te snel in een zone 30, kopt het laatste nieuws.
2: Ja, de gemiddelde snelheid is er zelfs 41 kilometer per uur. Dat blijkt uit een nieuwe meting van verkeersinstituut FIAS bij 2,3 miljoen wagens in omstandigheden waarbij er geen snelheidsremmers of flitspalen zijn. In Vlaanderen rijdt de helft van de bestuurders te snel. In Wallonië gaat het om 83%. Er was ook een meting op snelwegen. Daar gaat het iets beter. 1 op de 4 rijdt er sneller dan 120 kilometer per uur. 5 jaar geleden was dat nog bijna de helft.
0: Jongeren, en vooral dan universitair, lees ik in de Standaard, vinden moeilijker een vaste job.
2: Het aantal mensen onder de 25 jaar dat dit jaar al vast aan de slag ging, zakte met 20% tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Ook de VDAB ziet het aantal werkzoekenden onder de 25 sneller stijgen dan andere groepen. Een master biochemie getuigt in de krant. We spreken zelfs af onder vrienden om dan samen een paar uur te solliciteren achter onze laptop. De tientallen sollicitaties houdt ze bij in een Excel-bestand. En een master politieke wetenschappen is na een jaar nog steeds op zoek naar vast werk en doet ondertussen tijdelijk administratief werk. Ze heeft al 120 sollicitaties verstuurd voor relevante jobs en 7 keer mocht ze op gesprek. Een arbeidsmarktexpert zegt dat het fenomeen is dat je overal in de westerse wereld ziet, maar dat deze generatie vooral niet moet wanhopen. De komende jaren gaan meer mensen met pensioen dan er jongeren beschikbaar zijn om hen te vervangen.
0: Aan het einde van de tunnel. Miserie door oplichting lees ik op vakantie in verschillende mediahuiskranten.
2: Ja, het moet heel vervelend zijn. Hè? Na een lange reizen aankomen op je vakantiebestemming en daar ontdekken dat je vakantiehuis helemaal niet bestaat. Al 120 vakantiegangers zouden opgelicht zijn door dezelfde adverteerder met een onbestaand vakantiehuis aan de Adriatische kust. En ook een Belgisch gezin boekte het huis via booking.com en merkte ter plaatse dat het niet blijkt te bestaan. De dader zou intussen daar wel gevonden zijn, volgens Italiaanse media. Het is verrassend gemakkelijk om een valse advertentie op boeking te plaatsen. Je hebt alleen een adres nodig en een paar foto's. Bij testaankoop kennen ze dan ook het fenomeen. Ze kregen al een 40-tal meldingen binnen na een oproep vorig jaar. De kranten laten ook een Gentse aan het woord die al 3 keer een opgelichte reiziger aan de deur kreeg. Die dacht een studio te hebben gehuurd in haar huis.
0: Wow.
2: Maar meer dan doorsturen naar de politie kan ze daarmee niet doen.
0: Juist, en dan nog een smaakvol, laten we het smaakvol noemen, historisch weetje in verschillende kranten.
2: Ja, een duiker uit Bornem heeft een fles Guinness bier gevonden uit 1864. De man duikt al jaren voor de kust van Dover en bestudeert er met zijn team wrakken onder water. Boven het zand, naast een wrak van een houten zeil, schip uit, dus 1864, zag hij een fles uitsteken. Het blijkt Guinness te zijn gebrouwen in Dublin, gebotteld in Londen. De fles ging dan naar de KU Leuven en daar willen ze graag DNA van het bier vastleggen en dan het bier eventueel opnieuw brouwen. En ook Guinness zelf is geïnteresseerd in de fles. Het labo van het bedrijf staat klaar om dat bier te onderzoeken. Duiker Stef Panis hoopt nog meer flessen te kunnen opduiken voor dat onderzoek, al is de stroming er erg sterk en zou het goed kunnen dat andere flessen onder een dikke laag zand liggen.
0: Benieuwd hoe dat zou smaken, dat flesje. Dankjewel.

0: De Ierse muzikant Dove Ellis en Pale Song. Het is 7:12. En ik wil het nog eens hebben over de straat van Hormuz. Sinds februari 2026 is die zeestraat in de Perzische Golf meer dicht dan open geweest. Dat komt natuurlijk door de oorlog tussen de VS en Iran. En dat stukje water, dat weten we intussen, dat is erg belangrijk voor de scheepvaart, zeker voor de olie- en de gasbevoorrading. Maar kijk, een deal tussen Iran en Oman over die straat van Hormuz. Een deal zou voor elk moment kunnen zijn, is tenminste wat we horen. En een totale heropening van de straat, ja, die lijkt op die manier toch weer wat dichterbij te komen. Damon Golris aan de lijn. Goedemorgen, meneer Golris.
1: Goedemorgen.
0: Geopolitiek analist bij het Haagse Instituut voor Geopolitiek. Een bijna akkoord is wat ik dan overal lees. Wat zou daarin staan, weten we dat?
1: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk. Maar inmiddels, Donald Trump, Amerikaanse president, lijkt het wel toe te eigenen. Terwijl het eigenlijk gaat over een afspraak die op korte termijn tussen twee Perzische golfstaten, Iran en Oman, worden gemaakt. Dat zijn de twee landen waar de straat van Hormuz eigenlijk doorheen gaat, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar inmiddels zijn berichten voorzichtig positief. En daarmee zal Iran nogmaals in ieder geval een diplomatieke overwinning hebben geboekt. Dat betekent dus dat de straat van Hormuz nooit meer hetzelfde zal zijn als voor deze oorlog.
0: Nee.
1: Op 28 februari. Met andere woorden, Iran heeft supervisie, controle over welke vrachten binnenkomen en welke vrachten eruit gaan. En op deze manier kan Iran dit eigenlijk als een heel belangrijk hefboom inzetten.
0: Mm-hmm.
1: Om zowel regionaal als internationaal invloed uit te oefenen over de relaties met regionale landen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook oorlogen, relaties, vrede, onderhandelingen met de VS, met Europeanen, met Russen, met Amerikanen, met iedereen eigenlijk.
0: Ja, want
1: op deze manier is dat een hele belangrijk middel, hefboom.
0: Ja, precies, want eigenlijk hebben Iran en Oman een soort strikte geografische vaarroute afgesproken die de schepen zouden moeten volgen. En daardoor geef je Iran heel veel controle, daar komt het op neer. En ook financiële mogelijkheden blijkbaar.
1: Exact. Het geeft. Nou, we moeten even afwachten hoor, wat er nou precies de afspraken zijn. Maar waar het in essentie om Iran gaat, is niet per se financiële voordelen. Het speelt er een rol. Is niet per se wat heel veel mensen zeggen, bij wijze van spreken, de wereldeconomie te terroriseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel een controle over te houden. En met zo'n controle wil eigenlijk Iran twee dingen doen. Ten eerste wil het als een hefboom inzetten in de onderhandeling met de VS. En natuurlijk ook de wereldeconomie, waar VS gevoelig voor is. De dollar als een belangrijke munteenheid om handel te bedrijven enzovoort. Om die dan eigenlijk onder druk te zetten, de controle over te houden, om te kunnen dreigen als het nodig is.
0: Mm-hmm.
1: In een wereld waar alles onzeker is, waar internationaal recht minder een rol speelt. Tegelijkertijd biedt dit natuurlijk ook op mondiaal niveau ontzettend veel middelen toe en zorgt dat Iran eigen positie tegenover naast China en in de Chinese hoek, Rusland, tegenover de Amerika en het Westen en transatlantische samenwerking kan versterken. Hoe?
0: Ja.
1: Door ervoor te zorgen dat de aanzien van de VS, voornamelijk met Donald Trump aan de macht in Washington, die continu als een soort labiele president allerlei dingen zegt en niet consistent is, om die aanzien steeds meer bij wijze van spreken te verslechteren in een wereld die continu in verandering is.
0: Mm-hmm.
1: Om te laten zien dat de VS zich niet aan de afspraken houdt. Om te laten zien dat de VS onder druk kan gezet worden.
0: Ja.
1: En op die manier de positie van China te versterken op wereldniveau.
0: Want dat is wat u zegt, het zal nooit meer zijn zoals vroeger. Vroeger was de straat van Hormuz een internationale vrije route. Nu krijgt Iran plots de controle om te bepalen in zekere hoogte wie in en uitvaart. En ja, dan kan je zeggen dat de VS dat aan zichzelf te wijten of te danken hebben door hun oorlog niet.
1: Ja, dat is wat Iran ook op deze manier wil ook naar buiten brengen. Wat ik al zei, de aanzien. Iedereen gaat het erover hebben dat de VS, de supermacht, niet voor elkaar heeft gehad om de straat van Hormuz open te gooien. Terwijl Trump dat 10.000 keer heeft gezegd. Tegelijkertijd, Iran wil laten zien dat je niet mij zomaar kunt aanvallen. En ervan uit te gaan, wat eigenlijk dat was het doel. Hè? Regime change, zorgen ervoor dat Iraanse olie in handen van de VS komt. Zoals dat in Venezuela is gebeurd. Nee. Waar Trump mee te koop gaat enzovoort. Dat dat met Iran niet gaat gebeuren en dat er dus een prijskaartje aan hangt.
0: En dat moet dan toch wel heel slecht vallen in Washington. Zo'n deal tussen Iran en Oman, kan ik me inbeelden of niet?
1: Ja, kijk, we weten de details niet, maar er is inmiddels voor de tweede keer na het memorandum, wat ook niet in het voordeel van de VS was, is natuurlijk wel heel slecht gevallen, vooral bij de oppositie van Donald Trump en de Republikeinen op dit moment. Mm. En ik denk dat dat zich gaat versterken, vooral als Iran dat als een middel kan gebruiken om zo meteen invloed op regionaal, maar op wereldniveau kan uitoefenen. Stel je voor, hè, dat Iran zo meteen kan zeggen, als de VS zich niet aan die afspraak houdt, dan zorg ik ervoor dat de schepen niet doorheen gaan. Ja. Sowieso heeft Iran gezegd, ik zal niet de Amerikaanse en de tankers van Israël zal ik niet zomaar laten gaan. Ze moeten betalen of ze worden niet doorgelaten.
0: Ja. Het is misschien niet uw expertise, maar ik vind het wel interessant om het even te vragen, wat heeft deze deal dan voor gevolgen voor de internationale economie ook? Want die straat is heel erg belangrijk voor de olie- en de gasvoorraden? Hè?
1: Voorlopig wel. In ieder geval de komende 10 jaar sowieso. Kijk, misschien dat er na 10 jaar wel andere middelen zijn, andere routes worden bedacht. Denk aan oliepijpen enzovoort, door verschillende landen. Maar op dit moment is dat wel heel belangrijk. Ik denk dat Iran ook niet de baat bij heeft, dat is natuurlijk wel de beeldvorming, om die straat te terroriseren. Iran heeft er wel baat bij dat er veel meer trafiek en veel meer handel er doorheen gaat. Maar Iran wil controle houden. En wat dat nou precies betekent voor de wereldeconomie is dat, denk ik, dat zo'n memorandum ervoor zorgt dat Iran Amerika onder druk zet, zodat Amerika zich aan de afspraken houdt. En langzamerhand zorgt het als een middel zodat Iran bilaterale relaties aangaat met Europeanen, Europese landen, maar ook met de hele wereld, om ook op die manier eigen voordeel te halen. Maar het wordt niet hetzelfde zoals voor deze oorlog.
0: Nee, dat is duidelijk. Ik wil nog één dingetje aan u voorleggen, meneer Golris. Dat is namelijk een uitspraak van de Iraanse president die opviel, want wat zei die woensdag op de staatstelevisie, dat, en ik citeer even, de communicatie met de Ayatollah Mojtaba Khamenei op dit ogenblik heel erg moeilijk is. Ja, wat mogen we daaruit afleiden? Wat kunnen we daaruit afleiden?
1: Ja, wat je daaruit kunt afleiden is dat het niet duidelijk is of deze man kan functioneren of niet. Ja. Want hij beweerde natuurlijk, de president, dat hij een tijd geleden met hem een ontmoeting had. Er zijn geruchten dat die ontmoeting dan op de achterbank van een auto is gebeurd, zodat hij ook het gezicht niet kon zien, alleen maar kon horen. Dus het is allemaal heel erg onduidelijk of hij leeft, of hij zelfs functioneert. Maar er worden wel natuurlijk berichten naar buiten gebracht.
0: Dus het is heel lastig. Dat de Ayatollah heel zwaar gewond zou zijn geraakt bij een vorige Amerikaanse aanvallen.
1: Ja, precies. En ooit heeft Trump gezegd dat hij voor 90% dood is. Israël beweert dat hij nog leeft. Dus het is allemaal erg onzeker vooral voor een land waar niet alleen instituties, maar mensen, in dit geval een Ayatollah, een opperste leider, superbelangrijk is om verschillende fracties, vooral de radicale, de ideologische fracties, om die stil te houden met een woordje, met een toespraak. Kijk, Khamenei, zijn vader, die hield zo'n iedere week of iedere 2 weken een toespraak, en daarin gaf hij eigenlijk directieven aan verschillende fracties. En nu gebeurt dat niet. Dus de vraag, hoe ga je nou zo'n land besturen straks?
0: Oké. Interessante inzichten. Damon Golris van het Geopolitiek Instituut. Het Haagse Instituut, moet ik zeggen, voor Geopolitiek. Dank u wel voor de uitleg vanochtend.
1: Dank u.
0: Goedemorgen.
1: Ja, dank u.
2: Dag. Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: zangeres van 10.000 Maniacs, Natalie Merchant en Motherland. Het is een paar minuten voor zeven. Dat wil zeggen dat we hier in de ochtend altijd even het sportnieuws overlopen. Waar beginnen we, Sanne?
1: We beginnen met voetbal, want zowel Anderlecht als Gent speelden gisteravond in de derde voorronde van de Europese competities. Anderlecht deed dat richting de Europa League op bezoek bij het Griekse PAOK Saloniki en met succes. Want de Brusselaars wonnen met 0-1 dankzij een doelpunt na 16 seconden al, op naam van aanvaller Svetkovic. Daarna kon Anderlecht de voorsprong een hele wedstrijd vasthouden zonder veel grote kansen weg te geven. En dat zag ook doelman Colin Koosmans.
2: Echte grote kansen misschien niet, maar het wordt bij momenten wel afzien. En bij momenten ook achter de bal aanlopen. Maar goed, als je tegenover een ploeg staat met bepaalde kwaliteiten, dan kan dat jammer genoeg gebeuren. We zijn een ploeg die zelf liever veel vaker de bal heeft en die langer kan bijhouden. Maar goed, ik denk dat het resultaat het allerbelangrijkste is. En in die opzet zijn we zeker geslaagd.
1: Heel makkelijk ging het niet voor Anderlecht, want in de eerste helft kreeg het wel een strafschop tegen. Maar doelman Koosmans kon de strafschop tegenhouden. In de herneming scoorden de Grieken wel, maar dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd. En zo een belangrijke overwinning voor Anderlecht, dat zo een perfecte start van het seizoen kent, al weet Koosmans ook dat dit nog maar het begin is.
2: We zijn denk ik nog maar een week of zeven samen aan het werk. Maar goed, het is nu belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een heel belangrijke competitieopener. En in die Europese twee wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus we hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
1: Ja, en ook Gent won zij namelijk in de voorronde van de Conference League op tegen het Zweedse Göteborg. Aanvaller Goré maakte daar vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. En zo was het een perfecte avond voor de Belgische ploegen in Europa.
0: Zo is dat. Gisteren was er natuurlijk ook koers met de zesde etappe in de Tour de France Femme.
1: En de overwinning was voor de Mauritiaanse Kim Le Cour. Lotte Kopecky was de eerste Belgische in de uitslag op de elfde plaats. Zij kwam in een achtervolgende groep binnen op een halve minuut van de winnares. Alweer net niet dus voor Kopecky en daar baalde ze toch achteraf van.
3: Op zich, van het gevoel en de conditie kan ik niet klagen. Het staat niet de allerbeste Kopecky, maar zeker geen slechte. Ja, een beetje mijn gevoel is, maar ja, ik denk dat ik op zich wel blij mag zijn met mijn huidige vorm. En hopelijk kan het deze week nog in de plooi vallen, ergens.
1: En vandaag opnieuw koers zijn, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, met een eerste zware bergetappe, met aankomst bovenop de mythische Mont Ventoux. Ook in de Belgische competitie wordt er vanaf vanavond weer gevoetbald trouwens, met om 8:45 landskampioen Club Brugge, dat het nieuwe seizoen op gang mag trappen in eigen huis tegen Promovendus Kortrijk. En voor zowel de Tour de France Femme als voor het Belgisch voetbal ziet u deze namiddag en avond uiteraard goed bij Radio 1 en Sporza.
0: Zoals steeds, dat weten we. Dankjewel, Sanne. De president van Myanmar die is op bezoek in Thailand. Ja, en die man wordt daar ontvangen met alle toeters en bellen, hoor ik en lees ik. En dat is toch opvallend voor een erg omstreden leider, de president van Myanmar. Dat gaan we even bekijken met onze correspondent in Thailand na 7:00. En we hebben het dan ook over de burgerrechtelijke overdracht. Had u daar al van gehoord? Wat dat precies is, dat komt u ook te weten in de ochtend na 7:00 tot zo.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In een zone 30 rijden de meeste bestuurders te snel. Sociale mediabedrijf Meta moet een boete van meer dan $500 miljoen betalen. En in het voetbal winnen Anderlecht en Gent allebei hun Europese wedstrijd. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut FIAS. Het heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt zelfs op 41 kilometer per uur. De snelheid werd gemeten op plaatsen zonder snelheidsremmers, flitspalen enzovoort. Op die plekken rijden mensen dus nog te vaak te snel, zegt Stef Willems van FIAS.
7: In een zone 30 volstaat het niet om gewoon bij het begin van de zone 30 alleen een bord te zetten. Het is altijd belangrijk als je ook een visuele prikkel geeft aan de mensen. Ook het wegbeeld versmallen, eventueel asverschuivingen. Niet elke bestuurder die te hard rijdt in een zone 30 doet dat omdat ze van plan zijn om te hard te rijden. Maar hoe visueel duidelijker dat je dat kan maken, hoe makkelijker voor de bestuurder om die snelheid ook te gaan respecteren.
1: Een jongen van 19 die al 4 maanden in coma lag na een vechtpartij is overleden. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. En de dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde in Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord. Een van hen moest ook enkele weken een enkelband dragen. De man die de jongen geslagen zou hebben in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag vanaf nu communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Veel politiezones doen dat al via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. Volgens de minister geeft de politie vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit. En zijn jongeren het best te bereiken via de sociale media. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van meer dan $500 miljard. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Vanuit Washington, Steven de Krane.
8: De rechter in New Mexico noemt Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, letterlijk een maatschappelijk probleem en een gevaar voor de samenleving. Volgens hem beschermt het bedrijf kinderen onvoldoende tegen psychologische schade en seksueel misbruik en brengen de social media platformen jongeren te gemakkelijk in contact met volwassen misbruikers. Meta moet nu maatregelen nemen. Jongeren onder 18 jaar mogen Facebook en Instagram nog maximaal 90 uur per maand gebruiken en accounts van kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden verwijderd. De boete komt bovenop een eerdere straf, waardoor Meta in deze zaak bijna $1 miljard moet betalen. Het geld gaat naar hulp voor slachtoffers en programma's rond mentale gezondheid bij jongeren. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.
1: De Amerikaanse president Trump ontkent dat het Amerikaanse leger te weinig munitie heeft doordat de oorlog tegen Iran maar blijft duren. Volgens Amerikaanse media zou de VS bijvoorbeeld al een groot deel van de totale voorraad lange afstandsraketten opgebruikt hebben. De regering vraagt ook veel meer geld om de munitievoorraden te kunnen aanvullen. Maar dat betekent volgens Trump niet dat het Amerikaanse leger te weinig wapens over heeft.
9: We're watching that very closely, but we have certain types which are very powerful and very good, and we have an unlimited supply. We have literally massive amounts of ammunition.
1: We hebben nog altijd massaal veel en extreem krachtige wapens in voorraad, zegt Trump. Er zou dan toch geen munitie aan boord geweest zijn van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Vlakbij dat vliegtuig was een drone met explosieven gevonden. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had die lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne, dat zegt de politie. Volgens de Duitse regering is het mogelijk dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen PAOK Saloniki in Griekenland gewonnen met 0-1. Aanvaller Mihailos Zvetkovic scoorde al na 16 seconden. Daarna greep de VAR 2 keer in bij een penalty voor de Grieken. De overwinning is al een goed begin, zegt doelman Colin Kozemans.
2: We zijn denk ik nog maar 1 week of 7 samen aan het werk. Nu belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een heel belangrijke competitieopener. En in die Europese 2 wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus we hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
1: Ook Agent won in de voorronde van de Conference League. Het werd 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft deze week een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins van onderzoeksinstituut VITO.
10: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
1: Vandaag begint vrij zonnig, later wat meer wolken, maar wel droog. Tussen 22 graden aan zee en 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Dit nieuws begon met ons rijgedrag. 2 op de 3 bestuurders in België rijden te snel in een zone 30, zegt Verkeersinstituut Vias. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De
11: ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Had u al eens gehoord van de burgerrechtelijke overdracht? Wel, daardoor kunnen schuldeisers het bedrag dat je van de belastingen terugtrekt meteen opeisen. En daar is wat discussie over. Daarover gaat het zo meteen. Goedemorgen, welkom.

0: eigenlijk een plaatje uit de jaren 60, maar in 1983 werd het een wereldhit dankzij Paul Young, Love of the Common People. Geld terugkrijgen van de belastingen. Ik denk niet dat ik daar ooit iemand heb over horen klagen. Maar niet iedereen die daar in principe recht op heeft, krijgt dat geld ook effectief terug, Sanne.
1: Ja, klopt. Bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben. Want wat je normaal terug zou krijgen van de belastingen, kan rechtstreeks doorgestort worden naar schuldeisers. En dat gebeurt best veel. Vorig jaar zo'n 72.000 keer, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD Financiën. Goed voor in totaal meer dan 67 miljoen euro. Een van de manieren waarop dat gebeurt is via het systeem van de burgerrechtelijke overdracht. Klinkt ingewikkeld, maar het betekent dat een schuldeiser daarbij rechtstreeks naar de Belastingdienst stapt met de vraag om via hen zijn geld terug te krijgen.
0: Dat vraagt om een woordje uitleg en dat woordje uitleg kunnen we krijgen van Robin van Tricht. Goedemorgen, meneer van Tricht.
2: Goedemorgen.
0: U bent jurist en beleidsmedewerker bij Steunpunt Mens en Samenleving. Hoe gaat dat precies in zijn werk, dat systeem? Kan u dat nog eens uitleggen?
2: Ja, er moeten belangrijke verschillen worden gemaakt tussen beslag. Hè, dat is waarbij een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld na aanleiding van een vonnis en zo meer. Waar dat de schuld niet meer te betwisten is. En in dat geval dat dan uitbetaald wordt aan de gerechtsdeurwaarder, dat is een normale zaak in ons systeem. Het andere systeem waar we het vandaag over gaan hebben is de overdracht. En dat is gebaseerd eigenlijk op een contract, vaak in het kader van een krediet, waarbij dat de kredietnemer bij het aangaan van het krediet eigenlijk de toestemming geeft aan de kredietgever voor het geval dat hij in de toekomst niet correct zou betalen, dat dan de kredietgever inderdaad beroep kan doen op bijvoorbeeld het belastingstegoed om dat dan rechtstreeks te mogen ontvangen.
0: Dus dat staat wel degelijk in het contract dat je afsluit met een schuldeiser, wellicht in de kleine lettertjes, dat een van de mogelijkheden is dat je rechtstreeks bij de belastingen gaat aankloppen dan.
2: Ja, en vaak, dat zien we in de praktijk, dat staat inderdaad in de kleine lettertjes op pagina 88 onder clausule 13.2.b. En de mensen weten dat niet. Hè. U weet dat ook, u leest dat ook allemaal niet na.
0: Hoe gaat dat dan? Hè?
2: Voilà, er valt ook niet over te onderhandelen. U zal daarmee moeten akkoord gaan en dan inderdaad achteraf vallen ze uit de lucht als ze ineens een bericht krijgen van de fiscus van kijk, u heeft weliswaar recht op een teruggave, maar we gaan dat aan de kredietgever dus meestal doorstoorten.
0: En het systeem gaat dan zo dat de schuldeister bij de Belastingdienst aanklopt en zegt, goed meneer X of mevrouw Y kan zijn of haar schulden niet betalen, wij eisen dat wij de belasting teruggave meteen doorgestort krijgen, zo werkt het eigenlijk.
2: Ja, en de fiscus gaat daar gewoon in mee. Hè. Dus ja. Zij gaan dat ook niet controleren, ze gaan niet kijken van ja, is dat wel overeengekomen, is die clausule geldig, is daar een handtekening, is daar een bewijs. De fiscus zegt van kijk, en wellicht terecht van ja, wij gaan ons daar niet in moeien. Als u niet akkoord bent, dan moet u wenden tot de kredietgevers, tot de schuldeiser. Of als u in discussie bent met die schuldeiser en die overdracht niet terecht vindt, dan moet u maar naar de rechtbank gaan.
0: Dus stel dat ik een televisie koop bij een grote supermarkt en ik kan dat niet betalen, of die supermarktketen gaat bijvoorbeeld naar de Belastingdienst met een contract waarin die clausule is opgenomen, dan gaat de Belastingdienst daar meteen op in dan?
2: Ja, zonder meer. Zonder na te kijken, blindelings. Ja.
0: En zij controleren niet of die schuld al afbetaald is of verjaard is, of die clausule wel legaal blijkt te zijn?
2: Nee.
0: En daar zit het zwakke punt, kan ik me toch geen beeld van het hele systeem.
2: Absoluut. Hè. Dus het eerste probleem is al dat het in de kleine lettertjes staat. Die clausules zijn vaak veel te vaag en ook niet geldig. En dan drie, inderdaad, is dan aan de consument om maar stappen te ondernemen om dat tegen te houden. Maar ja, dat is niet evident. De consument weet vaak niet dat dat allemaal niet 100% juist is. En twee, juridische stappen, zeker voor consumenten, is niet evident. Hè. Als je geen Prodeo hebt, dan moet je een advocaat gaan inschakelen, et cetera, et cetera.
0: Dat maakt de consument toch heel kwetsbaar, hè? Zeker als de Belastingdienst erbij betrokken is dan?
2: Ja, we zouden van de overheid meer kunnen verwachten. Maar anderzijds, zeg het, er kan enig begrip worden opgebracht voor het standpunt van de fiscus. Anders moeten zij rechter gaan spelen. Ja. Nu, er is wel degelijk meer bescherming mogelijk.
0: Hoe dan?
2: We vergelijken met het systeem van de loonoverdracht. Hè. Dus dat is ook zo'n clausule.
0: Dat kennen de meeste mensen wel natuurlijk. Hè. Van als je niet kan betalen, dan kan de schuldeister een deel van je loon gaan opeisen.
2: Ja, maar daar zijn duidelijk

0: regels rond. Hè. Dus één, die clausules moeten niet, of die mogen niet verstopt zitten in de algemene voorwaarden. Hè. Dat is al één belangrijke. De consument wordt daar op voorhand apart op gewezen. Ja. Ja, meestal in een apart document en dat apart wordt ondertekend. En twee, en dat is het belangrijke en wat ontbreekt bij die gewone overdrachten, die andere overdrachten die niet over loon gaan. Als de consument daar niet mee akkoord gaat, dan stuurt hij gewoon een brief naar zijn werkgever. En dan zegt hij van kijk, die loonoverdracht, ik ben daar niet mee akkoord of die schuld is niet juist. Of hij moet zelfs de reden niet zeggen. Die zegt gewoon tegen de werkgever, stop daarmee. En dan zal de werkgever ook geen enkele inhouding niet meer doen.
1: Oh ja.
0: En worden de rollen omgedraaid. Hè. Dan is het aan de kredietgever om desgevallend, ja, oftewel contact op te nemen en de zaak indermine te regelen. Of als een kredietgever zegt van, goh, die clausule is wel geldig, ik wil daar beroep op doen, dan is het aan de kredietgever om naar de vrederechters te stappen.
1: Ja, wat dat loonbeslag betreft zit er, wat u zegt, dus duidelijk meer bescherming en verzetsmogelijkheden in. Nu, weten we of daar vaak misbruik wordt gemaakt van dat systeem? Want goed, een schuldeister heeft natuurlijk ook recht, als het volledig legaal verloopt allemaal, recht op dat geld, hè?
0: Absoluut. Daarmee ook. Hè. Als hij meent dat hij in zijn recht is, kan hij naar de rechter gaan om die overdracht geldig te laten verklaren. Maar dat zien wij dan in onze praktijk, dat het ook wel degelijk gebruikt wordt wanneer de schuld betwist wordt. Nee. Hè, vanuit SAM ondersteunen wij met name de schuldhulpverleners die werkzaam zijn bij het OCW en het CAW. Die zijn verplicht om ook altijd na te gaan van is die schuld wel gegrond en wettelijk en correct. En wat merken wij dan op in bepaalde gevallen? Van kijk, we zijn dan met die kredietgever aan het discussiëren van dat is verjaard, dat krediet is niet correct verstrekt, dat is al lang terugbetaald. Maar dan zien we dat zij eigenlijk tegelijk, ondanks die betwistingen, toch de belastingen aanschrijven en... Ja, en de belasting, zoals gezegd, die betaalt dat geld uit. En dan is het weer al aan de consument om, desgevallend, die kredietgever te gaan dagvaarden. Wat een ongelijke machtspositie natuurlijk.
1: Kan u, om het heel concreet te maken, een voorbeeld geven van waar het bijvoorbeeld is misgelopen met zo'n contract?
0: Ja, dat is een mooi verhaal tussen aanhalingstekens. En geen mooi verhaal, maar dat vindt u terug op onze website. Hè. We hebben dat al lang aangeklaagd. Ook dat ontbreken van die verzetsmogelijkheid, zoals bij loonoverdracht. Maar er was dus een koppel die een krediet inging voor een tuinhuis of iets dergelijks. Ik weet het al niet meer heel exact. Maar bleek achteraf dat krediet onterecht was toegekend. De mensen waren niet kredietwaardig. We waren daar inderdaad over aan het discussiëren met de kredietgever. Maar die kredietgever die gaf niet af, maar die betekende wel inderdaad die overdracht telkens bij de belastingen. Vier jaar op een rij werd dat dan ingehouden. In dit geval, toen werd dat nog ingehouden en niet rechtstreeks uitbetaald, maar dat beleid van de fiscus is veranderd. En in dat dossier uiteindelijk zijn die mensen dan toch met de nodige hulp naar de vrederechter gestapt. De vrederechter heeft geoordeeld van kijk, dat krediet inderdaad is onterecht, dat moest herleid worden. Die mensen hadden al 4 jaar geleden, was in 2017 dacht ik, hebben die dat al volledig terugbetaald en de rechter heeft toen bevolen aan de fiscus ook van u moet die bedragen doorstorten aan die mensen. Die hebben daar recht op, die schuld is betaald. En dat ging over 11.000 euro, voor alle duidelijkheid.
1: En in het C had de bank hen nooit dat krediet moeten geven, want daar begon het eigenlijk mee.
0: Ja.
1: Ja. Goed, voorbeeld van hoe zo'n inderdaad systeem toch kan foutlopen, die burgerrechtelijke overdracht. Nu, we hebben ook een reactie gevraagd aan minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. En die liet ons weten dat consumenten zo'n verzetsmogelijkheid wel degelijk zullen krijgen. Dus hij heeft gezegd dat zijn voorstel daarover is goedgekeurd op de ministerraad en nu verder wordt uitgewerkt. Dus meneer Van Trichter wordt wel degelijk rekening mee gehouden en men is bezig om het te veranderen, het systeem.
0: Dat juichen we absoluut toe. We zitten al op dat dossier van 2019, de volhouder wint en bij deze alvast dank ook aan de minister om dat probleem te erkennen en inderdaad een gepaste oplossing te vinden.
1: En u bedankt om het helder uit te leggen, jurist en beleidsmedewerker bij SAM WZW Steunpunt Mens en Samenleving, Robin van Dricht. Dank u wel, goedemorgen nog. Op de E403 richting Kortrijk zijn bij Moorsele 2 rijstroken dicht op dit ogenblik door een ongeval daar.

0: tweede single van Frans Kalf, Nou En. De president van Myanmar is op staatsbezoek in Thailand. Het is zijn eerste officiële bezoek aan het buurland sinds hij een staatsgreep pleegde in 2021. En ik vertel u daarover omdat dat bezoek toch omstreden is. Want een groot deel van de Myanmarezen zien hem niet als de legitieme leider van hun land. Annelie Langrak aan de lijn, correspondent in Thailand. Annelie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is dat staatshoofd van Myanmar zo omstreden?
1: Min Aung Hlaing is de leider van de staatsgreep in Myanmar 5 jaar geleden, waarbij hij de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omverwierp. Zij geldt als het symbool van de strijd voor democratie in Myanmar. En het land was zich juist tussen 2012 en het moment van de staatsgreep voorzichtig aan het openen, hervorming aan het doorvoeren. En het leger heeft nu toch weer de macht gegrepen. En na die staatsgreep gingen mensen massaal de straat op voor vreedzame protesten tegen de coup. En die werden heel bloedig neergeslagen. Ja. Nou, vervolgens zagen Myanmarezen geen andere keuze dan terug te vechten. Dus ze hebben zich verenigd in ze hebben burgerlijke verzetsgroepen opgericht die samen met etnische legers in de grensgebieden terugvechten. Ja. Dus kortom, dat land is gewoon in chaos gestort na de staatsgreep. Er zijn al meer dan 100.000 mensen omgekomen daardoor. Er zitten 30.000 mensen vast, politieke gevangenen. Ja. Meer dan 3 miljoen mensen zijn ontheemd. Er is ook een hele grote humanitaire ramp.
0: Ja, hij voert een angstbewind ook. En het punt is dat hij nu in Thailand dan wordt ontvangen, blijkbaar met de nodige egaars, met de schijn van een grote staatsleider. Dat wringt, hè?
1: Dat klopt. Ja, Min Aung Hlaing, de coupleider, die probeert legitimiteit voor zijn regering te krijgen. Hij probeert zich goed voor te doen. En hij heeft dit jaar verkiezingen gehouden die door de... Ja,

De westerse wereld en de Verenigde Naties werden gezien als een schijnvertoning. En uiteraard door Myanmarese zelf. Dus hij heeft zichzelf via die schijnverkiezing.

0: onmiddellijke beëindiging van het geweld tegen zijn eigen bevolking. En ja, nog vier dingen. Nou, hij is zijn beloftes niet nagekomen. Nee. Dus ja, bijna iedereen hier is versteld dat hij desondanks... ja, toch met de rode loper in Thailand wordt onthaald. En met militaire eer, een saluut van 21 schoten. En alles, bijna alles wat bij een echt staatsbezoek hoort. Ja. Ook al is het niet een officieel staatsbezoek. Maar het is een zeer warm onthaal.
1: Dat valt dan toch wel op. En het is niet de eerste keer dat hij zo warm onthaald wordt. Er, was ook, er waren ook bezoeken in China en Laos. Blijkbaar werd hij ook met grote egaars ontvangen. En waarom treedt hij nu zo op de voorgrond? Wat wil hij daarmee bereiken allemaal?
0: Nou, Myan, ja, in de eerste plaats is legitimiteit, hè, voor zijn regering. Want hij is ja, al heel lang een paria-staat. Er zijn... sancties tegen hem. Thailand wil daar zelf ook iets mee bereiken. Op de agenda staat onder meer de problemen in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar. Want sinds de staatsgreep zijn er ook enorme fraudecentra ontstaan. Dat zijn operaties waarbij mensen dus online wereldwijd mensen oplichten. Hè? Ook in Europa, ook in Amerika, in Azië. Nou, dat is echt helemaal uit de hand gelopen. Dat is een hele grote zorg voor Thailand. Mm. Ook drugshandel in het grensgebied is ja, tot ongekende records gestegen. Er zijn heel veel problemen voor Thailand. Heel veel vluchtelingen, bijna 4 miljoen Myanmarezen die naar Thailand zijn gevlucht. Die vooralsnog mogen blijven. Maar ja, dat is voor Thailand natuurlijk ook een grote zorg. Mm. De handel tussen de twee landen is enorm gekelderd. Doordat er heel veel wordt gevochten in het grensgebied. Ja. Dus beide landen willen met elkaar praten. En ik denk, ja, het lijkt erop dat Thailand denkt, het regime is zo koppig. En ja, het lijkt erop ja, dat ze voorlopig blijven zitten. Dat Min Aung Hlaing voorlopig zijn macht heeft geconsolideerd. Dus laten we toch maar met hem praten. Ja.
1: Hoe wordt er in Myanmar gereageerd op dit staatsbezoek? Weet je dat?
0: Nou, een groot deel van de Myanmarezen die zijn ontzettend woedend, verbijsterd. Die kunnen het niet geloven dat hij met zo'n warm onthaal in Thailand wordt onthaald. Dat was ook al toen hij inderdaad met zoveel egaars in China werd ontvangen. Dus de anti-Chinese sentimenten zijn heel hoog opgelopen. Nu ook wat betreft Thailand. En ook Myanmarezen die naar Thailand zijn gevlucht, die zijn ontzettend bang dat ze misschien nu worden teruggestuurd naar het land waar ze dus een groot gevaar lopen. Heel veel mensen hebben meegedaan aan de vreedzame protesten tegen het regime bijvoorbeeld. En ja, die lopen heel groot gevaar. Dus er is ook een hele grote angst voor mogelijke gevolgen.
1: Annelie, ik wil je heel kort nog iets vragen over iets anders wat vanochtend heeft plaatsgevonden in Thailand. Want we horen dat daar een schietpartij gebeurd is op een school in de buurt van Bangkok. Wat weet je daarover?
0: Ja, Thailand werd inderdaad opgeschrikt door die schietpartij. En wij hebben gehoord dat er zeker 4 doden zijn gevallen daarbij. En in de afgelopen jaren zijn er meerdere schietpartijen geweest. 3 jaar geleden was er een hele grote schietpartij op een dagverblijf in het noorden van Thailand, wat wereldnieuws was. En daarna is er een schietpartij geweest in het zuiden van Thailand op een school. En het is allemaal in de afgelopen 3,5 jaar gebeurd. En nu weer deze schietpartij.
1: Het is uitzonderlijk wel in Thailand, geloof ik, hè?
0: Dat is uitzonderlijk, ja. Maar de afgelopen jaren lijkt het alsof er begint toe te nemen. Dus ja, thuis zijn ontzettend geschrokken.
1: Ja. Goed, over het bezoek van de president van Myanmar aan Thailand en zo net ook heel even over die schietpartij in Bangkok hadden we het met Annelie Langrak, onze correspondent daar. Dankjewel.
2: Weet ik veel neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
2: Half acht. Ondertussen staan het overzicht van het nieuws. En vooraan twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30.
3: Nou, verkeersinstituut FIAS heeft dat gecontroleerd bij meer dan 2 miljoen auto's op 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt op 41 kilometer per uur. FIAS heeft gemeten op plaatsen waar onze snelheid niet afgeremd wordt door bijvoorbeeld een drempel of een flitspaal. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van meer dan $500 miljard. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico beslist. Volgens de rechter doet Meta te weinig om de mentale gezondheid van jonge gebruikers te beschermen. Meta moet er onder meer voor zorgen dat minderjarigen hun sociale media maximaal 90 uur per maand kunnen gebruiken. En Anderlecht en AA Gent hebben hun Europese wedstrijd allebei gewonnen. In de voorrondes van de Europa League versloeg Anderlecht de Griekse club PAOK Saloniki met 0-1. En ook AA Gent won met 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Dat was in de voorrondes van de Conference League.
2: Sabine, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lode.
2: Ik zie een prachtige blauwe lucht boven Brussel. Zet dat de toon voor de dag vandaag?
4: Ja, toch wel hoor. Af en toe kunnen er wat hoge sluierwolken voorschuiven. En in de loop van de dag misschien hier en daar wat stapelwolken. Aan de kust blijft het in elk geval zonnig. We zitten wel tijdelijk in wat minder warme zeelucht. En dat zet een rem op de temperaturen. Want straks halen we goed verdraagbare temperaturen tussen 20 en 25 graden. Weinig wind ook. Een zwakke bries uit veranderlijke richting. Aan de kust krijgen ze na de middag een zeebries. Vanavond en vannacht is het vrijwel helder, rustig ook. Kans op wat nevel of een mistbank tegen het einde van de nacht in de Ardennen. En we krijgen dan minimaal tussen 8 en 15 graden. Dan volgt er een zonnig weekend. Soms wat hoge wolkenvelden en het wordt alweer warmer. Zaterdag tot 29 graden. Zondag tot 31 graden met wat meer bewolking en misschien een lokale bui. En dan is dat misschien een start van een derde officiële hittegolf. Want ook volgende week blijft het overwegend zonnig en warm. Maandag tot 29 graden. En daarna tot en met donderdag 30 graden of iets meer.
2: De hete zomer blijft duren. Dankjewel, Sabine.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Lode Roels en Sanne Baak.

nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.

Alabama Shakes en Hang Loose. We zijn nu ruim een week na de overrompeling van Ceuta door tienduizenden migranten uit Marokko. En hoewel het overgrote merendeel van hen intussen wel is teruggekeerd, zijn de problemen in die Spaanse enclave

0: niet van de baan, blijkbaar. Correspondent Miral de Bruyne aan de lijn. Goedemorgen, Miral.
1: Goedemorgen.
0: De burgemeester daar noemt de situatie volstrekt onhoudbaar. Hij vraagt ook de Spaanse regering om hulp. Waar loopt het vandaag nog mis in Ceuta?
1: Ja, het loopt nog op heel veel punten mis. Vooral dat er nog best wel wat mensen overgebleven zijn. Dat wel duidelijk wordt. Die cijfers die lopen enorm uiteen. En dat komt waarschijnlijk omdat ze eigenlijk gewoon geen controle hebben over hoeveel mensen er zijn. De opvangcentra die lopen vol. Of het nou gaat om opvangcentra voor meerderjarigen of minderjarigen. En er lopen mensen op straat rond. Er verstoppen mensen zich nog steeds. Omdat ze bang zijn dat als de politie ze vindt dat hij ze ook weer terugstuurt naar Marokko.
0: Ja, het zijn opvallend veel minderjarigen ook bij, lees ik overal.
1: Ja, dat klopt. Het zijn opvallend veel minderjarigen. Dat klopt. Of dat komt omdat die minderjarigen eigenlijk vooral de minderjarigen kans maken om in Spanje te blijven. In Spanje hebben ze namelijk een wet dat op het moment dat een minderjarige migrant het land inkomt zonder ouder of voogd, dus helemaal alleen en ze niet echt kunnen bewijzen waar die ouders dan zijn, dan wordt de Spaanse regering eigenlijk wettelijk, of de Spaanse overheid letterlijk een soort van voogd van die minderjarigen. En dan mogen ze ook blijven. Hebben ze recht op onderwijs, recht op onderdak. Eigenlijk op alle mensenrechten wat dat betreft. Ja.
0: Hoeveel druk zet die situatie nu, die mensen die daar nog zijn, op de enclave zelf, op Ceuta zelf?
1: Ja, een enorme druk. Ik kan je voorstellen, het is een plek waar normaal gesproken zo'n 84.000 mensen wonen. En daar lopen nu nog steeds, de schattingen gaan van 2.000 tot 8.000 mensen rond. Extra mensen rond die op straat rondlopen. De opvangcentra, die kunnen het niet aan. Dus er zijn ook mensen die zelf maar zijn gaan helpen. Ik kan je voorstellen dat er enorme druk op zo'n gebied ligt, zeker. Ja.
0: De Guardia Civil, de militair-civiele politiedienst van Spanje, die vreest zelfs dat er een nieuwe oversteek zit aan te komen. Zouden geruchten de ronde doen in bepaalde kanalen? Is die kans groot, denk je?
1: Ja, die geruchten die begonnen gisterochtend. Ik twijfel of die kans nou echt heel groot is. Vooral omdat die Guardia Civil nu heeft gewaarschuwd. Omdat die geruchten ook echt zijn uitgesproken. En de hele wereld kijkt natuurlijk naar Ceuta op dit moment. Dus niemand heeft er wat aan dat uiteindelijk gaat gebeuren. Ook zo'n oversteek. Dus ze zullen er wel extra bovenop zitten. En extra militairen die er al rondlopen natuurlijk. Maar ook nog wel extra naartoe sturen om op de 15 augustus, die datum die wordt genoemd, om daar die grens extra te bewaken natuurlijk.
0: Ja, 15 augustus, daar zeg je, dat was de datum die de ronde doet inderdaad. Waarom precies net dan?
1: Ja, omdat er dan werd gezegd dat er waarschijnlijk minder bewaking aan de Marokkaanse kant zou zijn. Of dat ook echt zo is, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is in eerste instantie werd er dus gezegd wat er de vorige oversteek of die vorige chaosdag eigenlijk gebeurde, is dat Marokko zijn ogen dichtkneep en eventjes niks deed. En ook dat mensenhandelaren daar baat bij zouden hebben. Dat zei de Spaanse regering vooral. Dat is de lezing van de Spaanse regering wat daar is gebeurd. En ja, die mensenhandelaren die blijven er natuurlijk baat bij hebben dat er chaos ontstaat. Maar ook dat er dus uiteindelijk mensen die oversteek maken waar zij uiteindelijk geld aan kunnen verdienen. Ik kan je voorstellen bijvoorbeeld commissies, omdat zij mensen plaatsen bij bedrijven. Maar ze vragen soms ook huur bijvoorbeeld aan migranten als zij hier aankomen. Ja. Ja, en zolang mensen geld verdienen aan dit soort praktijken, ja, dan zullen dit soort dingen ook blijven gebeuren.
0: Weten we of Spanje extra maatregelen heeft genomen tegen zo'n mogelijk nieuwe overkomst van zoveel mensen tegelijkertijd?
1: Ja, Spanje is nu zeker alert. En Spanje gaat zeker wel maatregelen nemen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren. Daar zijn ze elke dag mee bezig. Volgens de burgemeester van Ceuta, of eigenlijk de lokale overheid van Ceuta, heeft in elk geval de nationale overheid in eerste instantie bij die vorige dag van chaos in elk geval niet genoeg gedaan om het van tevoren te voorkomen. Op de dag zelf hebben ze er alles aan gedaan om iedereen weer terug te krijgen. En dat is in eerste instantie best aardig gelukt. Als je ziet hoeveel mensen er waren. Maar ja, de klacht ligt vooral in ja, de preventie ervan. Ja. Dus en nu heel Europa meekijkt, zal de Spaanse regering er alles aan doen om het voor de volgende keer te voorkomen.
0: De situatie in Ceuta met correspondente Miral de Bruyne. Dankjewel voor de uitleg.
2: Radio 1.

De nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys, was dat. Op de E403 richting Kortrijk zijn bij Moorselen twee rijstroken dicht op dit ogenblik door een ongeval. Dat is het vanochtend voorlopig. Het is 7 augustus en geloof het of niet, maar de nationale voetbalcompetitie begint vandaag opnieuw, amper 3 weken na het slot van het WK voetbal. Maar wat doet dat met het lichaam van zo'n voetballer na zo'n korte rustperiode? Lieve Maaschalk, topkennis is toch.

0: Een wereldhit uit 1972 van de Amerikaanse countryster Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Nog geen 3 weken na de finale van het wereldkampioenschap voetbal hebben we het opnieuw over voetbal, want vanavond trappen Club Brugge en KV Kortrijk het nieuwe Belgische seizoen op gang. Ja, voor Hans van Aken en Brendan Mechelen van Club Brugge is de rustperiode wel heel erg kort geweest. Zij moesten vorige week al na amper 2 weken vakantie meteen weer aan de slag. Praat ik over met Lieve Maaschalk. Goedemorgen, meneer Maaschalk.
1: Goedemorgen.
0: Slans bekendste kinesist, denk ik, bij Move to Cure. Welke fysieke impact heeft zo'n korte rustperiode op die spelers?
1: Goh, als je bekijkt inderdaad, er is een sterke relatie tussen vermoeidheid en blessures natuurlijk. Hè. En men krijgt een grote vermoeidheid op het spierniveau, op het centrale niveau en vooral ook niet vergeten op het mentale niveau. Ja. Welke echt een impact heeft eigenlijk wel op het seizoen nadien. Hè. Aan de ene kant, de rustfase is zeer kort. Hè. Wetende dat vandaag het voetbal is high intensity, enorm veel sprinten of ja, is high demanding. Oké, dat is iets wat dat meer en meer een langer recuperatie vergt. En ja, de schema's zijn zo vol dat 2 weken echt tekort is aan de ene kant. Dat we zeggen eigenlijk wel, je hebt nood aan een totale rustfase gedurende enkele weken en dan een hele langdurige opbouw. Een atleet zoals Hans aan de ene kant moet rusten, maar aan de andere kant moet de melk 14 dagen later al klaar staan om te gaan trainen. Ja. Bon, dat is een hele echt een grote belasting. En men ziet duidelijk dat in het seizoen nadien, na zo'n zware WK, dat degenen die hebben deelgenomen aan het WK, dat die eigenlijk wel high risk zijn voor en vooral spierblessures.
0: Ja, kan je dan inderdaad zeggen dat zij meer risico lopen op blessures?
1: Ja, als je de relatie doortrekt tussen vermoeidheid en spierblessures, is het effectief zo. Hè. Het lichaam heeft geen tijd om totaal te kunnen recupereren. En ook niet vergeten, niet alleen de fysieke component, maar ook de mentale component. Ook, hè. Dat duidt zich een klein beetje in het verhaal gewoon. Weet je, de verminderde controle, de latere reactietijd. Weet je, je mechanisme ter bescherming van het systeem dat je hebt nu of ja, of ter optimalisatie, ja, gaat ook te laat reageren omdat je al vermoeid bent. Dus het is een hele moeilijke situatie, bon, waar men vanuit de UEFA of FIFA zeer weinig rekening mee houdt. Men heeft wetenschappelijke studies gedaan die effectief bewijzen dat langere rustfase dat optimaal is. Ja, en toch, men doet maar. Hè.
0: Ja, hoeveel rust hebben spelers dan ideaal nodig om volledig fit en uitgerust terug aan het seizoen te beginnen eigenlijk?
1: Ja, maar zie maar gewoon, hè, in Amerika en NBA, die mensen hebben tot 10 weken off. Het ideaal zou kunnen zijn dat je zegt van, kijk jongen, ik doe minstens 2 weken. Ik bedoel, minstens 4 weken off. Hè, helemaal niks doen. Mm. En rustig inderdaad gewoon een beetje activiteit gedurende de relatieve rustfase. Maar 2 weken is veel te kort, veel te kort. En ook, het probleem is dan ook, ze worden een dikke, als ze dan langer wegblijven, zoals in topclubs, pak nu bij, zijn spelers die langer mogen of later mogen toekomen in de voorbereiding, ja, dan mis je ook nog een stuk van de voorbereiding. Ja. Dan is het nog is echt een conflict. Dus je moet, ja, het is moeilijk.
0: Ja, blijft het voetbal dan nog wel even kwalitatief als de spelers zoveel wedstrijden spelen en vermoeid raken? Dat kan je ook afvragen natuurlijk.
1: Aan de ene kant is hier duidelijk dat dus door de wetenschap is ook alles, zijn ze ook anders voorbereid dan vroeger. Men weet veel meer en men kan eigenlijk wel echt de dingen meer gaan sturen. Hè. Ja. Maar de niet meetbare component is de mentale component in het verhaal. En je moet even gewoon kunnen decompressie maken. Het totaal is anders gaan doen, een andere omgeving eigenlijk wel. Want dat is ook een systeem, eigenlijk mentaal, is ook het systeem dat altijd gewoon onder spanning leven is toch wel ook vermoeiend ook. Hè. Dat zie je dikke cel. Als je veel studeert, ja, dan word je ook moe. Hè. Hetzelfde verhaal. Dus wat ik wil zeggen is, men zou veel beter kunnen de periode langer uitbreiden.
0: Ja, maar dan moet de kalender veranderd worden. Want dat heb ik de afgelopen jaren ook zien veranderen. Het wordt steeds maar drukker en drukker. Het is de ene voetbalmatch na de andere met allerlei verschillende competities en engagementen en wedstrijden. Het is er niet beter op geworden.
1: Nee, eigenlijk wel het belang van de competitie en het commercieel belang heeft voorrang eigenlijk op de atleet ook. Hè. Je kunt geen mensen voorbereiden op iets eigenlijk wel, maar je moet ook de biologie en de natuur een stuk gaan respecteren. Hè. Je kunt ook alles gaan meten, hè. Je kunt de data, al wat je wilt, je kunt interpreteren, je kunt heel specifieke dingen gaan doen. Hè. Dat is hier het ik zelf, je kunt veel recovery technieken gaan toepassen, maar de beste recovery is de ideale voorbereiding. Als je goed voorbereid bent eigenlijk wel, is de foutmarge kleiner en kleiner en eigenlijk zijn ze ook fitter en fitter. En dan ga je zien dat je echt preventief werkt. Alles en dat van de voorbereiding, dat is key.
0: Ja. Hoe kan je die sterspelers die goed, of ze het nu willen of niet, toch aan dat nieuwe seizoen moeten beginnen, beter beschermen dan? Je zou als trainer kunnen zeggen, ik zet Brandon Mechelen bijvoorbeeld nog even op de bank. Is dat een optie?
1: Oh, weet je, je hebt zo het verhaal van ook van een beetje detrain, yes or no. Hè. Maar je kunt ze inderdaad langer laten integreren in het verhaal. Of ja, hè. Dat we zeggen, ik geef ze minder speelminuten in het begin. Ja, dat kun je allemaal wel gaan doen. Ja. Maar men weet ook, op het moment dat het belang van een trainer of de wedstrijd komt in het gedrang, of het is een topwedstrijd, ja, dan gaat het helemaal niet gaan doen. Gaat de topspelers opstellen. Weet je?
0: Zo is dat,
1: het
0: ja.
1: Altijd, je hebt altijd de conflict situatie in het verhaal. Dus ik zie er weinig in gebeuren. Ja. Nu, topspelers ook inderdaad, die gaan een beetje hun tempo aanpassen. Dat we zien, die zijn ook gewoon, die kennen hun lichaam. Die gaan zich langzamer, die gaan niet maximaal in de trainingen. Dus die gaan dat wel een beetje aanvoelen. En men ziet het toch wel, die gaan zichzelf ook een beetje beschermen. Die hebben ook dat intuïtief gevoel natuurlijk in zich, hoe dat ze zich moeten aanpakken. Plus ook, en men ziet duidelijk inderdaad gewoon in de rustfase wordt er nog een fysieke kwaliteit of activiteit vooropgesteld. Ze gaan zich blijven onderhouden ook, door een beetje krachttraining, looptraining, allemaal zulke zaken ook. Ze passen hun voeding aan. Weet je, van in het begin, ze komen niet op training terug met zoveel kilo's bij. Ze gaan hun slaap verzorgen. Dus allee, ze zijn er echt mee bezig. Ze zijn profs. En die hebben ook geleerd, van jongs af aan, en met de huidige opleidingen, hoe dat ze hun lichaam moeten gaan verzorgen natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat is heel simpel. Dus het is echt een veranderd.
0: Ja, het is gecompliceerd, het is te complex, hoor ik. Nog één vraagje, meneer Maaschalken. U hebt de afgelopen week ook samengewerkt met Romelu Lukaku, dacht ik. Mijn vraag is eigenlijk of hij weer klaar is om volop aan de bak te gaan. Hoe zit dat?
1: Ja, Rom is inderdaad is fysiek klaar, dat is het probleem niet. Hè. Rom moet nu zien dat hij een ploeg vindt eigenlijk wel, waar hij zich goed kan voorbereiden. Dat is heel belangrijk. Hè. Ja,
0: maar dus fysiek is hij wel gewoon in orde.
1: Ja, fysiek is hij klaar. Gewoon, hij was fysiek in orde in het WK. Of trouwens, maar zoals je kunt zien, op bepaalde momenten moet ook terug een ritme kunnen opdoen in de wedstrijden. Dat is een totaal ander niveau. En dat kun je alleen maar doen door je in een groep aan te sluiten en een wedstrijd te spelen natuurlijk. Hè.
0: Ja, en daarvoor heb je een club nodig natuurlijk. Zo, ja, zo is het. Dus. Dat is het punt inderdaad voor Romelu Lukaku. Lieve Maaschalk, topkinesist bij Move to Cure. Dankjewel om even in
1: graag gedaan, dankjewel.

0: Jolemaire en La Nuit te ressemblen. Nog meer sport in de ochtend. Na 8 uur dan gaat het over de Tour de France Femme. Hoe is die tot nu toe verlopen, die ronde? En kijkt het peloton uit naar de beklimming van de mythische Mont Ventoux voor vandaag.
1: Vanavond op VRT1.
2: Hij moet wegwezen, die gek.
3: Het is wel mijn broer.
2: Ja, ook een gevaarlijke gek heeft.
3: Hou op.
2: Weet wat? Hoezo? Het is wat hij is, of niet soms. Dat weet jij ook.
3: Je kunt toch ook gewoon aan me vragen hoe ik me voel?
1: Op VRT1 in Flikken Maastricht komt Eva tegenover haar broer te staan. Op VRT Canvas krijgt een moordonderzoek een vreemde wending in Van der Valk. En op VRT Max kan je kijken naar de Gouden Palmwinnaar Triangle of Sadness. Veel kijkplezier.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
5: Gebeurt hier.
4: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In een zone 30 rijden de meeste bestuurders te snel. Sociale mediabedrijf Meta moet een boete van meer dan $500 miljoen betalen. En in het voetbal winnen Anderlecht en Gent allebei hun Europese wedstrijd. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Verkeersinstituut FIAS heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt op 41 kilometer per uur. De metingen gebeurden op plaatsen waar bestuurders niet afgeremd worden door bijvoorbeeld een drempel, een flitspaal of een trajectcontrole. En dan rijden we vaker te snel, zegt Stef Willems van FIAS.
12: Je moet de mensen natuurlijk helpen en je moet zoveel mogelijk als dat kan de infrastructuur zo duidelijk mogelijk maken dat iedereen wanneer dat ze een zone 30 binnenrijden weten dat ze zich aan die snelheid moeten houden, omdat het ook belangrijk is voor de verkeersveiligheid. In die zin dat dat de meest kwetsbare weggebruikers, zowel de fietsers als de voetgangers, kan beschermen. Zeker als een ongeval zich voordoet aan die snelheden, dan gaan de gevolgen minder ernstig zijn of zal het ongeval zelfs vermeden kunnen worden.
11: In Vlaanderen rijden gemiddeld 5 op de 10 bestuurders te snel in een zone 30. In Wallonië zelfs 8 op de 10. Een jongen van 19 die al 4 maanden in coma lag na een vechtpartij is overleden. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde in Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord en een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De man die de jongen geslagen zou hebben in Gent is nog niet gevonden. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van meer dan $500 miljard. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Vanuit Washington, Steven de Kranen.
13: De rechter in New Mexico noemt Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, letterlijk een maatschappelijk probleem en een gevaar voor de samenleving. Volgens hem beschermt het bedrijf kinderen onvoldoende tegen psychologische schade en seksueel misbruik en brengen de social media platformen jongeren te gemakkelijk in contact met volwassen misbruikers. Meta moet nu maatregelen nemen. Jongeren onder 18 jaar mogen Facebook en Instagram nog maximaal 90 uur per maand gebruiken en accounts van kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden verwijderd. De boete komt bovenop een eerdere straf, waardoor Meta in deze zaak bijna $1 miljard moet betalen. Het geld gaat naar hulp voor slachtoffers en programma's rond mentale gezondheid bij jongeren. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.
11: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van wetenschappers volledig nieuwe virussen gecreëerd. Het zijn 16 virussen die eerder dus niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. De virussen zijn niet gevaarlijk voor de mens. De doorbraak kan worden gezien als goed nieuws, omdat ze op termijn zo misschien ziektes kunnen genezen waar nu nog geen remedie voor bestaat. Maar dat AI zelfstandig levende virussen kan maken, houdt ook gevaren in, zegt viroloog Mark van Ranst.
14: Die kunnen uit een lab ontsnappen, die kunnen problemen geven. Je hebt virussen die goede dingen doen, maar je hebt er natuurlijk ook die mensen kunnen ziek maken. In dit geval is dat allemaal gedaan met de beste bedoelingen, maar de toekomst laat zich raden. Mensen zullen dit gebruiken of proberen te gebruiken met slechte bedoelingen ook. En dan is dat een ethisch probleem.
11: Op een school in de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 6 mensen doodgeschoten. De 6 slachtoffers zijn leerkrachten en studenten. Er vielen ook zeker 15 gewonden. De dader zelf is ook omgekomen. Dat zou een tienerjongen zijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord geweest zijn van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Vlakbij dat vliegtuig was een drone met explosieven gevonden. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had die lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne, dat zegt de politie. Volgens de Duitse regering is het mogelijk dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen PAOK Saloniki in Griekenland gewonnen met 0-1. Aanvaller Mihailos Vetkovic scoorde al na 16 seconden. Daarna greep de VAR 2 keer in bij een penalty voor de Grieken. De overwinning is al een goed begin, zegt doelman Colin Kosemans.
15: We zijn denk ik nog maar 1 of 7 samen aan het werk. Nu belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een belangrijke competitieopener. En in die Europese 2 wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus we hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
11: Ook Agent won in de voorronde van de Conference League met 0-1 tegen Göteborg in Zweden. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van veel uiteenlopende rollen in films, tv-series en toneelstukken. In de jaren 70 brak hij door met de hoofdrol in de film Max Havelaar naar het boek van Multatuli. En hij speelde ook de vader van Siske de Rat. Zijn laatste filmrol was 3 jaar geleden in Sweet Dreams samen met zijn zoon. En hij was vorig jaar nog te zien in de serie Medisch Centrum West. Peter Faber is 82 geworden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft deze week een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
16: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
11: Vandaag begint vrij zonnig, later wat meer wolken, maar wel droog. Tussen 22 graden aan zee en 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Dit nieuws begon met ons rijgedrag. 2 op de 3 bestuurders in België rijden te snel in een zone 30. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
1: De ochtend.
9: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Heel goedemorgen. De Mont Ventoux staat op het programma vandaag voor de vrouwen in de Ronde van Frankrijk. En dat is een primeur. Ik wil het er zo meteen over hebben. En hoe belangrijk is de biersector voor Duitsland? Het aantal brouwerijen daalt er en de consumptie van alcohol neemt er ook af. Gaat het ook over in de ochtend tussen nu en 9.

0: Doe maar. En Doris Day met het zinnetje, er is geen bal op de tv. Nou, dat klopt toch ook niet helemaal, denk ik.
1: De ochtend.
0: Want op Sportza kun je al een hele tijd de Tour de France Femme volgen. Zondag loopt die op haar einde, maar niet voordat de rensters de mythische Mont Ventoux hebben beklommen. En dat staat vandaag voor het eerst ooit op het programma in de Tour de France Femme. Goedemorgen, Lieselot de Croix.
2: Goedemorgen.
0: Van de Croix, u bent performance manager bij FDG United Suez. Dat is de ploeg van Demi Vollering. Een van de smaakmaaksters, mogen we wel zeggen, van deze ronde. En nog steeds een van de kanshebbers op de eindzegen. U bent performance manager bij FDG United Suez. Mag ik u gewoon coach noemen of vat dat niet helemaal?
2: Ja, je mag mij coach noemen ook. Coachen, ja, de helft van ongeveer het team. We zijn met twee. En dan daarnaast zijn we ook wel eindverantwoordelijk voor alles wat dat de prestatie verbetert. Dus het vat het niet helemaal, maar het omvat het wel.
0: Het is een goede term. En u coacht ook Demi Vollering, of niet?
2: Ja, zo is dat.
0: Ja, en hoe is de tour tot nu toe verlopen voor jullie?
2: Ja, ik denk dat we eigenlijk tot nu een heel, heel goede tour reden. We staan nog niet in het geel. Ik zeg nog niet, dat leek misschien overmoedig. Maar het doel is natuurlijk om proberen heel te winnen. We staan op 14 seconden van Marlen Reusser. Ja. En de andere concurrenten hebben wel al wat tijd op kunnen pakken. We hebben al een etappe gewonnen. In de tijdrit waren we derde. Dus we hebben eigenlijk tot nu toe al een hele, hele goede tour gereden.
0: Ja, op papier was het wel een zwaardere tour, geloof ik. Voor het eerst stonden er 9 etappes gepland. Wat was het, 18.795 hoogtemeters. De Mont Ventoux zit er ook in. Dat is toch behoorlijk pittig. Is er sprake van vermoeidheid op dit ogenblik bij sommige rensters?
2: Ik denk bij elke renster, hè. Als je nu iemand vraagt die aan de start staat straks, hoe dat de benen voelen, is er denk ik niemand die zegt, als ze zijn nog goed.
0: Het is ook, tijd dat het gedaan is.
2: Niet per se, maar goed, het is natuurlijk een hele zware koers al geweest, zoals dat je zelf zei. Ja. Plus dan nog een keer de hitte erbij. Maakt dat er gewoon heel veel maskers al afgevallen zijn. En op papier hadden we inderdaad al heel veel lastige ritten. Gisteren was op, niet een rit met heel veel steile hellingen, maar toch dan bijna 3000 hoogtemeters opnieuw. Dus de sprinters komen er niet heel vaak aan te pas deze tour. Maar voor ons persoonlijk als team is het wel een tour die in ons voordeel spreekt.
0: Ja, u spreekt over de hitte inderdaad. Er is discussie, hè, binnen het peloton ook over de vraag of dat het nog verantwoord is om met dit soort temperaturen koers te rijden tout court.
2: Ja, goed, dat is een discussie die natuurlijk na de mannentour ook al oplaait. Het is nu eenmaal warm. Ik zou zeggen, die hele extreme hittes van 35 plus graden, de echte hittegolf. Ja, daar zitten we nog een heel klein beetje onder. Nu, gisteren was het ietsje frisser dan de voorbije dagen. Al is dat natuurlijk heel relatief. Het is nog steeds 30 plus. Maar we moeten het ermee doen. We proberen zo goed mogelijk te koelen. We proberen de renners zo goed mogelijk voor te bereiden, ook aan de voorkant en in de voorbereiding van de Tour, om in dit soort temperaturen te proberen zo goed mogelijk presteren. Maar het is een feit dat ook niet iedereen daar op dezelfde manier op reageert.
0: Nee, vandaag belangrijke, mooie dag wellicht ook voor de ronde. Een rit met de aankomst op Mont Ventoux, dat is fijn. Hè? Hoe kijken de rensters daar naar uit?
2: Ja, het is een heel mythische call natuurlijk. Het is de eerste keer dat we het doen in de geschiedenis van de Tour, maar ook in andere wedstrijden werd de Ventoux eigenlijk nog niet vaak beklommen door het vrouwenpeloton. Dus het is zeker een wedstrijd dat heel veel klimsters naar uitkeken. In het bijzonder Demi bij ons is toch een van de calls waar dat ze als kind voor het eerst of als tiener voor het eerst op reed.
0: Dus, ik las in een interview dat de eerste berg was die ze ooit opreed. Dat klopt dan.
2: Ja, inderdaad. Dus het is wel een speciale emotionele band. En natuurlijk, elke call die erin zit, is fijn voor een klimster als Demi. Maar de Ventoux, denk ik, wordt nog net iets specialer. Maar goed, de benen zullen spreken. Hè. Hoe speciaal dat een call ook is, als je benen er niet meer zijn. En dan is het wat dat is.
0: Hoe strategisch belangrijk voor het eindklassement ook is deze rit van vandaag met die Mont Ventoux?
2: Ja, extreem belangrijk. Hè. Natuurlijk in rit 5 en in de tijdrit zijn er wel al wat verschillen gemaakt. Maar tussen nummer 1 en 2 nu is er een minimaal verschil. Dus ik moet het niet onder stoelen of banken.
0: 14 seconden was het, zei je, geloof ik. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dus dat wij vandaag gewoon willen proberen de rit en het heel pakken. Dus dat is zeker onze ambitie van de dag.
0: Want de eindwinst voor alle duidelijkheid, dat is en blijft nog het einddoel, hè, voor de ploeg.
2: Ja, klopt, absoluut. Maar goed, ook de laatste etappe zondag in Nice is nog een hele zware rit. Dus het is ook niet zo dat vanavond gewoon het eindklassement zal beslist zijn. Hè. Nee. Het zal een heel belangrijke dag zijn, maar ik verwacht niet dat het daarmee klaar is.
0: Het blijft spannend tot de laatste dag, ongetwijfeld, in die Tour de France FAM. Succes nog met de laatste drie etappes, zou ik zeggen. Dank u wel, Lieselot, de Croix Performance Manager bij FDG United Suez. Goedemorgen.
2: Dank je wel, bye-bye.

0: Het is een Belgisch duo, Kids with Buns. En dit is hun nieuwe single, Car Crash heet die. Het is 8:30 intussen. Het is vrijdag 7 augustus en dat is de internationale dag van het bier. Al is het de vraag of er nog iets te vieren valt, want het bier heeft het steeds moeilijker. Steeds minder Belgen drinken bier en ook in Duitsland zijn er toch behoorlijke problemen in de biersector. Het aantal brouwerijen bij onze Duitse buren is gezakt vorig jaar met 53. En vandaag zijn er nog, 1415 brouwerijen in het land. Karsten Breski, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent hoofdeconoom bij ING Duitsland. Ja, hoe belangrijk is dat bier nog voor de Duitsers eigenlijk?
1: Nou, dat is natuurlijk wel cultureel nog wel belangrijk. Economisch niet, hè, want de bierproductie is echt een fractie van de industriële productie. Maar cultureel is dat zeker belangrijk. Net zoals in België.
0: Ja, het Oktoberfest bijvoorbeeld, dat trekt nog altijd heel veel bezoekers. Hè, het feest van het bier daar, zeg maar.
1: Dat is nog een mega-evenement en die groeit zelfs nog. En daar zijn mensen bereid. Ik zit even te denken, volgens mij was vorig jaar de prijs voor een liter bier op het Oktoberfest was 15 euro. Ja. Dus daar zijn mensen nog wel bereid diep in hun zakken te grijpen. Ja. Voor de rest van het jaar helaas niet meer. Zelfs als in België. Smaak verandert, gedrag verandert. Maar er is ook minder geld beschikbaar bij de consumenten. Dus Duitsers gaan niet meer zo vaak naar buiten eten en zo vaak naar buiten borrelen.
0: Is dat de reden waarom het aantal brouwerijen ook daalt, inderdaad? Het feit dat er minder geld is, dat het op dat soort dingen bespaard wordt?
1: Ja, dat is zeker één belangrijke factor. Want je ziet de Duitse consument die, anders dan in andere Europese landen, die houdt toch al heel lang de hand op de knip. Heeft ook te maken met het lichte oplopen van de werkloosheid. Heeft te maken toch met de niet zo goede economische situatie. Daar zijn de Duitsers voorzichtiger. De lonen zijn ook niet zo sterk gestegen. Dus er is ook minder geld beschikbaar om dan buiten de deur te gaan eten, op terrasje te zitten. Dus dat is een heel belangrijke factor. Andere factor, en die is net zoals in België en in andere Europese landen, mensen hebben minder trek op bier. Dus de jongere generatie die drinkt dan toch meer van die boosters, van de zoete alcoholdrank. En dan heb je een andere trend, die gaat naar alcoholvrij bier. Dat is eigenlijk een van de weinige dranksoorten waar de omzet echt nog stijgt. Alleen, niet alle brouwerijen maken alcoholvrij bier.
0: Ja, en welke brouwerijen komen dan vooral in de problemen? Hebben we daar zicht op?
1: Ja, het zijn de kleine, eigenlijk zoals altijd. In de industrie, in de economie, het zijn vaak niet de echt grote, bekende namen die aan het begin in de problemen komen. Het zijn de regionale brouwerijen die dan de deuren moeten sluiten. De grote, die we allemaal kennen, de grote namen, de Veldins, de Paulaners van deze wereld. Die klagen dan wel over minder goede cijfers, maar die komen nog niet in existentiële problemen.
0: Ik wil even van het bier naar de auto's schakelen, meneer Breski, want de Duitse auto-industrie heeft het ook erg moeilijk. Zou je kunnen stellen, ja, dat die klassieke Duitse industrie, dat model te weinig flexibel is of niet?
1: Ja, of te lang op ingezet. En we zijn allemaal een beetje gewoon bekwaam geworden. In eigenlijk altijd ervan uitgaande dat het oude model maar doorgaat werken. En er zijn natuurlijk duidelijke parallellen hier. Met een model dat decennia, eeuwen in het geval van bierbrouwen werkte. Ja. Waar je eigenlijk nauwelijks moest aanpassen. Want de vraag was er altijd. Als je nu kijkt naar de automobielindustrie, die dat toch licht belangrijker is voor de hele economie dan de bierindustrie. Moet ik daarbij zeggen. Die automobielindustrie heeft natuurlijk ook gewoon een aantal nieuwe trends gemist. Er is nieuwe concurrentie. Dat heeft de automobielindustrie ook gemist. Ja. En waar ze allebei ook mee te vechten hebben, is toch gestegen productiekosten. Ja. Hogere energieprijzen, hogere loonkosten. Ook dat is gewoon iets dat van die hele standplaats Duitsland, die leidt onder de laatste jaren sterk gestegen kosten.
0: Oké. Okay. Zo net, om 8:00 werd dat verwacht, zouden er cijfers bekendgemaakt worden over de Duitse industrie. Ik weet niet of die ondertussen bekend geraakt zijn. En zo ja, wat leren we daaruit?
1: Nou, we leren dat er wel ondanks al het slecht nieuws ook een klein beetje positief nieuws komt. Dat de industriële productie, exporten voor de maand juni, die zijn wel weer licht gestegen. De Duitse economie is in het tweede kwartaal gestegen. Dus we zien dat er zich ondanks de grote structurele problemen, en dan hebben we China niet eens genoemd. China maakt gelukkig nog geen goed bier, maar wel inmiddels betere auto's. Dus ondanks deze structurele problemen zit er wel een klein beetje verlichting aan te komen. De economie groeit weer en ik hoop dat we dit jaar waarschijnlijk de de hoogste economische groei sinds 2022 hebben. En dat is dan toch een klein lichtpuntje.
0: Oké, Karsten Breski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Dank u wel voor het gesprek vanochtend. Ik wil nog even doorgaan op dat bier, want ik vraag me af hoe een Guinness zou smaken die meer dan 160 jaar geleden werd gebrouwen, Sanne. En dat kunnen we misschien weten binnenkort dankzij een Antwerpse duiker, hè?
2: Ja, want Stef Panis uit Bornem duikt als professioneel duiker al meer dan 12 jaar naar verschillende wrakken voor de Engelse kust. En hij bracht al heel wat spullen uit die wrakken mee naar land. Maar vorig jaar vond hij een opvallende fles.
3: We hebben eigenlijk een fles Guinness opgedoken uit een scheepswrak dat vergaan is in 1864. Voor de Engelse kust, voor Dover. Maar het was pas vorig jaar eigenlijk dat ik de fles Guinness heb ontdekt in een kist. De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat

0: wel speciaal was.
1: Ja, wat een vondst. En er is intussen veel interesse in de fles, hè?
2: Ja, Kennis wil de fles graag bemachtigen. En ook een professor aan de KU Leuven zou graag onderzoek doen naar de fles. Hij wil graag het DNA van de genus uit de fles halen en het bier.

0: maar door de oostelijke winden is de zichtbaarheid volledig weg. En was het zicht pas slechts een aantal centimeters op het wrak, wat het niet mogelijk maakte om ons doel te bereiken. Dus staat er binnen 2 weken een nieuwe expeditie gepland.
1: Oké, blijft de vraag hoe dat zou smaken, hè? Zo'n Guinness die meer dan 160 jaar geleden werd gebrouwen. Wie weet, weten we het binnenkort toch.

0: De koeks en oelala, de oceanen die warmen op door de klimaatopwarming en daardoor stijgt blijkbaar de kans op hevige onweren. Maakt me toch een beetje ongerust. Gaan we het over hebben na 8:30.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
4: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
3: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
5: Oh. Happy bathroom to you.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaard. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaard renoveert uw badkamer.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
1: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
0: Even over 8:30 het nieuwsoverzicht met Sanne Baaks. Sanne, het blijft heel moeilijk blijkbaar om ons aan de snelheid te houden.

0: binnen zone 30 als er geen snelheidsremmers zijn.
1: Inderdaad, twee op de drie overschrijden dan de limiet. Verkeersinstituut FIAS heeft dat gemeten op plaatsen in heel het land waar er geen drempels of flitspalen of trajectcontroles zijn. En dan gaan we dus vaker in de fout. In Vlaanderen rijden gemiddeld 5 op de 10 bestuurders dan te snel in een zone 30. In Wallonië zelfs 8 op de 10. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van Amerikaanse wetenschappers volledig nieuwe virussen gecreëerd. Het zijn 16 virussen die dus nog niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. Vraag dadelijk aan viroloog Mark van Ranst welke toekomst daarin zit. En op een school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 6 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn leerkrachten en studenten. De dader zou een tienerjongen zijn. Bij hem thuis werden nog 2 mensen dood teruggevonden. Hij heeft dus mogelijk 8 slachtoffers gemaakt in totaal. Zo'n schietend incident blijft uitzonderlijk, zei correspondent Annelie Langerak in Thailand daar een dik uur geleden nog over in onze uitzending.
2: Het is uitzonderlijk, maar de afgelopen jaren lijkt het alsof er begint toe te nemen. 3 jaar geleden was er een hele grote schietpartij op een dagverblijf in het noorden van Thailand. En daarna is er een schietpartij geweest in het zuiden van Thailand op een school. Dus ja, thuis zijn ontzettend geschrokken.
0: Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor zover ik het kan inschatten vanuit de studio hier, lijkt het mij een mooie dag te worden, maar klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Eentje met veel zon, wat hoge sluierwolken en na de middag misschien wat stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig en daar krijgen ze na de middag een zeebries. In het binnenland blijft het rustig, een zwakke wind uit veranderlijke hoek. We krijgen ook tijdelijk minder warme zeelucht en dat zet een rem op de temperaturen, want we gaan naar maximaal tussen 20 en 25 graden. Dus goed verdraagbare temperaturen en ook goed verdraagbare temperaturen om te slapen, want volgende nacht onder een vrijwel heldere hemel koelt het af naar 8 tot 15 graden. Rustig weer ook, dus er kan in de Ardennen eventueel wat nevel of een mistbank ontstaan. En dan volgt er een zonnig weekend. Af en toe wat hoge wolkenvelden, meer niet. En alweer warmer. Zaterdag tot 29 graden. Zondag tot 31 graden. Met ook meer wolken en misschien een lokale bui. En dat is dan misschien de start van een derde hittegolf. Want ook volgende week blijft het niet alleen overwegend zonnig, maar wordt het ook zeer warm. Maandag tot 29 graden. En daarna tot en met donderdag 30 graden of iets meer.
0: Pakken en braden alweer. Dankjewel, Sabine.
4: Radio 1. De Ochtend.
5: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: What's Going On van Marvin Gaye.
1: Radio 1.
0: Ik hoorde vanochtend nieuws waar ik toch een beetje ongemakkelijk van werd, als ik dat eerlijk moet toegeven. Want voor het eerst heeft artificiële intelligentie volledig nieuwe virussen gecreëerd. Het gaat om 16 virussen die eerder nog niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. Of ik me zorgen moet maken, kan ik meteen vragen aan Mark van Ranst. Goedemorgen, meneer van Ranst.
2: Goedemorgen.
0: Een viroloog aan de KU Leuven natuurlijk. Wat voor virussen hebben ze precies gemaakt met de AI?
2: Op dit moment is dat een onschuldig virus. Dat is een bacteriofaag. Dat is een virus wat bacteriën infecteert en bacteriën kan doden. Dat organisme dat heet PyX174 en dat is al heel lang gekend. Dat is een van de eerste organismen waar we in 1978 de sequentie van leerden kennen. Dat is ook al eens een keer in de proefbuis gemaakt, meer dan 20 jaar geleden. Maar dan maakte men gewoon dat virus na. Dat is nu niet zo heel meer moeilijk om te doen. En wat men nu heeft gedaan is dat virus veranderd. Het is geen compleet nieuw virus. Dat is nog altijd een virus wat op het skelet van die bestaande bacteriofaag is gemaakt. Maar wat dat ons wel toont of leert, is dat met AI, en dat zat er natuurlijk aan te komen, dat we de ontwerpprincipes van biologie en van evolutie, dat we dat leren kennen. Ja. Om daar een voorbeeld van geven. Wanneer je enkel woordenschat hebt en een idee, dan kan je geen boek schrijven. Dan krijg je onzin, letters en zinnen na elkaar, maar geen boek. Maar wanneer je ook de grammatica leert, ja, dan kan je wel een roman schrijven.
0: Mm. En dat is waar AI...
2: Ja, dus dat leert nu de grammatica van, in dit geval van genomen, van genetisch materiaal.
0: Ja, en dus is het veel makkelijker om bijvoorbeeld nieuwe virussen te maken. Maar als ik u goed begrepen heb in het begin van dit gesprek, is dat op zich wel iets dat ons helpt eigenlijk. Want die virussen kunnen bacteriën doden en dat is dan goed nieuws toch?
2: Zeker in een periode waar we nu zitten, waar meer en meer bacteriën meer en meer resistent worden dan meer en meer antibiotica, dan wordt vaagtherapie iets wat interessant is. Dat gebruikt men nu ook al met bestaande vagen. Maar wanneer je die vagen natuurlijk zou kunnen optimaliseren met AI en synthetische virologie, dan kan je dat beter doen. Dus zoals vele ontwikkelingen in de wetenschap zijn daar hele goede kanten aan en hele goede mogelijkheden en dingen die we vroeger niet konden en die tot het nut van de gemeenschap kunnen gebruikt worden. Maar zijn er natuurlijk ook gevaarlijke kanten aan en is het heel belangrijk dat gereguleerd wordt, dat daar bioveiligheidsvragen worden bij gesteld.
0: Want u zei aan het begin van ons gesprek, op dit moment is dit onschuldig. Dan denk ik, oei, wat kan er dan gebeuren als elke computerexpert met een beetje kennis van AI virussen gaat beginnen maken?
2: Wel, dat laat zich natuurlijk raden. Die technologie is beschikbaar. Hè? Dus dat EVO2 AI-model, ja, dat kan je, na 5 minuten heb je dat gevonden en krijg je dat wel aan de praat wanneer je iets van AI afweet. Hmm. De DNA-synthesemachines, ja, eigenlijk zijn die ook te koop. Dat is duur, maar die zijn te koop. En dan kan je daarmee aan de slag. Natuurlijk, dat klinkt allemaal heel simpel.
0: Ja, u stelt me wel niet gerust, moet ik zeggen, meneer Van Ranst.
2: Nee, ik weet het wel. En dat is ook niet, het is ook niet alsof dat iedereen in de achterkeuken dat zelf kan gaan doen. Daar heb je nog altijd wel behoorlijk wat biologie en virologie kennis nodig om dat te kunnen doen. Maar ondenkbaar is dat niet meer.
0: Nee, maar heel concreet, hè, wat er nu gecreëerd is, waarvoor kan dat gebruikt worden? Hoe zou dat de mensheid kunnen helpen? Heel concreet.
2: Op dit moment is dat gewoon een proof of concept. Die bacterie die dood E. coli is in de proefbuis in een laboratorium. Dit is ook ethisch goedgekeurd door alle mogelijke comité's daar aan Stanford University. Ja. Dat is ook gebeurd in laboratoria waar die niet weg kunnen. Dus dit onderzoek, dat gaat niet tot problemen, gaat ook niet tot enorme doorbraken leiden onmiddellijk morgen in de geneeskunde. Dus dit is eigenlijk gewoon een bewijs, het kan. Ja. Op zich is dat natuurlijk super revolutionair, maar men verwacht hier morgen geen grote toepassingen van.
0: Doet u dat zelf trouwens ook in uw laboratorium, onderzoek met artificiële intelligentie?
2: We doen dat wel en dat gebruik je voor heel veel doeleinden. Iedereen gebruikt dat tegenwoordig. Nu, men mag het ook niet al te makkelijk voorstellen. Wanneer men dat in het echt wil doen, dan zijn dat dure, moeilijke projecten. Dit is niet voor de hobbyisten.
0: Nee, maar ik onthoud dus dat er voor het eerst artificiële intelligentie gecreëerd is. Enfin, nieuwe virussen met artificiële intelligentie. Mark van Ranst, viroloog aan de KU Leuven. Dank u wel om dat even toe te lichten. Op de E429 richting Brussel, 10 minuten erbij vanaf Tubeke. De ochtend.

0: Met die mooie hoge stem van hem, Bruno Mars en On My Soul. We geven u deze zomer elke week met plezier een podcasttip om naar te luisteren op vakantie, thuis of ergens onderweg. En die van deze week ben ik u nog verschuldigd. Hier is er eentje op aanraden van een collega op de Buitenlandredactie.
1: Ik ben Veerle de Vos, ik werk op de buitenlandredactie van VRT Nieuws en ik volg vooral China en ook het Verenigd Koninkrijk. Ik heb zelf ook een podcast, China voorbij de muur, met mijn collega Tom van de Wegen.
2: Dat is eigenlijk ook de rode draad, hè, van deze hele reeks geweest, denk ik, voor China voorbij de muur. China is niet iets exotisch dat ver van ons afstaat, maar ja, het zit gewoon ook in onze huiskamer, letterlijk.
1: Mijn podcasttip van deze week is Empire. En dat is een onafhankelijke Britse podcast van historicus William Dalrymple en BBC-journaliste en auteur Anita Anand. Empire is eigenlijk een podcast die oorspronkelijk de opkomst en val van het Britse Rijk vertelt. Het gaat over de kolonisering en de onafhankelijkheidsstrijd van India.
3: And we're starting with the story of the British in India. From the East India Company to the Raj to Gandhi, independence and partition.
1: Maar ze behandelen ook allerlei andere grote machten of rijken. Het Ottomaanse Rijk, de opkomst en de val van het Russische Keizerrijk en zo verder.
4: We'll be exploring how empires rise and fall. And how they've shaped the world around us today.
1: En ze doen dat aan de hand van vaak heel persoonlijke verhalen, van figuren die ze eruit halen, van avonturen.
4: And just as they're about to land, they see a Portuguese caravel coming in the opposite direction. And as there are literally a bunch of ex-pirates. They just land on the Portuguese ship and transfer its contents to their own hold and sail home again.
1: Ze hebben ook elke podcast een gast die heel veel weet over dat bepaalde aspect van de geschiedenis en zo nemen ze je eigenlijk mee.
3: The finest guide available, Professor Ronald Hutton at the University of Bristol.
4: Francesco Stavrakopoulou. Francesco, welcome to the...
3: No surprise then that he's earned the title America's Historian. Ken, a very warm welcome to Empire.
1: Ik heb voor deze podcast gekozen omdat ze heel vaak inspelen op de actualiteit.
5: I live now very close to what used to be the Green Line, but is very close to what is commonly referred to as the southern suburbs, which is an area where Hezbollah has a lot of support, where it operates, where it has some of its infrastructure.
1: Je krijgt daardoor ook een veel duidelijkere blik op de situatie van vandaag. Ze hebben zo gelijkaardige reeksen gehad over het conflict in Noord-Ierland bijvoorbeeld, over de opiumoorlogen in China, heel recent ook over Perzië en Iran. En je merkt elke keer weer opnieuw hoe belangrijk geschiedenis is om de conflicten van vandaag te begrijpen.
3: In light of the US-Israeli war with Iran, we think it's really important to bring to you an expert historical view of what's going on in the region right now.
5: I was in Iran for most of 1978 and I therefore was able to see the revolution unfolding because 1978 was the year of the uprising against the Shah.
1: Wat mij het meeste bijgebleven is, is een recente reeks over Gaza. Waar ze echt helemaal naar het begin gaan. Hè. Wie waren de oorspronkelijke inwoners van dat gebied? Welke bezetters zijn er allemaal gepasseerd? Wat is nu eigenlijk de wortel van het conflict met Israël? En ik heb eigenlijk een heleboel dingen geleerd die ik nog niet wist. Ik denk dat er al meer dan 300 afleveringen zijn van de podcast. Dus je kan echt wel gaan grasduinen, want ze blijven natuurlijk allemaal heel relevant, omdat het gaat over geschiedenis.
0: Empire, de podcasttip van collega Veerle de Vos. De andere podcasttips uit de ochtend kan je vinden op de luisterpagina van VRT Nieuws. Het zeewater wordt steeds warmer en bereikt recordtemperaturen. En dat heeft gevolgen voor mens en dier. Dat is stof voor een gesprek over, even kijken, bijna 3 minuten nu.

0: Charlotte Gainsbourg, The Songs That We Sing. Het is bijna niet te geloven, maar de zee voor het Spaanse eiland Mallorca heeft deze week een recordtemperatuur bereikt van meer dan 33 graden Celsius. Dat blijkt uit de meest recente metingen van het Spaanse Weerinstituut. Door de hitte van de afgelopen weken is het water in de hele Middellandse Zee al hevig opgewarmd. Niels Soevereins is klimatoloog aan het Fito-instituut. Goedemorgen, meneer Soevereins.
1: Goedemorgen.
0: 33 graden, dat is bijna een warme douche. Dat is toch ongelooflijk hoog?
1: Ja, het is enorm warm, de Middellandse Zee, op dit moment. Dus de temperaturen liggen 3 tot 5 graden in sommige plaatsen hoger dan normaal. En het zijn echt zo warme temperaturen, echt ongezien voor de regio.
0: En de zomer is nog niet eens voorbij. Mogen we verwachten dat dat nog gaat stijgen?
1: Nee, inderdaad. Dus die piek wordt meestal pas eind augustus, begin september. Dan worden de hoogste zeewatertemperaturen normaal gemeten. Dus dat record zal waarschijnlijk nog verbroken worden, inderdaad.
0: Ja, en ik weet wat u gaat zeggen, maar ik ga toch vragen, hoe komt dit? Wat veroorzaakt dit?
1: Ja, dat is toch wel echt de vingerafdruk van de klimaatopwarming die hier zit. Hè. En het is belangrijk om te weten dat eigenlijk 90% van het hele klimaatveranderingssignaal, dus van de klimaatopwarming, wordt eigenlijk geabsorbeerd door de oceanen. Dus 90% van die opwarming wordt echt gestockeerd in de oceanen. En daarom dat die eigenlijk... Die stockeren heel veel van die warmte. En de Middellandse Zee is dan nog een beetje een speciaal gebied, omdat het eigenlijk een afgesloten bassin bijna is. Dus daar kan heel veel van die warmte echt blijven zitten. Er wordt heel weinig uitwisseling met naburige oceanen natuurlijk, bijvoorbeeld. Of met diepere lagen. Dus het is echt wel een gevoelige regio, inderdaad.
0: Ja, en het is zo simpel, ja, dat er minder wolken zijn, dus meer zon. Dus daardoor warmt het op. Het is echt een 1-op-1 relatie, hè?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat Europa is ook een gebied waar dat de opwarming van de aarde redelijk snel gaat. Net omdat we daar zien dat we de laatste jaren, de laatste decennia, minder wolken hebben, omdat we minder luchtvervuiling eigenlijk hebben. Dus er komt eigenlijk meer zonlicht binnen en daardoor warmt Europa nog sneller op. Natuurlijk, de andere reden is natuurlijk door de CO2-uitstoot die wij hebben. De CO2-uitstoot zorgt natuurlijk dat globaal de temperatuur ook gaat stijgen. Dus die twee effecten die zorgen er dan voor dat net Europa heel kwetsbaar is.
0: Ja, want we hebben het nu over de Middellandse Zee, maar eigenlijk is dit een globaal fenomeen, toch?
1: Ja, je ziet dat de oceanen wereldwijd zijn eigenlijk 1 graad ongeveer warmer dan normaal. Als we El Niño even uit buiten beschouwing laten in de Stille Oceaan, wat momenteel nu aan het spelen is. Maar die Middellandse Zee die is dan wat extra gevoelig. Ook onze Noordzee zien we dat het daar wat warmer is dan normaal, ook 2 graden warmer dan normaal. 20 graden nu al wat gemeten wordt, wat normaal is, inderdaad pas is voor het einde van de zomer.
0: Ja, wat zijn dan de gevolgen van zo'n warme zee?
1: Ja, een heel belangrijk probleem dat we dan creëren is dat natuurlijk er heel veel energie gestockeerd zit in die oceanen of in die zee, de Middellandse Zee. En als we in het najaar koude lucht vanuit het noorden over die Middellandse Zee zou schuiven, ja, dat zijn eigenlijk ideale condities om een hevig onweer te triggeren. Wat krijgen we? Ja, warme oceanen, warme Middellandse Zee, waar heel veel verdamping kan optreden. Dat clasht dan met die koude lucht die daarboven zit. Het water gaat, of dat die waterdamp die gaat condenseren en voedingsbodem zijn voor hevig onweer. En hoe warmer de Middellandse Zee is, hoe meer water dat er gaat verdampen en hoe heviger de onweders kunnen zijn. En ook hoe groter dat de waterhoeveelheden gaat zijn die uit die wolken gaan vallen.
0: Dus dan mogen ze zich in dat gebied verwachten aan meer noodweer, meer stormen. Dat gaat zich echt laten voelen dan.
1: Ja, je gaat merken dat als er daar onweders gaan ontstaan, dat de kans heel groot is dat hele hoge waterhoeveelheden zijn. Dus de waterbom van 2 jaar geleden in Valencia was een heel goed voorbeeld van hoe dat het samenspel is tussen een warme zee en een koude bovenlucht, dat tot heel grote wateroverlast kan leiden. En dat is iets waar toch mee moet rekening gehouden worden, dat het ook dit najaar kan zijn. Trouwens, niet alleen bij ons, niet alleen in de Middellandse Zee, maar ook bij ons, omdat wij ook te maken momenteel hebben met een warmere Noordzee dan normaal.
0: Oké, ik wilde net vragen, dat heeft ook voor ons gevolgen, hè? Zeker met die Noordzee die opwarmt, hoor ik u zeggen.
1: Ja, absoluut. Dus wij mogen ook ons klaarhouden voor hevige onweders met grote hoeveelheden water die er potentieel zouden kunnen aankomen in het najaar. Dus meer als dat we normaal gezien gewend zijn.
0: Oké. Oorzaak en gevolgen van die warmere oceanen, duidelijk uitgelegd door Niels Soevereins, klimatoloog aan het Fito-instituut. Dank u wel.
1: Dank u wel, dag.

0: Lars nog even van die XX. Ilse Liebes zit klaar voor Voilà l'été. Dat hoort u hier op Radio 1 na 9 uur. En alles wat we hier in de ochtend verteld hebben, dat is ook te herbeluisteren. Dat weet u via onze app en de website onder meer van VRT Nieuws.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van wetenschappers volledig nieuwe virussen gecreëerd. Het zijn 16 virussen die dus nog niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. De doorbraak kan gezien worden als goed nieuws, omdat de virussen op termijn misschien ziektes kunnen genezen. Maar dat AI zelfstandig levende virussen kan maken, roept toch ook vragen op, zegt viroloog Mark van Ranst.

0: kunnen uit hun labo ontsnappen, die kunnen problemen geven. Je hebt virussen die goede dingen doen, maar je hebt er natuurlijk ook die mensen kunnen ziek maken. In dit geval is dat allemaal gedaan met de beste bedoelingen, maar de toekomst laat zich raden. Mensen zullen dit gebruiken of proberen te gebruiken met slechte bedoelingen ook. En dan is dat een ethisch probleem.
1: Het blijkt heel moeilijk om ons aan de snelheid te houden in een zone 30, zeker als er geen snelheidsremmers zijn. Dan overschrijden 2 op de 3 bestuurders de limiet. Verkeersinstituut FIAS heeft dat gemeten op plaatsen in heel het land waar geen drempels of flitspalen of trajectcontroles zijn. Dan gaan we dus vaker in de fout, zegt Stef Willems van FIAS.
2: Je moet zoveel mogelijk als dat kan de infrastructuur zo duidelijk mogelijk maken dat iedereen, wanneer dat ze een zone 30 binnenrijden, weten dat ze zich aan die snelheid moeten houden. In die zin dat de meest kwetsbare weggebruikers, zowel de fietsers als de voetgangers, kan beschermen. Zeker als een ongeval zich voordoet aan die snelheden, dan gaan de gevolgen minder ernstig zijn of zal het ongeval zelfs vermeden kunnen worden.
1: In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen gedood. De meeste slachtoffers vielen op een school in de buurt van de hoofdstad Bangkok. Els Ayels, wat weet je al zeker in deze zaak?
3: Wel, een tienerjongen zou naar de school zijn getrokken en is daar in het rond beginnen te schieten. Volgens de politie zijn er zeker 26 kogels afgevuurd en er zouden ook nog 34 ongebruikte kogels zijn teruggevonden. 3 leerkrachten en 3 leerlingen overleefden de schietpartij niet en er zijn ook een stuk of 15 gewonden. Ondertussen zijn ook bij de schutter thuis 2 doodgeschoten mensen gevonden. Het zou gaan om de grootouders van de dader. Die is trouwens ook overleden, maar hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk.
1: Dankjewel, Els. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde in heel veel films, tv-series en toneelstukken. Hij begon te acteren in de jaren 70 en brak door met zijn hoofdrol in Max Havelaar, naar het boek van Multatuli. In de jaren 80 speelde hij de afwezige vader in Siske de Rat. Hier hoor je hem in gesprek met zijn zoon, die net zijn moeder heeft doodgestoken en naar de gevangenis moet.
4: Ik weet niet wat ik zeggen moet.
5: Als ik vrij ben, mag ik dan bij jou en tante Jans komen wonen?
4: Tuurlijk. En ik ga nooit meer weg. Ik wou ook er zelf een kant had gemaakt. Zal hier ooit overheen komen?
6: Dat weet niemand.
1: Zijn laatste filmrol was 3 jaar geleden in Sweet Dreams, samen met zijn zoon. En hij was vorig jaar nog te zien in de serie Medisch Centrum West. Peter Faber is 82 jaar geworden. De dag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel droog. Tussen 22 graden aan zee en 25 in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat dit nummer en de debuutplaat van Monza uitkwam. En om die bijzondere verjaardag te vieren, speelt de originele Monza-bezetting een beperkt aantal concerten dit jaar. Vandaag kan je ze aan het werk zien op het Dranouter Festival van Godlos uit de zomer van 2001. Monza natuurlijk. Een heel goedemorgen, fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit kleurt de zomer van 2026. Dee Marlowe's, The Hotel Malibu.

Muziek van op het legendarische debuutalbum van Gil Scott-Heron, Pieces of a Man. Het is dit jaar 55 jaar geleden dat die plaat uitkwam. Met daarop Home is Where the Hatred Is. En ook The Revolution Will Not Be Televised staat op die plaat. Een plaat vol maatschappijkritiek. Het is Gil Scott-Heron die zingt over de gebroken economie in Amerika, over de gezondheidszorg, het racisme, de ongelijkheid. Het is een beetje bijzonder, maar ook pijnlijk om te beseffen hoe relevant en actueel die plaat eigenlijk nog is vandaag. Gil Scott-Heron, I Think I'll Call It Morning. En dit zijn de Dexys Midnight Runners. Vandaag, maar dan in 1982, de zomer van 82, stonden ze helemaal bovenaan in de hitlijsten in het VK met de hit.

Dexys Midnight Runners in Voila l'été en Come On Eileen. Vorig jaar was een bijzonder feestelijk jaar voor Simply Red. Ze hebben toen hun 40ste verjaardag gevierd. Ze zijn toen ook uitgebreid op tournee gegaan. Ze hebben toen in Santiago in Chili 5 avonden gespeeld voor telkens 75.000 fans. En die concerten, dat heeft een heel erg mooie liveplaat opgeleverd. Simply Red Holding Back the Years, 40 Years of Simply Red Live in Santiago. Die is onlangs uitgekomen. Dit is Holding Back the Years.

Simply Red en Holding Back the Years. We gaan naar de zomer van 2017. Ze waren onafscheidelijk op en naast het podium tot Amadou vorig jaar overleed. En sindsdien staat Mariam alleen op het podium onder de noemer Mariam Chante Amadou et Mariam Bofou Safou, zoals ze klonken dus in de zomer van 2017.

Als jij 40 jaar geleden al naar de bioscoop ging, dan bestaat de kans dat je in de zomer van 86 in de cinema bent gaan kijken naar Stand By Me. Een heel erg mooie coming of age, heel mooie soundtrack ook. Voornamelijk muziek uit de jaren 50 en begin jaren 60 stond op die soundtrack. En dus ook dit nummer van Ben E. King. Stand By Me zorgde ervoor, de film, dat het nummer weer veel gedraaid werd en ook gekocht werd. En daardoor ging het dan later dat jaar weer opduiken in de Amerikaanse hitlijsten. Dit hier zijn de Womack Sisters. De drie dochters van Cecil Womack en Linda Cook, bekend als Womack en Womack. Bobby Womack is dan hun oom. En Sam Cook was hun opa. Dus hoezo zouden die ooit geen muziek kunnen maken? Heerlijk toch, de Womack Sisters. Nieuw muziek, If I Let You.

0: En of de genetica zijn werk heeft gedaan. Zeymani Kucha en B.G. Womack, oftewel de Womack Sisters. En If I Let You. Morgen dan is het 8 augustus. En die Edge die wordt morgen 65. De gitarist van U2 natuurlijk. In de zomer van 93, toen zette hij zijn meest monotone stem op voor dit nummer. Waar ook een grappige videoclip bij hoort. Dit is Numb.
1: Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine.

2014 is wat vroeg voor een kampvuur, maar ik heb er wel zin in gekregen. De jeugdvrienden Erlend Euje en Erik Klambeck-Beus. Samen maken ze muziek als Kings of Convenience. Dit kleurde de zomer 5 jaar geleden, 2021, het nummer Fever van op hun plaat Peace or Love. Beyoncé die brengt in september een nieuwe plaat uit. Het is te zeggen een heruitgave van een plaat van 20 jaar geleden. B-Day. En ze heeft al een voorsmaakje gelost. Dit is Beyoncé en Morning Dew. Donk.

Hij stapt vandaag opnieuw in zijn tourbus, gaat spelen in Amerika tot eind september. En dan in november, dan krijgt hij zijn plek in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En volgend jaar dan wil hij een nieuwe plaat uitbrengen. Niet stilzitten, deze man. Billy Idol, zoals hij klonk in de zomer van 1987 met Sweet 16. Na het nieuws van 10 uur, dan duikt Evert Venema hier in de zomer van advocaat Manon Kop. Ze is gespecialiseerd in zedenzaken en je hebt haar misschien al wel eens aan het werk gezien in het tv-programma Justice for All. Ze zoekt vandaag nummers over afscheid nemen. Dat kan definitief zijn of tijdelijk natuurlijk. Als je al meteen aan een bepaald nummer denkt, dan mag je je suggestie doorsturen. Dat doe je het best via de app van Radio 1. Nummers over afscheid in de zomer van Manon Kop. Straks na het nieuws van 10 uur. Laat de suggesties maar komen, hè, in de app van Radio 1.

Een nummer met een heel dun Belgisch randje, want de regisseur van de videoclip die liet zich inspireren door René Magritte. Die schilderijen duiken ook op in die videoclip. Die werd opgenomen in de Mojave-woestijn en dat was een nachtmerrie, want het was er bloedheet, maar ook de onderlinge spanningen, die legendarische spanningen binnen Fleetwood Mac, die waren nog steeds zeer aanwezig. En als je er goed op let, dan zal je zien dat de bandleden in die videoclip nooit samen in beeld zijn. Zo erg was het. Uit de zomer van 82, Fleetwood Mac en Hold Me. Na het nieuws dan duiken we in de zomer van Manonkop met songs over afscheid. Ik neem afscheid met een nummer uit de zomer van 2016. Dit is Goud van Bazaar.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: een last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een hand, een knuffel, een receptie, een C4, een rouwregister, een eresaluut. Je kan op veel manieren afscheid nemen. Zedenadvocaat Manon Kop wil afscheid nemen zoals muzikanten dat doen. In een nummer.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongen van 7 die woensdagnacht overleden is bij hem thuis in Merchtem in Vlaams-Brabant, is met geweld om het leven gebracht. Een oom, de moeder en een vriendin van haar zijn opgepakt. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
5: Er rezen toen al vermoedens dat het om een verdacht overlijden ging, omdat het kind toch verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen had. En nadien, gisteren namiddag, is er in het ziekenhuis nog een autopsie uitgevoerd. En daaruit is gebleken dat het kind verschillende verwondingen vertoonde die volgens de wetsdokter compatibel kunnen zijn met kindermishandeling.
4: De 24-jarige oom van de jongen wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin zijn opgepakt op verdenking van schuldig verzuim, omdat ze de jongen geen hulp geboden zouden hebben. Ze komen vandaag voor de onderzoeksrechter. B-Note, het moederbedrijf van B-Post, daalt met bijna 10% op de Brusselse beurs. Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verlaagd. Het rekent nu op een bedrijfswinst van 140 miljoen euro in plaats van meer dan 165 miljoen. Bij B-Post werd in het voorjaar wekenlang gestaakt tegen de nieuwe werkroosters voor postbodes. Volgens B-Post heeft dat het bedrijf ruim 25 miljoen euro gekost, ruim 10 miljoen meer dan eerder geraamd. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van Amerikaanse wetenschappers volledig nieuwe virussen geproduceerd. De virussen kunnen gebruikt worden om bepaalde bacteriën te doden die gevaarlijke ziektes veroorzaken en waarvoor nu nog geen remedie is. Maar er schuilt ook gevaar in, want de AI-modellen die levende virussen kunnen maken zijn vrij makkelijk te vinden, zegt viroloog Mark van Ranst.
6: Na 5 minuten heb je dat gevonden en krijg je dat wel aan de praat. De DNA-synthesemachines, eigenlijk zijn die ook te koop. Dat is duur, maar die zijn te koop. Het is ook niet alsof dat iedereen in de achterkeuken dat zelf kan gaan doen. Daar heb je nog altijd wel behoorlijk wat biologie en virologie kennis nodig om dat te kunnen doen. Maar ondenkbaar is dat niet meer.
4: In Jemen zijn zeker 30 doden gevallen bij luchtaanvallen van de Houthi-rebellen op kampen van het leger. Volgens het leger kwamen bij een tweede aanval van de rebellen ook 11 burgers om het leven. De Houthi-rebellen controleren een belangrijk deel van Jemen en vallen de laatste tijd ook vrachtschepen aan die langs de kust van Jemen varen. Die aanvallen zijn vooral gericht op schepen van buurland Saoedi-Arabië, omdat Saoedi-Arabië de regering in Jemen steunt. De Houthi-rebellen worden dan weer gesteund door Iran. Vrij zonnig, later wat meer wolken, maar wel droog. Tussen 22 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Dit weekend stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Met Evert Veenma.
1: Goedemorgen. In een ver verleden heb ik nog rechten gestudeerd. Ik zou mijn gast vandaag met confrater kunnen aanspreken, maar ik ga gewoon Manon zeggen. Manon Kop is een jonge advocaat in zedenzaken. Hopelijk dagvaart ze de jeugd van tegenwoordig niet.
2: Radio 1.

is de drum alleen voor jou. Voorbeeld voor ieder vrouw. B.O.B. Wow.

0: De jeugd van tegenwoordig wil met haar facetimen in haar nachtjapon en een wippie op het balkon, want ze zijn verliefd op elke letter van haar naam. Daarom spelden ze M-A-N-O-N. Manon Kop is mijn gast.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Manon Kop.
2: Hallo, welkom.
0: Goedemorgen. Dat nummer van de jeugd van tegenwoordig, dat kende je, neem ik aan.
2: Zeker, ja. Ik zeg het net. Ze hebben ooit een optreden gedaan en iedereen die Manon heette, die was welkom, maar ik was toen op vakantie.
0: Oh, jammer. Vind je het een goed nummer?
2: Goh, ik ben het wel wat beu gehoord. Maar het is zeker niet slecht.
0: Advocaat in zedenzaken. Met hoeveel zedenzaken ben jij momenteel tegelijkertijd bezig?
2: Goh, ik heb nu denk ik een 123 lopende dossiers.
0: Tegelijkertijd?
2: Ja.
0: Oh, ik wilde vragen, focus je altijd op één dossier, omdat het zo intensief is, maar nee dus.
2: Goh, maar de dossiers lopen wel heel lang, dus soms zijn er natuurlijk periodes van stilstand. En het is niet dat ik nu actief met 122 dossiers bezig ben. Gelukkig zou ik niet kunnen, denk ik.
0: Ja.
2: Dus nee, het is wel een beetje verdeeld.
0: Je verdedigt zowel daders als slachtoffers. Geven die twee een ander soort voldoening als je een zaak afsluit met het gevolg dat jij wenst?
2: Goh, ik geloof sowieso dat ik beide perspectieven moet blijven doen om daaruit te leren. En het behandelen op zich van die dossiers is denk ik wel hetzelfde. Maar als je een dossier hebt met een slachtoffer dat al maanden, jaren samen met u aan het zoeken is naar die erkenning en die komt dan uiteindelijk in zo'n vonnis, denk niet dat er weinig dat overtreft. Nee.
0: Ja. Word je een betere advocaat voor slachtoffers doordat je ook daders verdedigt?
2: Ja, absoluut. Ik leer heel veel.
0: Omdat je dat ook kent.
2: Ja, uit dat perspectief en uit hoe dat zij ook denken en met zo'n zaken omgaan. Dus je kunt ook heel veel informatie dan geven aan dat slachtoffer. Ja, absoluut.
0: Je kwam in het nieuws als advocaat van de stiefdochter van Eddy Snelders. Mm-hmm. Geeft dat extra druk als je weet dat er heftig over een zaak bericht zal worden? Dat er allemaal camera's zullen staan en microfoons?
2: Eerlijk, ik vond dat wel heftig, omdat je hebt als advocaat geen bepaalde mediatraining of zo. En dan, uiteindelijk, elke zaak is even belangrijk en is even heftig. En dan, als je dan aankomt aan het justitiepaleis en er staat zo'n hele horde journalisten en camera's. En dat is wel intens. En dan, die interviews dan ook, dat is toch altijd wel eventjes spannend.
0: Maar dat vergeten we wel eens, dat ook voor advocaten intimiderend is.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk, soms ben ik meer bezig met journalisten te proberen te controleren, omdat ze niet te veel over mijn cliënten zouden schrijven. Want iedereen wil het natuurlijk, die media-aandacht. Het is soms wel een uitdaging.
0: Mensen kunnen jou ook kennen van Justice for All, een programma op Play dat de advocaten langere tijd volgt. Word jij de volgende BV-advocaat zoals Walter Dame en co?
2: Goh, nee, dat denk ik niet. Ik heb echt meegedaan met dat programma, omdat er is nog zoveel taboe rond zedenzaken en rond slachtofferschap en seksueel geweld. En ik vind het belangrijk dat dat meer bespreekbaar wordt. En ik vind echt, met die deelname, er is ook niks over mijn privéleven of zo aan bod gekomen. Ik denk, met die deelname hoop ik dat er nog meer mensen durven praten over wat dat ze hebben meegemaakt. En dat was echt mijn doel.
0: Hoe kijken andere advocaten naar advocaten die vaak op tv komen?
2: Goh, in mijn gezicht heb ik alleen nog maar positieve dingen gehoord. Ongetwijfeld, ben daar niet naïef in, zullen er wel bepaalde meningen zijn. Maar zolang dat ik en de mensen die ik graag zie, dat die trots zijn op mij, denk ik dat ik goed bezig ben.
0: We zullen het vanmorgen zeker nog over jouw specialiteit hebben, zedenzaken. Maar Manon, jouw thema vandaag is eerder een eerbetoon aan je vader die tijdens corona overleed. Je zoekt nummers over afscheid nemen en omgaan met verlies. Omdat je er nog mee worstelt, dat je hem nooit meer ziet?
2: Mm-hmm. Het is nu 5, bijna 6 jaar geleden. En ik vind dat wel heftig om te zien hoe hard dat mijn leven is veranderd in die periode. En ja, papa heeft het dan nooit kunnen
0: zien. Dat hij
2: allemaal
0: niet meegemaakt heeft.
2: Nee, en hij was altijd al zo trots op mij. Ik denk als hij nu... Ik heb ooit een interview gegeven in Humo en papa was een fervent Humo.

0: lezer. Ja, ik denk als hij zou zien wat ik nu allemaal mag doen, dat hij apen trots zou zijn. Dus dat doet wel pijn dat bij die belangrijke momenten dat ik dat niet met hem kan delen, want hij was echt mijn allerbeste vriend.
1: Omdat jouw leven nog helemaal in ontwikkeling is.
0: Ja, er gaan nog heel veel mooie momenten komen waar hij niet meer bij gaat kunnen zijn. En dat doet nog altijd wel pijn. Maar ik zeg het natuurlijk, ja, iedereen maakt wel een bepaalde vorm van verlies mee. En je moet dat wel kunnen loslaten en kunnen plaatsen. Maar toen jullie mij dan belden, dan dacht ik direct, ja, dat is wel echt een heel belangrijk thema dat nog altijd voor mij wel heel veel doet en losmaakt.
1: Hij leed al aan dementie voor hij tijdens corona heel ziek werd. Heb je goed afscheid van hem kunnen nemen toen hij er nog was?
0: Goh, het afscheid van papa is sowieso heel gelaagd geweest door die dementie. Omdat, ja, dat begint stilletjes met een aantal dingen te vergeten. En dan uiteindelijk evolueert dat naar echt niet meer zelfstandig kunnen leven en overal hulp bij nodig hebben. Tot zelfs mij niet meer herkennen op bepaalde momenten. Maar het echte afscheid in corona was niet fijn natuurlijk. Want ja, iedereen weet het nog, de coronaperiode was heel heftig. Ik heb hem wel nog kunnen zien, maar ik denk niet dat hij nog bewust was. Mama zegt altijd, jawel Manon, hij heeft het nog wel geweten. Maar dat is wel iets waar ik heel hard mee heb geworsteld. Van, heeft hij nog beseft dat ik hem echt graag zie? En heeft hij nog gehoord dat ik heb gezegd, papa, het is oké, ga maar.
1: Ja, er staat sinds gisteren een oproep van ons online, waarin we dat ook vermelden, dat afscheid in corona, dat moeilijk was. Heel veel reacties al van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
0: Ja, dat is ook wel iets waarom dat ik dat zo belangrijk vind. Soms praten we er niet over of onderdrukken we onze emoties, maar ik denk dat heel veel mensen met dezelfde soort emoties en dezelfde gevoelens zitten en dan kan erover praten en elkaars gevoelens horen kan ook wel echt helpen met dat een plaats te geven. Dus ik denk dat het een mooi thema is.
1: Je vader was cafébaas, hè?
0: Ja, fervente Antwerpenaar en altijd café gehad.
1: Van welk café?
0: Eerst de Pepermolen op de Grote Markt en dan de Grote Comedie op Theaterplein.
1: Had hij daarmee zijn roeping gevonden, zoals jij met die zedenzaken die je
0: had? Ja, ik denk echt, papa was echt ook zo DJ dan s'avonds en had heel veel vrienden en was echt heel fijn. Ik vind dat heel jammer dat ik daar ook zo weinig tijd heb kunnen spenderen. Ik was nog heel jong natuurlijk, maar heel trots op mijn papa.
1: Waren er veel cafébezoekers van vroeger bij zijn begrafenis?
0: Ja, zijn begrafenis was dan ook in de corona natuurlijk. Dat was ook niet heel fijn. Maar dat was net op een week dat er versoepelingen waren. En we hadden dat buiten gedaan. Aan de Schelde hebben we hem uitgestrooid. Want hij wou ook altijd uitgestrooid worden. En dan dacht ik, in de Schelde, bij zijn favoriete stad. En dat was bij zonsondergang, was een prachtig moment. En ik had gewoon op zijn Facebook een oproep gezet van iedereen die dat wilt mag een pintje komen drinken op papa. En er was heel veel volk. En dat was een heel magisch moment. Ik weet er niet meer heel veel van, omdat ik zo emotioneel was. Maar dat was denk ik wel echt hoe hij het gewild zou hebben.
1: Een goede uitvaart.
0: Ja, absoluut.
1: Wat is jouw verhaal bij een nummer dat jou hielp om afscheid te nemen? Dat vraagt zedenadvocaat Manon Kop vanmorgen. Deel het met haar en met ons in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. We beginnen, Manon Kop, met Bridge Over Troubled Water. Dat is een nummer dat op die begrafenis gespeeld werd. Wat betekende dat voor je vader?
0: Ja, dat was een van zijn lievelingsnummers. Hij op het einde had ook zo'n iPad en dan kon hij op YouTube zijn lievelingsnummers opzoeken. En dat stond er toch altijd wel bij. Dus dat moest zeker op de begrafenis gespeeld worden. En ik vind dat ook een heel mooi nummer. En elke keer als ik dat hoor, dan denk ik eraan.
1: Luister je er vaak nog naar thuis?
0: Het staat zeker in mijn playlist. En soms als ik even de emoties wil toelaten, dan laat ik het opstaan. Maar het is soms ook wel moeilijk. Ja.
1: Laat de emoties even toe.
0: Ja, denk ik.

0: Lievelingsmuziek van de papa van Manon Kop, advocaat in zedenzaken. En mijn gast vandaag, het hoort bij het afscheid van haar vader. En het gaat over steun bij verdriet en afscheid. Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Was jouw vader iemand die jou veel gesteund heeft, Manon, als je het zelf moeilijk had?
1: Ja, papa was mijn allergrootste fan en mijn beste vriend. En hij deed alles voor mij, denk ik wel. Ja, dat is een hele warme man.
0: Toegewijde vader.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Je zei net, ik zie zoveel vaders in zedenzaken die het niet goed doen. Dat ik eigenlijk heb hem kort gehad, maar...
1: Ja, ik heb mijn papa dan verloren op mijn 23. Maar ik zie het inderdaad in mijn dossiers heel vaak slechte vaders. En vaders die niet zich gedragen hoe dan een goede papa zich zou moeten gedragen. Dus dan zeg ik ook altijd, ik heb echt liever 23 jaar de papa gehad die dat ik heb gehad dan dat ik 60 jaar een andere papa zou hebben.
0: Was hij bijna evenveel vriend als vader?
1: Goh, nee, hij was wel een heel overbezorgde papa. Dus het onderscheid was er wel heel duidelijk. Maar ik kon er wel alles tegen zeggen. En we gingen heel vaak samen eten en naar de markt. En, ja,
0: alleen maar goede herinneringen.
1: Ja, echt wel. Ja.
0: Je geeft hem vanmorgen een hele uitzending cadeau met nummers over afscheid nemen en omgaan met verlies. Dat zal vaak gaan over mensen die er niet meer zijn. Maar Manon, je wil je thema ook opentrekken naar alle vormen van afscheid. En hoe we dat een plaats kunnen geven. Wat voor afscheid zou dat nog kunnen zijn, bijvoorbeeld?
1: Goh ja, professioneel denk ik dan bijvoorbeeld aan mensen maken soms heel, heel zware dingen mee. En dan is dat ook een stuk afscheid nemen van de persoon dat men was voor dat die persoon er heeft meegemaakt. En ja, het worden en het geven van een plaats van wat mensen hebben meegemaakt. Ik denk ook aan afscheid van een liefde. Het is niet omdat iemand niet meer in je leven is, dat die persoon ook per se is ook verleden. Dat kan ook heel veel pijn doen. Oude vriendschappen, ex-partners.
0: Kan een rechtszaak in zedenzaken voor slachtoffers vaak een manier zijn om afscheid te nemen van het trauma uit hun verleden?
1: Ik hoop dat altijd. Ik hoop dat zo'n zitting en als men dan die erkenning krijgt van de rechtbank, soms ook van de pleger, maar soms ook alleen van de rechtbank als er een ontkenning is van de feiten, hoop ik dat echt dat ik en die procedure dat die kunnen bijbrengen aan dat verwerken van dat trauma en dat er inderdaad een duidelijk punt is van oké, nu heb ik mijn erkenning en nu laat ik het achter mij en nu ga ik proberen verder te gaan met mijn leven. Maar dat is natuurlijk niet altijd zomaar.
0: Ja, nummers die helpen bij het moeilijkste in de mensenleven. Afscheid nemen van iets of iemand die deel uitmaakte van wie je bent. Stuur ze naar Manon Kop in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de E40 van Gent naar Kortrijk vertraagt het verkeer iets voor Waregem. Door een ongeval is één rijstrook versperd en ook elders op de snelweg kleine vertragingen.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Goedemorgen, Chrisje.
3: Goedemorgen, Evert.
0: Goedemorgen. Jij zag ons thema en jij stuurde een nummer en wij belden jou. We willen eventjes met jou praten. Je hebt even getwijfeld, maar je gaat toch op de radio je verhaal doen, hè?
3: Ja, ik ga het doen, ja.
0: Omdat het afscheid nog altijd pijnlijk is voor jou?
3: Ja, niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen nog. Op 17 mei 2024 is mijn jongste zoon Cas op 21 jaar overleden in een ongeluk. Hij was aan het werken aan zijn tiny house. En dat ding is beginnen kantelen en hij is niet meer weggeraakt.
0: Wow.
3: En,
0: wat voor iemand was Cas?
3: Cas was een heel integer persoon. Een allemans vriend. Ook iemand die alles kon, altijd met twee voeten vooruit. En had een heel grote liefde voor de natuur. Hij was ook boomverzorger. En hij probeerde altijd voor iedereen goed te doen. En ook als er mensen zo wat kleine ruzietjes hadden, dan probeerde hij die altijd zo wat op te lossen. Maar altijd, hij had ook altijd een hele brede glimlach op zijn gezicht. Ja, het was als klein vintje. En we missen hem nog elke dag.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dat soort verhalen gaan we binnenkrijgen, hè, Manon?
1: Mm-hmm. Ja, het is een heel pijnlijk thema. Dank je wel ook om dat te durven delen. Niet gemakkelijk.
3: Nee, niet gemakkelijk, nee.
0: Ja, wat voor karakter had Cas?
3: Hij was eerder een introvert iemand. Die altijd de dingen van een afstand bekeek. En dan probeerde om voor iedereen goed te doen. Maar het was ook wel een koppig iemand. Want zoals wij in Antwerpen zeggen, als hij iets in zijn hoofd had, dan zat het niet in zijn tenen. Dus als hij iets voor ogen had, dan ging het er ook wel komen. Want ook die tiny house, dat was echt, heeft hij echt van scratch. Hij had een oude werfwagen, zo'n keetwagen, ergens gekocht voor geen geld. En die heeft hij helemaal omgebouwd. En zijn vriendin woont daar nu ook in.
0: Die is nog afgewerkt nadat hij stierf.
3: Ja. Ja, hij was laatste dingetjes aan het afwerken als het gebeurd is. Dus,
0: ja. Boomverzorger. Ja. Hij is eigenlijk ook op een bepaalde manier, herdenk je hem via de bomen, hè?
3: Ja. Dus op zijn uitvaart is er een speciaal nummer gespeeld. Dat heet Onder de boom staan. Van een West-Vlaamse band. Een week voor hij gestorven is, had hij dat nummer ontdekt en gedeeld met zijn vrienden. En dat is zo'n geweldig nummer. Dat gaat over het verloren gaan van onze bomen, maar ook van onze rust door alles wat er gebeurt in de wereld. En in het liedje, als iemand het moeilijk heeft, gaat hij onder de boom staan, omdat hij een boom hem altijd vriendschap

0: en rust zal geven.
1: Ja,
0: had... En Cas was ook een heel vrijgevochten iemand. En hij heeft geen graf, maar uiteindelijk hebben we voor hem een bank van natuurpunt aan de

0: burgercentrum gaat.
1: Ik weet exact wat je bedoelt. Ik ga daar zeker eens kijken naar de... Oh. Het is het laatste teken van Cas. Hè? Wat had hij dat als kind al, dat hij zoveel met bomen had?
0: Oh ja, van kleins af aan, als wij op vakantie gingen, hij zat ook altijd in het gras. Dus hij klom ook in de bomen. Hij liep winter en zomer in korte broek met sandalen. Hij had ook in onze tuin een gigantische boomhut gebouwd. En dan was hij nog maar een jaar of 6, 7. Hij was echt een natuurkind. Ja.
1: Het is goed dat je op de radio bent gekomen om over Cas te praten, denk ik.
0: Ja. Okay. Ja, ik ben heel blij dat ik het toch gedaan heb. Ja.
1: We gaan luisteren naar dat lied Onder de Boom.
0: Okay.
1: En ik ga zo snel mogelijk eens op die bank zitten.
0: Oh, dat is heel lief. Dank je.
1: Dag, hè. Dag, Chrisje.
0: Dag.

0: Welk nummer verzacht ooit een afscheid voor jou? Je mag het zelf invullen wat voor soort afscheid je daaraan koppelt. Zedenadvocaat en Manon Kop houdt spreekuur op Radio 1. Leg jouw geval aan haar voor in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Je hoorde Veta en Greenworks. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Met Onder den Boom voor Cas was dat. Yves de Roder die reageert in de app. Cas heeft bij mij de boomverzorgingsopleiding gevolgd. Ik was zijn opleider. Hij was een fantastische kerel en heeft een onvergetelijke indruk bij mij achtergelaten. We hebben aan de telefoon Manon Kop, Karin Lippens. Dag Karin.
1: Goedemorgen Evert.
0: Hallo. Jij wil een lied dat ik al denk 10, 20, 30 keer heb voorbij zien komen op mijn socials. Zeg maar welk.
1: Ja, I Can See God, gezongen door Gary Hansert op de begrafenis van zijn broer deze week, van Glenn Hansert.
0: Die vorige week overleden is, hè, denk ik.
1: Klopt, ja. Een verkeersongeval is gevallen met zijn motor.
0: Voor mensen die Glenn Hansert niet kennen, gaan we een klein stukje laten horen. Dit was hij. Hey.

0: Stukje uit Falling Slowly, het bekendste nummer, denk ik, hè, van Glenn Hansard.
1: Klopt, ik zit weer met tranen in mijn ogen.
0: Ja, fantastische film ook waar dit uitkomt, Once.
1: Once, ja, klopt, ja.
0: Je zit met tranen in je ogen, Karin, want je bent niet alleen fan, maar je kende Glenn Hansard ook.
1: Ja, het klopt. Ik heb hem het genoegen gehad van hem te ontmoeten in Laffing, onder andere door mijn echtgenoot die al jarenlang muziekjournalist is. En daardoor ook heb ik met hem een goed contact gehad, een goede babbel gehad. En hij zei altijd, wie mij aanspreekt, will be my friend for life.
0: Zo was hij blijkbaar, want er zijn hier bij Radio 1 ook mensen die hem geïnterviewd hebben. En die zeggen allemaal eigenlijk, zo'n fantastische man was dat.
1: Hij was een zalige mens, met het hart op de juiste plaats. Elke kerst gaan busken in Dublin om de mensen die dakloos waren te kunnen financieel ondersteunen. Appartementen aanbieden aan beginnende muzikanten. Kortom, te goed voor deze wereld.
0: Zelfs de avond voordat hij dat motorongeluk had, zat hij nog te busken eigenlijk in een café, hè?
1: Klopt, ja.
0: En ook dat filmpje staat op het internet.
1: Staat ook op, En ook te zien op Facebook en zo.
0: Zeg, heb je die hele begrafenis gezien? Want die was wel heel indrukwekkend.
1: Ja, ik was eerst waar aan het kijken om tickets te kopen om naar Dublin te vliegen om er zelf aanwezig te zijn. Maar dat was onmogelijk. En we hebben van de eerste minuut tot de laatste minuut gestreamd via YouTube.
0: Ja, Eddie Vedder heb ik horen zingen. Fantastisch.
1: Ja, klopt. Bono heeft een heel mooie tekst voorgedragen. Iedereen was er. Iedereen, Hozier was er. Iedereen van de high society van de Ierse muziek.
0: Bono liet zelfs Marquette nog van op zijn telefoon een boodschap van Patti Smith.
1: Ja, klopt.
0: Jij wil één lied horen uit die begrafenis. En dat is van de broers van Glenn Hansard, Gary Hansard. Kan je ons iets vertellen over het nummer dat we gaan horen?
1: Well, het nummer heet I Can See God. Is eigenlijk geschreven door een oom van Glenn en Gary. En het gaat hem over de laatste ademstoten die iemand doet bij nakend overlijden van mama, ik zie God, hij komt naar mij toe, mama heeft mij nog een laatste zoen. Het is zo pakkend, Evert, ik zit hier echt met tranen in mijn ogen.
0: Ik hoor het.
1: Het betekent zoveel, het betekent heel veel voor mij en voor ons.
0: Ja.
1: Is het heel emotioneel.
0: Is het een troost dat je merkt overal dat iedereen daardoor zo geraakt is door die dood van Glenn Hansard?
1: Ja. En wat ik eigenlijk heel jammer vond, is dat er op VRT niks is geweest rond zijn dood. Niks.
0: Wij hebben er op Radio 1 wel iets over gedaan, hoor.
1: Ja, op Radio 1 wel, maar ik bedoel maar op Nationale TV niks gezien. En ik dacht van, allee, zo'n groot persoon. En dat vond ik even jammer. Ik wil even melden. Ja.
0: We hebben dat nu een klein beetje goed gemaakt op Radio 1.
1: Ja. Mm-hmm. Dank u wel daarvoor.
0: We gaan luisteren naar Gary Hansard van de uitvaart van Glenn Hansard. Daar zong hij dit nummer, I Can See God. Karin, bedankt, hè.
1: Graag gedaan, Evert.
0: Dag.
1: Een fijne dag nog, daar.

0: Gary Hansard bij de uitvaart van Glenn Hansard. I can see God. Als een nummer beter verwoordt wat je voelt dan je het zelf kan zeggen. Dat is de magie van muziek. Zeker muziek over afscheid nemen wat gepaard gaat met emoties die moeilijk te bevatten zijn. Welk nummer over afscheid leek geschreven over wat jij doormaakte? Deel het in de Radio 1 app of via het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Manon Kopp is onze gast. Zij is advocaat in zedenzaken. Begrijp jij voor jezelf, Manon, waarom je van alle disciplines in de advocatuur juist die zedenzaken gekozen hebt?
3: Goh, begrijpen niet meteen, maar ik had wel meteen, vanaf dat ik aan mijn stage begon en die strafrechtdossiers op mijn bureau kreeg, meteen de meeste affiniteit met die zedenzaken, omdat ik heb echt het gevoel dat je daar mensen echt heel, heel goed kan helpen als je dat op de juiste manier doet. Maar dat zijn natuurlijk heel pijnlijke en vaak heel erge dossiers natuurlijk ook, dus het is wel pittig.
0: Krijg je meer dankbaarheid van cliënten dan andere advocaten?
3: Goh, dat weet ik niet. Ik doe nu al 6-7 jaar alleen maar zedenzaken. Dus het is ook al lang geleden dat ik nog een ander soort strafdossier op mijn bureau heb gehad. Maar ik heb wel echt in mijn korte carrière al heel veel heel mooie woorden van cliënten ontvangen. En ik weet ook van een aantal cliënten die mij echt gezegd hebben van Manon, je hebt voor mij echt heel veel betekend. Dus dat is wel mooi. Ja.
0: Merk je dat er gewenning komt?
3: Goh, dat is raar om te zeggen, hè. Maar dat is wel zo. En natuurlijk, elk dossier en elke zitting raakt mij nog altijd wel even hard. En die emoties en dat kippenvel dat je op zo'n zitting krijgt als zo'n slachtoffer of een pleger met heel veel spijt aan het woord komt, dat blijft echt heel veel binnenkomen. Maar ik weet nog wel de allereerste keer dat ik een dossier had rond kindermisbruikmateriaal, dat ik daar echt niet goed van was om die beelden dan te zien. En dat ik daar s'avonds ook wel even niet goed van was. En dan merk ik dat nu wel. Ja, ik heb ondertussen al zoveel zo'n dossiers gezien. En ja, dat wint wel meer. Ja. Maar dat is een verkeerd woord om te zeggen, vind ik. Maar je kunt er beter mee om.
0: Jullie behandelen dossiers meestal met twee advocaten?
3: Ja, mijn collega Emma Martin, dat is echt mijn... wij zijn een tandem en wij doen heel veel dingen samen. Ik vind dat ook heel fijn om dan over zo'n zware zaken dan ook wel te kunnen ventileren en die dossiers te kunnen bespreken. Dat je dat ook niet alleen moet dragen. Dus wij gaan ook vaak met twee pleiten. Wij geven met twee lezingen. Wij hebben nu een derde boek geschreven. Dus ja, dat is wel fijn dat ik dat met twee kan doen.
0: En jullie zijn met een eigen kantoor begonnen?
3: Ja, wij zijn met vier onze eigen praktijk gestart, Ampersand Advocaten. Dus dat was wel heel spannend. Maar ik zeg het, ik heb echt de beste collega's en het beste team. En ik vind het heel fijn. En het is spannend en uitdagend natuurlijk, maar ik kijk wel heel uit naar de toekomst.
0: En fijner in een kleine praktijk dan in een grote praktijk, want daar werkte je vroeger?
3: Ja, ik geloof wel heel hard in die specialisatie en in dat niche. En wij kunnen ons nu echt helemaal volledig focussen op dat strafrecht en het seksuele strafrecht. Want mijn twee andere collega's die doen algemeen strafrecht. En wij hebben dan de luxe om binnen Metis Advocaten fantastische mensen ook om daar ook mee samen te werken en daar ook van te leren. Ik had het slechter kunnen treffen.
0: Staat er muziek op in het kantoor?
3: Nee, ik luister soms wel naar rustige muziek of naar klassieke muziek om rustig te worden en om mij te kunnen concentreren. Maar ik merk als ik radio luister, dat mij dat iets te hard afleidt. En je moet natuurlijk volledig gefocust zijn op die dossiers. Maar als ik naar de rechtbank rij of ik kom terug van een rechtbank, dan is dat wel het beste gevoel om even te ontladen en de radio te luisteren.
0: Met Painted Black van de Rolling Stones, want dat is het volgende nummer dat jij wil horen. Waarom?
3: Dat is een nummer. Ik was door mijn playlist gegaan en dat stond. Papa bracht mij vroeger altijd naar de lagere school. En hij had zo in zijn handschoenvakje een aantal zelfgebrande cd's. En dat nummer stond daarop. En als kind, ik vond dat toen al een steengoed nummer. Maar ik kende natuurlijk de betekenis niet. En dan word je ouder en dan denk je ook terug aan papa. En nummers dat mij aan hem doen denken. En dan, die betekenis erachter is gewoon een heel donker
0: tekst.
3: Ja, heel donker over depressie en echt die eenzaamheid en die super moeilijke periode dat mensen kunnen hebben en waar ze kunnen inzitten. Maar ik vind het gewoon echt een prachtig nummer.

0: Rolling Stones en Painted Black. Afscheid van de vader van Manon. Daar zal het vaker over gaan vandaag, want de meeste nummers hebben daar wel iets mee te maken. We gaan naar Chris Lismond. Dag Chris.
1: Goedemorgen, Evert, Manon. Goedemorgen.
0: Deze uitzending heeft als thema afscheid, maar tegelijkertijd wordt het een eerbetoon aan vrienden en familie. Wie wil jij eren met het nummer dat jij aanvraagt?
1: Bert Recour, een hele goede vriend, mijn beste vriend, die jammer genoeg een maandje geleden de strijd heeft verloren tegen kanker en dus op 50-jarige leeftijd ons heeft verlaten.
0: Wat deed Bert in het leven?
1: Bert was een hele goede, bijzondere vriend. Een hele super kok. Had een toprestaurant in Poperingen. Met een heel leuk hotel erbij. En we hebben daar schitterende momenten beleefd in ons leven. We zijn daar getrouwd. We hebben daar familiefeestjes, super diners gehad en zo. En we sloten altijd af met een lekker glas wijn. Ja. Wat wij dan professioneel doen eigenlijk, ja.
0: Jij bent de wijnhandelaar, want je bent nu eventjes gestopt. Je bent wijn aan het leveren, hè?
1: We zijn mensen gelukkig aan het maken met een goede fles wijn, ja. Dat is onze job.
0: En welke fles is dat die je aan het afleveren bent?
1: Het zijn er meerdere gelukkig, hoor. Het is Italiaans, het is Frans, het is wat champagne en zo. Het zijn lekkere dingen, ja, ja.
0: Ja. Welk lied wil jij horen voor Bert, waarbij we misschien wel een fles wijn open doen?
1: Just Breathe van Pearl Jam. Eddie Vedder maakt dit mooie nummer. En dit nummer hebben we ook op de uitvaart op wens van Bert afgespeeld. Omdat de dag voordat hij is vertrokken, ben ik nog even tot bij hem geweest. Tot in het verre Poperingen, want zij zitten dan in Limburg. En er was ondertussen een lijstje gemaakt door Bert waarop dit nummer stond. En sindsdien, ja, heeft dat toch een bijzonder andere bijklank ook nog eens gekregen.
0: Okay. Maar

0: Weet je nog nummers die op die lijst stonden?
1: Een heel gekke, die absoluut wil hebben. André van Duin, er staat een paard in de gang. Want het moest luchtig blijven. We mochten niet huilen om Bert. Ja. Maar het was een heel gevarieerd, bijzonder afscheid van een bijzonder mens. En er stonden nog wel mooie, mooie nummers op. Maar Breed, Just Breed was het nummer dat mij eigenlijk het meest heeft... Ook hoe dat hij in het leven stond... Gewoon werken, doen wat je graag doet, goed doen en verder gaan. Ja. En zelfs al is er nu een afscheid, zal dit nummer voor ons en voor vele vrienden van hem en zijn familie ook een bijzondere betekenis blijven hebben.
0: We hadden ook een paard in de gang willen draaien, maar we zullen jouw keuze volgen, Pearl Jam met Just Breed.
1: Dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan. Dag.
1: Dag.

0: Pearl Jam en Just Breathe van de uitvaart van Bert. We gaan naar het laatste nummer van het eerste uur al. Dat komt van het lijstje van Manon. Net terug uit Portugal, waar je ook wijn gekocht hebt. Hè?
1: Ja, in de Douro-Vallei. Het was echt een prachtige reis. En ja, UNESCO Werelderfgoed, die kenden het ervoor niet. Ik raad het iedereen aan. En alle wijnliefhebbers gaan daarheen. Het
0: is prachtig fles heb je meegenomen.
1: Oh, ja, een beetje genant. Maar het was zo lekker en het was dan zo betaalbaar. En dan dachten we, oké, we gaan voor een paar jaar een wijnvoorraad meenemen. Ja.
0: Dat laatste nummer dat je wil horen is Maaike Auwboter, Dat ik je mis.
1: Ja, ja, ik hoorde dat lied op de radio ineens. En dat is dan zo een van die momenten. Je neemt het verdriet altijd mee. Je bent altijd droevig. En dan hoor je ineens zoiets. En dan komt dat ineens onverwacht binnen.

0: af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me.
1: Jij hebt ook hard gehuild toen je dit hoorde, hè, Manon?
2: Ja, het kwam echt heel hard binnen. Ik denk dat veel mensen zich er ook wel in kunnen vereenzelvigen. En, ja. Ja.
1: Een lied dat voor veel mensen veel betekent. Maaike Auwboter verloor jong haar beide ouders kort na elkaar. En toch gaat Dat ik je mis volgens Maaike niet over haar ouders, maar over haarzelf en over hoe ze de dood van haar vader en moeder verwerkte. Niet alleen Manon Kop huilde uit herkenning toen ze het voor het eerst hoorde. Ook de voltallige jury van de wedstrijd, de beste singer-songwriter van Nederland waarvoor ze het zong. Dat kan je nog allemaal bekijken op YouTube trouwens, hoe ze dat daar toen zong. Welk lied over afscheid ontroerde jou evenveel? Je kan het nog een uur kwijt in de Radio 1-app. Of je kan het sturen via het Radio 1-kanaal op VRT Max voor na 11 uur.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongen van 7 die woensdagnacht doodgevonden werd in een appartement in Merchtem is door geweld overleden. Zijn verwondingen waren mogelijk het gevolg van kindermishandeling. 3 mensen, de oom en de moeder van het kind en nog een vriendin van de moeder, zijn opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
9: De 3 zijn dan gearresteerd, zijn gisterenavond verhoord en op basis van hun verklaringen worden ze vandaag alle 3 voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de mama en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. Dat wil eigenlijk zeggen geen hulp geboden aan iemand die in grote nood verkeert.
8: Ons land gaat in september een 30-tal militairen naar Groenland sturen voor een NAVO-missie. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die 2 weken lang zullen meedoen aan een training. De militaire missie van de NAVO werd begin dit jaar opgestart toen er grote spanningen waren tussen de VS en Groenland. President Trump zei toen verschillende keren dat hij wilde dat Groenland Amerikaans grondgebied zou worden. Lotus Bakeries, de maker van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta, gaat zijn fabrieken de volgende jaren fors uitbreiden. Tussen nu en 2030 zal Lotus Bakeries minstens 500 miljoen euro investeren in zijn fabrieken in Lembeke in Oost-Vlaanderen en in de VS en Thailand. Volgens het bedrijf wordt dat de grootste investering ooit. De voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar Biscoff speculoosproducten niet volgen. De extra investeringen moeten extra groei mogelijk maken. In de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten. Hij ging naar een school en school daar in het rond. Minstens 5 leerkrachten hebben dat niet overleefd en er vielen ook 15 gewonden. Ook de schutter zelf is omgekomen, hoe is nog niet duidelijk. Na de schietpartij vond de politie bij de jongen thuis ook de lichamen van zijn grootouders. Ook zij waren doodgeschoten. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Maar ook wat wolken tussen 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Daarna een zonnig weekend en dan stijgen de temperaturen tot 31 graden op zondag. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: De zomer van 2026.
6: Met Evert Venema.
10: Max. Era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Paolo Conte met een ingebeeld afscheid van Max. Die bestond niet echt, maar omdat Paolo Conte een nummer wilde maken over het afscheid van een dierbare, verzon hij een vriend die Max heette en die hij zich voorstelde als een grote, brede man die een gevaarlijk leven leidde. Zo'n afscheidsnummer moest volgens Paolo Conte van tekst zo sober mogelijk blijven, vandaar dat Max half instrumentaal was.
1: De zomer van 2026.
0: Je hebt iets gemeen met die Paolo Conte, Manon. Behalve dat je iets hebt met afscheidnummers. Enig idee wat? Hij was ook advocaat, eigenlijk. Aha. Dit was zijn ontspanning. Daarvoor was hij beeldend kunstenaar en muzikant. Wat doe jij om de zedenzaken even los te laten? Wat is jouw ontspanning?
2: Ik probeer mijn weekend zo goed mogelijk vrij te houden. En dan leuke dingen te doen met mijn vriend of met mijn vrienden.

0: mijn familie. En ik ga ook één keer per maand naar de sauna. En dan is dat echt een hele dag mijn gsm weg. En rust en natuur en warmte.
1: En hoe vaak ga je dan in die sauna, als je een hele dag daar bent?
0: Ja, maar dat is ook een beetje in het zwembad hangen en dan lekker gaan eten in een badjas. Ja, ik vind dat een hele, hele aangename manier om even je hoofd helemaal leeg te maken.
1: Verwennerij.
0: Ja, echt pure verwennerij. Ja.
1: En je hebt elke dag Piotr.
0: Ja.
1: Dat is, zeg maar wie Piotr is.
0: Piotr is mijn, ja, mijn allerbeste vriendje. Dat is mijn hondje, een poedeltje. Ik heb die nu 3 jaar. Hij is 3,5. En dat is echt, ja, dat is mijn schatje. Ik zie die supergraag en dat is een beetje belachelijk soms. Maar dat is echt, ja, die maakt mijn hart helemaal warm.
1: Een surrogaatkindje?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb nog geen mensenkinderen, zeg ik altijd. Ik weet ook niet of dat... ooit gaat veranderen. Ik ben daar nog niet uit. Maar mijn moedergevoelens die worden volledig door Piotr ingevuld.
1: Ja. Het is weer augustus, Manon, en dat is Pukkelpopmaand.
0: Ja, ik ga.
1: Dat is jouw festival, hè?
0: Ja, weer al. Elk jaar zeg ik, Manon, je wordt nu toch te oud en het gaat niet meer. En doe jezelf dat niet aan, maar ik vind het fantastisch. Ja.
1: Je bent 29 en je denkt dat je al te oud bent voor Pukkelpop.
0: Ja, goh, maar ik voel me soms ouder als ik dan zo'n hele dag sta te dansen en te zingen en ook wel iets drink, dan voel ik dat de dag erna toch wel echt heel hard. En dan als je dan zo'n paar dagen naar zo'n festival gaat, dan voel ik dat wel echt. Maar ja, kijk, we zijn allemaal mensen en we hebben toch af en toe die ontspanning ook wel nodig. Hè. Dus ik ga terug, ja.
1: Waarom is juist de Pukkelpop jouw festival?
0: Goh, ik ben eigenlijk nog maar een paar jaar nu. Maar ik vind de foodcourt daar fantastisch. Al de eetkraampjes. En ja, de artiesten vind ik ook heel fijn. En de mensen met wie ik nu ook weer ga, zitten ook wel echt in mijn hart. Dus ja, ik heb er heel veel zin in.
1: Kampeer jij daar?
0: Ja, mijn vriend heeft vorig jaar zo'n black and white tent met een heel dikke luchtmatras en onze dons en onze kussens. Dus ja, kamperen. Ja, ik slaap daar in een tent, maar hij heeft daar wel een kleine prinsessentent van gemaakt.
1: Wat is een black and white tent?
0: Dat is dus wit langs de buitenkant en zwart langs de binnenkant. Dus ik kan daar echt slapen tot 10 uur met mijn oordopjes. En dat is vrij fris. Dus dat is echt een tip voor alle festivalgangers.
1: Oké. Alex Warren staat klaar. Die staat niet op Pukkelpop, maar het staat dit jaar wel al op in België.
0: Ja, ik hoorde dat het lied Eternity. En dat is dan opnieuw een van die momenten. Dat is dan zo'n big hit. En je hoort dat de eerste keer. En je bent dan met totaal iets anders bezig. En dan hit dat toch ineens. Want hij is ook zijn beide ouders op jonge leeftijd verloren. En ja, muziek, dat doet gewoon iets met mensen. Hè. Dat haalt dan die emoties los. En dat verwoordt soms ook dingen dat je zelf niet gewoon onder woorden kan brengen. En dat hield.
1: Ja. Dit nummer heet Eternity. Dat gaat over dat rouwproces, ja, bij het verlies van zijn ouders.
0: Ja, en over dat je ouder wordt en als jong persoon ook. En dat je dat die personen dat je zo graag zag, dat die er niet meer zijn. En dat je verder alleen moet. En dat je heel graag terug samen zou willen zijn. Ja.
1: Alex Warren en Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: Het afscheidsnummer van Alex Warren heette Eternity. Vertragingen van een kwartier naar Antwerpen op de E19 van voor Sint-Job en op de E313 vanaf Rans tot de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. 10 minuten vertraging op de E40 vanaf Sterrebeek tot de Werking Kraaijnem en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Verder ook op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke. Moet je opletten, daar is het uitkijken voor een file op de afrit Adenkerke.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Omid Seyedin is aan de telefoon. Omid, goedemiddag.
3: Dag Evert.
0: Hallo. Jij wil het hebben over het afscheid van je ouders, maar gelukkig, misschien voor het eerst deze uitzending, gaat dat niet over je ouders die gestorven zijn, maar je ouders die afgezet hebt nu net op de luchthaven van Zaventem.
3: Klopt. We zijn juist aan het rocken van Zaventem en ik was aan het luisteren naar Radio 1. En ik zie dat hij over afscheid nemen is. En ik dacht direct aan een nummer van een bekende artiest eigenlijk. En ik heb dat doorgestuurd naar Radio 1.
0: Oké, we gaan dat zo meteen beluisteren. Maar eerst even jouw verhaal horen. Want het is niet gewoon jouw ouders die op vakantie gaan. Maar die gaan eigenlijk terug naar het land waar ze wonen. Hè?
3: Klopt. Inderdaad.
0: Welk land is dat, Omid?
3: Mijn ouders zijn aan het rocken naar Iran. Ik denk dat iedereen nu hoort over de situatie dat is. Ze zijn naar, achter 4 maanden eigenlijk het rocken naar Iran. Dat is eigenlijk een beetje emotioneel eigenlijk, voor ons en voor hen ook. Ik dacht aan die muziek van die artiest eigenlijk.
0: Ze hebben hier 4 maanden gewoond om aan de oorlog te ontsnappen?
3: Dat was een beetje de situatie zo, maar voor hen is ook, je weet, is ook een beetje een dubbel gevoel. Horen ze hier ook niet thuis, toch bij ons zijn. Blij, maar dat is altijd thuis is het beste met al die ellendes en al die problemen. Maar we zijn uiteindelijk beslist dat ze terug hier. En we zien nu ook situaties zijn aan verbeteren. We zullen zien.
0: Wonen zij in een veilig gebied?
3: Ja, moet eerlijk zijn. Ze leven. En centraal van Iran eigenlijk een historische stad Isfahan.
0: Ja, welk lied gaan we horen en waarover gaat dat? Een Iraans lied, een Persisch lied?
3: Dat is een Iraans lied, dat noemt Batrage, in Persisch is afscheid nemen. Dat gaat over liefde en verdriet. Dat is altijd. Iedereen neemt ooit afscheid eigenlijk van iemand of iets. En die lied gaat over eigenlijk afscheid nemen. Dat kan altijd in liefde zijn of iemand die overleden is. Of iemand die achterlaat als in Zaventem of ergens anders. En dat is muziek die laat zien dat die verdriet en liefde is altijd samen hoort eigenlijk.
0: Ja, hoe hard en stevig en lang heb jij je ouders geknuffeld daarnet op Zaventem?
3: Ik ben nu ook een beetje emotioneel. Het is altijd, je weet, afscheid nemen. En de liefde brengt altijd ook herinneringen achter. En als ik denk aan de tijden dat we hebben samen. Eigenlijk doorgebracht. Ik liep verder toe met die herinneringen eigenlijk. Ik denk ook bij iemand die overleden is, wat die zaafste zijn.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk afscheid nemen hoort ook bij het leven.
0: Ja. Jouw ouders houden ook van dit lied?
3: Inderdaad, ja.
0: Oké.
3: Okay. Dat is een bekende lied van een ook bekende artiest. En ik denk, meeste mensen van kunnen maar genieten van Iraanse afkomst. Als ze weten wat gaat over afscheid nemen. Ja. De woord Batraga noemt hij.
0: Ze hangen zelf ergens in de lucht nu waarschijnlijk, dus ze zullen het zelf niet kunnen horen. Maar we draaien het ook voor hen. Ja. Bedankt voor
3: perfect.
0: Dit lied om ons wat te leren kennen, Omid. We gaan luisteren. Dag, hè.
3: Merci, bedankt. Sorry dat ik een beetje emotioneel ben.
0: Geen probleem, dat mag.
3: In orde. Merci, dank u.
0: Dag, Omid.
3: Ja, dank u. Fijne dag nog.

0: De zanger heet Ebi en het nummer heet Badragé. En het is in het Perzisch heeft dat te maken met afscheid. Het gaat over afscheid. Een advocaat in de studio, die zit hier helemaal pro deo om al jullie voorstellen af te wegen welke zij het meest geschikt vindt voor op de radio. Onderbouw je pleidooi voor jouw nummer over afscheid nemen. Dus goed in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Vond je het mooi nummer, dat Iraanse nummer, Manon?
1: Ja, prachtig. Ik zei het net. Er is zoveel muziek dat we nog niet kennen, uiteraard. En ik vind dat ook wel heel fijn om zo'n nieuwe buitenlandse muziek soms ook te ontdekken. Ja.
0: We gaan een nummer leren kennen van Geert Houtekiet. En Geert Houtekiet is ook zelf aan de lijn. Dag Geert.
2: Gegroet.
0: Gegroet, jij bent zanger, hè?
2: Ja.
0: En songschrijver?
2: Ja, klopt.
0: En je hebt een nummer, Broer, en dat gaat natuurlijk over je broer.
2: Ja.
0: Vertel maar even wie hij is, want zijn dood kwam wel in het nieuws ook, hè?
2: Die kwam in het nieuws en de kranten stonden er vol van. En terecht, zeg ik dan, als vierde broer. Mijn broer, ook al had ik liever niet gehad dat die artikels verschenen waren. Mijn broer is, zeg ik altijd, maar was dus Tom Houtekiet, de grafische vormgever van onder andere Rock Werchter. Maar ook van jullie Radio 1-logo, ja. Weet ik. En van affiches van de Rovers. En dus een als grafisch ontwerper een heel invloedrijk figuur.
0: Sportzaal-logo is ook van hem, denk ik?
2: Dat is ook van hem, ja. Inderdaad, klopt.
0: Enfin, heel veel dingen. Als je, je kunt dat denk ik online wel bekijken, wat hij allemaal ontworpen heeft. Hè? Als je dat,
2: er is een heel mooi boek van hem verschenen. Dat heb je dan eenmaal dat je overleden bent, dan krijg je postuum een boek, maar wel een heel mooi boek met werk van hem. En vanachter staat daar heel schoon geschreven van Tom Houtekiet is gelijk als Tupperware. Je hebt daar precies altijd iets van in huis. Je herkent daar altijd iets van. Ook al denkt je niet dat je het kent zo. Dat is een hele mooie boutade, maar die klopt wel. Hij heeft heel veel invloed gehad.
0: Hij is gestorven tijdens corona.
2: Ja. En dat had niks met corona te maken, maar het was wel midden in corona. En totaal onvoorzien. Hij is goed gezien gaan slapen en niet meer wakker geworden. Ja,
0: ja, heel plots. Dus heeft hij eigenlijk geen afscheid kunnen nemen van niemand?
2: Nee, dat klopt. Met alle hardheid van dien. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, denk je dat het makkelijker is als je dat wel had kunnen doen voor jullie?
2: Uiteraard zeg ik spontaan. Als je actief afscheid kan nemen, is dat sowieso een betere zaak dan zoiets heel plots en gewoon niet eens goeiedag kunnen zeggen. De enige kleine bescheiden troost erbij is, hij was net 50 geworden. En voor zijn 50ste verjaardag had zijn vrouw aan vrienden en bekenden en familieleden gevraagd van maak een tekening, schrijf een brief, schrijf iets voor onze Tom. En wat mij persoonlijk betreft, heb ik in die brief wel iets kunnen zeggen dat ik denk van, misschien had ik dat min of meer aan een sterfbed ook gezegd. Dat is dan een soort van schrale troost.

0: kost. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde dan dat je recht toe recht aan in iemands gezicht kunt zeggen.
1: Manon, jij hebt wel afscheid kunnen nemen van je vader. Was het voor jou gemakkelijker geweest, denk ik, als het plots gebeurd was?

0: heb ik wel genomen. Maar dat weet ik nu ook wel, dat ik dat moet loslaten en dat dat niet mijn schuld is. Maar ik heb het daar wel moeilijk mee gehad.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat, net zoals bij Geert en bij mijn papa ook. Mijn papa is dan ook in zijn slaap dan uiteindelijk gestorven met dan de medicatie. Ik denk niet dat er een mooiere manier kan zijn om rustig te gaan.
1: Ja, ook over die uitvaart tijdens corona heb je het vorige uur al gehad. Hoe was dat bij jullie, Geert, bij Tom?
2: Ja, in zekere zin belachelijk. Als, in, als je de reacties toen rond de dood van onze Tom hoorde, bij wijze van spreken had hij de barn kunnen vullen, hè, die hij hem zelf mee had ontworpen. Maar bij ons was dat dan met 15 man, hè, want dat was toen de regel. Waar niet eens onze families laat staan de beste vrienden, de goede vrienden, die waren er gewoon allemaal niet aanwezig. Dus dat krijgt zoiets heel onwezenlijks eigenlijk. Iedereen pakt wel op zijn manier afscheid. Voor mij persoonlijk, als broer, maakt dat wel dat je heel naakt en heel puur en heel klein afscheid kunt nemen. En dat dat zonder het hele grootste gedoe is. Want als dat in normale tijden hadden geweest, hadden wij waarschijnlijk een heel grote uitvaart gehad met concerten van de Kakkewieten en Bart Peters en Zita Swoon en waar hij allemaal vormgeving voor had gedaan, kan ik me inbeelden. Dus dan was dat iets heel groots geworden. Nu was dat iets heel klein, waardoor hij ook heel breekbaar kon zijn. En als uw tekst niet uit uw woorden kwam, dan kon dat papiertje gewoon aan uw buur doorgeven. En dat maakte het heel klein en heel toegankelijk, zeg maar. Maar het vervelende vond ik ook wel dat goede vrienden er gewoon niet bij konden zijn. En de goede vrienden waren voor ons een Tom onwaarschijnlijk belangrijk. Dus dat is... Ik had het daar heel lastig mee tijdens die week op voorhand dat we dat zo moesten doen. Er zijn wel een aantal hele mooie. Dat is dan ook weer het voordeel van corona. Dat door die corona er ook wel alternatieve acties ontstaan. En zo zijn beste maten, dat zijn zijn wielervrienden, een hele mooie tour rond Antwerpen gereden. Met ons en Tom heel dichtbij. En dat zijn ook heel unieke momenten die anders ook niet waren, hadden plaatsgevonden. Dus het levert ook mooie dingen op, maar het is ook, het is ook heel cru. Ik weet op het moment dat onze Tom gestorven is bij die begrafenisondernemer, op dat moment was er nog een ander begrafenis van een man die overleden was in een woonzorgcentrum aan corona, die zijn kinderen hadden die niet meer kunnen zien, want het was corona, dus die mochten daar niet meer bij zijn. En zijn vrouw mocht niet op die begrafenis aanwezig zijn, want corona. En dan krijgen we dan onwaarschijnlijk onwezenlijke toestanden toch om afscheid te nemen. Daar zijn toch dingen gebeurd die raar zijn.
1: Maar mooi, heftig aan het knikken.
0: Ja, dat was echt een surreële periode. Ja.
1: Ik denk dat veel vrienden van Tom die daar toen niet bij konden zijn, hem met jouw lied vanmorgen wilden eren. Want we kregen al een heleboel mails binnen voor jij ons mailde. En toen mailde jij, iedereen is mij aan het zeggen, je moet een mail sturen, want het gaat over afscheid. En toen
2: ik
1: heb jij jezelf laten
2: gisteren
1: overtuigen.
2: Ja, ik kreeg gisteren... Ik zal normaal zelf niet schrijven door jullie om mijn eigen nummerke aan te vragen. Maar ik kreeg inderdaad van een paar vrienden en bekenden de mededeling dat zij mijn nummer al hadden ingediend. Ik weet ook dat het veel mensen al geraakt heeft. Dus en dat heeft me aan het denken gezet. En ik denk, dan stuur ik het ook maar op. Het is goed.
1: We gaan luisteren. Wat wilde je kwijt in dat nummer over je broer?
2: Het is... ik probeer te vertellen wat het mij doet, dat afscheid nemen. En het is aan de hand van een fiets, het verhaal van een fiets ook. Het laatste gesprek dat ik met mijn broer had, ging over, was een lang gesprek, over gravelbikes. We waren alle twee vervende fietsers, maar hij zo ene die op een koersfiets met vrienden om ter snelste en om ter langst rijdt. En ik zo een die in zijn dode eentje dwars door Afrika fietst. Dus wij fietsten nooit echt samen. Maar hij had voor zijn 50ste verjaardag een gravelbike gekocht. Zoiets tussen een reis- en een racefiets in. En ik had er ook net een besteld. En het maffe is dat in coronatijd had ik die besteld. Dus ze zijn die komen leveren, want je kon niet naar winkels gaan.

0: zo. En op het moment dat ze die komen leveren, heb ik daar even mee een klein testje gedaan, hier in Borgerhout. Die heb binnengezet en op dat moment krijg ik telefoon van Kathleen, dus van onze Tom, zijn vrouw, dat hem die nacht overleden is. En die fiets, het merk van die fiets is Midnight Special, dus dat is een zeer speciale midnight geworden voor mij. En dat is de basis van de vertelling geworden. En ik probeer erin te beschrijven hoe het is om achter te blijven.
1: Dat moesten we even weten om het helemaal goed te begrijpen. We gaan luisteren naar een lied over Tom Houtekiet door Geert Houtekiet. Bedankt om daarover te getuigen en te vertellen, Geert.
0: Oké, graag gedaan.
1: Dit is Broer.

laatste babbel ging over gravel. Zo'n fiets tussen jouw race en mijn racefiets in. Je had er een gekocht, bijzonder

0: Geert houd ik iets. Het nummer heet Broer. Nog een half uur of zo, dan moeten we afscheid nemen van Manon Kop, advocaat in zedenzaken. Met welk nummer neem jij liefst afscheid en waarom? Je kan het nog heel eventjes in de Radio 1-app zetten of via het Radio 1-kanaal op VRT Max doorsturen.
1: De zomer van 2026.
0: Veel luisteraars diep geraakt door het thema vandaag, Manon. Lutgaard Witters die schrijft: mijn dank en respect voor Manon. Haar getuigenissen raken mij diep. Maar ook de muziek die ik opslorp, een welkom geschenk voor het verdriet dat in mijn leven in veelvoud aanwezig was. Veel mensen die zich herkennen. En Nicolas Antonissen stuurt een berichtje. Ja. Dat is een confrater van jou, ook een advocaat. Liefste Manon, prachtig bezig. Zo trots dat je over zo'n thema zoiets durft aangaan. Supermooi eerbetoon aan je papa. Maar je geeft ook nog eens alle mensen die afscheid hebben moeten nemen erkenning, troost en het gevoel dat ze niet alleen zijn. Nog veel succes daar. Ik ben trots en ik kijk er al naar uit om straks samen met jou een terrasje te doen. Dat is voor vanmiddag dus.
2: Ja, nee, vanavond gaan wij samen een wijntje drinken.
0: Goed zo.
2: Ik kan het gebruiken, denk ik, na deze uitzending.
0: Je hebt al een paar boeken geschreven over jouw vakgebied, hè Manon, terwijl je nog geen 30 bent.
2: Ja, twee juridische handboeken. En nu in het najaar komt er een boek uit voor het bredere publiek. Over zedenzaken en de mythes daar rond, omdat er toch nog wel vaak misvattingen zijn over wat dat die zedenzaken zijn. En ik vind dat wel belangrijk om dat onder de aandacht te brengen.
0: Je maakt ook een podcast over.
2: Ja, met mijn collega Emma Martin hebben wij een aantal van die vragen dat wij vaak krijgen geprobeerd om die heel helder en menselijk uit te leggen. Eigenlijk naar aanleiding van de zaak toen over de gynaecologiestudent, waar dat heel veel hetsen over te doen was. Omdat het natuurlijk, ja, dit heeft heel de maatschappij beroerd. Het komt ook heel vaak voor. Dus wij hebben geprobeerd om een aantal onderwerpen bespreekbaar te maken.
0: Vergeten we in zedenzaken nog meer dan bij andere misdrijven dat een dader ook een mens is met goede en slechte kanten?
2: Ja, absoluut. Dat is een boodschap dat natuurlijk niet populair is. Maar iedereen maakt fouten en uiteraard zijn bepaalde fouten ernstiger als andere. Maar mensen hebben vaak het idee dat een pleger, een zedenpleger, altijd een monster is. Ik zet dat ook altijd tussen aanhalingstekens als wij in ons boek aan het werken zijn. Omdat ik echt wel zie in mijn praktijk dat heel veel mensen nooit hadden verwacht dat ze bij mij op mijn bureau hadden moeten komen als moeder van, vader van, als pleger zelf. Ja, het is zeker niet zo het stereotype beeld dat wordt opgehangen dat klopt.
0: Jij voelt dat als een soort taak?
2: Ja, ik zeg het, er is nog zoveel taboe rond, er zijn zoveel misvattingen rond en het gebeurt zoveel, het doet ook zoveel mensen pijn. Dus ik vind het een heel belangrijk onderwerp om daar juist en correct over te praten. En ik zeg het ook altijd, het is gemakkelijk om kritiek te geven op pers. Van ja, ze zijn veel te sensationeel. Dat is ook jammer genoeg vaak nog zo. Maar dan kunnen wij even goed proberen om op onszelf dan al een beetje te helpen door boeken te schrijven of door podcasts te doen of door heldere informatie daarover te geven.
0: Draag je graag een toga, Manon?
2: Ik vind eigenlijk het idee erachter wel mooi. Omdat er natuurlijk, er zijn heel veel succesvolle advocaten die heel veel geld verdienen. Er zijn ook heel veel stagiairs die dat moeten doen met het basisloon. Daar is nu wel de laatste jaren enorm omhoog gegaan tegen dat ik startte. Maar ik vind het principe van de toga wel mooi. Dat het maakt niet uit wie je bent. En iedereen heeft evenveel recht om daar te staan. En om zijn of haar zaak te bepleiten.
0: Heb je die ondertussen nodig om te pleiten? Moet je die aan hebben en word je dan...
2: Nee, want dat was nu heel raar deze zomer, dat het zo warm was met de hitte. Is het de eerste keer in de rechtbank in Mechelen dat er stond van ja, pleiten zonder toga. Dat voelde wel heel onwennig. Ik voelde mij bijna naakt. Dus ja, uiteindelijk is het

0: Wel, ja, misschien toch wel. Ja. Ik ben er wel gewend aan geraakt om met die outfit te gaan pleiten. Ja.
1: We gaan weer naar jouw lijstje nummers over afscheid nemen. Raccoon met Oceaan, vertel.
0: Ja, ik heb hen ook een keer live gezien. Was prachtig. Nederlandstalige muziek raakt mij ook altijd heel erg. En dan, ja, hij heeft het geschreven voor zijn zus die ongeneeslijk ziek was. En ja, mijn papa dan, toen wij die diagnose kregen van die dementie. Dat is heel heftig, want je weet dat het nu al moeilijk is en dat het hoogstwaarschijnlijk nog veel moeilijker gaat worden. En dan, je weet wel dat er iets mis is en je doet dan al die testen en dan krijg je uiteindelijk de diagnose van ja, oké, het is effectief zo. En dan mocht papa niet meer rijden, moesten we allemaal mantelzorg. Dus dat is ook wel iets waar ik de aandacht naar wil brengen, die mantelzorgers. Dat is heel zwaar. Voor heel veel mensen weet ik om mantelzorger te zijn. Dus ik heb heel veel respect voor iedereen die dat ook zo voor zijn geliefde zorgt, als het nodig is.
1: Dit gaat dus eigenlijk over als je al weet dat je van iemand afscheid gaat moeten nemen terwijl die er nog is.
0: Ja, en de herinneringen en het loslaten en de mooie, ja, een beetje de alles, alle emoties. Er is

0: In het Nederlands komt het nog harder binnen bij Manon Kop. Vandaar deze Raccoon met Oceaan.
1: Radio 1.
0: Marleen Gorts aan de lijn. Dag Marleen, goedemiddag.
2: Goedemiddag Evert en goedemiddag Manon.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Manon is 29, dus die zal jou niet meer herinneren. De tijd dat je op tv was. Marleen Gorts, zegt het je iets, Manon?
3: Nu moet ik heel veel zeggen van niet, sorry.
2: Nee, Manon, maar zelfs mijn kinderen weten dat eigenlijk niet meer. En de jongste zijn jouw leeftijd, dus maakt niet uit.
0: Ik weet nog wel wie jij bent. Je hebt een kort kapsel. Je moet jezelf misschien even beschrijven, Marleen.
2: Ik heb nu zo'n half lang kapsel, maar ik ben nog altijd Marleen Gorts en de mensen herkennen mij niet aan mijn kapsel of aan mijn uiterlijk, maar vooral aan mijn stem. Ja. Als ik begin te praten, dan weten ze wie ik ben.
0: Zeg eens welk spelletje jij presenteerde.
2: Ah, Everett. Videomatch en Quidam. En dan heb ik heel lang samen met Herman van Mollen de Gouden Bersjes gepresenteerd op Oudejaarsavond.
0: Daar ben je denk ik misschien nog het bekendste van, hè?
2: Ja, dat was ook het leuke. Dat was ook echt heel leuk.
0: Ja. Ja. Je bent er al lang geleden mee gestopt. Mis je die tv? Heb je die ooit gemist?
2: Nee, ik heb die nooit gemist. Ik deed het werk supergraag, maar De poes past rond en zeker nu, dat mis ik voor geen geld. Nee, dat mis ik echt niet. Dat vind ik. Ik zou nu geen bekende Vlaming meer willen zijn.
0: Maar word je nog wel eens herkend, Marleen?
2: Als ik begin te praten, ja.
0: Ja, die stem is echt heel herkenbaar. We hebben het al een paar keer gehad hier over afscheid nemen tijdens corona. Dat heb jij ook meegemaakt.
2: Ja, het was heel herkenbaar, omdat mijn vader heel kort in het begin van de quarantaine aan corona gestorven is. En ook omdat het heel snel is gegaan, ziek geworden woensdag en zondag was hij dood. En ik herken heel veel van de verhalen, ook daarnet van Geert, die vertelde van een andere man, waar dat de familie niet eens mocht bij zijn. En dat was bij ons ook zo. Wij mochten niet naar de crematie. Want we waren in contact toch nog even mogen gaan. Kijken naar papa. Maar we waren in contact gekomen met een zware coronapatiënt. En dat was het gewoon. Punt. En je kunt niet rouwen. Hè? Als je geen afscheid kunt nemen, is rouwen heel moeilijk, vind ik. Persoonlijk. Hè? Dan, ja.
0: Waren de maatregelen wat te streng toen? Dat hoorde ik wel bij Geert.
2: Ik weet niet of ze te streng waren, Evert. Misschien was dat met de beste bedoelingen, maar het was allemaal zo onpersoonlijk. Dat het voor mij persoonlijk heel moeilijk was. Ja. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Heel lang overigens, ja. Soms nog. Ja.
0: Hebben jullie geprobeerd om dan achteraf nog op een andere manier afscheid te nemen?
2: Ja, we mochten dan plots het wel doen, maar dan was dat zo echt op de begraafplaats waar dat dan het onkruid weelderig aan het bloeien was, tussen de pissebloemen, zo even een beetje die assen uitgooien. Dat vond ik ook maar niks. Allee, en achteraf, mijn moeder is dan 4 jaar daarna gestorven. Dan hebben we besloten van het klein beetje de assen dat we hadden, dan toch nog samen met haar in een koffertje te steken.
0: Ja. Je wil een lied horen van Jacques Brel, omdat jouw vader een enorme Brel-fan was?
2: Onwaarschijnlijke Brel-fan. Die had letterlijk alles van Brel. Ja. Die had ook een heel mooi boekje, Poëzie dans les chansons, van Brel, met al de teksten van Brel van de jaren 60, wat ik overigens heb kunnen recupereren. En dat draag ik echt in mijn hart. En daardoor draag ik Brel ook echt in mijn hart.
0: Want je hebt dus het al leren kennen als kleuter thuis eigenlijk.
2: Ik zong Ai Marike, Marike. Ja, dat was... Ja, dat stond altijd op bij ons. Dat was op een klein pick-upje. En ja, mijn vader draaide dat. Mijn vader was van Zelk. En die was naar Karel Buls in de Marolle naar school gegaan. En die voelde zich een echte kid, een Brusselaar. En voor hem was... Brel, dat was zo... Ja, alles wat Brussel was. En Vlaams en Brussels en Frans. En, dus ja... Hij was en ook heel dat maatschappij kritisch denken van Brel. ja, hij vond dat een onwaarschijnlijke mens.
0: Jij bent zelfs, Marleen Gorts, naar Brussel komen wonen omdat dat de stad van je vader is?
2: Ja, ja, ik ben teruggekeerd, ja. Okay. Absoluut.
0: We gaan luisteren naar Jacques Brel en Le Moribond. Waarom dat lied?
2: Omdat het een lied is waarin de stervende afscheid neemt van zijn vrienden, maar op een heel sarcastische manier. Hij zegt altijd van, je zult wel voor mijn vrouw zorgen, zeker, hè, meneer pastoor en vriend. En, maar hij zei ook, hij zegt erin ook altijd van, c'est dur de mourir au printemps, tu sais. En dat zinnetje alleen al was voor mij heel belangrijk, omdat papa ook echt in het begin van de lente was gestorven. En alles kwam zo'n beetje samen in dat lied van en je conris, je condense, quand on mettra dans le trou. Mijn vader was ook wel iemand die niet had gewild dat we een zware begrafenis hadden gehouden, maar een, op zijn Gorts een feest. En dat konden we dan niet doen. Dat was eigenlijk de synthese van mijn vader.
0: Hoe heette je vader met zijn voornaam? Gorts natuurlijk.
2: Marcel
0: Gorts. Oké. Okay. Voor Marcel Gorts van Marleen Gorts. We gaan luisteren naar Jacques Brel en Le Moribond.
2: Super, dankjewel. Dag. Dag.

0: Zo had de vader van Marleen Kort het ook gewild, dat er gedanst werd, dat er gelachen werd op zijn uitvaart, die helaas heel merkwaardig verliep, omdat het tijdens corona was. Laatste lied dat jij wil horen, Manon, ik ga je iets aandoen, je mag de naam van de artiest uitspreken.
1: Is.
0: Dat is de afgekorte
1: versie.
0: Israël Kamaka Wiwole, hè?
1: Ja, Somewhere Over the Rainbow. Ik wou afsluiten met mijn lievelingslied, denk ik. Dat is een prachtig lied over hoop. Ik ben niet gelovig, maar ik hoop altijd toch dat papa ergens toch meeluistert en alle andere mensen die ik al ben verloren, dat zij toch samen boven kijken.
2: Okay, this one's for Gabby.

0: Jullie luisteren het tijdens pyjama-dagen, Manon?
1: Ja, papa en ik hadden op zondag zo de traditie om in onze pyjama de hele dag te zijn. Behalve naar de markt te gaan en dan samen tv te kijken. Samen muziek te luisteren, dus dat mis ik wel, ja.
0: Ja. Nog naar kantoor vanmiddag, na deze uitzending?
1: Ja, het is pittig druk, ook al is het gerechtelijk verlof, maar ik ga zeker niet klagen. Dus ja, ik moet nog gaan werken.
0: Plannen voor het weekend?
1: Ja, een barbecue met vrienden. En ik ga met mijn mama een maand van huis wisselen. Ik ga eens een keer proeven hoe het is om een huis te hebben in Brasschaat voordat ik eventueel verhuis.
0: Oké. Okay. Morgen is het dus weekend. Maandag is er weer een zomer van 2026. Dan kijk ik nu al uit naar Frans Kalf. Nog maar 2 singles uitgebracht, maar nu al de jonge Nederlandstalige hoop van de Lage Landen. Frans Kalf maakt een lijstje met artiesten die bigger than life zijn, die idolatrie opwekken. Denk al maar eens na wie dat voor jou zou kunnen zijn. Manon, bedankt om zo openhartig te zijn hier.
1: Heel graag gedaan, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Nog één keer wandelt er een beer op het Oostendse strand. Live van op Theater aan Zee. Wij zitten daar vandaag. Luister mee, zometeen.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongen van 7 die overleden is in Merchtem was wellicht mishandeld. Er doen volgende maand 30 Belgische militairen mee aan een NAVO-missie op Groenland. En de ebola-uitbraak in Congo is bijzonder dodelijk. De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden is in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant, was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, zijn moeder en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. Marieke van Kouwenbergen, wat zegt het parket over de zaak?
7: Wel, de hulpdiensten zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeroepen naar een woning in het centrum van Merchtem. En daar vonden ze dus het levenloze lichaam van een jongetje van 7 jaar oud. Hij had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. En daarom vermoeden ze al snel dat het kind met geweld om het leven was gebracht. Dat vertelt ook Sabine Lieves van het parket Halle Vilvoorde.
8: Het parket heeft dan een wetsdokter aangesteld die het kind eerst de plaats heeft onderzocht in het appartement zelf. En gisteren namiddag is er in het ziekenhuis nog een autopsie uitgevoerd op het lichaampje. En daaruit is gebleken dat het kind verschillende verwondingen vertoonde die volgens de wetsdokter compatibel kunnen zijn met kindermishandeling.
7: Jan de Jonge woonde officieel met zijn moeder in Denderleeuw, maar ze verbleven blijkbaar al zo'n 2 maanden bij haar broer in Merchtem. Die 24-jarige oom is nu opgepakt, samen met de 27-jarige moeder en een vriendin van 22 die ook in dat appartement was.
8: En op basis van hun verklaringen worden ze vandaag alle 3 voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de mama en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
7: Het parket vraagt nu dat ze alle 3 aangehouden worden.
6: Dankjewel, Marieke. Ons land stuurt in september een 30-tal militairen naar Groenland voor een NAVO-missie. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken aangekondigd. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die 2 weken zullen meedoen aan een training. De NAVO-missie is er gekomen door de spanningen tussen de VS en Groenland, een autonoom gebied van Denemarken. President Trump zei verschillende keren dat hij er Amerikaans grondgebied van wil maken. De NAVO-missie is een waarschuwing, zegt minister Francken.
9: Het is inderdaad de bedoeling dat wij duidelijk signaal geven met de NAVO, niet met België alleen, maar met de NAVO. Wij nemen de belangen van het Hoge Noorden zeer ernstig. Die geopolitieke oplopende spanning, daar gaan we niet van wegkijken.

0: We gaan daarmee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat er hier betere bescherming is en meer militaire positionering van het Westen.
1: B-Note, het moederbedrijf van B-Post, zakt bijna 10% op de Brusselse beurs. B-Post heeft bekendgemaakt dat de stakingsacties in het voorjaar het bedrijf ruim 25 miljoen euro gekost hebben. Steven Rombout, dat is blijkbaar meer dan verwacht.
2: Ja, tot nu toe had B-Post ingeschat dat die staking het bedrijf zo'n 15 miljoen euro zou kosten. En nu wordt het geschat op 25 miljoen. De postbode staakte afgelopen lente 5 weken lang tegen de nieuwe werkroosters, waardoor ze later op de dag moeten beginnen te werken. En dat maakt deel uit van de plannen om te evolueren van een postbedrijf naar een logistiek bedrijf. De klassieke postbedeling die daalt al jaren, maar kreeg in dat tweede kwartaal door de staking een extra klap. En zelfs de pakjesbedeling die doorgaans stevig groeit, daalde met bijna 10%. Maar ook los van de staking zou de bedrijfswinst wat lager zijn uitgevallen dan verwacht, onder meer door minder goede resultaten in Amerika. En gezien de stevige schuldenlast van het bedrijf, maakt dat beleggers ongerust.
1: Dankjewel, Steven. En beter nieuws van Lotus Bakeries, de maker van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta, gaat zijn fabrieken de volgende jaren fors uitbreiden. Tussen nu en 2030 zal Lotus Bakeries minstens 500 miljoen euro investeren in zijn fabrieken in Lembeke, in Oost-Vlaanderen en in de VS en Thailand. Volgens het bedrijf wordt dat de grootste investering ooit. De voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar Biscoff-speculoosproducten niet volgen. De investeringen moeten extra groei mogelijk maken. In de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten. Hij ging naar een school en schoot daar in het rond. Minstens 5 leerkrachten hebben dat niet overleefd. En er vielen ook 15 gewonden. Ook de schutter zelf is omgekomen. Hoe is nog niet duidelijk. Na de schietpartij vond de politie bij de jongen thuis ook de lichamen van 2 grootouders. Ook zij waren doodgeschoten. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Er zijn nu al meer dan 4000 mensen besmet met het ebola-virus in het oosten van Congo. En 1850 van hen zijn overleden. Katrien van der Schoot, de huidige uitbraak is erg dodelijk.
3: Ja, maar niet het hoogste aantal doden ooit. Dat waren er 11.000 op 28.000 besmettingen bij de grote uitbraak van ebola in West-Afrika in 2014. Maar het is wel de dodelijkste, want nu zijn bijna de helft van de patiënten overleden. Het gebied waar ebola uitbrak, Ituri, is afgelegen. De hele regio is gevaarlijk door tientallen rebellengroepen. Er is veel wantrouwen. Gezondheidswerkers zijn onderbetaald en er is nog geen vaccin tegen deze variant. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, is in Congo. Hij waarschuwt dat de verspreiding ongezien snel gaat.
4: One thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast.
3: En er is nu ook wat paniek in de miljoenenhoofdstad Kinshasa na 5 sterfgevallen op een passagiersboot die vanuit het oosten kwam. Alle passagiers en de bemanning worden nu getest.
1: Dankjewel, Katrien. Vanmiddag zon en ook stapelwolken. We halen tot 25 graden in het centrum. Het weekend wordt zonnig met morgen temperaturen tussen 25 en 29 graden. En zondag kan het 31 graden worden. Dit nieuws begon met de jongen van 7 die deze week gestorven is in Merchtem. Hij was wellicht mishandeld. De oom, de moeder van de jongen en een vriendin van haar zijn opgepakt. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
6: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
5: Een beer op het strand?
6: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Saban en de auteurs. Radio 1.
5: De beer op het strand.
6: Met Bent van Looy.
5: Welkom in Oostende, welkom in het Cursaal, welkom op de radio, maar ook op VRT Max en Canvas. We gaan live van op Theater aan Zee. De beer die hobbelt nog 1 keer over het strand en deze hangt hier ook altijd in de lucht, nog steeds. Dit is Arno.

0: Vive ma liberté van Arno.
1: Radio 1.
0: Ja.
2: De beer op het strand.
0: Inderdaad, nog één keer de beer op het strand. Dat kon en mocht niet zonder Sarah Hugh Zeebroek. Kunstenaar, illustrator, muzikant en dit jaar golfbreker op deze editie van Theater aan Zee, dat nu echt wel op zijn laatste pootjes hinkt. 10 dagen Theater aan Zee, voor een normale sterveling al een stevige hap. Wat moet dat niet zijn voor een golfbreker? Sarah Hugh Zeebroek, welkom in de beer op het strand. Gaat het nog?
3: Dank u. Ja, het gaat nog. Ik heb me gisteren koest gehouden, speciaal voor vandaag. Want de avond daarvoor, dat weet je wel.
0: Was er sprake van een, van een wilde avond en een soort festivalkater ook?
3: Ja, nu ben ik goed.
0: Okay,
3: gisteren had ik wel festivalkater, inderdaad.
0: Welkom, ik ben blij dat je er bent. Jij was dit jaar golfbreker. Wat betekent dat precies? Want dat is geen curator, voor alle duidelijkheid.
3: Nee, en godzijdank is het ook geen curatorschap, zeg maar. Maar... het is eigenlijk heel fijn omdat je niet echt verplichtingen hebt. Je moet gewoon eigenlijk mee brainstormen, het festival ondersteunen met ideeën. Hoe zal ik het zeggen? Eigenlijk een beetje vormgeven, maar zonder dat je echt moet bepaalde zalen volsteken.
0: Ja, ja, ja.
3: Een aantal producties of zo. Dus dat is echt heel fijn, omdat dat ook de druk eraf haalt, waardoor dat ik denk dat je ook... andere ideeën krijgt.
0: Ik ken jou als iemand met heel veel ideeën. Toen Theater aan Zee jou vroeg om die golfbreker te worden, wat was jouw eerste gedachte?
3: Oeh, dat zal wel zeker te maken hebben met Zeebroek, dacht ik eerst. Omdat dat ook. Ja, maar natuurlijk omdat ook de zee ook een belangrijke rol speelt in het thema dit jaar. Ik dacht wel van, oh shit, leuk. Ik was ook heel blij dat Cindy meteen zei van ja, het is geen curator eigenlijk.
0: En kreeg je meteen wilde plannen in je hoofd?

0: Hoofd. Wat zat er in fantasie?
1: Meteen, ja, een paar dingetjes die wel naar voren schoten. Maar ik moest ook wel meteen denken aan het lied van mijn vader, De Zee, waarmee dat ik opgegroeid ben.
0: Koude soep, geloof ik.
1: Koude soep, ja. En mijn vader is dit jaar 70 jaar geworden. Was dat een stukje van de... Nee, dat was iets anders. hij is 70 jaar geworden. Hij is van Oostende. Mm-hmm. Ik vond het was eigenlijk geen beter moment om een keer iets te doen voor hem op Theater aan Zee, denk ik. Ik heb altijd schroom gehad om iets met mijn vader te doen of iets van hem te doen. Maar nu denk ik, ik word 43 jaar dit jaar, godverdomme bedoel.
0: Moet kunnen.
1: Ik mag er toch ook wel een keer iets...
0: En wat doen jullie dan? Of wat was het idee?
1: We hebben het festival geopend en we hebben samen het liedje De Zee gezongen.
0: Super. En waren er nog dingen? Want wat wou je allemaal doen? Ik hoorde iets over een windtelefoon.
1: Ah ja, de windtelefoon. Ken je die?
0: Ik ken dat. Daar wordt een radioreportage over gehoord. Dat is iets in Japan.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik denk dat het is iemand in Japan die dat uitgevonden heeft. En dat was een weduwnaar die, geloof ik toch, die zijn vrouw verloren had. En om terug met haar contact te zoeken, had hij een oud telefoonkotje geïnstalleerd ergens in de bergen in Japan. Prachtig, mooi uitzicht. En in dat telefoonkotje had je ook nog een echte oude telefoon met een draaischijf en een draad zelfs, mm-hmm. maar die nergens naartoe ging.
0: Ja. En de bedoeling,
1: naar het hiernamaals. Dus de bedoeling is, mensen kunnen naar dat telefoonkotje stappen en dan het nummer draaien van hun geliefde die er niet meer is. En ze kunnen op die manier contact leggen met het hiernamaals. En ik dacht van ja, het is misschien ook wel een mooie plek, Oostende, ergens op het Staketsel of zo. Dat je uitkijkt op de horizon en dat op die manier contact maakt met iemand die er jammer genoeg niet meer is.
0: Mm-hmm. Maar het is niet gelukt. Het staat nog steeds in Japan.
1: En op meerdere plekken in de wereld.
0: Oh, ja.
1: Er zijn redelijk wat plekjes die dat ook geïnstalleerd hebben. Ik vond dat een heel mooi idee.
0: Supermooi.
1: Ja.
0: Jij doet veel tegelijk. Je bent illustrator, muzikant, performer, beeldend kunstenaar. In welk medium voel jij je het meest thuis? Hoe werkt, wat ik wil weten, is hoe werkt jouw hoofd?
1: Ah, wilde dat weten?
0: Ja.
1: ik weet het ook echt niet, om eerlijk te zijn. Ik denk dat wat ik vrij goed kan, is denk ik associëren. Ik denk dat mijn sterkste punt is. Gewoon vrij denken en van het een in het ander springen. Ik ben niet goed in plannen maken, daar ben ik heel slecht in. Dus ik zou nooit de politiek ingaan. Ik kan geen beleid volgen of opmaken. Ik haat het zelfs.
0: Ja.
1: Ik ga van stap naar stap naar stap. En ik associeer en ik denk verder. En dat is, ik vind niks zo vervelend als iets dat je al op voorhand weet wat je gaat maken.
0: Ja, dan maak je het niet meer.
1: Nee, dat is de fun is eraf. Je wilt gewoon verrast worden op het moment zelf dat je iets aan het maken bent.
0: Wat beslist dan dat het die vorm wordt? Dat het een tekening wordt of een performance of een liedje? Is dat het idee zelf dat zichzelf bijna maakt?
1: Dat is een goede vraag, Bent. Want het doet mij denken aan mijn tijd in de Rietveld Academie.
0: Ja.
1: Sorry, ik ben hier even aan het lachen. Maar ik heb uw vriendin daar ook nog ontmoet in de tijd.
0: Okay.
1: Sorry.
0: Ja. Maar goed, deze kunstschoolvraag, laten we er toch maar op ingaan.
1: Ik zie ook nog, ik zie daar nog toekomen. We waren daar aan het masseren toen.
0: Echt waar?
1: In de kantine, ja. Ineens komt er een beeld terug.
0: Wauw, oké.
1: Okay. We komen daar straks ook nog op terug.
0: Heel goed.
1: Maar dus op de Rietveld, het eerste jaar is een soort van poppedeuze, of hoe zeg ik het goed?
0: Ja, ik vind dat wel.
1: En dan moet je eigenlijk alle soorten die je kunt studeren aan de Rietveld, zeg maar, moeten even een keer ondervinden en proeven.
0: Ja.
1: En je moet daar wel door zijn om naar het volgende jaar te kunnen gaan om dan een definitief besluit te nemen. En te zeggen van, oké, die richting wil ik niet gaan. En het eerste jaar vond ik lastig, want er waren allemaal dingen bij waar ik echt geen zin in had. Zoals vormgeving had ik toen echt totaal geen gevoel bij, om het zo te zeggen. Ik ging naar de beeldende kunst daarna. Ik was er gelukkig door. En ik had allemaal ideeën, ik was vol een bak aan het tekenen. En dan zeiden ze van, Sarah, dit kan niet en dit mag niet. En ik zei, maar toch wel, kijk, ik ben het aan het doen, ik ben aan het tekenen, dat is geen probleem. Ik bedoel, waarom zou dit mogen? Ja, nee, je moet eerst je medium kiezen. Nee, eerst heb je concept en dan pas kies je je medium.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat ik dacht van, oh my god, mijn hoofd werkt zo totaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt totaal niet. En ik verstond het ook in het begin niet. Dat ik echt dacht van, maar waarom zou ik eerst mij moeten vasthouden aan dat concept en dan het medium zo braaf dat uitvoeren? En dan
0: kan ook andersom.
1: Kan perfect andersom. Maar voor hen was dat blijkbaar, in die tijd, hè, bedoel, we spreken over 20 jaar geleden, hè, voor alle duidelijkheid, is misschien ook wel weer veranderd. Maar dus gewoon tekenen en schilderen op zich en van daaruit beginnen was eigenlijk geen idee. Dus ja, mijn hoofd werkt eigenlijk... Ik denk niet zozeer in woorden, denk ik. Ik denk dat het meer in beelden is. Ja. Dus associaties via beeld, mm-hmm. niet zozeer via woord.
0: Zelfs in de cultuursector bots je soms op muren. Heb jij soms het gevoel dat mensen je graag veilig in een hokje thuis brengen en in verwarring raken wanneer je daaruit wil breken? Of zijn ze dat van jou wel gewoon?
1: Ja, ik hoop dat als iemand mij vraagt dat dat ook juist is omwille van het feit dat ik verschillende dingen doe of zo. En dat dat niet alleen maar om één bepaald hokje is waar dat ik in pas. Maar ik heb ook wel een beetje moeite om in één hokje te passen. Denk dat dat... Ik kan ook voor het... Ik haat striptekenen.
0: Oké. Okay.
1: Maar al die hokjes.
0: Ja.
1: Vreselijk. Ja. Dat wil ik niet doen. Ik wil een groot papier en kunnen... Ja, vrij zijn. En achteraf wil ik wel een vierkantje er rond tekenen als het moet. Maar...
0: Als het echt moet.
1: Ja.
0: Ja. We zijn aan de zee. Je zong De Zee is maar koude soep. Je zegt ook ergens vooral koude soep, maar ook koude soep. Je zei dat de zee een eigen bewustzijn heeft, las ik ergens.
1: Ja.
0: Hoe zie je dat juist?
1: Dat is symbolisch voor mij, maar dat was eigenlijk gewoon omdat... Cindy van Theater aan Zee mij vroeg van, ja, wat betekent de zee voor jou? En dan uiteraard zijn er heel veel dingen die naar boven komen. Familiegeschiedenis enzovoort. En het lekkers dat we uit de zee halen. Maar ik zie de zee is voor mij, symbolisch gezien, toch een soort van eigen bewustzijn. Mm-hmm. Dat haar eigen wetten heeft en haar eigen leefwereld. En iets, een soort van bewustzijn waar dat wij maar... moeilijk eigenlijk toegang tot krijgen. We weten veel meer, zoals iedereen weet, veel meer over de sterren en de planeten en het heelal dan over wat er zich allemaal afspeelt diep in de oceaan.
0: Moeten we dat zo willen houden?
1: Ja, dat is een ziekte van de mens waar we alles willen weten.
0: Ja.
1: Nee, ik vind juist het mysterie vind ik goed. En dat geeft mij heel veel vrijheid om te denken wat er allemaal zou kunnen... om te kunnen fantaseren in feite. Dus ja, ik vind het wel echt een bewustzijn. En ook een plek met haar eigen wetten.
0: Mm-hmm.
1: En maar ik heb het nu ook ervaren deze week. En met de bootconcerten die ik georganiseerd had.
0: Waar muzikanten speelden echt op zee, hè?
1: Ja, op zee. En... Op voorhand bedenk je dat en denk je van ja, dat gaat mooi zijn. Eén muzikant op de boot en die speelt dan. En je hebt dan het prachtige landschap van de zee en van de lucht en de wolken. En de meeuwen en de zeehondjes, alles erop en eraan. Dat gaat vrees schoon zijn. En dat was ook heel mooi. Maar wat ik eigenlijk geen rekening mee had gehouden, was het effect van de deiningen van de zee, van de golven.
0: Ja.
1: Dat is super raar, maar dat maakt iets vrij. In je hoofd zit er ergens een dokter in de zaal die mij kan helpen. Nee, maar dat is echt heel raar.
0: Okay.
1: Je wordt daar geraakt daar helemaal van gehypnotiseerd. En je ervaart gewoon de muziek en het landschap op dat moment op een hele andere manier. Omdat je gelijk zo als in een wieg, zeg maar, rustig gemaakt wordt. En ik voelde mij iedere keer super rustig naar zo'n boottocht. Ook al ging de boot soms redelijk heftig op en neer.
0: Misschien moeten we vaker bij de zee te raden gaan. Theater aan Zee zit erop. Wat hoop je dat mensen mee naar huis nemen van deze editie? Is je missie geslaagd?
1: We hebben nog twee dagen. Ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we nog meer respect tonen voor de zee. Want ze speelt op de achtergrond een zeer belangrijke rol in ons leven. En ik denk dat dat niet genoeg benadrukt kan worden. Hoe respectvol dat we ermee moeten omgaan. En dat we daar, als we onderzoek doen naar de zee, dat dat juist moet zijn om haar te dienen en niet om haar te plunderen.
0: Heel goed. Sarah Jusebroek, golfbreker van deze Theater aan Zee 2026. Blijf er alsjeblieft bij. Want we gaan straks babbelen met een vriend van jou, Haider Altimimi. Jullie hebben ooit samengewerkt.
1: Jazeker.
0: En ook Colette Goossens komt nog langs. Zij maakte een voorstelling over Britney Spears. Daar ben je ook naar gaan kijken.
1: Klopt.
0: Zullen we een beetje Britney doen?
1: Hit me, baby, one more time. Oeh, het is handig.

0: Hit Me, Baby One More Time, inderdaad, van Britney Spears.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Zometeen geven we nog een duo-ticket weg. Het zijn de laatste. Blijf dus luisteren naar de beer op het strand. We hadden het eerder deze week over hoe de oude Grieken in de lucht hangen. The Odyssey, Troje van Lazarus. Maar wie er nog in de lucht hangt, is het icoon van de millennial-generatie. Britney Spears. Er is die wilde rit van een roman Corpus Britney van Dominique de Groen natuurlijk, waar heel lezend Vlaanderen het over lijkt te hebben. Maar er is ook Being Britney, een voorstelling die hier te zien was op Theater aan Zee. Aan tafel schuift net Colette Goossens aan. Jij maakte Being Britney. Waarom Britney?
3: Omdat voor mij Britney bijna een Griekse godin is. Die echt een heel tragisch leven heeft gehad. En haar leven stond voor mij metafoor voor iets groter wat ik wou vertellen. En ik wou graag een voorstelling maken over psychose. En haar leven lijkt eigenlijk hetzelfde te zijn als een ervaring van een psychose. Mm-hmm. Ze heeft gewoon een psychotisch leven. Daarom.
0: Sarah, jij zag de voorstelling al. Mm-hmm. Vinden jullie het goed dat ik jullie op speeddate stuur met elkaar?
4: Nu meteen.
0: Dan kunnen jullie het daarover rustig hebben, terwijl ik met het parasolletje in mijn pisangambon speel. 4 minuten hebben jullie en wanneer de beer gromt, weet je dat er nog 1 minuut rest. Ik zie jullie zo.
3: Oké.
0: Veel plezier.
4: Mooie muziek. Colette.
3: Hallo.
4: Hallo. Hoe oud ben jij? Oh, sorry, dat is mijn eerste vraag. Nee, dat is niet mijn eerste. Ja, oké, mijn eerste vraag.
3: 27 jaar.
4: Oeh, dat is een legendarische jaar in de muziekgeschiedenis, hè, Bent? Want Bent zit hier ook bij onze speeddate mee te luisteren. Nee, mijn eerste vraag die ik voorbereid had voor jou was... stel dat Britney een man was geweest. Hoe zou het dan verlopen zijn, denk je?
3: Helemaal anders. Ik denk... Ja, zij zegt altijd zelf dat zij niet out of control is, maar net too much in control. Too much controlled. En ik denk dat het bij mannen sowieso anders zou zijn die zo'n popstar leven zouden hebben. Mm-hmm. Die zijn... of hun leven is meer... of het is voor de hand liggender om dan... out of control te gaan en helemaal zot te gaan en daar volop van te genieten. En niet zo overbeschermd te worden daarin.
4: Het was vooral haar moeder, toch? Die heel erg...
3: Haar vader.
4: Of haar vader.
3: Maar ik denk dat de moeder ook wel een groot aandeel heeft.
4: Ja. Heb jij het lastig om controle te verliezen? Of vind je dat fijn om even... all the way te gaan?
3: Ik ben daar super bang voor. Ik ben echt een...
4: Control freak?
3: Ja.
4: Deze date is

0: Ze zijn cool, hè?
1: Ja, ja.
0: Nee. Maar ik denk dat ik het wel begrijp als je zegt op het podium dat dan de plek is waar dat je eigenlijk je totaal moet overgeven aan het moment. En je kunt nog zoveel dingen voorbereiden, maar toch is er zoveel dat je niet meer in de hand hebt. En dat is juist het mooie. Oh, de beren zijn al.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet meer wat ik nog moet vragen. Ik ben afgeleid door die vieze beer en zijn adem ruikt. wat is je volgende plan van de voorstelling om te maken?
1: Ja, sowieso denk ik iets over mentale kwetsbaarheid, maar de rauwheid en in het eerlijke daarvan. Mm-hmm. Want ik denk dat daar nog heel veel over te vertellen valt.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Zijn we niet allemaal even kwetsbaar?
1: Dat weet ik niet. Ik denk het niet.
2: Zo, zijn we niet allemaal even kwetsbaar?
0: Ja.
2: Wat denk je zelf?
0: Ik denk eigenlijk wel.
2: Mm-hmm.
0: Maar we hebben allemaal andere mechanismen die we in ons levensloop eigenlijk proberen te hanteren. En ik weet niet, ik denk dat eigenlijk elke mens die geboren wordt even kwetsbaar is. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Maar uw levensloop speelt een belangrijke rol. En waarschijnlijk ook wel genetica, weet ik niet. Maar dat denk ik, is dat ook niet iets dat...
2: Hoe was het op date? Klikte het?
0: Ja, ik wil wel nog een vervolg. Kunnen we je op een hartje duwen? Lig jij op het hartje? Of,
1: Swipen.
0: Ah ja, swipen.
1: Is dat,
0: nee, ik dacht aan dat programma. Hoe heet dat?
2: Blind Date.
0: Ja.
1: Ah, dat ken ik niet.
2: Nee. Colette, waar speel jij Being Britney nog?
1: In Vlaanderen en Brussel. Vanaf september tot en met... Ja. Dat gaan nog 2 seizoenen toeren.
2: We kunnen nog gaan kijken.
0: Zeker.
2: Dank je wel om hier te zijn.
1: Jullie bedankt.

0: Kus me even.
1: Kus me even van Merel.
2: Radio 1. De beer op het strand.
1: Sarah Joezeebroek, vandaag mijn tafelgast, was golfbreker hier op Theater aan Zee. Maar er was er nog eentje. Advocaat Walter van Steenbrugge ijsbeerde de hele week over de dijk. En had het over iets wat hem extreem nauw aan het hart ligt. Mensenrechten. Hij zag erop toe dat die heilige maar fragile principes op het voorplan stonden deze editie. Reporter Arno Boei liep met hem mee en hij had zijn bandopnemertje in de aanslag. Dat klonk zo.

0: parochianen. Als Christus ons langs zijn apostelen leert dat het een plicht is met iedereen zonder onderscheid van rang of stand te delen wat je hebt, waarom geldt deze plicht dan niet voor de Belgische burgerij?
1: Heel mooie productie vind ik van Stijn Konings en van Dirk Kempens. Dat was toch iets bijzonders om te zien hoe dat een priester, die gingen vaak hand in hand met de bourgeoisie, met de werkgevers, die het niet nauw namen met de rechten van de arbeiders. En daar kwam priester Daans dan voorop.
0: Of denken deze mensen, die beweren trouwe dienaars te zijn van onze heilige vader de paus, dat het evangelie, omdat het in het Latijn werd opgesteld, niet bestemd is voor uw Franse oren?
1: Ja, die film, die kwam wel binnen. En als ik dat nu aanhaal om het belangrijke recht om zich te verenigen, om dat daarbij te betrekken. Ik vind verontwaardiging, indignatio, vandaag ook een zeldzaam goed. Hoe belangrijk het is om als toestanden niet kunnen, om dan de vuist te maken, om zich verontwaardigd op te stellen.
2: No KKK, no USA.
1: Mogen we ons nog verdedigen? Mogen we ons nog verenigen? Mogen we nog verontwaardigd zijn? Want ik heb zo het gevoel, en ik zie het in mijn dagdagelijkse praktijk, dat zij die de macht hebben, alsmaar meer middelen krijgen om die macht uit te oefenen, minder gecontroleerd worden en de dissidente stem dan heel, heel snel en in strijd met het mensenrechtenverdrag willen fnuiken, willen verkleinen en willen beschadigen. En dus denk ik, ja, in de 19e eeuw, het zal niet evident geweest zijn, en dan nog zeker niet voor iemand van de klerus, om die arbeiders op de straat te krijgen. Ja. Mooie prent.
0: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
3: Ja, Walter van Steenbrugge houdt elke dag opnieuw een pleidooi voor de mensenrechten en voor de kracht van kunst om ze wakker te schudden. En als er iemand is die daar volmondig ja op zegt, dan is het mijn volgende gast wel. Van breakdancer op straat tot danser bij Anne-Theresa de Keersmaker en vandaag artistiek leider bij Antigone in Kortrijk. Goedemiddag, Haider Altimimi. Jij stond hier op Theater aan Zee met Wavelength, een voorstelling waarin je samen met de Amerikaan Lucius Romeo From een gesprek over onze verscheurde wereld danst. Dat is zo, hè? Maar ook praat en zingt. Is het een duet of een duel geworden?
4: Beide. Wij zijn eigenlijk vertrokken vanuit, misschien moeten we wel meer dansen, laten we een dansvoorstelling maken, maar daar is niets van waar geworden.
3: Nee, er wordt heel veel gepraat.
4: Er wordt heel veel gepraat in de voorstelling. Wij zijn inderdaad beide dansers van de achtergrond, maar eenmaal de eerste repetities begonnen, hadden we al snel zoiets van, goh, ik wil dat gewoon zeggen eigenlijk. Misschien moeten we schrijven. En dan zijn we echt beginnen schrijven. De voorstelling is wel ooit vertrokken vanuit, we hebben zoveel gesprekken gehad over de jaren heen. Over de
3: ja, maar het gaat eigenlijk over polarisering. En vertrok vanuit een gesprek dat jullie als vrienden, neem ik aan, met elkaar hadden. Kun je mij daar even mee naar terugnemen?
4: Het is eigenlijk een gesprek, sporadisch, over de laatste 10 jaar, als we elkaar tegenkwamen, hadden we gesprekken over de wereld van vandaag. Ik als Irakees zijnde, hij als Amerikaan, de Arabische wereld of het Midden-Oosten zien transformeren naar wat het vandaag is. Hmm. En hij als Amerikaan, die ook getuige is van hoe Amerika vandaag loopt, hadden wij wel hevige, interessante gesprekken met heel veel liefde voor elkaar. En wij hebben geprobeerd om deze eerst van het dans te belichamen, om dan te beseffen, laten we gewoon een stoere tekst schrijven samen. Mm-hmm. En die tekst brengen.
3: Ja, je zegt, je hebt die brand vanuit het Midden-Oosters perspectief natuurlijk meegemaakt. Hij, Amerikaan. Jullie hebben het in Wavelength ook over jullie gevoel van ontworteling. Jij ontvluchtte Irak, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar Lucius ontvluchtte ook zijn land, vertelt hij. Amerika. Dat vond ik heel interessant.
4: Ja, als queer persoon in Nashville heeft hij echt, zijn moeder heeft hem, als ik hem goed begrijp, heeft zijn moeder hem op de vlucht gezet richting Europa.
3: Dus dat was, om hem te beschermen.
4: Om hem te beschermen, dat was Nashville, was geen

0: veilige plek voor hem. En voilà, zo, dat is een beetje zijn vertrekpunt geweest. Ik wil niet helemaal in zijn naam gaan spreken.
1: Maar het komt wel in de voorstelling.
0: Het komt zeker aan bod in de voorstelling. Mm-hmm. Wij zijn eigenlijk ook vertrokken vanuit het idee om bloedeerlijk te zijn. Naar elkaar toe en ook naar het publiek toe.
1: Is het feit dat je dan op een podium staat een hulpmiddel om die schroom af te werpen, om die eerlijkheid, die kwetsbaarheid op te zoeken? Is dat makkelijker dan aan een keukentafel of aan een bar?
0: In zekere zin, ja en nee. Nu, de teksten die wij geschreven hebben, het blijft theater, dus wij dikken dingen aan. Mm-hmm. Ook op niveau van spel natuurlijk, ga je dingen gaan uitdikken. Iets dat mij misschien wel kwaad maakt, maar niet razend maakt.
1: Ja.
0: Daar gekiest voor vormen om je publiek wat wakker of mee te krijgen. Maar we hebben wel echt gekozen voor materie waar dat wij alle twee ziel en hart achter staan.
1: Het gaat er soms hard aan toe, verbaal. Op welk punt staan jullie in de voorstelling het hardst tegenover elkaar?
0: Wij beginnen de voorstelling vanuit... Ik heb Loesjes de laatste jaren op Facebook zitten volgen. Ik merkte iets op dat na de verkiezingen 2020 dat hij zich veel minder politiek heeft geuit. En ik heb hem daarop aangesproken. Ook vanuit het idee van misschien is dat wel interessant materiaal op de voorstelling. En ik kreeg meteen een hard verweer van... En jij dan, na 2020, ook heel stil. Ah ja, hij is de directeur geworden van Antigone. Dus de voorstelling begint eigenlijk met wij die elkaar lafaard noemen.
1: Ja. En dan is er de dans natuurlijk. Hè. Vloeiende bewegingen als golven soms. Is dat een soort tegengewicht tegen die hoekige statements?
0: Je zou kunnen zeggen dat de dans misschien een soort van adempauzes waren. Er is niets vastgelegd. Alles is improvisatie van de dans. Mm-hmm. Omdat wij ervan uitgingen welke emotie dat gaat nazinderen na de teksten. Bij elke voorstelling is dat anders. Dan gaat dat dan op een of andere manier vertaalt zich dat in de bewegingen die erna zouden komen. Ik heb niet per se een soort van duidelijke duiding bij wat de dans is.
1: Het maar kan dans
0: is zeer organisch.
1: Kan dans iets teweeg brengen dat woorden niet kunnen?
0: Zeker. Wij raken elkaar aan in de dans. In de voorstelling op scène kiezen we vaak voor... dat is een groot podium, we moeten een schoon beeld creëren. We gaan afstand houden van elkaar. Of we maken afspraken dat we dan toch bij elkaar komen. Maar uiteindelijk is dat allemaal ook op de scène zelf. Dat gebeurt op de scène zelf. Maar we merken als we beginnen dansen, dat we veel rapper elkaar raken. Dat we veel rapper bij elkaar, in de buurt van elkaar komen. Niet alleen maar om interessant dansmateriaal te creëren, maar...
1: Ook om iets over te brengen.
0: Wij zien elkaar ook gewoon graag.
1: Ja.
0: En dat vertaalt zich dan ook in de beweging.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jij komt niet uit een klassieke dansachtergrond. Maar je ontdekte die gaandeweg op straat. Die taal.
0: Ik ben eind jaren 90 ben ik begonnen als breakdancer. Mm-hmm. Dat was voor mij een danstaal die mij introduceerde binnen een wereld. De hiphopwereld. Ik voelde mij daar als Irakees zijnde heel veilig. Mm-hmm. Dat is een wereld die in de kern heel divers is.
1: Ja.
0: Uitgaan in Gent in die jaren... ofwel had je de verkeerde schoenen aan, ofwel had je geen vriendin mee. Maar mocht nooit binnen. Maar als het een hiphopfeestje was...
1: Kon alles.
0: Er zat wel een portier aan de deur, maar die was zo stoned. Je kon er makkelijk binnen geraken.
1: Ja.
0: Maar dat was wel een zeer open wereld voor mij. En dan geleidelijk aan ben ik beginnen uitzoeken van... maar wacht, misschien is dans wel een medium dat ik wel wil verder zetten. Mm-hmm. En dan via breakdance, hedendaagse dans, beginnen dansen. En zo is de bal beginnen rollen.
1: Dansen, nu ook praten, op het podium schrijven, dingen maken... Zingen zelfs. Je zingt heel mooi in de voorstelling. Het is een wonderlijke reis.
0: Geleefd. Je hebt een creatieve geest. Je ontmoet mensen. Soms puur chance. Die jou vertellen, maar dat zingen is wel iets. Of dat dansen is wel iets. Niet iedereen heeft dat recht, denk ik. Om zo iemand tegen te komen. En ik heb er zo'n paar gehad in mijn leven. Die zeggen van, ga daar eens op door. En dan word je wie je wordt.
1: En soms is het goed om ja te zeggen tegen dingen.
0: Ja,

0: Absoluut, absoluut. En soms is het ook gewoon om nee te zeggen.
1: Ja, dat is een uitstekend einde van ons gesprek. Haider Altimimi, dank je wel. Wavelength gaat vanaf oktober op tournee. Dus wie het hier aan zee gemist heeft, krijgt straks nog een kans om die golflengte te vinden. Dank je wel om er te zijn, Haider.
0: Dank u.
1: Sarah, we gaan zo meteen gewoon verder met de show. En jij gaat ook nog een performance doen, hè? Ja.

0: Het prachtige Seabird van The Alessi Brothers.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Voor de laatste keer dompelt collega Wart Bogaert ons vandaag onder in die wonderlijke termen en begrippen die onze taal te danken heeft aan de wereld van het theater. Let goed op, want als u raadt welke theaterterm Wart vandaag bij de horens vat, en dat is dan weer een term uit de veeteelt, maakt u kans om een duo-ticket te winnen voor Alles moet weg van theatermaker Dries Verhoeven. Die speelt dat morgen. Wart, brandlos.
3: Als madame Gustave in de Fixer Uppers, een dikke en dunne film uit 1935, aan Laurel en Hardy uitlegt hoe ze haar man jaloers kunnen maken, demonstreert ze hoe zij haar man kust.
4: If my husband saw you kissing me, like he kissed me the first time we met, I'm sure that would make him jealous.
3: Tot grote ontzetting van de dikke doet ze dat met de dunne.
4: We press tightly together. Then his lips met mine.
3: Oliver Hardy kijkt toe. Eerst verbaasd, dan zichtbaar geërgerd. En Stan Laurel laat het zich wel gevallen. De kus blijft maar duren. 43 seconden, om precies te zijn. De Amerikaanse censuur vond zo'n lange kus veel te pikant. En daarom knipt de regisseur af en toe weg van het koppel naar Oliver Hardy, die nu naar ons kijkt. Recht in de camera. Hij wriemelt wat aan zijn das. Tot, je voelt het aankomen, de bedrogen echtgenoot plots voor zijn neus staat.
5: You looking for somebody?
3: Op dat moment heeft Denis Diderot, de 18e-eeuwse schrijver en filosoof van de Verlichting, zich al minstens 6 keer omgedraaid in zijn graf. Hij vond dat theateracteurs moesten spelen alsof er een muur tussen hen en het publiek stond. Een muur die Oliver Hardy met één priemende blik keer op keer wist af te breken.
0: Dat was hem. Ik denk dat ik weet waar Wart het over had, Sarah. Jij? Nog niet zeggen, hè? Niet zeggen. Nee. Want mensen thuis mogen het ook nog proberen.
6: Oké. Okay.
0: Dus misschien win jij die ticket straks.
6: Nu snel.
0: Ja. We zoeken dus een theaterterm voor die muur tussen het publiek en de spelers op scène. En je kan die muur afbreken. Laat het weten in de app en dan maak je dus kans op een duo-ticket voor Dries Verhoeven.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Een ander belangrijk thema op Theater aan Zee, Sarah, was Message in a Bottle. Er staan hier een paar op tafel ook.
6: Mm-hmm, ik zie het. Je hebt veel gedronken.
0: Ik heb veel briefjes geschreven. Ze moeten straks nog allemaal collectief in zee gegooid worden.
6: Oké.
0: Okay. Wat doet dat jou, zo'n bericht in een fles?
6: Om die van jou te zien? Of?
0: Nee, in het algemeen. Heb je er zelf ooit echt in de zee gegooid?
6: Nee, maar wel in mijn hoofd wel heel vaak, ja. Een fles, echt een glazen fles in zee gooien zou ik nu niet zo snel doen eigenlijk, maar in mijn hoofd wel, ja.
0: Oké. Jij hebt een gedicht gevonden, mm-hmm, dat op de zee lijkt.
6: Ja, de klank van het gedicht lijkt een beetje op de zee, als je fantasie gebruikt.
0: Mm-hmm. Wil je dat gedicht voor ons brengen?
6: Ik wil dat heel graag doen.
0: Het is een Chinees gedicht.
6: Ja, het is een Chinees gedicht. Moet ik het nu al uitleggen?
0: Ik zou zeggen, leg het uit en ren dan naar het plekje waar je dat kunt doen.
6: Het is een oud gedicht eigenlijk. Ik ga even mijn notities erbij halen dat ik hier geen verkeerde dingen zeg. Maar eigenlijk, is er iemand die iets weet over de Chinese taal in de zaal?
0: Nee.
6: Niemand?
0: Nee.
6: Nogthans,
0: wordt een soort spoedcursus.
6: Ja, het wordt een spoedcursus Chinees.
0: Okay.
6: Maar dus eigenlijk, in het Chinees heb je heel vaak dezelfde klank die terugkomt. En voor ons klinkt dat als ba of ni of whatever. Maar wij horen altijd dezelfde klank. Maar in het Chinees heb je ook nog een tonenklank. Dus de toon waarop je de klank uitspreekt, geeft ook weer betekenis. En er is gewoon een prachtig gedicht geschreven door ene Chao Yuan Ren. Mm. en die heeft een gedicht geschreven met één enkele klank. Wel in verschillende tonen, maar de klank is sure. En je zal het niet geloven, maar het is dus echt een gedicht. In het Chinees kan je daar hoor je een verhaaltje, zeg maar. Een gedicht. En wij, jullie...
0: Met onze ongetrainde oren hoor je maar één woord.
6: Jullie gaan maar sure horen. En voor, dat is de zee. En ik zal proberen van dat zo mooi mogelijk als de zee te brengen. Ik heb het ook trouwens... Kijk, Ben, staan hier echt mooie...
0: Er staan blauwe streepjes op een blad. En dat is een
6: tonen.
0: Beetje de melodie, kan ik me voorstellen.
6: Dat is melodie. Ik heb dus alle tonen eigenlijk gevisualiseerd.
0: Oké. En mensen die meekijken met thuis op VRT Max of Canvas... Ja. krijgen in beeld ook het verhaal, dus de vertaling, te zien. Sarah, ga snel naar het podium. Want dat is ver weg. Je moet eerst over ons nepstrand, door onze nepzee waden. En daar gebeurt het.
6: Ja, maar ik zal eerst beginnen en ik zal de vertaling voorlezen van het gedicht. Het verhaal van meneer Shu die leeuwen eet, door Hu Mingfu. Dat is eigenlijk de eerste die begonnen is aan het gedicht. Shu, een dichter uit de Stenen Kamer, was een liefhebber en zwoer 10 leeuwen op te eten. Om 10 uur waren er toevallig 10 leeuwen op de markt. Op dat moment was Shu ook toevallig op de markt. De man zag 10 leeuwen, vertrouwde op zijn pijlen en doodde ze. Vervolgens raapte hij de lijken van de leeuwen op en ging naar een stenen kamer. Shu, een dichter uit de stenen kamer, was een liefhebber en zwoer 10 leeuwen op te eten. Oh nee, dus al ben ik weer opnieuw begonnen. De volgende slide, alsjeblieft. Ik dacht al. Ja, de volgende? Ja. Oké, okay. De stedenkamer was vochtig, dus beval hij zijn dienaren om die af te vegen. Nadat de stedenkamer was afgeveegd, begon hij de 10 leeuwen te proeven. Tijdens het eten realiseerde ik me dat wat leek op 10 leeuwenbeelden in werkelijkheid 10 stenen leeuwenbeelden waren. Kunt u dit uitleggen?
0: Nee.
6: Oké, okay. Ik zal het gedicht nu brengen in het Chinees. En als er mensen in de zaal zijn die graag willen meedoen, want denk, de klank kennen jullie ondertussen al, kun je het een keer allemaal samen zeggen?
5: Ja.
6: Fantastisch, oké. Okay. Dus als je wilt meedoen, Heider, ik heb het gevraagd en je hebt nee gezegd. Dat staat genoteerd. Oké, okay. Sure.
0: Oké, okay. Sarah, je zegt
6: sorry.
0: En?
6: Ik heb niet veel tijd, hè?
0: Doe het.
6: Oké. Okay. Sure.

Sarah Hugh Zeebroek, of hoe je een verhaal over leeuwen kunt laten klinken als een ruisende Noordzee. Enorm bedankt. Nog even, de winnaar van het duo-ticket voor morgen, die wist dat we het dus hadden over de theaterterm De Vierde Muur, The Fourth Wall, heet Leen Stevens, is 40 jaar, lees ik hier, interessant, en komt uit Halle in Vlaams-Brabant. Proficiat, Leen Stevens, 40 jaar.

0: Olivia Dean en Baby Steps. Dit was hem een hele week. De beer op het strand van Op Theater aan Zee in Oostende. Ik ga mijn strandcabine opruimen en ombouwen tot een culture club. Want wij zijn hier dus morgen. Tot dan.
1: Weet ik veel neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: Nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De jongen van 7 die overleden is in Merchtem was wellicht mishandeld. Er doen volgende maand 30 Belgische militairen mee aan een NAVO-missie op Groenland. En Mark van Bommel is voorgesteld als coach van de Rode Duivels. De jongen van 7 die woensdagnacht dood is teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, zijn moeder en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. Marieke van Kouwenbergen, wat zegt het parket over deze zaak?
9: Wel, het was al snel duidelijk dat het jongetje met geweld om het leven was gebracht. Toen de hulpdiensten 's nachts aankwamen probeerden ze hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het kind had ook zichtbare verwondingen en kneuzingen. Een wetsdokter heeft hem dan onderzocht en stelde vast dat het kind vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn 24-jarige oom, zijn 27-jarige moeder en een 22-jarige vriendin die in dat appartement waren, zijn alle drie opgepakt en verhoord. Sabine Lieves van het parket Halle Vilvoorde.
10: Voor de oom vragen we een voorleiding op verdenking van moord. Wij vragen zijn aanhouding. En voor de mama en haar vriendin gaan we er de kwalificatie schuldig verzuim op plakken.
9: Ja, de jongen woonde met zijn moeder in Denderleeuw, maar ze verbleven blijkbaar al zo'n 2 maanden bij haar broer in Merchtem. Het jongetje was enig kind en de politie was nooit eerder gebeld voor intrafamiliaal geweld.
10: Niet naar familiaal geweld op het kind toe alleszins. Het kind stond nog niet op de radar van het jeugdparket of de jeugdrechtbank. Maar mama en oom waren wel al politioneel gekend, maar niet voor dergelijke feiten.
9: Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. Momenteel is er een buurtonderzoek aan de gang en ook de gsm's van de verdachte worden nog uitgelezen.
8: Dankjewel, Marieke. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een kamp van de KLJ Balen in Plombières. De jeugdvereniging zette het kamp vroegtijdig stop na een incident met een lokale inwoner. De politie heeft de 54-jarige man gearresteerd. De verdachte is de uitbater van het kampterrein. Het parket vraagt zijn aanhouding. Hij zal vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. De leden die mee op kamp waren zouden niet betrokken zijn geweest bij het incident. Lotus Bakeries, de maker van onder meer speculooskoekjes en speculoospasta, gaat zeker 500 miljoen investeren in zijn fabrieken. Dat is aangekondigd bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. Steven Rombout, dat is een serieuze investering.
11: Ja, tussen nu en 2030 zal Lotus Bakeries minstens 500 miljoen euro investeren in zijn fabrieken in Lembeke, in Oost-Vlaanderen en in Amerika en Thailand. Die laatste fabriek is pas dit jaar opengegaan, maar wordt dus nu al uitgebreid. Alles samen gaat het volgens het bedrijf om de grootste investering ooit en die is nodig, want de voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar Biscoff-speculoosproducten niet volgen. Ook het voorbije half jaar steeg de verkoop van Biscoff met 20%, onder meer door een cheesecake-hype op TikTok en Instagram. Het speculooskoekje zelf is het op 4 na best verkopende koekje ter wereld. En Lotus heeft de ambitie om daar de nummer 3 van te maken na Oreo en Chips Ahoy.
8: Bedankt, Steven, voor je uitleg. Ons land stuurt in september een 30-tal militairen naar Groenland voor een NAVO-missie. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die 2 weken zullen meedoen aan een training. De NAVO-missie kwam er na de spanningen tussen de VS en Groenland, een autonoom gebied van Denemarken. President Trump zei verschillende keren dat hij er een Amerikaans grondgebied wil van maken. De NAVO-missie is een waarschuwing, zegt defensieminister Theo Francken.
6: Het is inderdaad de bedoeling dat wij duidelijk signaal geven met de NAVO, niet met België alleen, maar met de NAVO. Wij nemen de belangen van het Hoge Noorden zeer ernstig. Die geopolitieke oplopende spanning, daar gaan we niet van wegkijken. We gaan daarmee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat er hier betere bescherming is en meer militaire positionering van het Westen.
8: In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen besmet met het ebola-virus. 1850 van hen zijn overleden. Het gebied waar ebola uitbrak, Ituri, ligt erg afgelegen. Rebellengroepen maken de regio gevaarlijk en er is nog geen vaccin tegen deze variant. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, is in Congo. Hij waarschuwt dat de verspreiding ongezien snel gaat.
12: One thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast.
8: Vanmiddag is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, voorgesteld. Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerp. Nu stond de Nederlander de pers voor het eerst te woord. En Olivier de Wilde vat de persconferentie voor ons samen.
13: Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous.
14: En zo begon Mark van Bommel met een paar woorden Frans dat de Nederlander erg goed begrijpt. Maar of hij het zal leren spreken, vindt hij irrelevant.
13: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen. En zo goed mogelijk. En dan zo ver mogelijk komen. Dan zijn alle mensen blij.
14: En daarmee is de kous voorlopig af. Van Bommel kent ons land natuurlijk. En ook al had hij een paar aanbiedingen toen sportief directeur Vincent Manhart belde, heeft hij niet lang getwijfeld. En ook niet gewacht op een telefoontje van de Nederlandse Voetbalbond.
13: Nee, absoluut niet. Vincent belde en heb ik daar gelijk. Ik heb het thuis toch over gehad. En die zei er gelijk, Mark, dat moet je doen. Dit is een hele mooie job met een elftal en spelers waar je iets van kan maken.
14: Ten slotte kwam de kwestie rond Thibaut Courtois een paar keer aan bod. Hij wil een interland sabbatjaar nemen en focussen op zijn club Real Madrid. Maar daar moet eerst over gepraat worden.
8: Het weer vanmiddag zon en stapelwolken. We halen tot 25 graden in het centrum. Het weekend wordt zonnig met morgen temperaturen tussen 25 en 29 graden. Zondag kan dat 31 worden. Dit nieuws begon met de jongen van 7 die deze week gestorven is in Merchtem. Hij was wellicht mishandeld. De oom, de moeder van de jongen en een vriendin van haar zijn opgepakt. Meer op 14nieuws.be.
15: Radio 1. Onderweg.
16: Met Joren Karels.
17: Vrijdagmiddag en maak je vooral niet te veel zorgen. Broken Glass Heroes.

0: bijna Lazy Sunday van de Small Faces. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 van voor Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. 10 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven en op de E313 een half uur vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring komen er 20 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Berchem. Het is 10 minuten vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Sterbeek en op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Zaventem. Op de E40 naar Aken is bij Luik een half uur file tussen Lancey en Herstal door werken.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Lips They Move van Ultrasonic 7. Jay-Z speelde onlangs een groot concert in New York. Special guest Rihanna stond na 3 baby's nog eens op een podium. Lichtjes uit vorm, muzikaal dan. Dat zei ze trouwens zelf meteen aan het begin. Maar nog steeds absolute diva. Rihanna en Umbrella.

En zo zal het snel weekend zijn. Rihanna en Umbrella. Jordan Rakai heeft een nieuw album gemaakt. Zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe gaat over kwetsbaar zijn, over zelfacceptatie. En hij heeft ook een concertje in België gepland op 11 april in de Roma in Antwerpen. Jordan Rakai en Enemy.

7 augustus vandaag. En op 7 augustus 1984 overleed Anne Christie. Podiumbeest ging voor België naar het Eurovisie Songfestival in 1975 en stierf op 7 augustus 1984. Veel te vroeg. Dag, vreemde man.

38 is ze geworden. Anne-Christie overleed op 7 augustus 1984. Dag vreemde man. Dit is Diele van Angèle, akoestisch.

0: Haat en liefde tussen Gnash en Olivia Bryan. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf Kruijbeke en 25 minuten op de E19 van voor Sint-Job. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en op de E34 tussen Oelichem en Ranst. Meer dan een half uur nog naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 10 minuten vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek en op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Zaventem. Op de E40 naar Aken is bij Luik een half uur file tussen Lancin en Herstal doorwerken.
1: Radio 1.

PJ Harvey, Down by the Water. Chaka Khan en Snoop Dogg hebben samen een nummer gemaakt en bij hen is het zo duidelijk, ik twijfel geen moment aan het feit of het waar is of niet. Het nummer heet Boogies in My Soul.

0: Isolde Lazoen, Nothing is Forever, na het nieuws van 2 uur. Muziek auf Deutsch.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Sst, luister.
6: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
14: DSM Keukens.
13: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 2 uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een kamp van de KLJ Balen in Plombières. De jeugdvereniging zette het kamp gisteren voortijdig stop omdat er een incident was geweest met een lokale inwoner. Dat blijkt nu de 54-jarige verhuurder van het terrein te zijn. Het parket vraagt om zijn aanhouding. KLJ-voorzitter Jeff Malvliet.
18: Voor alle duidelijkheid is het op dit moment nog onduidelijk, of kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat enkel leiding betrokken was bij het incident van voyeurisme, maar de reeds bevestigde slachtoffers zijn op dit moment wel enkel leiding. Over de persoon zelf weten wij bij KLJ Nationaal niets meer dan het feit dat deze persoon de kampuitbuiter was.
17: De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood werd teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant, is opgepakt op verdenking van moord. De moeder van de jongen en een vriendin van haar zijn ook opgepakt op verdenking van schuldig verzuim. De jongen werd vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. De politie was nooit eerder gebeld voor intrafamiliaal geweld. Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
19: Het kind stond nog niet op de radar van het jeugdparket of de jeugdrechtbank, maar mama en oom waren wel al politioneel gekend, maar niet voor dergelijke feiten.
17: In Jemen zijn zeker 58 militairen gedood bij luchtaanvallen van de Houthi-rebellen op kampen van het leger. De Houthi-rebellen controleren een belangrijk deel van Jemen en vallen de laatste tijd ook vrachtschepen aan die langs de kust van Jemen varen. Die aanvallen zijn vooral gericht op schepen van buurland Saoedi-Arabië, omdat Saoedi-Arabië de regering in Jemen steunt. De Houthi-rebellen worden dan weer gesteund door Iran. En de Nederlander Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerpen en nu sprak hij voor het eerst met de pers als bondscoach. Olivier de Wilde vat de persconferentie samen.
20: Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous.
21: En zo begon Mark van Bommel met een paar woorden Frans dat de Nederlander erg goed begrijpt. Maar of hij het zal leren spreken, vindt hij irrelevant.
20: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen. En dan zo ver mogelijk komen, dan zijn alle mensen blij.
21: En daarmee is de kous voorlopig af. Van Bommel kent ons land natuurlijk. En ook al had hij een paar aanbiedingen toen sportief directeur Vincent Manhart belde, heeft hij niet lang getwijfeld en ook niet gewacht op een telefoontje van de Nederlandse Voetbalbond.
20: Nee, absoluut niet. Vincent belde en heb ik daar gelijk thuis over gehad. En die zei gelijk, Mark, dat moet je doen. Dit is een hele mooie job met een elftal en spelers waar je iets van kan maken.
21: Ten slotte kwam de kwestie kwestie rond Thibaut Courtois een paar keer aan bod. Hij wil een interland sabbatjaar nemen, maar daar moet eerst over gepraat worden.
17: Het weer vanmiddag zon en stapelwolken tot 25 graden in het centrum. Morgen en overmorgen zonnig met morgen temperaturen tot 29 graden. Zondag kan dat 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Onderweg.
9: Met Joren Karels.

Rheingold en Dreiklang Dimensionen. Een heel goede middag, het is vrijdag. We zijn snel aan het weekend met goede muziek voor Floris, Francis, Arthur. Waren The Vanjets, Intergalactic Lovers en Team William niet genoeg? Er mocht nog een muzikaal project bij. Iets helemaal van hemzelf. Wolfje.

New Gold Dream van Simple Minds. De buitenring rond Gent is door een ongeval volledig versperd ter hoogte van de Oudenaardse Steenweg nummer 60. Er is file vanaf de Pegoulaan. Verkeer vanuit Zelzaten kan beter via de Kennedylaan rijden richting Destelbergen. Op de E40 richting kust is het bijna een half uur file tussen Sint-Denijs-Westerm en Nevelen. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Brecht een half uur vertragen. Op de E3

0: 213 van voor Massenhoven ook een half uur. Verder niet meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Wezenbeek en Machelen. En op de E40 naar Aken is bij Luik een half uur file tussen Lancin en Herstal doorwerken.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

In oktober komt er een nieuw album van Eels. Hij lost daar al wat nummers van. Cap in Hand had je misschien al eens horen passeren hier bij Radio 1. Anders zoek het maar eens op. Dit is de tweede single uit die nieuwe plaat. Hij heeft zichzelf niet heruitgevonden, maar willen we dat? Nee toch. Eels, I'm on standby.

Het gaat toch niet zomaar zeker voor Wat Hoort Wat, What's In It For van Evi Buffalo. Als Anouk zingt, kan je niet anders dan luisteren. Wat een stem. Anouk and Girl.

Ze zit niet meer als jurylid in The Voice of Holland. Staat iets minder in de schijnwerpers, maar het gaat goed met Anouk. Dat was Girl. Nu een soort muzikale vakantie naar het zuiden met

0: The Smithereens en In a Lonely Place. Het is vrijdag, bijna weekend en dat zien we ook op de baan. Er staat 170 kilometer file op de E40 richting kust. Is het een half uur extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. De buitering rond Gent is door een ongeval volledig versperd ter hoogte van de Oudenaardse Steenweg, de N60. Er is file vanaf de Pegoulaan. Verkeer vanuit Zelzate kan beter via de Kennedylaan richting Destelbergen rijden. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Brecht ruim een half uur file. Op de E313 van Voor-Massenhoven een half uur. En verder niet meer dan 10 minuten richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Wezenbeek en Machelen. Naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Kraaghem een kwartier. Op de E40 naar Aken is bij Luik een half uur file tussen Lonsen en Herstal door Werken. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

0: Mary Cullen, Man of the World. Wat is een goede flow? Wat betekent dat? En hoe klinkt dat dan? Enter Big Brothers.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest,

Maar gelukkig schijnt de zon, denk ik dan. Sun is out, make you bleed, van Sophia Amman. Dit is Kruang Bin, Time, You and I.

0: Kruang Bin, Time, You and I, zometeen na het 14 nieuws Jacques Brel.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Code Yellow!

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een kamp van de KLJ-Balen in Plombières. De jeugdvereniging zette het kamp gisteren vroegtijdig stop nadat er een incident was geweest met een lokale inwoner. Dat blijkt nu de 54-jarige verhuurder van het terrein te zijn. Het parket vraagt om zijn aanhouding. KLJ-voorzitter Jeff Malvliet.
7: Voor alle duidelijkheid is het op dit moment nog onduidelijk, of kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat enkel leiding betrokken was bij het incident van voyeurisme, maar de reeds bevestigde slachtoffers zijn op dit moment wel enkel leiding. Over de persoon zelf weten wij bij KLJ Nationaal niets meer dan het feit dat deze persoon de kampuitbuiter was.
6: De tiener die zeker 7 mensen doodschot in Thailand had zijn aanval goed voorbereid, dat zegt de Thaise premier. De jongen schoot thuis eerst zijn grootouders dood met het wapen van zijn grootvader. Daarna ging hij naar zijn school en schoot daar 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf dood. Over zijn motief is niets bekend. In Griekenland is de burgemeester van Stylida, een plek in centraal Griekenland, opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting in een bos. In Stylida verwoestte een natuurbrand vorige week meer dan 10.000 hectare bos. Onderzoek toont aan dat de brand ontstond door een vonk van elektrische kabels, die eigendom zouden zijn van het windmolenpark. En de burgemeester is eigenaar van dat elektrisch installatiebedrijf dat gelinkt wordt aan dat windmolenpark. Ook een aannemer is opgepakt. Beide riskeren meer dan 10 jaar cel. In Griekenland woeden nog steeds tientallen natuurbranden. Daarbij zijn al 5 doden gevallen. En vanmiddag is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, voorgesteld. Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerp. Nu stond de Nederlander de pers voor het eerst te woord. Er kwamen wel wat vragen over zijn kennis van onze landstaal Frans, maar dat vindt Van Bommel niet belangrijk.
8: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen. En zo goed mogelijk. En dan zo ver mogelijk komen. Dan zijn alle pleinen, dan zijn alle mensen blij. En wat voor taal er dan gesproken wordt, is in mijn ogen niet zo belangrijk. Je moet elkaar kunnen begrijpen en daarmee succes proberen te behalen.
6: Het weer vanmiddag, zon en ook stapelwolken. We halen tot 25 graden in het centrum. Morgen en overmorgen wordt het zonnig, met morgen temperaturen tot 29 graden. Zondag kan het 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.
9: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Jacques Brel en Vesoul. Een mix van afrobeat uit de jaren 80, drum and bass uit de jaren 90, Ibio Sound Machine, Concept of Love.

Concept of Love van EBBO Sound Machine. Eerst was er het nummer en dan pas de dans. Daar is wat verwarring over dat het nummer gebaseerd zou zijn op het dansje. Nee, dat is dus omgekeerd. Little Eva and the Locomotion na Interpol. Power.

0: Little Eva and the Locomotion. Er staat 166 kilometer file. Op de E40 richting kust doe je 20 minuten extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. Daar is de weg wel vrijgemaakt. De buitenring rond Gent is vrijgemaakt ter hoogte van de Oudenaardse Steenweg, de N60. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Brecht verlies je 20 minuten. Op de E313 van Voormassenhoven een half uur. En verder niet meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel. Naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Kraaijnem een kwartier. Op de E40 is bij Luik in beide richtingen een half uur file doorwerken bij Erstal. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio 1.

All Saints and Pure Shores. Dit is een Amerikaan uit New Mexico die op zijn 16e door Europa reist en dan verliefd wordt op de zigeunermuziek van Goran Bregovic en het gevoel van Parijs. Zo is hij aangekondigd voor Rock Werchter dit jaar en ze hadden helemaal gelijk. Beirut en Santa Fe.

Tyler Ballgame heeft heel veel plezier gehad tijdens de opnames van zijn nieuwe single. Ze hebben met meubels zitten schuiven en lawaai maken en dat dan opgenomen en verwerkt in de muziek. Nieuwe van Tyler Ballgame, dit is Live It Down.

0: geschreven als ballade, maar is uiteindelijk een rocknummer geworden en een classic. Leila, Derek en de Dominos. 180-70 kilometer file op de E40 richting kust is het 20 minuten file golven tussen Zwijnaarden en Nevelen. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur en verder niet meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Kruinem een kwartier. En op de E40 is bij Luik in beide richtingen een half uur file door werken in herstal. Andere vertragingen zijn beperkt en in Oudenaarde is de hefbrug defect.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Zit geen nieuw club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Het was een soort familiefeest op de Lokerse feesten gisteren met heel veel leden van Stikstof. Maar ook Chucky Beat, de producer van Zwangergie, die is van Lokeren, heeft daar gisteren de parking plat gespeeld. Zwangergie en Kim Kleisters. Dit is de nieuwe van U2. Niet de nieuwe, sorry.

0: Sweden Animal Nitrate. Nu de nieuwe single van Nova Star, al is het nummer niet helemaal nieuw. Hij speelde hem al een tijdje, maar nu is hij dus ook op plaat uitgekomen en kunnen we er allemaal van genieten. Nova Star, Today Yesterday.
1: Radio 1.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
3: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De familie van de 19-jarige jongen die is overleden na een vechtpartij in Gent vermoedt dat zijn dood vermeden had kunnen worden. Begin april raakte de jongeman uit Oudenburg betrokken bij een vechtpartij tijdens een nachtje uit. Na afloop lieten zijn 4 vrienden hem achter in de inkomhal van zijn appartement. Ze dachten dat hij dronken was. Hij belandde in een maandenlange coma. De familie zit met veel vragen, zegt hun advocaat Jurgen Damers.
9: Ik denk als je dan ziet van waar dat het allemaal ontstaan is en wat er allemaal gebeurd is, dat die omstandigheden het eigenlijk ook nog pijnlijker en harder maken. Hè. Als men vroeger was geweest en als men rechtstreeks naar de spoed was geweest, ja, dat waarschijnlijk de situatie helemaal anders was geweest, hè, en dat het nooit tot een tragisch einde had moeten komen.
8: De 4 vrienden van het slachtoffer worden verdacht van schuldig verzuim. De man die tijdens het gevecht geslagen heeft, is geïdentificeerd en wordt nog opgespoord. Staatsbank Belfius heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar voor het eerst meer dan een half miljard euro winst geboekt. Alleen de verzekeringstak deed het wat minder goed dan in dezelfde periode vorig jaar. Belfius verwijst naar de zware hagelstormen van eind mei met bijna 10.000 schadedossiers. De federale regering is op dit moment volledig eigenaar van Belfius, maar wil 20% van haar aandeel verkopen. Tegen eind augustus moeten de niet bindende biedingen binnen zijn. In ons land is voor het eerst een paard besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. Ook mensen kunnen het Westnijlvirus krijgen, maar dat is in de meeste gevallen ongevaarlijk, zegt Steven Kalles, infectioloog bij het UZ Gent.
10: 99% van de mensen zal eigenlijk niet ziek worden door het Westnijlvirus. En een heel klein percentage van de mensen die kunnen een hersenontsteking krijgen. En dat is dan nog een heel ernstig klinisch beeld waarbij mensen moeten opgenomen worden. Maar opnieuw, de overgrote meerderheid van de mensen zal er niet ziek van worden, in tegenstelling tot paarden die daar veel gevoeliger voor zijn.
8: In Griekenland is de burgemeester van Stylida, een plaats in centraal Griekenland, opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting in een bos. In Stylida verwoestte een natuurbrand vorige week meer dan 10.000 hectare bos. Onderzoek toont aan dat de brand ontstond door een vonk van elektrische kabels die eigendom zouden zijn van het windmolenpark. En de burgemeester is eigenaar van het elektrisch installatiebedrijf dat gelinkt wordt aan het windmolenpark. Ook een aannemer is opgepakt. Beide riskeren meer dan 10 jaar cel. In Griekenland woeden nog steeds tientallen natuurbranden. Daarbij zijn al 5 doden gevallen. Zon en stapelwolken vanmiddag en tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en dan stijgen de temperaturen. Morgen tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
11: Een hele goede middag. We zijn bij dag 7 in de Tour de France Femme al. D-Day ook een beetje, hè, want de finish ligt straks boven op de Mont Ventoux. Dag Jonas Maas, goedemiddag.
12: Hey Steffi, goedemiddag.
11: We hebben toch een beetje de hele week naar uitgekeken, hè, naar die dag van vandaag. Ja. Voor het eerst de Mont Ventoux in de Tour voor de vrouwen. Verwacht je vuurwerk?
12: Ja, zo is de etappe toch wel opgebouwd. Hè. Dus dat de maskers, om het met een sportcliché te zeggen, dan kunnen afvallen. Net als de voorbije jaren is er altijd één echt mythische beklimming in de Tour bij de vrouwen. 5 jaar geleden in de Vogezen was het de Super Planche de Belleville, daarna dan de Tourmalet. 2 jaar geleden Alpe d'Huez, met dat heel spannende secondenspel tussen Vollering en Nivia Doma. En dan vorig jaar de Col de la Madeleine, waar Pauline Franprévot de macht greep. En opvallend, buiten dat knotsgekke slot op Alpe d'Huez, waar Vollering won en ze net niet genoeg tijd pakte om Nivia Doma van een toeroverwinning te houden. was het elke keer de later toerwinnares die de koninginnenetappe ook won. Dus de druk is toch groot vandaag op Royster, nog altijd in het geel. Ze verdedigt op die Van Toe een voorsprong van 12 seconden op Vollering en een goede minuut op Nivia Doma. En de vraag is ook natuurlijk of we buiten die drie nog moeten rekening houden met een Elisa Longoborghini gisteren in de aanval getrokken. Vlot Darcic, die ook wel een goede indruk heeft. Isabelle Holmgren van de Little Trek ploeg. Blasi, de winnares van de Vuelta Kerbal. Bijvoorbeeld nog maar een paar namen te noemen. Hun achterstand is best wel groot in het algemeen klassement. Dus ze zullen hun vuurwerk dan al heel snel moeten afschieten. Misschien op de Van Toe, denk ik.
11: Ja, ze zijn rond 1 uur al vertrokken vanmiddag. Het is een vrij rustige aanloop, maar wel strakke wind. Hè? Speelt die zijn rol?
12: Ja, en daardoor gaat het ook best wel goed vooruit. Want de wind staat schuin in de rug al bijna de hele etappe. 4-5 Beaufort. Dat is best wel veel wind. We hadden dus gehoopt op waaieralarm dat zou kunnen afgaan. Maar de ploegen hebben zich wel koest gehouden. Het buskruid duidelijk aan het opsparen voor de Reus van de Provence. Waar ze één chalet ernaar voorbij zijn. Toch een iconisch punt. In dat maanlandschap zonder bomen terecht zouden komen. En daar dan wind tegen zouden hebben. Dat gaat echt wel een belangrijke factor zijn in de beklimming van de Van Toe, denk ik. Maar dus geen waaiers. Een al bij al dan rustige aanloop naar de voet van de Van Toe. De amuse-gueules op het parcours waren ook beperkt. Na de start in La Voulte-sur-Rhône aan de rand van Dardèche was dat 3 klimmetjes, opwarmertjes dus, waar niet al te veel is gebeurd. Ze hebben zo net ook de laatste opwarmer, het laatste voorgerecht gekregen voor de Van Toe, de Col de la Suzette. Daar waren geen fans toegelaten trouwens. Door dit in Frankrijk en het gevaar voor bosbranden in de Vaucluse was beslist om in het natuurgebied de Dentelle de Montmirail er geen publiek toe te laten. Gevraagd om niet te roken, goed op te letten door dat acute brandgevaar. Dat is zo goed als gerespecteerd. We hebben wel wat supporters gezien op de flanken van de Suzette, maar het waren toch wel enkelingen. Ze hebben een kopgroep zien voorbij komen die na zo'n 70 kilometer wedstrijd is ontstaan in verschillende golven. Een kopgroep van 11, met 1 Belgische daarbij ook, Sandrine Tas van het geplaagde Lotto Intermarché. Al na enkele dagen in de Tour waren ze 4 rensters kwijtgespeeld. Zij zit er dus bij voorin. Zij probeert zich nu dus te tonen. Verder niet meteen de grote namen. Latimier is de best geplaatste Française op meer dan 40 minuten van Roysters. 2 rensters hebben nog geprobeerd om de oversteek te maken. 2 Nederlandse rensters, Sophie van Berswort van Volker Wessels, die eigenlijk ook nog niet echt iets getoond hebben in deze Tour. En Marianne Vos ook. Maar ze zijn er niet meer bij geraakt en zij zijn aan de voet van de Col de la Suzette ook al ingelopen door het peloton.
11: Oké, en hoe ver nog dan, Jonas, tot aan de voet van de Van Toe?
12: Wel, officieel telt die Van Toe 15,7 kilometer, ja. Maar wij rekenen toch vanuit Bédouin. Dat is dan zo'n 20 kilometer klimmen. De rensters zitten nu op, even kijken, want het is nog 35 kilometer te rijden, dus nog zo'n 15 kilometer tot in Bédouin voor ze dus aan de klim gaan beginnen. Dus nog 15 kilometer voor de maskers kunnen beginnen af te vallen. Het peloton heeft een achterstand van nog maar een minuut, dus ze gaan dan ook heel snel op de kopgroep vallen in de nek, gaan hijgen van die koplopers, denk ik. Want dat zijn toch allemaal rensters die heel graag even in de picture hebben gereden. Maar met deze voorsprong gaan ze niet al te lang kunnen overleven, denk ik, op de flanken van de Van Toe. Waar we dus hopelijk al heel snel wat vuurwerk gaan zien, denk ik.
11: Ja, hou ons op de hoogte, Jan. Tot zo.

0: Ideale soundtrack voor een rustige vrijdagmiddag in de vakantie met de tour erbij natuurlijk. The National was dat, Bloodbus, Ohio.
1: Sportza Tour.
0: Radio 1. Ook op die day in die tour hebben wij natuurlijk afspraak met Lieselotte de Croix. Zij zit in de volgauto achter Demi Vollering, voorlopig tweede in het klassement, als performance manager. Cruciale rol in dat team van FDG Suez. En vandaag was het dan ook extra druk voor haar.
2: Ja, we zijn goed voorbereid op alle vlakken, de staf, de ploeg. Dus we hebben er vertrouwen in, maar het is wel extra kriebels in de buik.
0: Ja, je hebt het al heel duidelijk gemaakt. Wij willen het geel vandaag. 12 seconden staat Vollering achter Royster. Hoe gaan jullie het aanpakken?
2: Ja, dat zullen we zien in de koers. Hè. We gaan nog niet te veel verklappen natuurlijk, maar ja, we willen er een zware wedstrijd van maken. Iedereen praat alleen maar over de Van Toe, maar tot aan de voet is het ook al lastig en heel veel wind hier vandaag. Dus ja. Het eerste stuk is gewoon de eerste 130 kilometer is overleven en zorgen dat we daar veilig blijven. En dan kan het feest beginnen.
0: We hebben al gezien dat Royster niet zomaar te lossen is. Hè. Niet zo gemakkelijk lost. Zeker niet als het aan een constant tempo omhoog gaat. Gaat het dan versnellingen worden op het juiste moment?
2: Ja, goed, Royster is niet te onderschatten. Ze is een hele sterke renster. Ze heeft nog niks voor gehad. Dus ze is fit, ze is gezond. Het geel zal haar zeker vleugels blijven. Absoluut, als het constant tempo is, dat kan zij zeker aan. Dus daar moeten we proberen gebruik van maken. Maar we gaan het gaan zien.
0: Ja, houden jullie nog rekening met anderen? Nog echt rekening bedoel ik dan, behalve Royster?
2: Ja, ik denk Kasia is een hele, hele goede doen natuurlijk ook. Dus die staat wel een minuut achter. Maar dan nog, op de Van Toe is een minuut ook niet zo heel veel. Dus natuurlijk moeten we niet enkel verblind zijn door Royster. Maar goed, dat is wel de voornaamste concurrent natuurlijk, want die staat boven ons.
0: Ja, hoe zit het met de rest van de ploeg? Want gisteren viel het ons op dat in de groep met klassementsvrouwen, toen Celia Géry mee was in de vlucht, dat Vollering daarachter wel alleen zat. Hè. Is de ploeg dan weer wat gespaard gisteren voor vandaag?
2: Ja, natuurlijk. We kiezen ervoor om elke dag zo verstandig mogelijke keuze te maken. En op het moment dat iemand het lastig heeft, we hebben iedereen vandaag opnieuw nodig. En hopelijk de komende twee dagen ook. Dus, of sowieso de komende twee dagen ook. Dus ja, dan maak je soms niet sneller de call van laat maar lopen. Vandaag komt het wel goed. Want we zien toch niet echt per se dat er nog gevaar komt in die laatste 20 kilometer als Demi daar alleen zit.
0: Ja, ja, maar iedereen is fit, iedereen voelt zich wel goed in de ploeg.
2: Ja, goed. Het is natuurlijk dag 7 van de Tour, dus het is niemand die zich nog heel goed voelt natuurlijk. Ja. Maar iedereen is klaar om vandaag het maximale te geven.
0: Ja, er staat een flinke tegenwind. Dat was de voorbije dagen toch zo. Vandaag zal dat ook zo zijn, zeker op weg het eerste stuk naar Chalais-Renard. Daar wordt het moeilijk om iemand te lossen. En is het wel belangrijk om er nog iemand van de ploeg bij te hebben, denk ik, hè, bij Vollering?
2: Ja, natuurlijk. Als het zolang dat je in het bos zit, is het heel stil. Ja. Dus natuurlijk is het dan een heel klein voordeel als je in het wiel zit. Maar dan moet je toch vooral de zwaartekracht overwinnen. Ja. Het is vooral

0: vanaf Chalet Renard, hè, dat dan open is. Iets minder stijl, dat de wind een rol speelt. Dus, denk dat het logisch lijkt om niet te lang te wachten, ook niet.
1: Ja, ik las dat het emotioneel ook wel belangrijk is voor Demi Vollering om vandaag op die Ventoux, dat ze daar wel wat mee heeft met die beklimming.
0: Ja, absoluut. Dus, ze heeft het zelf ook al gecommuniceerd. Dus het was de eerste call eigenlijk dat ze echt opreed, denk ik, een tiental jaar geleden. Dus toen de kleine Demi dacht u nog niet na dat ze hier misschien ooit zou strijden voor toerwinst. Dus ik denk dat dat ook wel echt aanleunt bij haar missie om jonge meisjes te inspireren, om te durven dromen. En ik denk dat dat ook wel weer een extra motivatie heeft voor vandaag.
1: Ja, iedereen die koerst heeft wel wat, denk ik, met de Ventoux. Heb jij er zelf ook goede herinneringen aan, Lieslot?
0: De enige herinnering die ik heb van de Ventoux oprijden was op een tandem met een gebroken sleutelbeen. Ik ging met mijn tienmalige lief gingen we de Ventoux oprijden. Alleen kwam ik de week ervoor ten val in de Ronde van Baskenland en brak ik mijn sleutelbeen. En toen zei ik, dat zal niet lukken. Tot als ik 2 dagen ervoor dacht van, weet je, moesten we nu gewoon een tandem huren en dan rijden we met een tandem de Ventoux op. Maar ik kan je garanderen, met een gebroken sleutelbeen achterop, een gehuurde tandem, dat toen al een relatietest was.
1: Ja. Geen ideale omstandigheden, laat het ons zo zeggen. Hopelijk beter vandaag. Voor Demi Vollering ga je heel veel succes wensen, Lieselot. Dank je wel. Tot morgen.
0: Dank je wel. Bye-bye.
1: Het is heel druk op de weg vanmiddag. 197 kilometer file op de E40 richting kust. Een kwartier extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. In Ranst een ongeval op de busstrook. Verder niet meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Nederland 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. Op de R2 richting Stabroek is bij Waaslandhaven Noord de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel en op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en de werken in Kraaijnem 10 minuten. Naar Lummen op de E314 een half uur tussen Park Midden-Limburg en Houthalen. Door een ongeval is daar de linkerrijstrook versperd. En op de E40 is er bij Luik in beide richtingen een half uur file door werken in herstal. Andere vertragingen zijn beperkt, maar in Oudenaarde is de hefbrug wel nog defect.
2: Radio 1. Sportza Tour.

0: Tentation van Jo Lemaire. We gaan weer naar de actie in de Tour. Op weg naar de voet van de Mont Ventoux hadden we daar net een kopgroep van 11. Met Sandrine Tas erbij. Jonas, hoe zit het met de voorsprong van die kopgroep?
1: Die kopgroep is stilaan ingelopen, toch? Dat was wel een beetje te verwachten. Nog maar een voorsprong van 22, 23 seconden op dat jagende peloton. Waar het tempo toch wel wat de hoogte is ingegaan, moet ik zeggen. Er is duidelijk controle voorin van de grote ploegen. We zien er eentje van Visma, Liekenooien voorin. Ook Movistar, ook FDG uiteraard. Daar zijn ze wel al enkele rensters kwijt. Die hebben al moeten lossen op de Col de la Suzette en op het vervelende oplopende stuk daarna. Want het is toch nog altijd wel klimwerk aan 4-5% daarna tot aan de voet van de Ventoux. Hebben al afgehaakt daar bij FDG Amber Kraak, Vita Muziek en Marie Lennet. Dus Vollering heeft nu nog Géry, die al een heel sterke tour heeft gereden. De Duitse kampioen Koch en Juliette Bertheid er ook nog wel. Dus wel nog drie belangrijke helpers als er al meteen iets zou gebeuren op de flanken van de Ventoux. En dat lijkt nu toch wel zo te zijn, want je merkt toch wel wat zenuwachtigheid binnen dat peloton. Ook die van Movis daar nu helemaal voorin met de gele Royster in tweede positie nu. Dus het beweegt wel wat. Ze zijn zo wat dichter gekomen op die kopgroep met daarbij dus Sandrine Tas, waar Hine Jonosa, de ploeggenote van Tas van de Lotto-ploeg, er al af moest. En ook de Ierse Mia Griffin er niet meer bij is. Dus nog 9 koplopers met een voorsprong van 24 seconden op dat peloton. Er ook al niet meer bij in de wedstrijd. Vanmorgen kwam er een persbericht van SD Works. Anna van der Breggen, gisteren 13 minuten verloren. Al heel snel gelost in die lastige etappe van gisteren. Zij neemt dus extra rust met het oog op de doelen in het najaar. Lees het WK in Canada ongetwijfeld. Dus bij SD Works geen kopvrouw meer. En dus alle ogen zijn dan gericht op morgen, denk ik, met Kopecky en Wiebes. Misschien wel, dat kan nog wel interessant worden. Maar vandaag gaan zij er niet echt iets van maken. Vinke, de kopvrouw, nu toch wel klassementsvrouw, zal misschien haar eigen weg een beetje mogen zoeken naar de top van de Mont Ventoux, die nu heel erg mooi in beeld zien. De kale berg met het weerstation helemaal boven. Daar moeten de rensters zo meteen naartoe.
2: Sport de Tour.
0: Er is ook nieuws dat niet uit de koers komt, uiteraard vanmiddag. Want Mark van Bommel is officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Veel volk vanmiddag op die persconferentie, zelfs een handvol Nederlandse collega's. Die ongetwijfeld onze Rode Duivels nog iets nadrukkelijker gaan volgen vanaf nu. Olivier de Wilde, goedemiddag.
3: Hey.
0: Wat waren zowat de onderwerpen op die persconferentie?
3: Wel, Van Bommel's talenknobbel, zijn eerste doelman. En dat dit de uitdaging was die hij wou aangaan. Van Bommel had na zijn vertrek bij Antwerp wel een paar opties, ooit nog Anderlecht zelfs, even genoemd, maar nooit echt iets wat hij wou. Maar toen Vincent Manhart, sportief directeur van de Voetbalbond, belde, was het snel beklonken.
4: Als de Belgische Bond belt, de Rode Duivels bellen, ja, wat ik al op de persconferentie zei, dit is een mogelijkheid bij een top 10 land van de wereld. En bondscoach zijn, er zijn er maar, wat ik zei, er zijn 200 zoveel landen. Echte toplanden, ja, dat zijn er maar een beperkt aantal. En als die vraag dan langskomt, dan ga je erover nadenken, heel kort, van kan ik dit? Omdat het een heel kort tijdsbestek is. Je hebt niet 5-6 weken aanloopperiode bij een nieuw seizoen. Maar ben ik vrij snel tot de conclusie gekomen dat ik denk dat dit wel bij me past. Ja. Ja,
3: trouwens, na het WK is alles heel snel gegaan. Hè? Rudy Garcia werd vrijwel meteen bedankt voor bewezen diensten. En erg lang is de naam van Bommel als zijn opvolger niet echt een gerucht geweest. Want de bond kwam snel met een officieel statement. Het zat dus duidelijk in de mouw van Vincent Manhart. Want uiteindelijk zijn hij en Van Bommel geen vreemden voor elkaar.
4: Vincent ken ik al langer. We hebben af en toe wel eens een keer contact gehad. Af en toe belden we een keer over iets waar we een vraag over hadden naar elkaar toe. En na het WK is het eigenlijk in een stroomversnelling gekomen.
0: Ja. Oké. Okay.
3: Ja, dit was dan het gesprek dat is gebeurd met Manhart. Maar het eerste belangrijke gesprek wordt toch dat met Thibaut Courtois, lijkt ons. Ja. Want Van Bommel en Manhart zullen samen naar Madrid vliegen om te bespreken wat Courtois na het WK opwierp. Hij wil namelijk vooral focus houden op zijn club, Real Madrid, en een interland sabbatjaar inplannen. Of Van Bommel die wens wil inwilligen, ontweek hij voorlopig erg professioneel.
4: Nou, er zijn inderdaad heel veel wedstrijden. Tijdens de vakantieperiode, zeg maar. Tijdens de WK-periode, laat ik zo zeggen. Er komen meer landen bij, er komen meer wedstrijden. Je hebt de Nations League, je hebt de kwalificatie, je hebt de competitie, je hebt Champions League. Het is ontzettend druk. Ja, en daar moeten we samen naar kijken. Dat iedereen, maar dat is niet een thema voor één speler, maar dat is een thema voor iedereen. Ik snap jouw vraag, maar dit is een algemeen thema. En dan heb je nog met persoonlijke hoofdstukken te maken. Met verleden, met blessures of met leeftijd. Maar dit zo zou ik niet op naar Thibaut kijken, dat dit nu een obstakel zou zijn. Ik denk in het algemeen moeten we er wel naar gaan kijken. Want je speelt volgens mij gewoon 12 maanden lang. Ja, dat kan niet goed zijn voor spelers.
3: Ja, dat is dan ook wel geen onterecht punt van onze nieuwe bondscoach.
0: Absoluut. Trouwens, was er dan zoveel te doen over zijn talenkennis?
3: Ja, dat is de voorbije dagen toch een onderwerp geworden. Hè, dat we nu eens een Nederlandstalige bondscoach hebben die het Frans niet machtig is. Bon ja, Rudy Garcia was het omgekeerde eigenlijk. En daar is toen ook weinig of niks van drama over geweest. Wat de bel heeft aan de andere kant van de taalgrens, dat laat ik mij vertellen, is dat er meer vraagtekens worden geplaatst bij het vertrek van Garcia. Okay. Die had namelijk wel zijn doelen bereikt.
0: Ja,
3: en dus was zijn afscheid toch wel een beetje een verrassing voor onze Franstalige collega's. Maar bepaalde bronnen binnen de voetbalbond en ook binnen de spelersgroep vertellen mij ook wel dat de band met Garcia wat vertroebeld was geraakt.
0: Okay.
3: En dat het niet echt lag aan het feit dat Garcia al dan niet Nederlands wilde leren. Hoe dan ook, Max van Bommel wil er geen hetze van maken. Hij wil eensgezindheid en dat we allemaal positief achter de Rode Duivel staan.
2: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen. En zo goed mogelijk. En dan zo ver mogelijk komen. Dan zijn alle pleinen, dan zijn alle mensen blij. En wat voor taal er dan gesproken wordt, is in mijn ogen niet zo belangrijk. Je moet elkaar kunnen begrijpen en daarmee succes proberen te behalen.
3: Nou, de eerste successen zouden voor september en oktober kunnen zijn. Dat speelt ons land 4 Interlands in de Nations League. En niet tegen van de winst hoor.
0: Nee.
3: In en tegen Italië, thuis tegen Frankrijk, thuis tegen Turkije en dan nog eens naar Frankrijk. Pittig schema en dan gaan we meteen weten waar we aan toe zijn.
0: Ja, dat zeker. Dankjewel, ja. Olivier. En Caro Houbrechts heeft trouwens ook nog met Vincent Manhart gepraat daar op de Voetbalbond. Dat hoor je later nog in deze uitzending.

0: dus bij ons.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
4: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: Crazy van Niles Barkley. Terug naar de Tour natuurlijk. Hè. Jonas, daarnet zei je al zenuwachtigheid bij de rensters. Ze zijn intussen voorzichtig begonnen aan de klim. Zijn de vluchters er al aan voor de moeite dan?
1: Zo goed als allemaal. Eentje spartelt nog wat tegen. Maar ze gaat over een halve minuut ongeveer, schat ik, worden ingelopen. Want het peloton komt eraan. Ze zien ze rijden op een meter of 20, 30. Meer zal het zeker en vast niet meer zijn. Het zouden nog 8 seconden zijn. Dat gat gaan ze zo meteen dichtrijden. Eentje die nog is weggesprongen uit die groep met vluchters. De Australische Ruby Roseman Gannon van het liftteam. Zij probeerde nog even bij het inrijden van Bédouin het peloton voor te blijven. Dat gaat dus nog heel even lukken aan de voet van de beklimming. Want met nog 18 kilometer te gaan loopt het dus echt al wel omhoog vanuit Bédouin aan 5-6%. Zo meteen als ze echt in het bos komen. Tot aan Chalais-Renard loopt het echt een pakje steiler omhoog. Daar gaan we echt de klassementsvrouwen naar voren zien komen. Hebben ook al afgehaakt 2 helpers van bij Movistar. Van Royster, Barale en Martin. Een goede kopbeurt nog gedaan bij het inrijden van Bédouin. Namen zij het peloton op sleeptouw. Dat deed de Visma-ploeg ook al voor Paulie-Franc Prévost. Die wel al zei enkele dagen geleden, toen zal door dat het klassement dit jaar niet het allerhoogste doel kon zijn. Maar dat ze nog heel graag deze etappe op de Ventoux wilden winnen. Dus ook die van de Visma met Paulie-Franc Prévost echt wel op de voorgrond in het peloton. Nu de jonge Paula Ostis. Die het kopwerk verricht voor Marlen Royster. Ook Kerbal zit vlakbij samen met Nivia Doma, Longo Borghini, de wereldkampioene Valière, die echt wel beter en beter aan het worden is in deze Tour. En dus alle kopvrouwen nog goed voor in het pak. Wordt dus meer en meer uitgedund. Ook Wiebes heeft nog heel lang meegedraaid in dat peloton met de favorieten. Is ook net afgehaakt bij het uitrijden van Bédouin. Ook Kopecky is al even

0: gelost. Ik denk dat zij gewoon moeten proberen om nog op tijd binnen te komen. En dan vooral denken aan morgen, waar ze allebei bij SD Works wel een goede kans maken, denk ik, om die etappe te winnen. Verschillende scenario's. Kopecky in de vlucht van de dag misschien wel. En Wiebes die dan kan afwachten als het dan toch tot een massaspurt zou komen. Is zij de absolute topkandidaat. Maar nu dus wordt het meer en meer een strijd tussen de kopvrouwen onder elkaar. Lecour probeert toch een beetje op te schuiven. Ze lag pas heel laat in bed, blijkbaar na gisteren. Het zal ook wel met een feestje zijn geweest na die geweldige overwinning die ze boekte. Ze heeft echt wel hard moeten werken om terug te keren voorin. En dan toch die ellenlange spurt te kunnen afmaken. Dus zij misschien vandaag wel met niet de allerbeste benen. Maar die etappe-overwinning hebben ze dan toch al wel op zak bij de Belgische AG-ploeg. Dus zij er nog altijd wel bij, maar niet helemaal voorin. Dus het zou kunnen dat zij straks, als het echt helemaal openbarst tussen de favorieten, wel zal moeten afhaken. We zien nu inderdaad het peloton voorbijschuiven met steeds meer kleiner wordende groepjes. De afstanden worden ook steeds groter. Ook Puk Pietersen zit er niet meer bij, helemaal voorin. Maar zij intussen op de vorige beklimmingen opnieuw al punten gesprokkeld voor haar bergtrui. 47 punten heeft ze. Dat is voorlopig record nu al in deze editie, vijfde editie van de Tour. Nog nooit heeft een bergkoningin zoveel punten kunnen verzamelen. Dus ik denk dat het al niet meer mag foutlopen voor haar. Voor haar, hoe trouwens ook de eerste keer dat ze deze van Tour in wedstrijd zal beklimmen. De laatste keer dat ze deed was ze pas 14 jaar. Dus voor veel vrouwen toch een eerste keer dat ze hem in wedstrijd zullen beklimmen. Er was enkele jaren geleden die Mont Ventoux Denivelé Challenge toe gewonnen door Marta Cavalli. Intussen al profrenster af. Zij die na een stevige val aanrijding eigenlijk in de Tour enkele jaren geleden nooit meer helemaal de oude kunnen worden. Zij, vooral mentaal, het moeilijk om nog in het peloton rond te rijden. En ondanks alle goede resultaten die ze tot dan kon neerzetten, is ze dus intussen afgehaakt en is ze dus geen renster meer. Dus steeds kleiner worden de groepjes die we zien ook vooraan. Het wordt dus stilaan meer en meer een strijd tussen de klassementsvrouwen. Zo meteen komen er de steilere Panthers er ook aan. Terwijl nu ook de Noorse kampioene Haugseth moet afhaken. Zij al een heel mooie etappe gewonnen, Sigrid Haugseth. Ook voor de Spaanse kampioene van de AG-ploeg wordt het nu wat te steil. Dus ja, het wordt een slijtageslag op de flanken van de Ventoux.
1: Je voelt de spanning stijgen, inderdaad. Jonas, hou ons zeker op de hoogte. Een beetje vroeger dan de voorbije dagen gaan wij hier in Sporza Tour ook nog een laatste keer de toeristische tour op.
2: Route toeristiek.
1: Met Geraldine van der Kamme natuurlijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Steffi.
1: Hey, schrijfster, actrice, presentatrice. Je woont en werkt al jaren in Frankrijk. De rensters zijn begonnen aan de beklimming van die mythische Mont Ventoux. Het zijn geweldig mooie beelden die we ook weer zien. Geweldig mooie streek natuurlijk. Wat valt daar zoal te zien?
3: Ah ja, de Mont Ventoux. Als er een streek is buiten Parijs die ik redelijk goed ken, dan is dat de streek rond de Mont Ventoux, want ik ga daar al sinds mijn 12e elk jaar met vakantie. Okay. Dus daarom vond ik het wel moeilijk kiezen, maar ik zou zeggen, alle dorpjes rond de Mont Ventoux zijn charmant, zoals Puymerat, Séguret, Brandt, Bédouin, waar de rensters net doorgefietst zijn. En natuurlijk ja, de Mont Ventoux zelf, le géant de la Provence, zoals hier wordt genoemd, de reus van de Provence. Ik heb hem zelf nooit opgefietst, maar wel opgewandeld en dat was ook wel pittig in die hitte. En ook heel leuk, ja, die zonsopgang bewonderen van op de Mont Ventoux, ook echt de moeite. Moet je wel vroeg opstaan.
1: Ja, moet je vroeg opstaan, inderdaad. Maar het is het waard. Uiteraard kan je daar ook lekkere specialiteiten eten in de streek. Wat zou jij aanraden?
3: Ik zou de beignet de fleur de courgette aanraden. Dat zijn krokant gefrituurde courgettebloemen. En die bloemen gaan door een luchtig beslag met een beetje bruiswater voor extra krokantheid en worden daarna goudbruin gefrituurd. En je kunt ze eten met verse geitenkaas of ricotta, met uiteraard die Provençaalse kruiden en een beetje knoflook. Je vindt ze soms op de marktjes, die kleine marktjes in de Provence, maar je vindt ze ook in restaurants en als voorgerecht.
1: Mm-hmm. Je hebt hier de voorbije week elke dag ook een sterke vrouw al in de kijker gezet. Naar wie kijken we vandaag in de Provence?
3: Ja, vandaag iemand die je niet met deze streek zou verbinden. Okay. Het gaat over een van de grootste stemmen van de 20e eeuw. Een Amerikaanse zangeres. Ze zong I Put a Spell on You en My Baby Just Cares for Me. Dan weet je over wie ik het heb.
1: Ja, Nina Simone.
3: Ja, Nina Simone. Die is geboren als Eunice Kathleen Wayman. Ze bracht de laatste jaren van haar leven door in de Provence en ze stierf zelfs in 2003 in Carry-le-Rouet. Dat is een dorp aan de kust, vlakbij Marseille. En haar muzikale talent was al heel vroeg zichtbaar, want als kind begon Eunice piano te spelen. En op haar 12-jarige leeftijd gaf ze haar eerste klassieke recital. En tijdens dat optreden werden haar ouders, omdat ze zwart waren, gevraagd om plaats te maken voor witte toeschouwers. Ze zaten op de eerste rij, maar ze moesten helemaal van achter gaan zitten. En die pijnlijke ervaring, want die Eunice die weigerde verder te spelen tot haar ouders weer op die eerste rij zaten. En die ervaring bleef haar wel bij en werd later een belangrijke drijfveer in haar strijd tegen racisme en ongelijkheid. En tijdens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging schreef en zong ze over racisme, geweld en de strijd voor gelijke rechten. Onder andere met het krachtige nummer Mississippi Goddam. En want zij geloofde dat muziek niet alleen mooi moest klinken, maar ook de wereld kon wakker schudden. Ja, Nina Simone, dus een uitzonderlijke zangeres, pianiste en activiste die haar muziek gebruikte als een vorm van verzet.
1: Ja, straffe madame, inderdaad. Dank je wel, ja. Geraldine, voor de hele week trouwens. Het was heel fijn om jou er net als vorig jaar bij te hebben in deze tour. En dank je wel ook voor Nina Simone. Nu hebben we reden nog naar haar te luisteren. My baby, ja, just super. Cares for me. Een van die grote hits van haar. Dank je wel, hoor.
3: Dank je wel, Steffi. Dag. Ja.

0: Simone. Heerlijk om haar er vanmiddag ook nog eens bij te hebben. Met dank aan Geraldine natuurlijk. Maar nu weer focus op de straffe madame op de fiets, zou ik zeggen. Zij zijn bezig aan de beklimming van de Ventoux. Jonas, is de kopgroep intussen verder uitgedund?
1: De kopgroep is helemaal uitgedund. We kunnen zelfs niet meer spreken van een peloton. Het zijn er nog 14 die echt in koers zijn en er daar al niet meer bij. Pauline Ferrand-Prévot, groot ambitie nogthans om deze etappe wel nog proberen te winnen.

0: Ze gaat nu naar haar ploeggenote Femke de Vries toerijden, die ook al gelost is uit die groep met de favorieten. Vooral onder het stevige beukwerk van de ploeg van Royster. Ze heeft eigenlijk al haar luitenanten al opgesoupeerd in de eerste 2 kilometer van de beklimming van de Ventoux. Met nog nu 14 kilometer te gaan, zit Royster ook al alleen. Ze heeft Ostis laten werken, helemaal leeggereden. Dan was er nog Lippert met een laatste kopbeurt. En dan versnelde ze met een steeds kleiner wordende groep in haar wiel. En zo zijn er nu dus nog maar 14 over. Even waren Vallière en Géry, opnieuw Géry, voor die groep gaan uitrijden. Maar ook zij zijn ingelopen. Vallière moest dan zelfs meteen lossen, de wereldkampioenen. Dus echt wel de krachten niet goed ingeschat op de flanken van de Ventoux. Dus een slagveld wel meteen in die eerste kilometer. Dus toch even de namen. Wie zit er wel dus nog bij? Het pak wordt geleid door Célia Géry. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe de jonge vrouw van nog maar 20 een geweldige tour aan het rijden is. Frans kampioen in het voorjaar, zich ook al getoond met onder andere winst in de Brabantse Pijl. Gisteren ook geprobeerd om thuisetappe toch voor haar in de Ardèche te winnen. Dat is al net niet gelukt. Maar vandaag leidt ze weer het pak met de favorieten in dienst van dus Vollering, die er uiteraard nog bij zit, samen met Marlen Royster en Nivia Domen. De top 3 in het klassement. Longo Borghini is er ook nog bij. Niedermayer, Vlodarczyk, Holmgren, Kerbaul, Blasi, Fischer Black, dus de bijna volledige top 10 is er nog bij. Juliette Bertet ook, Célia Géry dus, Marion Bunel ook nog en Henriette Christie. Eentje probeert nu wat weg te rijden. Dat lijkt mij niet Fischer Black te zijn, die vorig jaar in het slotweekend in de zware etappes ook al heel sterk reed. Zij rijdt nu een metertje of 10 uit voor de rest van die groep. Maar het gaatje wordt nu gedicht door Henriette Christie. Een opvallende naam toch, die er hier nog wel bij zit. Een talentje wel, uiteraard. Eentje van die F-ploeg, dat is dan voor Kerbal, die klink vast in het wiel zit van Christie. En zo is Fischer Black nu ook al meteen ingelopen. Dus ze zijn nog met 14 echt in koers op 13 kilometer van de finish. Bertet heeft nu ook al moeten lossen. Niet echt veel werk kunnen verrichten voor Demi Vollering. Zij rijdt nu een beetje van schaduw naar schaduw, terwijl ze ook een ijszakje in de nek heeft. Temperatuur nog altijd boven de 30 graden. Bovenop de Ventoux zal het wel een pakje frisser zijn uiteraard. Nu nog tussen de bomen. Straks verdwijnen die en wordt het echt een strijd in het maanlandschap.
1: Het is een drukke vrijdagmiddag op de weg. 195 kilometer file op de E40 richting kust. Een kwartier extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst 20 minuten. Op de E34 vanaf Oelegem een kwartier. En verder niet meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Nederland 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Krainem 10 minuten. Naar Lumme op de E314 3 kwartier tussen Genk en Houthalen. Door een ongeval is de linker rijstrook daar versperd. En op de E40 is er bij Luik in beide richtingen een half uur file door werken in herstal. In Oudenaarde tot slot is de hefbrug nog altijd defect. Sport.

0: Ben van Looy is overal vanmiddag nog op Radio 1 met De Beer op het strand. En nu ook in Sporza Tour met Das Pop natuurlijk en Different Class. In de Tour heeft Marlen Reusser in het geheel in het klassement 12 seconden bonus op Demi Vollering. Ze wijken voorlopig niet van elkaar zijde, zie ik in de beklimming van de Ventoux, Jonas. En op hun helpers moeten ze blijkbaar ook allebei niet meer rekenen nu.
1: Nee, want Thierry, die er wel nog een goede kopbeurt heeft opzitten, lijkt nu toch stilaan te moeten gaan lossen uit die groep met de favorieten. Dus is het nu nog één helper voor Kerbal. De heel sterke Henriette Christie toch. Een naam die we nog niet veel hebben moeten noemen. Die het heel erg goed aan het doen is. Zijn ook nog koppeltjes erin. Niedermayer, de witte trui. En Nivia Doma, derde in het klassement. Maar dus Vollering heeft geen helpers meer. Met Géry die nu net is moeten lossen. Labousse, Bertin moeten we nu eigenlijk zeggen. Getrouwd met Clément Bertin. Een tijdje geleden Juliette Labousse. En zij gaat nu door het leven als Juliette Bertin. Ook gelost. En zij heeft nu een landgenote in het wiel. Met Pauline Ferrand-Prévot. Die al op 1 en 12 hangt van de kop van de wedstrijd met nog 12 kilometer te rijden. Ja, de verschillen gaan oplopen met vele minuten, denk ik. Nu ook gelost, of toch stilaan aan het lossen uit die kopgroep, is Marion Bunel. Vorig jaar nog heel belangrijk met de hele Visma-ploeg eigenlijk voor de toerwinst van Pauline Ferrand-Prévot. Maar zij heeft het ook wel moeilijk. Neemt nog een drinkbus aan, even wat verkoelen. Water op de helm, water in de nek. Een ijszakje altijd in de nek ook. Het is nog altijd heel erg warm, maar zij nu op een meter of 2, 3 en ze heeft het lastig. Ze wil er nog eens graag naartoe. Nog eens even recht staan. Maar het is stil aan het einde verhaal voor haar ook, denk ik. Christie nog altijd hard aan het werken voor Kerbal. Met in haar wiel dus Nivia Doma en Niedermayer. Er zijn er ook nog twee van het UAE-team bij. Met Vlodarčík, die nog altijd goed aan het klimmen is. En Elisa Longoborghini, gisteren mee in de aanval. Maar de Italiaanse van 34, die een goede toer toch aan het rijden is, die hangt er ook nog altijd tussen. En dus de volledige top 3 met ook nog Blasi erbij. Ja, eigenlijk nog met 3 zijn ze zelfs van UAE. Dat kan straks wel een belangrijke factor zijn, uiteraard. Hoewel ik denk dat toch Reusser, Nivia Doma en Vollering vooral naar elkaar zullen gaan kijken. Ook Holmgren is er nog bij. Ik denk dat achter Holmgren ook naar het ploeggenote Fisher Black verstopt zit. Dus een steeds dunner of een steeds uitdunnende groep met dus wat minder rensters voorin. Nu nog met de 11 zijn ze, klimmen ze nu op de flanken van de Ventoux. Nog iets minder dan 12 kilometer. En we wachten toch een beetje op een versnelling van Vollering. Die dus, ja, Reusser zal moeten aanvallen. En dan dachten we dat het hier op de wat steilere stukken van die Ventoux ging gebeuren. Want straks, als het wat minder steil wordt, wanneer ze in het maallandschap terechtkomen met, zoals voorspeld, wind op kop, nu toch tot een 2, 3, 4 Beaufort. Ja, als je daar iemand echt wil lossen die in het wiel zit, en dan denken we toch Reusser in het wiel van Vollering. Dat wordt toch wel wat moeilijker. Dan moet je op kop echt wel een pak meer wattages gaan trappen. En dan is Reusser misschien wel een beetje in het voordeel. Al zullen de benen alleszins echt wel moeten spreken vandaag. En de maskers zullen afvallen. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Maar een berg als de Ventoux, dat ligt natuurlijk nooit stijf. Dus we wachten toch een beetje op een versnelling van in de eerste plaats Demi Vollering.
0: Oké, dankjewel Jonas.
2: Sportzatuur.

0: Substitute van de Who. Gaat het dan toch gebeuren, Jonas, in de Tour?
1: Versnelling van Demi Vollering. Ze pakt de buitenkant bocht een beetje uit het zicht van Marlen Royster. En die moet dan meteen reageren met Nivia Doma in het wiel. Ook Niedermayer probeert nog aan te sluiten. Dat is wat moeilijker voor de anderen. Ook Blasi moet er nu af. En dan zien we dat ook Kerbal het lastig krijgt. Blasi kijkt achter zich. Wie komt er nog aan? Wie kan zich even voor mij posteren? Dat we misschien nog wel naar dat koptrio of viertal naartoe kunnen. Ook Flodarczyk en Elisa Longoborghini moeten er nu af. En ja, Niedermayer die moet ook de rol lossen. We zijn dus nog met de top 3 onderweg. Vollering dan toch met de versnelling op iets meer dan 10 kilometer van de top van de Van Toe. Maar ze heeft die Dekselse Royster nog altijd in het wiel. En ook Nivia Doma volgt de flux. De top 3 dus samen onderweg in de koningin-etappe naar de top van de Van Toe. Naar het weerstation. Af en toe zullen ze daar boven kunnen turen en zullen ze het ook kunnen zien. Heel benieuwd wat dit gaat geven. Vollering dus dan toch met die versnelling niet te lang wachten om te proberen die achterstand van 12 seconden goed te maken. Ze houdt de blik nu strak vooruit. Ze heeft niet achteruit gekeken. Ik denk dat ze wel weet en voelt dat Nivia Doma en Royster nog in het wiel zitten. Dus een strijd met 3. Dus de top 3 in het klassement. Dat is misschien wel het mooiste en het eerlijkste. Ook 10,4 kilometer nog. En dan weten we wie deze etappe gaat winnen. En wie misschien ook wel de macht gaat grijpen in de Tour. Royster, die dus moet weerstaan. Terwijl we nog eens kijken naar de herhaling. Het was een fluxe demarrage buitenkant bocht. Royster had het laat opgemerkt. Maar ze is dus wel mee. Met 3 dus strijden ze nu op de flanken van de Van Toe.
0: Ja, super spannend. We volgen verder na het nieuws. Tot zo.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De uitbater die verdacht wordt van voyeurisme op een kamp van KLJ Balen is vrij onder voorwaarden. Belgische bouw- en chemiebedrijven die grondstoffen vervoeren via de binnenvaart krijgen stilaan problemen. En de nieuwe voetbalcompetitie start vanavond zonder play-offs. De 54-jarige man die is opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombier.

0: R. is vanmiddag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij was woensdag gearresteerd en is intussen ook verhoord. Marieke van Kouwenbergen, wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, het parket van Verviers had de aanhouding van die man gevraagd. Het gaat om de verhuurder van kampterreinen in Plombières. Maar woensdag is daar dus een ernstig incident geweest. En een KJ-groep uit Balen heeft dat toen gemeld bij de politie en heeft dat kamp dan ook vroeger dan gepland stopgezet. Er waren 100 kinderen mee op dat kamp tussen 6 en 16 jaar. En het is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk wie de mogelijke slachtoffers zijn. Dat zegt de voorzitter van de KJ, Jeff Malvliet.
2: Gisteren werd meegedeeld dat het eigenlijk enkel leiding was die slachtoffer is geweest van het voyeurisme. Op dit moment kunnen we enkel bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten leiding is, maar we kunnen niet uitsluiten dat er ook leden slachtoffers zouden kunnen geweest zijn.
1: Ja, die verdachte die is nu dus vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt intussen nog volop. De man verhuurde trouwens ook aan andere jeugdgroepen terreinen, onder meer aan de Giro. En een van hun groepen was daar ook al op kamp begin deze zomer, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Zij horen dat nieuws in de media en leggen meteen de link natuurlijk. Dus vandaar dat ze ook gebeld hebben. Dat is heel goed dat ze gebeld hebben. Op die manier kunnen we hen ondersteunen en kijken waar dat zij nog vragen of bezorgdheden rond hebben. Ook al is er bij hen niks voorgevallen.
1: Ja, het is nu afwachten wat het verdere onderzoek nog zal opleveren.
0: Dankjewel, Marieke. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant is het nog niet duidelijk of de 3 verdachten aangehouden worden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn oom is gearresteerd op verdenking van moord. Hij was al gekend voor drugsfeiten en weerspannigheid. Zijn moeder en een 22-jarige vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek rechter zal straks beslissen over hun mogelijke aanhouding. De lage waterstand van de rivieren en kanalen begint steeds meer bedrijven parten te spelen. Dat zegt ondernemersorganisatie Voca. Dat geldt vooral voor bouwbedrijven en chemische bedrijven die afhankelijk zijn van transport via de binnenvaart. De bouwsector kampt met een tekort aan grondstoffen. De chemie sector heeft het dan weer moeilijk om half afgewerkte producten naar Duitsland te vervoeren. Johan Leeten van Voca Limburg.
4: Waar vroeger de boten 2000 ton mochten vervoeren, mogen die nu nog 500 ton vervoeren. Het tweede aspect is dat, los van het feit dat die capaciteiten zijn gekrompen, dat ook nog eens de prijzen omhoog gaan. Waarom? Omdat natuurlijk er niet veel meer boten zijn. Dus je hebt 2 effecten: minder capaciteit en hogere prijzen. En dat doet vooral de bouwsector en ook de chemische sector pijn.
0: Spanje hoopt de minderjarige migranten die nog in de Spaanse enclave Ceuta zijn in de komende weken naar het vasteland te brengen. Volgens de Spaanse minister van Jeugd zijn tot nu toe 1342 jongeren geregistreerd. Meisjes en kinderen jonger dan 13 krijgen prioriteit. Vorige week werd Ceuta vanuit Marokko overrompeld door tienduizenden migranten. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste migranten keerden na een paar dagen terug naar huis, maar duizenden mensen zijn wel nog gebleven en daar zitten veel minderjarigen bij. Dat is geen toeval, zegt correspondent Miral de Bruyne, want zij maken meer kans om in Spanje te kunnen blijven.
5: In Spanje hebben ze namelijk een wet dat op het moment dat een minderjarige migrant het land inkomt zonder ouder of voogd, dus helemaal alleen en ze niet echt kunnen bewijzen waar die ouders dan zijn, dan wordt de Spaanse overheid letterlijk een soort van voogd van die minderjarigen, dan mogen ze ook blijven. Hebben ze recht op onderwijs, recht op onderdak.
0: In de Tour de France voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de koninginnenetappe, die eindigt op de top van de Mont Ventoux. Jonas Maas, klimmen is al begonnen. Wat is er nog gebeurd?
6: Wel, we zijn nog onderweg met 3 rensters, want Demi Vollering is net gedemarreerd uit een groepje van zo'n 10 rensters, waar de grote namen nog allemaal samen zaten. Enkel Pauline Ferrand-Prévot, de tourwinnares van vorig jaar, en ook Kim Lecours, de winnares van gisteren, moest al snel los op de slotklim vandaag. Met nu nog een kleine 9 kilometer tot de top van de Ventoux, rijdt de top 3 in het klassement dus samen weg van de andere favorieten. En het wordt een tactisch steekspel tussen de grote 3, want Nivea Dome heeft ze net ook een versnelling geplaatst. De gele Royster keek naar Vollering, haar dichtste achtervolger, en die moet dat gat nu proberen te dichten. Dus nog een kleine 9 kilometer en dan weten we wie deze etappe wint en wie misschien ook wel de macht grijpt in deze Tour de France van.
0: Bedankt, Jonas. En vanavond trappen Club Brugge en KV Kortrijk de nieuwe voetbalcompetitie op gang. Na 15 edities met, is het nu voor het eerst weer zonder play-offs. Op het einde van de gewone competitie zullen er dus geen extra wedstrijden meer zijn voor de titel, het Europees voetbal, en ook om uit te maken welke ploeg zakt naar tweede klasse. Maar volgens Sportza-collega Tom Boudeweel is Club Brugge ook zonder die eindronde opnieuw de grote favoriet.
7: Op basis van de gigantische budgetten die Club ondertussen heeft verzameld, vooral dankzij de successen in de Champions League en de grote uitgaande transfers, ook deze zomer weer. Maar een garantie op een nieuwe landstitel is dat natuurlijk niet. Brugge maakte de voorbije jaren regelmatig het verschil net in die play-offs, die er dus niet meer zijn. Elke wedstrijd is nu belangrijk. De winnaar op het einde van deze competitie is ook de kampioen, en die winnaar was Union een paar keer. Union lijkt voorlopig de enige uitdager voor de Bruggelingen in een reeks van 18 ploegen deze keer. Veel van die ploegen hebben nog veel huiswerk. De transferperiode loopt tot begin september. Je zou dus kunnen zeggen dat dan pas de competitie echt start.
0: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minimaal tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer, morgen al tot 29 graden en zondag loopt dat op tot 31 graden. Vooraan, de uitbater van het kampterrein, die was opgepakt voor voyeurisme, is vrij onder voorwaarden. Ook andere jeugdbewegingen die de kampplaats gebruikten, stellen zich vragen. Meer op 14nieuws.be.
8: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
9: Welkom opnieuw. Mooier kan het scenario van de Tour eigenlijk niet zijn, denk ik. Hè? Op de Mont Ventoux, een gevecht vrouw tegen vrouw tussen de grote drie. Jonas, wie lijkt voorlopig de sterkste?
6: Dan zou je kunnen zeggen Kasia Nivjadova. En dan predik ze vooral het gezegde: als twee honden vechten om een been, loopt de derde er misschien wel mee heen. Want zij versnelde. Tijdens het nieuws is dat gebeurd. Ze reed wat weg van die andere twee. Haar voorsprong is niet groot. 6 seconden, ze zien ze dus nog altijd wel rijden. In afstand is dat een meter of 30, 40, denk ik. Het was heel even kijken naar elkaar, Royster en Vollering. Ja, hoe gaan we dit doen? Wie gaat nu het voortouw nemen? Wie gaat proberen dat gat te dichten? Dan was het even een versnelling van Vollering. Royster meteen in het wiel. Dan nam Royster ook wel over. Kwam er het bekende bewegingetje met de arm even overnemen. En Demi bleef zitten. Demi bleef zitten. En dus kijken ze elkaar nu het wit uit de ogen. En zo kan Nivjadova wat voorsprong nemen. Het gat was zo net 6 seconden. Het zijn er nu 13 geworden. Ze zien ze wat verder wegrijden. Ja, dat is een tactisch steekspel uiteraard. Zij moet nog altijd meer dan een minuut goed maken op de twee die nu achter haar aanrijden. Dus kijken zij naar elkaar. Wie gaat dit doen? Er was nog even een versnelling ook wel van Vollering. Ze probeert nog even, leek het, om Royster te lossen. Dat lukte niet. Die zat meteen klinkvast in het wiel. En dus kan de derde hond in het spel, Nivjadova, daar misschien wel van profiteren. Even op de trappers nu. Ze probeert ook een beetje in de schaduw te rijden, want het is nog altijd heel erg warm op de flanken van de Ventoux. Er is nu nog wat beschutting van de bomen. Dat valt zo meteen vanaf Chalet Renard weg. En dan is het echt in het maanlandschap misschien ook wel beuken tegen de wind. Dan ben je wat minder in het voordeel als soliste. Haar voorsprong groeit dus wel een beetje. 20 seconden nu. En daarachter zit dan nog een groepje met onder andere de witte trui van Niedermayer. Ik dacht even tegen Blasi. Die heeft hij ook een eindje aangehad. Zij zit er daar wel nog bij. Blasi, Kerbal, Niedermayer en Longoburg zitten samen. Dat is al op een kleine minuut van de koploopster. Dus, en dat is dus Nivjadova. En dus ja, rijden ze nu naast elkaar. Ze praten niet tegen elkaar. Het is nu even Royster die zal overnemen. Maar het gaat hier niet helemaal voor het volle 100% vooruit, heb ik het gevoel. Dus kan Nivjadova uitlopen. Stel je voor dat zij hier nu een voorsprong bij elkaar rijden en dat deze twee te veel naar elkaar gaan kijken. En dat ze zo misschien wel een toerzege op het spel zetten. Het is goed gezien van Nivjadova. Dat moet je wel zeggen, uiteraard. Zij probeert wat ze moet doen. Gisteren in die spurt probeert ze het van heel erg ver ook. Dat is het enige wat ze kan. Want spurten, dat kan ze niet geweldig. En zo moest zij iets proberen. Eergisteren was dat. En dan liep dat zoals het bijna altijd slecht afloopt voor haar. Maar dat zei ze ook in het interview achteraf. Ik kan alleen maar van ver proberen te verrassen. En het zal misschien ooit wel eens stilvallen. En dan kan ik zeggen dat ik het toch eens gehaald heb in een spurt. En dat lukte eergisteren niet. Nu is de aanval voor haar misschien wel de allerbeste keuze. Ze heeft nu al een voorsprong van 35 seconden op Vollering en op Royster. En daarachter rijdt nog een groepje rond met dus Niedermayer, met Blasi en met Longoburgini er daar ook nog bij. En ook Kerbal. En dat is al op een minuut van de eenzame koploopster dus, die nog 7,4 kilometer moet afleggen tot de top van de Ventoux.

0: Message of Love van de Pretenders. Ja, Kasia Nieuwiadoma dus alleen op kop nu in de Tour. Maar Jonas, ja, ze staat derde in het klassement. Royster en Vollering mogen haar ook niet te ver laten uitlopen, denk ik dan.
1: Ja, en ik ga antwoorden met een vraag. Is de Tour wat aan het kantelen in het voordeel van de Poolse? Mm-hmm. Want ze heeft nu al een voorsprong van 51 seconden op het tweetal achter haar. Nu uiteraard het volle pond aan het geven. Niet meer omkijken. Ze heeft gekozen voor deze aanval. Tactisch misschien wel het allerbeste plan. En dus moet zij proberen om zo dicht mogelijk bij het geel van Royster te komen. En misschien wel een mythische, heel knappe overwinning te pakken op de flanken van de Van Toe uiteraard. 52 seconden op dus Vollering en op Royster. Die dan nu toch kop om kop aan het proberen zijn om samen te werken. Heel ver is de groep met Niedermayer en Co. Wel niet meer. Zij gaan misschien nog wel naar de groep met Royster en Vollering naartoe rijden. Maar Nieuwiadoma gaat nu al in met nog 6,3 kilometer te gaan.
0: Oké, dank je Jonas. En langs die beklimming van de Mont Ventoux staat vanmiddag iemand te supporteren die de klim deze week langs alle kanten heeft beleefd. 7 keer is er opgereden op 1 dag met als doel zoveel mogelijk geld te inzamelen voor Kom op tegen kanker. Margot van Pachtebeke, over haar heb ik het. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, je staat langs de Ventoux om te supporteren. Waar sta je ergens? Zijn ze bijna bij jou?
2: Ik denk dat ze hier op een paar kilometer... van mij zijn. Ik sta op 5 kilometer ongeveer van de finish.
0: Oké, Nieuwiadoma zit nu op 6 kilometer, dus ze komt eraan. Hoe is het met jouw benen?
2: Spannend.
0: Als je 7 keer die Van Toe hebt opgereden deze week, dan vind ik het straf dat je daar nog recht staat.
2: eigenlijk heel goed. Klopt, ik heb er 7 keer mogen van genieten. Mm-hmm. Vandaag ook twee keer op en af met een vriendin die er toevallig ook was. Het was lekker op het bakje. En met al dat volk hier, redelijk wel bekend ook, tegen glijbaan lopen. Het was een hele leuke dag.
0: Ja, je krijgt er niet genoeg van de Mont Ventoux, dat is duidelijk. Waarom wou je dat doen? Waarom heb je dat gedaan, die inzameling voor Kom op tegen kanker?
2: Voornamelijk eigenlijk... de intentie was een tripje weggaan met mijn papa, omdat we daar niet veel de kans toe krijgen. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk

0: heel veel weg met de koers. Dus heb op korte termijn niet veel tijd. En bij papa is het eigenlijk vooral op lange termijn dat niet zo'n goede diagnose gekregen. Dus we proberen ervan te genieten. En met het wegvallen van de Tour was natuurlijk nu eigenlijk een beetje een ideaal moment om er even met z'n tweetjes op uit te trekken.
1: Ja.
0: En dan op die manier dacht ik, het is leuk om even een keer iets te doen. En om op tegen kanker in de aandacht te zetten.
1: Zeker.
0: Bij deze.
1: Ja, zeven keer.
0: Ik denk,
1: keer.
0: Er is redelijk wat reactie op gekomen.
1: Ja, heel veel.
0: Ja, wat dat wel heel leuk is.
1: Ja. Had je verwacht dat je het 7 keer zou kunnen? Was dat het doel?
0: Oh, nee, totaal niet. Ik dacht gewoon, ik vertrek om 4 uur 's nacht en ik zie wel wat dat er lukt.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, Katja passeert hier net.
1: Ah, voilà. De koploopster, ja.
0: Ja. Dus, sorry, ik ben even met een kluts kwijt.
1: Ja, je bent om 4 uur 's morgens gestart. Je hebt er 7 keer op en af gereden. En ik las dat je familie je zelfs bijna van je fiets heeft moeten trekken. Dat je nog wou doorgaan.
0: Ja, klopt. Eigenlijk kon doorgaan tot dat donker was.
1: Ja, vorig jaar.
0: Maar het was een hele mooie dag.
1: Ja, vorig jaar zat jij nog zelf in de Tour natuurlijk. Hè. Mis je het dan ook een beetje, de competitie? En ja, vandaag die wedstrijd op de Vontoe voor het eerst in de Vrouwentour?
0: Mis ik het? Ja, het kriebelt natuurlijk wel. Maar langs de andere kant is het ook wel leuk om een keer de andere zijde te zien. En als renster sta je er niet altijd bij stil. Wat er rondom allemaal gebeurt.
1: Nee.
0: Dus het is echt wel een heel entourage en heel druk. Dus het is ook mooi om die kant een keer te beleven.
1: Ja.
0: Het is trouwens een flink gat hoor. Tussen Katja en Ruijser. En Demi.
1: En welke indruk maken ze? Terwijl je daar nu toch bent.
0: Ja. Ze zien er best wel fris nog uit. Maar ik moet zeggen, er staat hier nog redelijk wat wind tegen. Dus in principe zijn ze met z'n tweetjes wel in het voordeel. Maar goed, het is wel spannend.
1: Ja, absoluut. Het kan de koers helemaal doen kantelen. Of de Tour helemaal doen kantelen eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Wat er aan het gebeuren is. Hoeveel geld heb je uiteindelijk ingezameld trouwens, Margot?
0: Goede vraag. ik zou het eerlijk zeggen niet weten. We zaten over de 10.000
1: gisteren. Ik denk zelfs meer dan 14.000 toen ik vanmiddag keek. Ja.
0: Ah ja, kijk. Amai. Wow, ja. Dat wist ik niet. Amai, dat is mooi. Heel mooi.
1: Kunnen mensen nog storten?
0: Nog tot het einde van de maand is nog mogelijk.
1: Oké, en via welke weg kunnen ze dat doen? Waar kunnen ze terecht?
0: Via Instagram staat een link.
1: Ja.
0: Op die manier is het wel mogelijk nog.
1: Oké, goed. Margot, ik ga je verder laten genieten.
0: Via de site van Kom op Tegenkanker.
1: Via de
0: super,
1: site,
0: okay.
1: Inderdaad. Verder laten genieten van de koers daar.
0: Ja.
1: Misschien nog één klein vraagje. Hoe is het met je papa? Heeft hij ervan genoten?
0: Hij was toch wel emotioneel aangedaan ervan.
1: Ja,
0: dus,
1: kan ik me inbeelden.
0: Het was heel mooi.
1: Ja. In elk geval heel straf gedaan van jou, Margot. Dankjewel om even aan het lijn te komen.
0: Dankjewel.
1: Fijne middag, nog geniet ervan.
0: Top. Sporten
1: Tour. Ja, Jonas, Margot zei het is toch een flinke kloof die Nivea Doma intussen heeft. Over hoeveel tijd spreken we dan?
2: We spreken nu over exact 1.17 en dat is ook exact de achterstand die ze had in het algemeen klassement. Dus er is nu zelfs nog een secondje bijgekomen, 1.17-1.18. Dus op dit moment rijdt ze in het geel rond. Want virtueel in het geel, dan tellen we de bonificatieseconden er even dan nog niet bij. Maar Nivea Doma is echt wel een putsch aan het plegen in deze Tour de France Femme. Op de flanken van de Vantoo op het juiste moment dus weggesprongen toen ze nog met 3 weg waren. De top 3 uit het klassement, de grote 3 zeg maar. En die andere 2 kijken naar elkaar en willen ze niet harder, kunnen ze niet harder. Ik moet wel zeggen dat het echt wel goed vooruit gaat bij Nivea Doma. Dus die andere 2, als ze te horen krijgen dat die achterstand steeds maar oploopt, nu al boven die toch wel symbolische grens van een minuut, ja, dan zullen ze zich toch wel even spreekwoordelijk in de haren krabben, denk ik. Dus de Poolse aan een geweldige beklimming van de Ventoux bezig. Zij ook al voorbij aan Chalet-Renard uiteraard, met nog maar 4,2 kilometer te gaan. Zij ook al voorbij aan de Belgische bocht. We zagen heel wat volk daar staan bij Allez les Femmes. Dus dat was mooi om te zien. Extra aanmoedigingen voor de Belgen die er zo meteen aankomen. Er was ook een bordje net ervoor. De fans van Gekires Tonire, als ik dat op zijn goed West-Vlaams uitspreek, Steffi. Dus dan kan Gekire, die straks daar voorbij zal komen, nog eens extra
1: goed,
2: genieten, denk
1: Stodieren.
2: Ik. Okay. Stodieren. Oké, okay. Ik heb mijn best gedaan. Er stond wel een N. Stonieren.
1: Ah, okay.
2: Dus goed, ik heb mijn best gedaan. Maar dat is Nivia Dome uiteraard ook wel aan het doen. De vrouw met rug nummer 21. 1:15 nu voorsprong op Royster en op Voldering. En die, als ze achter zich kijken, zullen ze bijna in de ogen kunnen kijken van het groepje dat er achter rijdt, want dat is nog altijd niet heel ver. Dat is maar een twintigtal seconden dat zij er daar achter hangen. Longo Borghini, Niedermayer, Kerbaol en Paula Blasi. Dus daar zijn ze ook nog altijd niet helemaal van verlost. En daarachter rijdt dan een groepje, een busje zeg maar, van klassementsrensters met Vlodarczyk, Holmgren, Le Coeur, die er daar ook in verzuild is geraakt. Fischer Black, dat is een ploeggenote uiteraard, samen met Isabelle Holmgren van Margot van Pachtebeke, zal ze luid en hard gaan aanmoedigen. Pauline Ferrand-Prévot zit er daar ook bij. Femke de Vries, ook Roeweg, Berthe, Jerry, Vallière, Skiban, Gekir zit er daar ook bij, dus niet heel ver. Zij gaat op deze manier ook wel wat opschuiven in het klassement, denk ik. Marion Bunel en ook Urska Zigard, ploeggenote van Gekire. Zij rijden rond met een achterstand van 2,5 minuut op de kop van deze wedstrijd. En dat is één vrouw dus nog altijd die in de laatste 4 kilometer is beland. Ze zal, als ze nu rechts naar boven kijkt, de top kunnen zien liggen. Het weerstation op de top van de Ventoux. Haar voorsprong bedraagt 1 minuut 18 op Royster en op Vollering. Vollering die nu de tanden bloot. Ja, lacht is het niet. Het is zeker van de inspanning. 1:20 zelfs heeft Nivia Doma nu voor. En zij rijdt dus virtueel rond in het geel. De gele Zwitserse Marlen Royster is op dit moment haar gele trui aan het kwijtspelen, Steffi.
1: 181 kilometer file intussen op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen dan 1 kwartier op de E313 vanaf Ranst en op de E34 vanaf Oelegem. Verder niet meer dan 10 minuten. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gent-Brugge en de Werken in Zwijnaarden ook 1 kwartier. Op de E40 richting Kust 1 kwartier file golven tussen Zwijnaarden en Oostkamp. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ruim 1/2 uur ook tussen Dilbeek en Zellik door een ongeval. Naar Lummen op de E315 25 minuten vertragen tussen Genk en Houthalen. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Luik op de E40 1/2 uur bij Landen door een ongeval daar. En op de E40 is er bij Luik in beide richtingen 1/2 uur file door de werken in herstal.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.

0: De durf en de aanvalslust wordt vandaag beloond in de Tour. En dan heb ik het over Kasia Niewiadoma, de rit. En misschien wel geel. Kan haar eigenlijk bijna niet meer ontglippen, hè Jonas? Of ben ik te vroeg?
1: Nee, zeker niet, want ze bouwt haar voorsprong steeds verder uit. 1.44 nu. Ze is bijna op 2 kilometer van de finish. Dat bord, die boog, gaat ze zo meteen onderrijden. Het gaat nu omhoog aan 8%. En ze zit nu helemaal in dat maanlandschap. Geen beschutting meer van de bomen. De wind heeft hier vrij spel. En de vlaggen wapperen stevig. Dus ze zal af en toe, als ze een bocht rond, zal ze misschien even wat wind in de zijbe. Maar het is toch vooral wind op kop. Dus dit is echt een heel straffe prestatie, hoor. Want ze heeft een voorsprong dus van 1.47 op de twee achtervolgers die, als ze achter zich kijken, het groepje met Elisa Longoburghini, Kerbaol, met daarbij ook nog Blasi, die al veel werk heeft verricht in dat groepje, ze zien die dichterbij komen. Ze gaan er nu ook bijna bij geraken, denk ik. De achterstand is nog een meter of 30, 40. Meer is het niet meer. Niewiadoma zit nu in de laatste 2 kilometer. En ik heb toch het gevoel dat het bij Vollering en bij Royster de samenwerking niet echt heel vlot verloopt. En dat ze het allebei best wel lastig hebben. We hebben al een paar keer gezien dat het wat minder vlot ronddraait bij Vollering. Dat ze wat last lijkt te hebben van de rug als ze van de kop komt. Wanneer Royster het dan ook niet ziet. Toch even de rug wat strekken. De kont wat naar achteren. De rug dan wat buigen. Ja, ik denk dat het niet echt al te soepel draait bij Demi Vollering. En Royster, had ze kunnen reageren, had ze het intussen toch ook al wel gedaan, denk ik. Want op dit moment is ze dus haar leiderstrui, die gele trui, helemaal kwijt. Het enige wat nog kan, is dat Vollering een beetje toneel aan het spelen is. En zo meteen in de laatste 1,5 kilometer dan nog geweldig wegspringt van Royster. En dan ook zo nadert op Niewiadoma. En dat zij nog wel in het geel beland. Maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik het voorlopig niet. Tussen de witte rotsen, het felle zonlicht, weer kaats op die rotsen. En dus de bril nog altijd op het hoofd, uiteraard, voor Niewiadoma. De tanden op elkaar, de tanden bloot. De inspanning is heel groot en heel sterk van de Poolse, die met nog 1,6 kilometer te gaan op weg is naar winst op de Van toe. En op winst en ook op weg is naar de gele trui. En misschien ook wel eindwinst. Nog een heel lastige etappe uiteraard zondag. Maar doet vandaag een gouden zaak alleszins.
0: Ja, straf van haar, inderdaad. Dank je, Jonas. Intussen is Sabine Hagedoorn erbij komen staan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is een beetje frisser vandaag.
2: Ja,
0: het is maar
2: zeker,
0: voor even.
2: Zeker. En draaglijk.
0: Ja, ja.
2: Want de volgende dagen dan gaan we toch opnieuw puffen en zweten, denk ik. Want die temperaturen gaan alweer de hoogte in. Nu, vannacht gaat het wel opklaren. Rustig weer ook. Misschien een beetje nevel of een mistbank in de Ardennen. En dan gaan we naar temperaturen in de meeste steden zo rond 13 graden. Op het platteland wat koeler, 6 tot 10 graden. En in sommige Ardense valleien kan het nog wel wat koeler worden. Een frisse start morgen, maar we krijgen vanuit het oosten droge lucht en we krijgen ook veel zon en de temperaturen gaan de hoogte in. Tot 27 of 28 graden op vele plaatsen. In het zuiden van het land misschien wel tot 29 graden. Ook warmer aan zee met 25 of 26 graden. En daar krijgen ze na de middag een zeebriesje. Zondag nog warmer. Tropische hitte, 30 graden of zelfs iets meer. Ook aan zee wordt het warm met 27 graden. Met een zeebries ook wel na de middag. Veel zon, niet te veel wolken. En het blijft ook nog altijd droog. Dus die droogte die blijft wel aanhouden. Misschien maandag in de loop van de dag een paar stapelwolken en een heel

hele kleine kans op een bui. Maar opnieuw gaat het toch naar 29, lokaal 30 graden. En ook dinsdag, woensdag en donderdag houden we de zon. Dinsdag even wat koeler met 24 graden in het centrum van het land. Maar van

0: Dusty Springfield in private. Ik hoorde of las ergens dat de vriend van Kasia Niewiadoma, dat is ook herinnerd, Taylor Finney geloof ik, dat hij vaak op de weg als ze koerst Queen Kasia gaat schilderen in het groot. Ik ben benieuwd of hij dat op de Van Toe ook heeft gedaan. Jonas, het heeft in elk geval gewerkt als het zo is.
1: Het is inderdaad Queen Kasia vandaag, want zij pleegt echt een putje in de Tour. Nog 200 meter, nog één bocht moet ze ronden en dan is ze helemaal boven. Ze is heel erg diep gegaan. Het hoofd schudt nu heen en weer, maar ze blijft wel rammen op die pedalen. Nu komt die laatste bocht eraan en de voorsprong is meer dan voldoende om deze etappe te winnen en ook om het geel over te nemen van Royster. En die gaat ook nog Vollering zien wegrijden, want Vollering demareert ook nog in de laatste kilometer. Vollering dus nog aan het wegrijden van Royster. Dan krijgt Royster toch een slag in het gezicht op de Van Toe. Maar de grootste slag wordt uitgedeeld door Niewiadoma. Prachtig beeld nu. We zien ze boven komen met de Provence op de achtergrond. Zij komt nu over de finish. En ze lossen stuur nog altijd niet. Nu pas armen in de lucht. Ja, ze lijkt het zelf nog niet helemaal te beseffen wat ze heeft gedaan. Nu heel diep over het stuur gebogen. Zo diep is ze uiteraard gegaan. En nu Vollering. Nu gaan we de tijdsverschillen proberen op te meten. Ze heeft al een gat van een meter of 50. Zijn nog 400 meter te gaan. En een achterstand van nu, kleine 20 seconden op Niewiadoma. Die dus al binnen is. De achterstand gaat meer dan een minuut zijn uiteraard. En dan is de vraag met de bonificaties hoe het klassement precies in elkaar zal zitten. Zij dus nog wel aan het versnellen. Wat ook een beetje had kunnen denken dat zij nog ging proberen om van Royster af te geraken. Dat lijkt nu ook te lukken. Dus Royster gaat zakken van 1 naar 3 in het klassement. Dat zeker. Maar wie worden 1 en 2? Achterstand van Vollering op Niewiadoma was 12 seconden. De achterstand van...

0: Livia Doma op Royster was 1.17. Ze zit nu bijna aan de minuut. Ze is bijna binnen. Ze is bijna binnen en dan gaat ze misschien nog net in het geel belanden. Dat wordt een beetje cijferen. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Ze is nog altijd niet binnen. De laatste meters nu. Nog heel steile meters voor ze aan het weerstation is. We zien haar nu ook boven komen. De achterstand is 1.16, 1.17. 1.17 en dat betekent dus dat, als ik het goed heb, dat Livia Doma wel het geel behoudt. En dan komt nu Royster boven. Zij wordt nog voorbijgestoken door Longo Borghini. Ja, Royster helemaal leeg gereden. Royster is helemaal leeg. Ze gaat ook nog Blasi en Niedermayer heel erg dichtbij zien komen. Elisa Longo Borghini gaat hier derde worden vandaag met een achterstand van 1.42. Op Livia Doma en Royster is nog altijd niet binnen. Een achterstand voor haar van 1.6 of 47. Helemaal leeg gereden. Ja, dan toch inderdaad Vollering en zeker Royster die het op de flanken van de Van Toe heel erg lastig hadden. Royster die al haar helpers al heeft opgebruikt, al heel vroeg in de etappe. Ze wilde er echt een strijd vrouw tegen vrouw van maken. En ze bekoopt het nu. Want ze is de gele trui zeker kwijt. En ook haar tweede plaats is ze kwijt. Van Vollering is dus nog weggereden in het slot. En dan komen ze uiteraard Niedermayer. Komt zij uiteraard in het wit. Livia Doma feliciteren. Ja, het zijn beelden die we kennen uiteraard van haar overwinning in de Tour van 2 jaar geleden op Alpe d'Huez. Toen was het een secondenspel. Dat is het voorlopig ook wel nog altijd. We gaan zo meteen eens goed gaan becijferen wat de verschillen zijn, Steffi. Maar deze Livia Doma wint dus de koningin-etappe en doet een uitstekende zaak in het klassement. Zij pakt heel wat tijd op Vollering. In het klassement gaan we het zo meteen nog eens becijferen. En Royster is de verliezer van de dag.
1: Het gaan nog 2 spannende dagen worden in die Tour op deze manier. Dank je, Jonas.

0: Keen, Everybody's Changing. In de gele trui verandert dus van schouders in de Tour. Die is nu voor Kasia Nivia-Doma. Jonas, heb je intussen de verschillen op een rijtje? Wat is het verschil met Vollering nu bijvoorbeeld in het klassement?
1: Ja, het klassement, als we dat er even bij halen. Zij staat nu 15 seconden voor op Demi Vollering. Die zo net, toen ze over de finish kwam, helemaal leeg neerviel. En de mond wijd open, de armen aan het steunen op het hete asfalt. Helemaal tot aan het gaatje gegaan om toch nog Royster te lossen in het slot, want Royster die tuimelt natuurlijk van de gele eerste plaats naar de derde plaats. Dus Nivia-Doma op 1 met 15 seconden voorsprong op Demi Vollering. Royster nu op 3 op een achterstand van 39 seconden van de Poolse Nivia-Doma. Longoburgini blijft op 4. Niedermayer, Kerbal, Blasi, Vlodarczyk die ook al wat achteruit tuimelt. En dan Holmgren en Lecour die ook al binnen is. Zij maken de top 10 vol. Lecour staat al op meer dan 6 minuten. Dat geldt ook voor Holmgren zo. Vlodarczyk is op 5.13. Blasi op 4.32. Als we opnieuw even naar boven kijken. Kerbal op 4 minuten. Niedermayer op 3.21. De ploeggenoten van Nivia-Doma die meteen in de armen viel van haar kopvrouw. En daar meteen kwam feliciteren. Hard aan het lachen uiteraard. Want ik denk dat ze dit ook zelf niet hadden verwacht uiteraard. Het is nog even wachten op het binnenkomen van de allereerste Belgische. Dat lijkt dan Justine Gekire te gaan worden. Intussen tikt de tijd ongenadig verder. 7 minuten en 40 seconden. Al we gaan dat misschien straks nog even proberen mee te pikken. Talita de Jong is ook al binnen samen met Marion Bunel. Zijn net buiten de top 10 vandaag. Maar Justine Gekire toch alweer op weg naar een hele goede beklimming en een heel goede prestatie in deze Tour de France van, denk ik.
0: Intussen op de weg 179 kilometer file nog op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen een kwartier op de E313 vanaf Veranst en verder niet meer dan 10 minuten. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gent-Brugge en de Werken in Zwijnaarden een kwartier. Op de E40 richting Kust 20 minuten file golven tussen Zwijnaarden en Oostkamp. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten. Minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 40 minuten tussen Anderlecht en Zellik door een ongeval. Daardoor ook een kwartier vertragen op de E40 vanaf Ternat. Naar Luik op de E40 een half uur bij Landen door een ongeval daar. En op die E40 is er bij Luik in beide richtingen een half uur file door de werken in herstel.

0: De Kreunders, we gaan meeluisteren met het flash-interview van de winnares van vandaag. De Poolse Kasia Niewiadoma, ook opnieuw in het op de nieuwe gele truidraagster, zo moet ik het zeggen.
1: Kasia, what a solo win on top of such an iconic place. Can you describe your feelings?
2: Honestly, it's hard to describe my feelings because I feel like I'm still speechless, but I just feel so much gratitude and I don't know, I just, you know, this victory goes to so many.

0: many people that were with me along this very long road without like proper big wins. So I just feel like I want to say thank you to almost everyone. But yeah, I don't know. Honestly, I'm just so tired and so blown away with what just happened. And actually, it was so funny because as we started to climb the mountain too, I looked right and I saw my parents, like they made a surprise visit, and I could see my dad crying, and I was like, I just need to make them proud, you know? And yeah, so this victory just goes to my family, to my friends, to my team, to my husband Taylor, to my coach Louis, because especially, yeah, and also my team boss Ronnie, because they know how much effort I put into this victory, and they were always by my side and listening to my complaints. So it's a long speech right now, but yeah, I'm just blown away.
1: Until today, you were the only Tour de France winner with no stage victory. How much did you want to fix it?
0: I think I never really like chased the victory for the sake of winning. I chased it for the sake of this beautiful feeling, and I came here to Mont Ventoux with my friends, with my husband, and we rode the climb 3 times. We had fun, we sprinted, we did efforts, and it was just about this amazing feeling from being around here. It feels like at the top of the mountain, and from that moment I just wanted to have that feeling coming here as well. This like pure joy of riding, feeling like a kid, you know, feeling like bike racing or riding is so cool because we can go anywhere we want and just love every pedal stroke.
1: Let's speak about the race. Were you surprised to drop Marlène and Demi so far away from the finish?
0: Honestly, my idea was that I need to just make it to Chalet, which is 6Ks to go on my own, because then I knew that with the wind that we had today, if somebody is chasing behind, then they will try to stay on the wheel as much as possible. So yeah, once I made it to Chalet, of course it wasn't nice for me because there was a lot of headwind, but I knew that in the back they will just play the game.
1: Thank you, Kesia. Enjoy the podium. Thank you.
2: Ja, de interviewer die aan Kasia Nivejadoma vroeg of ze verwonderd was dat ze Royster en Vollering zo vroeg kon lossen. Goh, zegt ze, ik wou vooral alleen zijn op het moment dat ik voorbij Chalet Renard was, want er stond veel wind op kop en dan wist ik dat degene die achter me met twee reden dat die naar elkaar gingen kijken, gingen linkerballen, en dat was inderdaad zo. Hè. Ze was vooral sprakeloos, de Poolse, dat ze de overwinning pakt vandaag. Heel blij, ook met die gele trui. Bedankte iedereen van de ploeg, want het was een lange weg, zo vertelt ze, op weg naar deze Tour, een lange weg zonder overwinning. Toen ze aan de klim van de Ventoux vanmiddag begon, dat was iets voor 5 uur nog, hè, toen zag ze haar ouders blijkbaar staan, helemaal in het begin van de beklimming. En haar vader was in tranen, en toen zegt ze, wist ik van, ja, ik wil hen trots maken vandaag, ik heb voor hen gereden. Ze vermeldde ook nog eens de steun van haar man, dus we zijn blijkbaar intussen getrouwd, Taylor Finney, inderdaad ook een wielrenner, en ook de ploegbaas, de teambaas van haar ploeg, bedankte ze nog een keertje. Ze had nog nooit een toerrit gewonnen. Het was ook niet echt het doel, zegt ze, om vandaag te winnen. Ze had de rit wel verkend met de Ventoux en vond het gewoon geweldig om daar te rijden. Heeft daar, ja, koersplezier ook gevoeld, zo zei ze, om die klim op te gaan. Het plezier dat ze als kind met haar fietsje voelde. Kasia Nivejadoma was dat dus, de winnares van vandaag op de Mont Ventoux in de Tour. En zij mag morgen op de voorlaatste dag in het geel vertrekken.

0: Buffalo Springfield. Katja, nieuwe Jadoma, dus de nieuwe gele trui in de Tour. En Demi Vollering, die is nog altijd tweede, maar nu op 15 seconden, zo is het, van Nieuwe Jadoma. Vollering pakte in het slot nog tijd op Reusser, die ze eerst lang niet kon lossen. Haar ploegleider Lars Boom bij Jan de Bruin en de collega's van NOS.
1: Ik dacht even, zijn ze nou aan het pokeren of zitten ze zelf ook op de limiet?
2: Ik denk dat ze allemaal wel redelijk op de limiet zitten natuurlijk. Ik denk dat Demi nog goed terugkwam. Ik heb er zelf nog niet gesproken hoe het is gegaan, dus ik kan niet in details treden. Maar je ziet dat met de laatste kilometer die Demi nog rijdt, dat ze ver terugkomt. Maar ik denk dat ze heel lang het lastig heeft gehad.
1: Ja. Dit zet het klassement weer op zijn kop. Nu staat ze 5 seconden achter die Poolse.
3: Ja, 15 met de bonnetjeskaart.
1: Pardon. We hebben nog 2 etappes, hè?
2: Ja, wij geven nooit op.
4: Aan het einde rijdt ze toch nog wel 30 seconden weg bij Marlen. Heb je dan niet achteraf het idee van, ze had misschien eerder al die versnelling kunnen plaatsen?
2: Nee, want het stuk daarvoor is niet zo stijl en heb je de hele tijd wind tegen. Dus dan is dat nog lastiger. En we weten dat Demi een goede finish heeft. Dat was altijd ook het doel om die laatste kilometer echt aan te pakken om mensen op afstand te rijden. Alleen er rijdt er nog net eentje vooruit.
3: Het wordt niet simpel, denk ik, om Katja Nieuwe-Jadoma ook op de Col d'Isère eraf te rijden.
2: We gaan het zien.
3: Schat jij dat in?
2: We moeten nu alles weer goed doen zoals we afgelopen dagen hebben herstellen. Eten, drinken en morgen weer goed doorkomen. En dan is dat een hele zware dag die misschien Demi wel beter ligt als deze.
0: Blijft nog een spannend slot van deze Tour, dat is duidelijk.
5: Sportza Tour.
0: En dan nemen we er vlak voor 6 uur ook nog eens de beste Belgische van vandaag bij Justine Gekiere. Zij werd 16e vandaag.
3: Justine Gekiere, dit was de beklimming waar je naar uitkeek. Hoe is het gegaan?
6: Oh, ja, het was pittig. Zeker omdat in het begin dat ik even aan moet inhouden. Omdat Kim even op achterstand was. Dus daar heb ik wel even moet mijn, even over mijn zone gaan. Waardoor ik het begin even wel moeilijk had. Maar dan vond ik wel mijn ritme. Dan was het gewoon genieten.
3: Heb je de supporters, je familie gezien?
6: Ja, ik heb ze allemaal gezien. Ik heb ze allemaal een handje gegeven. Het was leuk.
3: En stond jouw vriendin er ook bij?
6: Ja, die stond er ook.
3: Welk gevoel gaat dat dan?
6: Ja, speciaal, hè. Omdat we hier mooie herinneringen hebben. Het was mooi.
3: Het was ook afzien, denk ik wel.
6: Vooral in het begin heb ik al gezien. Eén keer dat ik gewoon mijn tempo heb gehouden, heb ik niet meer zo. Allee, het zei hier dat laatste stuk tegenwind. Gelukkig zat ik met Pauline nog even, dus kon ik een beetje bij haar blijven. Het was al een zware etappe, ja.
3: De mensen zien het niet, maar je hebt onmiddellijk je schoenen uitgetrokken. Wat is daarmee?
6: Ik weet niet. Ik had zoveel zeer in mijn voeten. Ik denk dat ik zo aan het framen was in mijn schoenen en dat ze zo oververhit waren. Dus ja, ik heb zeer...
3: Dankjewel, Justine.
6: Alsjeblieft.

0: Nectar Wood. Er komen nog twee spannende dagen aan, hè, in de Tour. Dat is toch wel de conclusie na vandaag. Afspraak morgen weer dus. Na het nieuws van 6 komt hier het kwartier eraan. En daarna zomer.
1: Weet ik veel, neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobbe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Badkamerinnovatie?
9: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij een stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
12: De beurzen staan op recordhoogte terwijl de wereld in brand staat. De mijnramp van Marcinelle is morgen 70 jaar geleden. En AI maakt virussen. Hoe werkt dat? Zometeen na het nieuws in het kwartier.
0: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De uitbater die verdacht wordt van voyeurisme op een kamp van KLJ Balen is vrij onder voorwaarden. Belgische bouw- en chemiebedrijven die grondstoffen vervoeren via de binnenvaart krijgen stilaan problemen. En de Poolse Nivea Doma wint de koninginrit en pakt ook het geel in de Tour voor vrouwen. De 54-jarige man die is opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières is vanmiddag vrijgelaten onder voorwaarden. Hij was woensdag gearresteerd en is intussen ook verhoord. Marieke van Kouwenbergen, wat is daar de laatste stand van zaken?
15: Wel, het parket van Verviers had de aanhouding van die man gevraagd, maar de onderzoeksrechter heeft dus beslist om hem vrij te laten en voorwaarden op te leggen. Het gaat voor alle duidelijkheid om de verhuurder van kampterreinen in Plombières en hij wordt dus verdacht van voyeurisme. Die KLJ-groep uit Balen had dat woensdag gemeld bij de politie en heeft het kamp dan ook vroeger dan gepland stopgezet. Er waren zo'n 100 kinderen tussen 6 en 16 jaar mee en het is nog altijd niet duidelijk wie de mogelijke slachtoffers zijn, zegt de voorzitter van de KLJ, Jeff Malvliet.
16: Gisteren werd meegedeeld dat het eigenlijk enkel leiding was die slachtoffer is geweest van het voyeurisme. Op dit moment kunnen we enkel bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten leiding is, maar we kunnen niet uitsluiten dat er ook ledige slachtoffers zouden kunnen geweest zijn.
15: Ja, die man verhuurde ook terreinen aan andere jeugdgroepen, onder meer aan de Giro. Een van hun groepen was daar deze zomer ook al op kamp, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
17: Er is inderdaad een Giro-groep deze zomer ook al in Plombières op kamp geweest, op diezelfde kampplaats. Ze hebben ons gecontacteerd omdat ze het nieuws ook via de media hadden vernomen. En zij wilden vooral even laten weten dat zij daar ook geweest waren, maar dat er bij hen geen incidenten zich hadden voorgedaan.
15: Ja, die verdachte is nu vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog volop.
14: Dankjewel voor de uitleg, Marieke. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant is het nog niet duidelijk of de 3 verdachten aangehouden worden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn oom is gearresteerd op verdenking van moord en hij was al gekend voor drugsfeiten en weerspannigheid. Zijn moeder en een 22-jarige vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek De rechter zal straks beslissen over hun mogelijke aanhouding. De lage waterstand van de rivieren en kanalen begint steeds meer bedrijven parten te spelen. Dat zegt ondernemersorganisatie VOCA. Dat geldt vooral voor bouwbedrijven en chemische bedrijven die afhankelijk zijn van het transport via de binnenvaart. De bouwsector kampt met een tekort aan grondstoffen. De chemiesector heeft het dan weer moeilijk om half afgewerkte producten naar Duitsland te vervoeren. Johan Lette van VOCA Limburg.
18: Waar vroeger de boten 2000 ton mochten vervoeren, mogen die nu nog 500 ton vervoeren. Het tweede aspect is dat los van het feit dat die capaciteiten zijn gekrompen, dat ook nog eens de prijzen omhoog gaan. Waarom? Omdat natuurlijk er niet veel meer boten zijn. Dus je hebt twee effecten, minder capaciteit en hogere prijzen. En dat doet vooral de bouwsector en ook de chemiesector pijn.
14: De politie en het agentschap Natuur en Bos hebben in Merkem in West-Vlaanderen een werknemer betrapt die illegaal duizenden liters water heeft opgepompt. Hij heeft daarmee gewassen water gegeven en dat is door het oppompverbod verboden. De man zou al meer dan 500.000 liter water opgepompt hebben. Spanje eist dat Italië zijn grenscontroles opheft. Die werden ingevoerd vanwege de migratiecrisis in Ceuta. Als dat tegen zondag niet is gebeurd, volgen er tegenmaatregelen, zegt Spanje. Italië reageert dat het de maatregelen pas volgende week vrijdag zal herbekijken. Volgens Italië zijn ze nodig om mensensmokkel vanuit Ceuta te vermijden. Maar volgens Spanje hebben migranten geen mogelijkheden om vandaar het Europese vasteland te bereiken. Vorige week werd Ceuta vanuit Marokko overrompeld door tienduizenden migranten. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste migranten keerden na een paar dagen terug naar huis. Duizenden mensen zijn wel gebleven. En in de Tour de France voor vrouwen heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de 7e etappe gewonnen. Ze demareerde tijdens de slotklim op de Mont Ventoux en pakt naast de ritzegen ook de gele trui. Een verslag van Jonas Maas.
7: Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen. En dat is exact wat de Poolse Niewiadoma heeft gedaan op de flanken van de Ventoux vandaag. Marlijn Royster in de gele trui zet haar ploeg meteen aan het werk op de slotklim. En zo bleef al snel enkel nog de kopvrouwen over. Na een versnelling van Demi Vollering konden dan enkel de gele Royster en Niewiadoma nog volgen. De top drie in het klassement dus samen onderweg voor een strijd om de ritzegen en het geel. Even later demareerde Niewiadoma en de twee anderen keken naar elkaar. De voorsprong van de Poolse liep al snel op naar een minuut en meer. Royster en Vollering leken niet sneller te kunnen. Kasia Niewiadoma pakt zo de overwinning in de koninginetappe en ook het geel. Vollering en Royster volgen op 15 en 39 seconden. De Tour is dus nog niet gereden. Het wordt nog een heel spannend slotweekend.
14: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minimaal tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer. Morgen al tot 29 graden. Zondag loopt dat op tot 31 graden. Begin volgende week opnieuw iets minder warm. Maar vanaf woensdag stijgen de temperaturen opnieuw. Vooraan de uitbater van het kampterrein, die was opgepakt voor voyeurisme, is vrij onder voorwaarden. Ook andere jeugdbewegingen die de kampplaats gebruikten, stellen zich vragen. Meer op vrtnieuws.be.
10: 156 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Gent ruim een half uur extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Nederland een half uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen nog 15 minuten vertragen op de E.

0: 313 van het Frans. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gent-Brugge en de Werken in Zwijnaarden een kwartier erbij. Op de E40 richting Kust 20 minuten file golven tussen Wetteren en Oostkamp. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is het 15 minuten tussen Dilbeek en Zellik. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Daardoor ook 25 minuten op de E40 vanaf Ternat. Op de E40 is er bij Luik in beide richtingen nog 20 minuten file door Werken in Herstal. En andere vertragingen zijn beperkt.
1: Waarom doet de Bel 20 het zo goed? Gisteren heeft dat eventjes een recordhoogte bereikt.
2: Wall Street is running strong. The Dow Jones hit another record high.
3: De belegger die houdt zich blijkbaar niet bezig met de geopolitieke toestand van de wereld. Ik zou toch wel bang zijn om te beleggen, denk ik nu.
4: Zijn beleggers het contact met de realiteit verloren?
5: Marcinel, 8 augustus 1956.
6: Nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier in de kolenmijn van Bois de Cazier.
1: Iedereen kent die naam wel, denk ik.
3: En ook 70 jaar.
6: Dit is alleszins een ramp zonder voorgaande, de grootste die ons land ooit heeft getroffen.
4: Hoe heeft de mijnramp van Marcinel ons land veranderd?
7: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie volledig nieuwe virussen gecreëerd.
3: Mocht het zo in verkeerde handen vallen, ik denk als van rampenfilms,
1: zo
3: virus gek, outbreaks.
1: Een gekke professor die dan zo een of ander virus loslaat op de wereld.
4: En hoe worden nieuwe virussen gemaakt door AI? Dat zijn de drie verhalen die we dit kwartier uitpluizen. Ik ben Jasper Verhulst, welkom. De wereld staat in brand.
8: Look, we gave tremendous amount to Ukraine.
9: Ik moet misschien beklemtonen dat wij zeker niet gaan deelnemen aan die oorlog.
10: Die dag moet de straat van Hormuz weer opengaan, die door Iran geblokkeerd wordt.
4: Maar die problemen houden beleggers niet tegen. De beurzen doen het enorm goed, alsof er niks aan de hand is.
11: It's a good vibe in the equities and futures picture this morning.
12: We did see the S&P, the Dow, the DAX, the stock 600, all at records.
4: De Amerikaanse beurzen staan op recordhoogtes en ook de Bel 20, de beurs in Brussel, klom gisteren even naar een nieuw record. En dat vind ik toch een beetje vreemd, al heb ik weinig verstand van beleggen, moet ik toegeven. Maar hoe kan het zo goed gaan op de beurs, terwijl er van alles aan het gebeuren is in de wereld?
13: Mijn naam is Tom Simons, ik ben financieel econoom bij KBC en ik hou me bezig met de financiële actualiteit in zijn brede zin.
4: Tom werkt letterlijk in het geld, dus hij weet perfect wat er aan de hand is.
13: Aandelenbeleggers zoeken altijd groei en zekerheden. Liefst daar waar de zon schijnt en niet waar de zon ondergaat. En als je dan kijkt naar de achterliggende reden waarom de aandelenbeurzen in Amerika of in Europa op topkoersen staan, dan is dat heel duidelijk. Bedrijven maken zeer veel winst. Zoveel winst zelfs dat we ondanks onze hoge verwachtingen nog bleken conservatief te zijn. Denk aan technologie die een rol speelt. Denk aan automatisatie, elektrificatie, Europa die weer meer gaat investeren. We hebben AI en ga ze maar door. Dus bedrijven vertalen alles wat vandaag modern is in harde cash. De problemen die dat we lijken te zien op internationaal niveau, oorlogen, importtarieven, bosbranden, die zijn er ook, maar die zijn eigenlijk veel minder zwaarwichtig dan die positieve evolutie bij de bedrijven.
4: En kunnen we daar een lijn in trekken? Welke bedrijven doen het goed?
13: Defensie bijvoorbeeld. Technologie natuurlijk, alles wat te maken heeft met AI. Maar even goed cyclische bedrijven, omdat Europa blijft investeren. Denk dan ook aan isolatie bijvoorbeeld voor de datacentra. Alles wat met elektriciteit te maken heeft. Enfin, de lijst is eigenlijk lang. Je zou beter kunnen vragen, wie doet het niet goed? En dan kom je uit bij een beperkt aantal sectoren die dan bijvoorbeeld last hebben van de hoge olieprijzen of de hoge energieprijzen. De chemische sector is er daar eentje van. De Europese auto-industrie is er daar eentje van. Maar die lijst is dus kort. De lijst van positieve uitschieters is veel langer.
4: En is het anders dan vroeger, kijken beleggers, minder naar die geopolitieke problemen dan je zou verwachten?
13: Wat vroeger gebeurde is dat er bij geopolitieke problemen er een kortstondig duidelijk negatief effect was. En dat men zich vragen ging stellen over de impact. Vandaag worden die vragen blijkbaar niet meer gesteld. Simpelweg omdat er veel beleggers, anders dan vroeger, in fondsen beleggen. Trackers, ETF's. En dat zijn beleggers die typisch zich niet laten leiden door de korte termijn actualiteit. En dan zie je toch dat het heel anders is. Ook al omdat die energie en die olieprijzen vandaag de dag in ons consumptiepatroon amper nog 4 of 5% wegen. Dus zelfs als de olieprijs stijgt, voelen we dat toch niet heel erg.
14: We set new records today in the stock market, yesterday, today.
4: doen die beurzen het overal goed? Of moeten we dan vooral naar die Amerikaanse beurzen kijken?
13: Alle beurzen doen het eigenlijk goed, met de uitzondering van China. Omdat de Chinese consument zijn geld nog altijd niet laat rollen. Dat de groei van China nog altijd een beetje in vraag gesteld wordt. Die drijft op export, maar gaat die export wel mogen blijven draaien? Gaan wij niet de Chinese goederen weren? Dus als je abstractie maakt van China, dan kan je eigenlijk zeggen dat elke aandelenbelegger wereldwijd, bijna in alle sectoren en in alle landen, profiteert van de betere, sterke bedrijfsresultaten. Met andere woorden, van optimisme op de bedrijven, ondanks het pessimisme in de wereld.
4: En zullen die recordkoersen aanhouden of is er toch een beetje vrees ook voor een soort bubbel?
13: Het enige wat ons zorgen baart, en dat is iets wat nu toch al een paar maanden groeit, is de stijgende vrees voor langdurig hoge inflatie. Aangejaagd onder meer door natuurlijk Iran of andere oorlogen.
14: Inflation.
15: De inflatie.
14: UK inflation.
13: Maar er zijn ook andere factoren. En dat wil zeggen dat de rentetarieven op de internationale markten toch duidelijk gestegen zijn. De voorbije 2 jaar praten we ondertussen toch van een hoogte van ongeveer 2% naar 4% op 10 jaar. Waardoor dat je veel duurdere voorwaarden krijgt voor bedrijven om te mogen investeren. Van gezinnen bijvoorbeeld, om een huis te kopen. En ga zo maar door. En dat zou wel eens een rem kunnen zetten op de economische groei, die sowieso al laag is. Hoe hoog gaat de rente stijgen? Praten we over 4% of over 5%? En dat is wel degelijk een wereld van verschil.
4: Ik neem je nu mee terug in de tijd, naar de jaren 50, naar 1956. De grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis. Morgen is het exact 70 jaar geleden dat er brand uitbrak in de mijn van Marcinel.
5: 8 augustus 1956, Bois du Cazier. Op verdieping 975 meter ontstaat brand in de liftkooi. Er volgt kortsluiting. Rook stijgt uit de schacht.
6: Ik zou 14 dagen van mijn leven geven, zei me vanmorgen een mijnwerker, als ik wist dat die daaronder nog konden gered worden.
5: 275 arbeiders zijn ingesloten. Het alarm wordt gegeven. 13 mensen slechts zullen zich kunnen redden.
6: Worden ze enkel ingesloten door het vuur of hebben zich er ook instortingen voor gedaan? Dat weten wij momenteel nog niet.
5: Bois du Cazier werd het graf van 262 arbeiders.
4: Ik had natuurlijk wel al gehoord van die mijnramp, maar wat daar exact gebeurd is, weet ik niet.
16: Dat heeft in de kranten gestaan tot in Latijns-Amerika.
4: En daarom heb ik er Tom Nagels bij gehaald.
16: Ik ben schrijver, onder meer van het geschiedenisboek Nieuw België, een migratiegeschiedenis. Een geschiedenis die beschrijft hoe België na de Tweede Wereldoorlog een migratieland geworden is.
5: Het waren vooral Italianen die omkwamen.
16: En van die 262 mijnwerkers waren er 136 Italianen. Italië was toen het belangrijkste migratieland voor België. Dus ook voor de Italiaanse geschiedenis is dat een litteken. Iets dat ook daar telkens weer herdacht wordt.
17: De kroppende keel, hè? Even stil, hè?
18: De Italiaanse migratie is bezaaid met zulke episoden. En dat is bij mij wel... Het kost me moeite om mijn emoties in bedwang te houden.
16: En Italië zal dat beginnen gebruiken om elk dit opnieuw te eisen van dat moet hier verbeteren, jullie moeten het veiliger maken, anders sturen wij geen mensen meer. En dat beginnen ze eigenlijk al te doen vanaf 1953, dat ze dat als een wapen gaan gebruiken, een economisch wapen tegen België.
4: Die ramp veranderde niet alleen de levens van honderden families, ze had ook gevolgen voor heel België. Tom ziet 3 grote veranderingen.
16: Een van die evoluties is dus dat die unieke relatie tussen België in Italië, dat die op zijn einde loopt, dat België in andere landen gaat zoeken, eerst nog in andere Europese landen, in Griekenland, in Spanje, in Portugal ook. En enkele jaren later komen er dan ook nog Marokko en Turkije bij. En dat zijn migraties die tot de dag van vandaag ook onze politiek heel erg beïnvloed hebben. Ik denk, als er vandaag over migratie gesproken wordt, dan gaat het vaak over asielmigratie. Dat heeft hier nu niks mee te maken. Maar toch ook de aanwezigheid van voornamelijk Marokkanen en Turken weegt tot vandaag heel zwaar op ons politieke debat over migratie.
6: Meer dan een uur is voorbij gegaan en nog steeds is de lift, de geïmproviseerde lift, niet terug naar boven gekomen. Geen nieuwe slachtoffers konden voorlopig gered worden. Nog steeds wordt er angstig gewacht bij de derde put.
16: Een andere evolutie is dat België afscheid gaat nemen van zijn steenkoolindustrie. Dat zou hoe dan ook gebeurd zijn, want die mijnen waren heel oud. Heel veel van die mijnen waren zwaar verlieslatend. Daar werden miljarden

0: de Belgische frank aan subsidies ingepompt. Maar op een bepaald moment, dus in de tweede helft van de jaren 50, beslist de Belgische regering van ja, dit heeft geen zin meer. Hè. We zijn gewoon geld in een bodemloze put aan het storten. Dat hindert de rest van ons industriële beleid. We moeten daar van koers veranderen. En de helft van de Belgische mijnen wordt in eerste instantie al gesloten. En België gaat zijn aandacht verleggen naar andere industrieën, nieuwere industrieën. Dat zal op zijn beurt dan weer ervoor zorgen dat Vlaanderen economisch veel machtiger wordt binnen België. Dat Vlaanderen daardoor politiek ook veel machtiger wordt. Opnieuw, uiteraard leidt dat te ver om dan naar Marcinel terug te leiden. Maar opnieuw, kun je wel zeggen van die ramp gebeurt net op dat kantelmoment dat dat gebeurt. Een derde evolutie waar je van kunt zeggen dat de Marcinel er een ander licht op werpt, is die evolutie naar een vrij verkeer van arbeiders in de Europese gemeenschappen. Italië is daar altijd een heel grote voorvechter van geweest. Dat zijn emigratiepolitiek niet zou afhangen van altijd opnieuw bilaterale akkoorden sluiten met andere landen, maar dat gewoon haar arbeiders in heel de Europese gemeenschap, Europese economische gemeenschap op dat moment, mogen reizen om werk te zoeken. En ook dat zal dan in het begin van de jaren 60 wordt dat dan politieke werkelijkheid. En is het dus ook niet meer nodig voor België om met Italië specifiek akkoorden te gaan sluiten. Mogen Italianen in principe overal in de gemeenschap werk gaan zoeken.
1: Nog steeds wachten buiten de moeders, de kinders, de vaders, de verloofden, de vele familieleden van al die jongens die zich onder in de diepte der aarde bevinden.
2: We kunnen dus concluderen, volgens Tom, dat die mijnramp heel wat in gang heeft gezet in ons land.
0: Die ramp is zeker een van de grote iconische gebeurtenissen voor ons land, die dus een duidelijk licht werpt en in herinnering brengt hoe allerlei evoluties op dat moment in de tweede helft van de jaren 50 van koers veranderd zijn. Dat kun je zeker zeggen.
1: Dit is alleszins een ramp zonder voorgaande. De grootste die ons land ooit heeft getroffen.
2: Wetenschappers aan de Stanford Universiteit in de VS hebben met artificiële intelligentie een nieuw virus gemaakt. En als je dat hoort, denk je toch aan een enge film of zo.
3: Niemand mag hem aanraken, hij is besmettelijk.
4: Worldwide outbreak of avian flu has been confirmed. Wat als er één iemand ontsnapt?
2: Oké, zo dramatisch is het allemaal niet. Maar wetenschappers hebben dus virussen gemaakt die andere bacteriën kunnen kapotmaken. Klinkt ingewikkeld, dus haal ik er hulp bij.
5: Mijn naam is Rob Lavigne, ik ben professor aan de KU Leuven, faculteit bio-ingenieurswetenschappen. En mijn onderzoek gaat naar virussen en virussen die bacteriën afdoden.
2: En Rob kan me uitleggen hoe ze die nieuwe virussen hebben gemaakt, stap voor stap.
5: Stap 1 is dat men zich beroept op decennia lange genetische informatie van virussen die al gekend zijn. Dat vormt de basis voor het AI-model om dat te gaan trainen, zodanig dat op basis van de genetische informatie die in de natuur aanwezig is en gekend is, eigenlijk een large language model wordt getraind. Het genetisch materiaal van zo'n virus, dat zijn duizenden lettertjes, die hebben allemaal hun betekenis. Beschouw het als een soort architecturaal plan. En natuurlijk, die AI helpt om dat plan te lezen.
2: Ah, een soort ChatGPT dus. Je geeft het model heel veel informatie over hoe virussen in elkaar zitten, maar wat doe je daar dan mee?
5: Op basis van de training wordt dan de vraag gesteld, ja, ik wil een virus creëren dat een welbepaalde bacterie, in dit geval E. coli, zal afdoden. En dat op basis van die informatie die al beschikbaar is. Op die manier wordt door het AI-model een nieuw genetisch molecuul gemaakt dat hopelijk die E. coli-bacterie zal kunnen infecteren.
2: Oké, logisch. Je AI-model is getraind en je geeft het nu de opdracht om een virus te bedenken dat je bacterie kan doden. Maar dan moet je dat antwoord toch nog kunnen omzetten in iets fysieks. In dit geval een virus.
5: Ja, dat genomisch plan, om het zo te zeggen, wordt dan chemisch in elkaar gepuzzeld. Dus die unieke code wordt aan elkaar gekoppeld in een chemisch proces.
2: Wacht. Ik vat de professor even samen, want dit wordt wel technisch. Je maakt een nieuw DNA en dat DNA is eigenlijk geprogrammeerd om de bouwstenen voor een minivirus te maken. brengt het DNA binnen in een bacterie en daar begint het zelf dat virus te bouwen. Het virus vermenigvuldigt zich en zo eet het de bacterie van binnenuit op. Simpel, toch?
5: Ik denk, men beroept nog heel hard op wat er aanwezig is in de natuur. Hè. Dat soort virussen hè, die als een soort maanlander op een bacteriecel landen en hun genetisch materiaal injecteren. Ja, dat bestaat al sinds miljarden jaren, hè, sinds hoe lang dat het leven bestaat.
2: Kan je zo'n virus dan ook veilig inzetten om mensen te genezen?
5: Wel, in theorie kan dat zeker. Ja. Natuurlijk voorkomende virussen die bacteriën afdoden worden reeds gebruikt. Ik denk dat er in België al enkele honderden patiënten zijn behandeld met natuurlijk voorkomende virussen die bacteriën afdoden. Maar dit is natuurlijk een GMO, een genetisch gemodificeerd of aangemaakt virus. Dat zou in België zeker nog niet kunnen. Een terrible virus has broken loose in our lab. This is serious, Natasha. We must act now. Er is natuurlijk ook een ethische component aan. Ja, want als je dit soort goede virussen kan gaan aanmaken, ja, zal het misschien ook mogelijk zijn om andere gevaarlijkere virussen in elkaar te gaan puzzelen of designen. Daar moet toch naar gekeken worden. We will infect them and we will transform
2: them. Hou het virusvrij dit weekend. Ik ben er maandag weer. Tot dan.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Radio 1. Zomerland.
8: Met Hannelore van Bezouw.
9: Ik ben heel blij dat je welkom mag heten in het weekend. Ik heb van alles bij voor de sfeer. Al een opwarmer voor de Lokerse feestenavond van morgen met Lenny Kravitz. Avalanches passeren zometeen, Kelela ook nog. En het is Frans Kalf. Nou en...

Je mag hem gerust een Neder-Belg noemen. Frans Kal van Amsterdammer die in Gent vertoeft. En die hier ook zijn muzikale carrière aan het uitbouwen is met mooie kleinkunst. Nou en, een heel goede avond. We blijven bij het jonge talent uit het Gentse. Dit is misschien wel een van de meest aanstekelijke bands van bij ons op dit moment. Lizar, how does it feel?

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

Gisteren hebben Avalanches een nieuw album aangekondigd. No Bad Memories komt uit op 16 oktober. Dit behoort tot hun classics, Since I Left You. En morgen ook een grote classics-artiest op de Lokerse feesten. Want Lenny Kravitz is daar de main act morgen. En als je daarna nog wil dansen, dan zorgt collega Ilse Liebes voor de DJ-set. Ook altijd zeer de moeite.

Desire Puma Blue. Op 9 november komt de Zweedse Tuva Lu naar Vorst Nationaal. En dat zal misschien wel een speciale stop zijn in haar tour, want ze heeft een nummer uitgebracht met Brusselaar Stromae. Wie er die avond bij is op 9 november, zal dus misschien wel kans maken om Stromae nog eens op een podium te zien staan. Het zou mooi zijn. Laat ons dat misschien manifesteren. Dit is Les Fleurs.

Sheryl Crow, A Change Would Do You Good. En dat zullen we dan maar doen. We veranderen het muzikale decorum een beetje. We gaan van die lichte puppy country naar donkere R&B. Kelela experimenteert op haar nieuwe album volop met het genre. En ook Pink Panthers doet mee op deze The Bridge.

0: Azure Collective en Lila IK met Well Organized. Na het nieuws van 7, meer Zomerland.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De 54-jarige man die is opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij was woensdag gearresteerd nadat enkele leden van de KLJ naar de politie waren gestapt. De verdachte verhuurde ook terreinen aan andere jeugdgroepen, onder meer aan de Giro. Een van hun groepen was er ook op kamp, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Er is inderdaad een Giro-groep deze zomer ook al in Plombières op kamp geweest, op diezelfde kampplaats. Ze hebben ons gecontacteerd omdat ze het nieuws ook via de media hadden vernomen. En zij wilden vooral even laten weten dat zij daar ook geweest waren, maar dat er bij hen geen incidenten zich hadden voorgedaan. En verder zijn we met die groep aan het kijken op hun vraag ook waar dat wij nog in kunnen ondersteunen.
3: Op het terrein verbleef ook nog een scoutsgroep, maar ook daar werden voorlopig geen incidenten gemeld. De verdachte is nu vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog. In ons land is voor het eerst een paard besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. Ook mensen kunnen het Westnijlvirus krijgen, maar dat is in de meeste gevallen ongevaarlijk, zegt Steven Kalles, infectioloog bij het UZ Gent.
5: 99% van de mensen zal eigenlijk niet ziek worden door het Westnijlvirus. En een heel klein percentage van de mensen die kunnen een hersenontsteking krijgen. En dat is dan nog een heel ernstig klinisch beeld waarbij mensen moeten opgenomen worden. Maar opnieuw, de overgrote meerderheid van de mensen zal er niet ziek van worden, in tegenstelling tot paarden die daar veel gevoeliger voor zijn.
3: De bouw van de balzaal aan het Witte Huis moet opnieuw worden stilgelegd. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist, die oordeelt dat de president een tijdelijke bewoner is van de woning en dus goedkeuring van het congres moet krijgen om de balzaal te bouwen. Trump gaat in beroep tegen die beslissing. Dat betekent dat de zaak op tafel van het Amerikaanse Hooggerechtshof zal komen. In de Tour de France voor vrouwen heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de 7e etappe gewonnen. Ze demareerde tijdens de slotklim op de Mont Ventoux en pakt naast de ritzege ook de gele trui. Een verslag van Jonas Maas.
6: Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen. En dat is exact wat de Poolse Niewiadoma heeft gedaan op de flanken van de Ventoux vandaag. Marlijn Royster in de gele trui zet haar ploeg meteen aan het werk op de slotklim. En zo bleef al snel enkel nog de kopvrouwen over. Na een versnelling van Demi Vollering konden dan enkel de gele Royster en Niewiadoma nog volgen. De top drie in het klassement dus samen onderweg voor een strijd om de ritzege en het geel. Even later demareerde Niewiadoma en de twee anderen keken naar elkaar. De voorsprong van de Poolse liep al snel op naar een minuut en meer. Royster en Vollering leken niet sneller te kunnen. Kasia Niewiadoma pakt zo de overwinning in de koninginetappe en ook het geel. Vollering en Royster volgen op 15 en 39 seconden. De Tour is dus nog niet gereden. Het wordt nog een heel spannend slotweekend.
3: Het weer vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minimaal tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer. Morgen al tot 29 graden. Zondag loopt dat op tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Hannelore van Bezouw.

En van de 7 dagen in de week zitten we bij nummer 5 nu. En dat is ook de leukste vrijdag. En er is nog niks van het weekend opgebruikt, dat maakt het goed. En met muziek probeer ik je in de juiste mindset

te krijgen om gewoon te genieten. Craig David met 7 Days. Bee Gees komen ook nog helpen met de sfeer. Talking Heads zitten er ook nog bij. Jessie Ware en Elmer ook. Eerst Au met Cadavish. Welkom.

0: Fans van Feist kennen ook haar versie van dit nummer uit 2004, maar het origineel komt van Bee Gees uit 1979. Love You Inside and Out. Zometeen laten we de disco achterwege en gaan we naar rock met Triggerfinger. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 25 minuten extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Daar is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen nog een half uur op de E17 tussen Zwijnaarden en Gent Centrum. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de E40 richting Kust nog een half uur filegolven tussen Zwijnaarden en Oostkamp. En naar Brussel op de E40 nog tussen Ternat en Groot-Bijgaarde vertragen. Daar is wel geen hinder meer. En op andere plekken zijn de vertragingen kleiner.
1: Radio 1, Zomerland.

Amber Mark, Sweet Serotonin en daarvoor Trigger Finger Through the Beam. De Nederlandse Elmer heeft een nieuwe show en een nieuw album klaar. Het wordt een album over haar relatie tot mannen. Ze speelt de bijhorende show voorlopig 1 keer in ons land. Op 30 oktober komt ze naar de AB in Brussel. Elmer is een geweldige performer met ook een theaterachtergrond. Ik ben dus heel benieuwd wat ze deze keer in elkaar gestoken heeft. Er gaat al zeker gedanst kunnen worden. Het valt te horen aan de songs. Alle jongens zijn gemeen tegen mij.

Een klein pauzemoment. Zelfs een vrijdagavond heeft dat nodig. Grandly Buffalo met Fussy. Dan pikken we het tempo zometeen weer op met een song die gemaakt is door de Britse producer William Orbit. En over hem kregen we vandaag het nieuws dat hij op 69-jarige leeftijd overleden is. Belangrijk man in de muziek. Heeft samengewerkt met heel wat grootheden. Met Blur bijvoorbeeld maakte hij onder andere het nummer Coffee and TV, All Saints, Pure Shores.

was van zijn hand ook U2, Robbie Williams, No Doubt, Britney Spears, Mika en Madonna horen tot zijn samenwerkers. William Orbit, de Britse producer, is dus overleden op zijn 69. En met Madonna maakte hij dus deze absolute schijf, Ray of Light.

0: Ray of Light van Madonna, geproduceerd door William Orbit. De Britse producer overleed vandaag op 69-jarige leeftijd. Werkte ook samen met Blur, All Saints, Britney Spears, No Doubt, Robbie Williams en dus Madonna.
1: Radio 1.

ABBA met Super Trooper. Zometeen een nummer uit het iconische album Speaking in Tongues van Talking Heads. Eerst een nummer uit het debuutalbum van Bianca Steck. Dat bracht ze vorig jaar uit en binnenkort komt er nieuwe muziek aan. Dat heeft ze deze week gedeeld op Instagram. We houden je zeker op de hoogte wanneer er iets nieuw is van Bianca Steck. Maar met parels als deze kunnen we voorlopig verder. Maybe We Danced.

0: Er is ook een heel coole versie van Girl in Red van Girlfriend is Better. Die is gemaakt voor het tribute album voor het 40-jarig bestaan van Stop Making Sense. Dit was uiteraard de versie van Talking Heads. Zometeen een avontuurlijke band van bij ons. Jonge jazzmuzikanten van Slagader komen eraan. Op de E40 richting kust. Nog een half uur file golven tussen Zwijnaarden en Oostkamp. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een defect voertuig. En op de binnenring rond Brussel tussen Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe nog vertragen door een voertuig met pech.
1: Radio 1. Zomer.

Charlotte Adigéry en Bolis Popoel treden binnenkort nog eens op. Op Pukkelpop staan ze, hun eerste show in een hele tijd. Benieuwd of daar ook nieuwe muziek gaat passeren. Dit was Making Sense Stop. En dit is Tyler, the Creator. Sugar on my tongue.

0: Zometeen is er het nieuws van 8 uur. En daarna Sporza met voetbal en Evelien de Bakker. Nog een heel fijn weekend.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De man van 26 die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Calo in Oost-Vlaanderen was onder invloed van drugs en reed wellicht te snel, dat meldt het parket. In een straat in het Antwerpse havengebied reed hij gisteren met zijn voertuig frontaal op een tegenligger. De 20-jarige bestuurder van die auto overleed ter plaatse. Door de ernst van de feiten vorderde het parket een onderzoeksrechter om de omstandigheden van het ongeluk verder te onderzoeken en de 26-jarige is ook voorgeleid voor die onderzoeksrechter. De Eurostox 50, de zogenoemde korf met de belangrijkste Europese aandelen, heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Ook heel wat andere beursindexen deden het de voorbije week ook al. De Amerikaanse Dow Jones-index bijvoorbeeld. En ook op de Brusselse beurs was dat het geval. Intussen veroorzaakt de geopolitieke situatie veel onzekerheid en is de olieprijs nog steeds hoog. Toch hebben de financiële markten er dus een heel goede week op zitten. Collega Michael van Drogenbroek legt uit hoe dat komt.
8: De beurzen kijken vooral naar wat er op Wall Street gebeurt en wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En de economie doet het daar goed, punt. Het is de periode dat de beursgenoteerde bedrijven met halfjaarresultaten moeten komen. En zeker in de Verenigde Staten zijn die echt heel erg goed. En dat straalt ook af. Die resultaten zetten dan aan tot wat we nu op die beurzen zien. En ook de verwachtingen, ook alles wat met de AI betreft, lijken goed te zijn. Dus dat maakt dat in de realiteit wel de beurzen het goed doen.
7: De bouw van de balzaal van het Witte Huis in Washington moet opnieuw worden stilgelegd. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Die oordeelt dat de president een tijdelijke bewoner is van de woning en dus goedkeuring van het congres, het parlement, moet krijgen om de balzaal te bouwen. Trump gaat in beroep tegen die beslissing. Dat betekent dat de zaak op tafel van het Amerikaanse Hooggerechtshof zal komen binnenkort. En om 8:45 trappen Club Brugge en KV Kortrijk de nieuwe voetbalcompetitie op gang. Na 15 edities met is het nu voor het eerst weer zonder play-offs. Op het einde van de gewone competitie is er dus geen puntenhalvering meer en ook geen extra wedstrijden meer om uit te maken wie landskampioen wordt, Europees speelt of uit de hoogste klasse degradeert. Maar ook zonder die eindronde is Club Brugge favoriet om zichzelf op te volgen als kampioen. Dat is de analyse van Sportza-collega Tom Boudewijn.
9: Op basis van de gigantische budgetten die club ondertussen heeft verzameld, vooral dankzij de successen in de Champions League en de grote uitgaande transfers, ook deze zomer weer. Maar een garantie op een nieuwe landstitel is dat natuurlijk niet. Brugge maakte de voorbije jaren regelmatig het verschil net in die play-offs, die er dus niet meer zijn. Elke wedstrijd is nu belangrijk. De winnaar op het einde van deze competitie is ook de kampioen en die winnaar was Union een paar keer. Union lijkt voorlopig de enige uitdager voor de Bruggelingen in een reeks van 18 ploegen deze keer. Veel van die ploegen hebben nog veel huiswerk. De transferperiode loopt tot begin september. Je zou dus kunnen zeggen dat dan pas de competitie echt start.
7: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, morgen tot 29 graden. Zondag loopt dat op tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1.
6: Sportza.
1: Met Evelien de Bakker.
11: V.
2: Wie is er klaar voor de start van onze voetbalcompetities? Straks beginnen titelverdediger Club Brugge en een van de nieuwkomers in eerste klasse KV Kortrijk eraan. Samen met Mark van Bommel en de Tour de France fam wordt het een zeer mooie vrijdagavond.

0: Helemaal tot het einde. No More Heroes van de Stranglers. Een hele goede avond. Straks vanaf 9:15 volgen we de eerste match van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Dat geeft ons de tijd om nog even terug te gaan naar een fantastische rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Want op de Mont Ventoux heeft Kasia Niewiadoma vandaag de macht gegrepen in de Tour de France Femme. In de koninginnenrit haalde de Poolse het van de favorieten Demi Vollering en Marlen Reusser. Naast de ritzege pakt ze ook de gele trui. Niewiadoma duikt met een voorsprong van 15 seconden op de dichtstbelager Vollering het slotweekend in. Onze collega Jan de Bruin die kon samen met enkele buitenlandse journalisten Niewiadoma spreken na haar dubbelslag.
1: Kasia Niewiadoma, you were very emotional on the podium in the yellow jersey. What does this mean for you?
2: Oh my gosh, it means the world, to be honest. I felt emotional because I felt like I purely deserved to have that yellow jersey. And not that I only deserved, but I worked hard and I got it in a fair and square way.
1: It was a poker game between Vollering and Reusser, but I think you were the strongest on the climb, no?
2: Yeah, I felt really good. And when Demi attacked, I felt like, yeah, she wanted to drop us off of her wheel, but I felt like it was a good pace for me. So the moment she slowed down, I knew that I had to go, because sometimes, you know, also like, of course, I could see it 2 days or 3 days ago that they were playing a little game with each other. So I was like, you know what, like, in Polish we say when two are battling, the third one is winning. So,
3: but did you expect that you could create such a huge gap?
2: Honestly, I looked down on my power and I saw that it's going well. So I knew that I just have to keep pushing and keep believing in myself and like use the corners to gain some speed and yeah, keep the momentum going.
4: What do you think of the last weekend? How do you keep the yellow?
2: I mean, as long as I win with even 1 second, then I don't mind. Yeah, make it short, make it less than 4. Yeah, it's going to be definitely exciting 2 days. Because, yeah, it's between Demi, Marlen, but also UAE can still play a card.
0: Even kort vertalen wat Niewiadoma vertelde. Deze dubbelslag betekent veel voor haar. Ze heeft de gele trui verdiend, vindt ze. Als Vollering aanviel, kon ik haar volgen. En als ze zelf het tempo liet zakken, dan moest ik aanvallen. Aldus Niewiadoma. Enkele dagen geleden leek het eerder een tweestrijd te worden tussen Vollering en Reusser. En ik ben de derde hond in het kegelspel. Ik bleef in mezelf geloven. Het worden dus nog 2 spannende dagen met Vollering en Reusser. Maar ook met UAE als ploeg, waar onder meer Longo Borghini rijdt uiteraard. Nog veel spanning dus voor het slotweekend van de Tour de France Femme. Sportza.

0: De zeer zoete stem van Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Het werd een drukke persconferentie met veel aanwezigen en dus ook heel veel vragen. Van Bommel vertelde over de aanbieding waar hij niet lang even over heeft moeten twijfelen. De gesprekken die gevoerd zullen worden met doelman Thibaut Courtois over zijn toekomst bij de Rode Duivels en hoe hij dat juist ziet. En het feit dat Van Bommel geen Frans spreekt. Zijn antwoorden op die vragen kan je natuurlijk herbekijken op de website van Sporza. En aansluitend kon collega Caro Houbrechts ook spreken daar met de technisch directeur van de Voetbalbond, Vincent Manaert.
1: Vincent Manaert, wat was voor jullie eigenlijk de belangrijkste reden om voor Mark van Bommel te kiezen?
2: Wel, we zochten iemand die in eerste instantie een goede people manager is. Dat is iemand die kan doordringen tot de individuele spelers. Want het zijn vaak de vedetten van clubs die hier komen om hun land te vertegenwoordigen. Maar daarbij is Mark van Bommel ook wel gekend als iemand die van die vedetten of van die goede spelers een echt collectief te maken. Tweede instantie is het ook iemand die heldere principes heeft. Niet te gedetailleerd, maar wel duidelijk en voldoende trainbaar op de korte periode dat hij de spelers ter beschikking heeft. Zowel in balbezit, balverlies als wat de stilstaande fase betreft. Een volgende argument dat pleit voor hem is dat hij een leider is. Dat heeft hij voldoende aangetoond als speler, maar ook in zijn periodes bij PSV, Wolfsburg en Antwerpen als trainer. En tenslotte is het ook iemand die goed kan samenwerken met experts in andere domeinen. En dat klavertje vier, om het zo maar te noemen, dat maakt dat we bij Mark van Bommel terechtgekomen zijn.
1: Springt die helderheid daar bijvoorbeeld uit? Omdat dat ook iets is wat hij zelf heel erg aan heeft gehaald op de persconferentie. Ja, ik wil duidelijkheid creëren voor de spelersgroep. De stress moet komen van de wedstrijd zelf en niet van het tactische plan.
2: Ja, absoluut. En daar speelt natuurlijk zijn ervaring als ex-international voor Oranje een grote rol in. Hè. Hij kent het verschil tussen het clubvoetbal en tussen het internationaal voetbal. Waar je in het internationaal voetbal dan met nationale ploegen je voornamelijk moet focussen op de prioriteiten. En die helder maken voor elke speler. Zodanig dat je toch met een minimale periode aan trainbare uren, dat je er toch wel wat duidelijke afspraken in krijgt.
1: Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst contact gehad met Mark van Bommel over deze positie?
2: Wel, ik maak er een gewoonte van om met meerdere coaches contact te houden. We kennen elkaar natuurlijk al meerdere jaren. Hij van zijn periode bij Antwerpen en ik nog in die periode bij Club Brugge. En ja, ik zou mijn job niet correct invullen mocht ik niet proactief nadenken of voorbereid zijn of me trachten voor te bereiden op een scenario waar een bondscoach vertrekt of het contract afloopt. En om daar nog eens even op terug te komen, met Rudy Garcia was de afspraak heel duidelijk in maart 25 om voor anderhalf jaar te trachten goed samen te werken op korte termijn en het zo goed mogelijk te doen op het WK zonder enige afspraken rond een verlenging. Dus de gesprekken over een eventueel bondscoach van Mark van Bommel, die dateren al van voor het WK. Maar dat was ook altijd heel duidelijk onder voorwaarden. Net zoals er ook eens gepolst is bij eventuele andere kandidaten. En de beslissing om dan effectief voor een nieuwe bondscoach te gaan en in tweede instantie voor Mark van Bommel, dat is een beslissing die pas na het WK genomen is.
1: Nog één kort ding dan. Waren er eigenlijk hard feelings bij Rudy Garcia?
2: Nee, hij is vorige week nog langs geweest en we hebben eigenlijk op een leuke en professioneel correcte, maar ook menselijk goede manier afscheid genomen van elkaar. En zo hoort dat ook als je goede resultaten geboekt hebt in een samenwerking. In dit geval was het anderhalf jaar.

voel ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

0: De razendsnelle banjo's van Mumford & Sons met Rushmere. Michiel Jonkeren begint straks met KV Kortrijk aan het voetbalseizoen. De voormalige assistent van Nicky Haaien bij Club Brugge is nu coach van de nieuwkomer. Na het interview met Club Brugge-coach Ivan Leko luisteren we nu ook graag naar het vooruitblik van Michiel Jonkeren bij collega Dave Peters van DAZN.
1: Michiel Jonkeren, vandaag KV Kortrijk, alles te winnen. Is dat de mentaliteit?
2: Nee, alleen goed, wij willen hier zeker iets komen tonen. En liefst met punten gewinnen natuurlijk. Alleen ja, weet je waar je voor staat. Hè. Ik denk als je hun resultaat hier in de play-offs, dat iedere ploeg, en dat is dan van de top 6 die er gekomen is, er minstens 2, 3, 4 tegengekregen heeft. Dus het is geen makkelijke partij hier. Hè. Dus wij weten dat, maar wij gaan wel, ons veld proberen duur te verkopen. Maar goed, ons seizoen wordt niet bepaald met een wedstrijd op Club Brugge natuurlijk. Ja.
1: Ik vroeg u met winnen, omdat je blijkbaar allergisch bent aan niks te verliezen. Hè?
2: Ja, ik hoop dat iedere sportman in eerste klas allergisch is aan verliezen, hè, natuurlijk. Alleen, goed, moet je natuurlijk wel realistisch zijn. Maar ik hoop dat wij onszelf gewoon wel een kans geven om, om hier punten te pakken. Dat is het enige dat ik kan vragen. Maar goed, ja, goed. Om het in wielertermen te zeggen, wij spelen vandaag tegen Pogacar natuurlijk. Hè, dus daar winnen er ook niet veel tegen.
1: In welke mate is het een voordeel dat jij al hun stilstaande fases zelf hebt bedacht?
2: Nee, de setpiece coach nu is veel extremer dan mij. Dus ik verwacht redelijk wat. Ze hebben lengte, zeker ook met de nieuwe jongen die in de ploeg komt. Dus ja, goed, ze gaan corners krijgen. Dus dat zal er wel gevaarlijke situaties bij zitten, ja.
1: Is dat ook een man die koppers op 3 meter van de bal durft te zetten, die dan moeten gaan lopen?
2: Hij durft van alles, ja. Ik verwacht hij weer een hele reeks nieuwe uitvindingen die we nog nooit gezien hebben.

0: Carnival van de Cardigans. Een puur West-Vlaams duel krijgen we als opener van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Titelverdediger Club Brugge neemt het op tegen nieuwkomer in de eerste klasse KV Kortrijk. Met daarnet al de vooruitblik van Ivan Leko en ook van Michiel Jonkheren op de match. Dan is het stilaan echt aftellen naar de wedstrijd die start om 9:15. En die gaan we vanavond volgen met Tom Boudeweel. Goedenavond, Tom.
1: Hallo, goedenavond inderdaad.
0: Vertel eens, wat mogen we verwachten? Hoe zitten de opstellingen en hoe is de sfeer daar al in Jan Breydel?
1: Wel, het is de sfeer van de eerste schooldag. Ook al is er een kennismakingsdag geweest op deze school. Vorige week met de Supercup met Brugge tegen Union. Gelijkspel, maar uiteindelijk Club Brugge geen trofee toegevoegd aan die rijkgevulde trofeeënkast. Ondertussen verloren met het nemen van strafschoppen. Maar ondertussen ja, is het D-Day, de eerste speeldag. En dat is toch wel een hele belangrijke, denk ik. Want Ivan Leko heeft er de voorbije dagen, de voorbije weken wel vaker iets over gezegd. Van de focus moet er van bij de eerste wedstrijd zijn. En ook al loopt de transferperiode nog tot begin september, 3 september. Dus zal er nog wel wat wijzigen, niet alleen bij Club Brugge. Maar zeker ook bij alle andere ploegen van de eerste klasse. Je moet meteen mee zijn. En over transfers gesproken, we krijgen net een beeld van de nieuwe man die in aantocht is. En dat is toch ook wel straf, denk ik. Jan Virgili, een Spanjaard die al deze namiddag gesignaleerd is op de Brugse wateren. En nu zit hij hier op de eretribune. En Bob Madu was daarnet te gast bij de betaaltelevisie. En hij gaf toe dat de onderhandelingen nu al zo ver zijn gevorderd dat hij veronderstelt dat Virgili niet meer Brugge zal verlaten. Dus dat is alweer een nieuwe aanwinst erbij. Een flankspeler daar waar Club Brugge toch wel wat nood had aan nieuw bloed. En er staat ook wel wat nieuw bloed tussen de lijnen. Want Han Bom Lee en Freddy Potts die staan in de basis. Die Zuid-Korea.

0: gaan. En de Engelsman die wat later zijn toegevoegd. Die nog niet konden spelen in de Supercup. Maar nu staan ze in de basis samen met Jan Sommer. Dus dat betekent dat er drie nieuwkomers aan deze competitie beginnen bij Club Brugge. Samen met Sabbe Mechelen en Seijs daar achterin. Vettelsen, Van Aken, Forbes, Trezoldi en Diacon. Wat andere namen bij KV Kortrijk. We zijn ze een jaartje kwijtgespeeld. Maar het is al een hele tijd geleden dat een ploeg erin slaagde om meteen terug te keren. Dus bij een degradatie één jaar later weer de plaats innemen in de hoogste klasse. En we kennen natuurlijk nog wel wat namen. Zoals Thierry Ambrose, Brecht de Jager, ex-Club Brugge. Chandre Campbell, die net is verhuisd van club naar KV Kortrijk. Marco Ilic, de doelman. En voor het overige wat nieuwe namen. Zeker wel, zoals die huurling van Beerschot, Ken Massoui, die aanvaller. Dus het is een beetje namen leren kennen. En kijken wat Kortrijk kan doen hier bij Club Brugge. Maar bij uitbreiding dit seizoen, hoe sterk KV Kortrijk gaat staan. Voor mij een icoon van KV Kortrijk, Jozef Alijns, met een van zijn zonen en met twee van zijn kleinzonen. De kleinzonen die hebben een truitje aan van Club Brugge. En Jozef Alijns heeft wel een wit hemd aan, maar daaronder heeft hij de snoodaard een truitje aan. Een wit truitje van KV Kortrijk met op zijn rug Alijns. Dus hij kan zegevieren met de kleinzone als Club Brugge wint. En hij kan zegevieren als Kortrijk wint in Club.
1: Daar is zeer goed over nagedacht en een veilige keuze. De match die start over een kleine 5 minuten.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Lily Allen en Smile. De vlaggen wapperen in de warme zomerwind terwijl de zon ondergaat aan het Jan Breydelstadion. Een mooi scenario voor de start van de voetbalcompetitie voor Club Brugge KV Kortrijk, Tom.
1: Zeker weten, en Club Brugge is meteen naar voren getrokken met alle grote kans voor Hans van Aken. Nadat hier op de rechterkant Sabbe en Forbes elkaar wel goed vonden. Achteruitgelegd richting Van Aken. En dan de knal en meteen de goede parade van de man die toch twijfelachtig was voor deze wedstrijd. Marko Ilić. En ging meteen zweven alsof hij Superman was. Wel met twee armen naast hem en de prima redding. Dus al in de eerste twee minuten is het duidelijk welke richting het zal uitgaan. En dat is de richting van de man in het oranje. En dat is Marko Ilić. Eerste kans dus na de opbouw op de rechterkant. De knal van Hans van Aken, de captain. En de redding, hier is hij opnieuw. Van Aken in de 16 op de rechterkant. Paasjen breed. Hier is Forbes, gaat door. Maar Ruijsen zit er nog tussen. Misschien kan Sijs uithalen. Op de vuisten weer van Ilić. Ja, dat is twee keer omdat ze daar ook nu achterin de bal niet wegkregen. En omdat Club Brugge bleef aandringen na die knal van Van Aken is het nu de controle van Sijs meteen uithalen. Het was centraal in doel, dus weinig problemen voor Ilić die toch geen klemvaste bal wou pakken. Nee, gewoon opnieuw de vuisten gebruiken en hard wegstampen alsof het de beste bokser was. De man met twee vuisten. Diakon komt opnieuw naar binnen. Heeft het polsverbandje, denk ik, overgenomen van de man die weg is daar op het middenveld. Rafael Onyedika, die ooit eens een polsblessure had. En dan maar elke keer, ook al was hij genezen, een polsband droeg, liet zich intapen, die arm. Het was een soort bijgeloof en Diakon lijkt wel dat hij dat overgenomen heeft. Sabbe opnieuw op de rechterkant. Hier is Han Bomli, die hoog komt meevoetballen. Zijn eerste kopduel heeft hij alvast gewonnen. Na een trap, na de aftrap, trap naar voren van Ilić. Die dacht van, laten we die bal maar snel naar voren knallen. Zoals Svetkovic kon profiteren na 16 seconden gisteren in Griekenland. Diako opnieuw, bal achteruit, maar iedereen staat aan de eerste paal. Niemand om die achteruitgelegde bal om die te gaan pakken. En dan is daar de tegenaanval. Sommer is gedribbeld en kan er meteen gescoord worden. Lee met de tackle, dat is een hele belangrijke. Het was Koyalipo die in de rug dook van Lee. Hij kan nog wel de actie maken en in het zijn net besluiten. Ai, ai, ai, Club Brugge. Hier ontsnapt het aan een hele vroege achterstand. Het is de jager die een meter of vijf buiten zijn eigen rechte hoek de bal diep speelt op Koyalipo. Hij gaat voorbij een twijfelende Sommer die heel ver was uitgekomen. Hij wou dan besluiten met zijn linkerbal richting de lege doelmond. Maar de tackle nog van Han Bomli. En terwijl hij op de grond lag, trapte hij de bal nog wat verder. Maar wat een begin van deze wedstrijd. Eerste vijf minuten nog altijd niet volgemaakt. Hier is de Rizzoldi, maar hij kan er net niet bij. Wordt even aangetrapt. Het is wel nog een corner voor Club Brugge. Terwijl we nog eens kijken naar die knal van Sijs. Maar de beste kans is voor Kortrijk geweest. Terwijl we wachten op de corner. En Rizzoldi toch nog wel flink wat pijn heeft. Moet hij al meteen verzorgd worden? Hij komt alleszins nog niet overeind. Hans van Aken gaat even kijken wat het probleem is. Even aangetikt door James en Jengwe. Maar of het bewust was, dat denk ik niet. Dus ik ga er ook niet van uit dat de VAR, en het is de beste vandaag voor de openingswedstrijd, Bram van Driessen, de WK-ganger, die toch even moet kijken. Lothar Dont vraagt om even te wachten met deze corner. Nee, hij kan er niets aan doen. Houdt hem even vast aan de schouder, dat wel. Maar dan is het onbewust dat ze elkaar eventjes raken. Dus is het gewoon een corner met Diakon. Het is weer iets ingestudeerd, veronderstel ik. Want iedereen begint te lopen, zeker rond de 16. Daar gaat het ook naartoe. Met Pots, dat is de eerste. En dan Sabbe. De flankverandering, maar de bal gaat over Diakon. flinke beginfase dus. Met twee pogingen op de vuisten van Ilies van Club Brugge. Via Van Aken en Joaquin Seys. En dan de grootste kans in deze beginfase. Dat was er eentje voor Kojalipu. Na een diepe bal in de rug van Lee. Een diepe bal van Brecht de Jager. Maar Lee die was ter plaatse. En bracht uiteindelijk nog redding. 0-0 dus.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent is er bij Antwerpen-Zuid hinder en dat komt daardoor een defecte vrachtwagen.
2: Sportza.
3: I want you to want me.

0: Cheap Trick, I Want You To Want Me. Al meteen een spannende beginfase met een grote kans voor KV Kortrijk tegen Club Brugge in de eerste minuten. Heeft de thuisploeg al iets van antwoord kunnen geven, Tom?
1: Nee. We mogen meer fouten spreken voor KV Kortrijk. Dubbele kans na die dieptepaas van de jager op Kojalipu die voorbij Sommer ging en dan niet kon besluiten omdat de leader met de tackle tussen zat. Was het opnieuw Kojalipu die een openingstreffer op zijn hoofd had. Nu was het Ambrose die op snelheid Brandon Mechelen in de rug pakte en zijn voorzet. Die was eigenlijk perfect voor de goal. De kopbal van Kojalipu, dat was niet van dezelfde kwaliteit, zeker niet, want die bal ging ruim naast de goal van Sommer. En zo kan KV Kortrijk en Michiel Jonker zich wel voor het hoofd slaan. Want zo twee grote kansen in de eerste 10 minuten, dat kunnen niet veel ploegen zeggen. En telkens op snelheid, eerst in de rug van Lee, dan in de rug van Mechelen. Dus daar valt wel wat te rapen blijkbaar. Vrije trap nu voor Club Brugge, kort genomen door Vetlessen richting Sabbe. Dan weer naar de linkerkant bij Sijs. Maar iedereen staat ver voor de bal. Dus is het wel een beetje zoeken voor Sabbe. Forbes op de lijn, zijlijn moet gaan koppen. Anders gaat hij erover. Maar dat is niet zuiver. Potts ook niet zuiver begonnen aan deze wedstrijd. Even stevig ingegaan op die nieuwe Japanner van KV Kortrijk. Die ze ook wel huren van Nagoya Grampus. Wel een optie genomen. Vorig jaar leren kennen in 1B bij Beerschot. Nu dus KV Kortrijk. Ze hebben hem genoeg kunnen scouten natuurlijk. En dat Japannertje met een haarband, die valt even terug. Het zijn de twee donkere jongens die toch vooral spelen op de twee centrale verdedigers op handbal.

0: Only en Brandon Mechelen. En toch al wat schade hebben berokkend. Maar nog niet op het scorebord, want het is nog altijd 0-0. Na 12,5 minuut. Pots achteruit naar Mechelen. Lee. En dan Sabbe. Vetlessen komt de bal vragen, maar het gaat toch weer achteruit. Zal weer even schrikken geweest zijn voor de Brugse defensie. Om twee man zo twee kansen te laten toestaan. En vandaar dat het ook wat stiller is geworden. Alleen de fanatieke aanhang van club achter het doel van Sommer is wat aan het applaudisseren. Forst wordt nog eens diep gestuurd. Kan de bal net binnenhouden. En dan Via en Djengwe gaat de bal weer over de achterlijn. En levert dat de tweede corner op voor Club Brugge. Forbes blijft hier op zijn kant. En gaat zo meteen die hoekschop trappen. Standaard situatie kan misschien nog wel eens wat gevaar opleveren voor Club Brugge. En we wachten nog even op het einde van het slotkwartier. Maar het zal voorlopig bij die 0-0 blijven tussen Club en Kortrijk.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor en een na Dutroux.
2: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux, nu op VRT Max.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Russische ambassade in Berlijn ontkent dat Rusland iets te maken heeft met de drone met explosieven die enkele dagen geleden is teruggevonden aan de luchthaven van Leipzig. Dat vliegtuig, of een vrachtvliegtuig, was een dag eerder naar Oekraïne gevlogen om munitie te leveren. Volgens de Russische ambassade is het incident volledig in scène gezet met de bedoeling om Moskou in een slecht daglicht te zetten. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste, gevaarlijkste en meest actieve netwerken die ooit gevat zijn in het Middellandse zeegebied. De criminelen gebruikten speedbootjes om synthetische drugs zoals MDMA via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze naar het eiland Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De bende zou op die manier meer dan 2000 mensen Spanje binnengesmokkeld hebben. Daarnet is een nieuwe voetbalcompetitie gestart. De kampioen van vorig seizoen, Club Brugge, ontvangt voor een West-Vlaams derby KV Kortrijk, dat naar de hoogste klasse promoveerde. Tom Boudeweel, jij volgt de wedstrijd voor ons. Wie is er het best begonnen?
0: Ja, Club Brugge het meeste balbezit met meteen twee knallen ook op de vuisten van doelman Ilic van KV Kortrijk, van Aken en Seys. Maar eigenlijk de twee grootste kansen waren voor de bezoekers, omdat ze heel snel waren in de rug doken van het oog opgeschoven defensie van Club Brugge. En twee keer Koya Lipu die niet kon besluiten. Eén keer voor het lege doel met nog een tackle van die nieuwe Zuid-Koreaanse verdediger Lee. En dan een kopbal die ruim naast ging. Dus KVK had hier gerust 0-1 kunnen voorstaan, maar we hebben nog geen doelpunten gezien. Dus na ruim een kwartier is het nog 0-0.
7: Dankjewel, Tom. En de bekende Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Hij werkt met heel wat wereldsterren samen. Met Robbie Williams, Britney Spears en Mika onder meer. En groepen zoals All Saints, U2, Blur en No Doubt. Maar zijn grootste successen behaalde hij met Madonna. Hij produceerde haar album Ray of Light, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht en dat 3 Grammy Awards won. Op dat album ook het nummer Frozen.

0: William Orbit was 69 jaar. Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. Morgen tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Evelien de Bakker.
4: Een hele goede avond. Titelverdediger Club Brugge neemt het op tegen de nieuwkomer in de eerste klasse KV Kortrijk. En dat aan de start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Het is zoeken voor beide ploegen, maar voorlopig nog altijd 0-0 daar, Tom.
5: Ja, dat klopt. Bijna 18 minuten onderweg. En Club Brugge is ook nog altijd aan het zoeken naar de opening. Omdat de twee flanken, en zeker Forbes hier voor onze neus, omdat hij zijn acties niet kan maken, niet vooruit kan voetballen. Het duurt allemaal net te lang, waardoor onder andere de Jager en ook een Djengwe rugdekking kunnen geven hier bij Matthew Anderson. Die anders 1-op-1 staat met die snelle, kwieke Portugees. Die dus zijn acties nog niet heeft kunnen maken. Wel in combinatie met de Sabbe hebben ze die knal van Hans van Aken opgezet hier op de rechterkant. Maar meer is er nog niet uit voortgevloeid. Diacon probeert het wel, maar zijn laatste pas is nog niet goed genoeg. Hij krijgt de bal nu opnieuw van Seys. Keert ook hij weer terug naar achteren, naar Brandon Mechelen. Het is vaak op een kwart van de hele speelhelft waarop er wordt gevoetbald. Met Diacon die weer dreigt buitenom te gaan. Hier is de voorzet, maar Vettelsen staat in de rug van de Jageren. Die kan wegwerken, de captain van KV Kortrijk. Hij dus bij de jeugd gespeeld van Club Brugge. Maar dat is ook al een hele tijd geleden. Dankzij zijn zoontje blijkbaar toch nog een jaar eraan toegevoegd. Brecht de Jager, de laatste doelpuntenmaker hier voor KV Kortrijk tegen Club Brugge. Een gelijke stand was het toen januari 2025. Met een nooddefensie. Ze hebben niet zo vaak punten gepakt hier op Jan Breydel. Die van KV Kortrijk. Eentje is legendarisch geworden. Die van 83 toen het 2-2 werd. Met goals van Luc Bijens en de Kasje. Maar vooral door een penalty van Luc van der Schomme. En Wim Reijers toen, de coach van KV Kortrijk. Die zei, Pinanti is Pinanti. Dat hebt u ongetwijfeld nog wel al eens gehoord. Lee wint al zijn kopduels. Sabbe probeert dan voorbij Anderson te geraken. Dat lukt niet, maar blokkeert dan toch dat schot. Forbes kan weer de actie niet maken. En dan is het dan weer opletten voor de tegenaanval. Want die tegenaanvallen doen flink pijn van KV Kortrijk. Hier moet Mechelen helemaal terugkeren. Opletten voor Ambrose. Controle, trappen. En Lee, zoals een echte Koreaan. En het publiek begint al meteen Lee, Lee, Lee te roepen. Die gooit zich voortdurend met zijn hele lichaam in de strijd. Dus niet alleen kopbalsterk, houdt het ook simpel. Binnenkantje voet inleveren bij de andere spelers die het dan maar moeten doen. Maar vooral ook tackelend en bij schoten gooit hij zich in de baan van de bal. Forbes nu met de voorzet, geraakt alweer niet voorbij een Djengwe. Bal over de zijlijn. Nochtans ging het snel met Vettelsen in een 1-op-1. Maar Forbes maakte de actie niet. Probeerde die bal voor te zetten richting Trezoldi. Dus nog altijd hier aanwezig in het Jan Breydelstadion. Ondanks toch een aardig bot en veel interesse. Sowieso. We zitten weer aan de overkant. Diaco, dat is een mooie beweging. Nu moet de bal achteruit, maar hij vindt niemand. Ruissen blokt zijn poging af. Zijn bal achteruit. Het was een beetje een noodbal die hij gaf, want hij vond geen connectie. Te makkelijk voorbij Campbell. En dan stonden ze met z'n vijven, een soort trechter, stond te wachten op de pass van Campbell. En dat schot was het bijna zo hard, maar die bal achteruit. Afgeblokt door Gilles Ruissen aan de eerste paal. Het levert Club Brugge wel een derde hoekschop op. Dus overwicht zeker wel. Twee goede kansen voor Kortrijk, ook wel. En hier is het verlengen van Mechelen over de goal. Het net trilt wel, het dak van het doel trilt wel. De mensen die daar in de tribune zitten, de familietribune, gaan weer zitten. Niet helemaal volgelopen daar, die familietribune. 23.300 toeschouwers zijn op deze hele mooie zomeravond in augustus op de openingsspeeldag op vrijdag afgekomen naar Jan Breydel. Dus niet helemaal uitverkocht. 0-0 nog altijd na 22 minuten voetbal.
1: Sportza.

0: Lenny, she only loves you in the summertime. Trainers Ivan Leko en Michiel Jonkeren die proberen met de armbewegingen hun soldaten richting een doelpunt te brengen. Maar de brilscoren die blijft nog altijd bij Club Brugge KV Kortrijk, Tom.
1: Dat klopt, Club Brugge weer in de aanval. Diakou komt naar binnen en hij trapt de bal erover en naast. Ook zie ik nu... Diakon is de gevaarlijkste man omdat de andere vleugel van Club Brugge, vleugellam, wordt gelegd door Matthew Anderson. En met de backups natuurlijk, als ze met z'n drieën staan te wachten, durft Forbes de actie niet te maken. Het gaat allemaal via Diakon. Twee keer de achterlijn gehaald, maar twee keer niemand gevonden voor doel. En dan was er een goede actie van Vetlessen. Die door het hart van de verdediging konden bijsluiten. Even afspelen naar Trezol. Die 1-2'tje. En dan de knal van buiten de rechthoek van de Noor. Maar dat was centraal. En simpel gepakt door Marko Ilić. Het was een tijdje geleden dat er nog eens een trap in... Of binnen het doelkader werd gesignaleerd door Club Brugge. Dat eigenlijk voortdurend aan het aanvallen is. Het is een 5-3-2. Bij KV Kortrijk diep ingezakt. Dus moeilijk om daar openingen te vinden door blauw-zwart. Het moet voortdurend naar de buitenkant. En zoals ik daarnet zei, het is vooral de linker buitenkant die voor gevaar zorgt, die voor acties zorgt. En daar heeft Campbell en daar heeft Rudy Con het toch wel wat moeilijk mee. Lee opnieuw. En dan zitten we weer helemaal achteraan en zal het geleidelijk aan weer opschuiven zijn voor Club Brugge. Pots heel vaak aan de bal, weinig verticaliteit. Dat moet hij nog wel wat leren. Dat zag ik in een analyse van de gewezen West Ham-speler. Hier is Sijs met een paasje en dat moet dan de goal worden. De rebound is van Vetlessen en hij duwt hem over de doellijn. Even ging de arm de hoogte in bij die van KV Kortrijk. Maar ik weet niet of het effectief buitenspel is. Of dat hij gewoon achter Joaquin Seys stond. Die plots de bal kon beroeren. Het was niet zo hard hoor. Eens kijken met Vetlessen. Daar begint het. Seys, het uitstappen van Ruissen. En volgens mij geen buitenspel. Want een Djengwe die stond er nog. En de rebound wordt binnengeduwd door Hugo Vetlessen. Ja, bal wijkt even af op de verdediger van KV Kortrijk. En daardoor de reflex van Ilić. Daardoor dat hij hem niet kan vasthouden. En de rebound is er van Hugo Vetlessen. Volgens mij geen buitenspel. Lothar Dont is tegen Brecht de Jager aan het zeggen dat er nog wel eens gecontroleerd gaat worden. En dat is dan door Bram van Driessen en Quentin Pirard. Maar volgens mij geen buitenspel. En dat zou dan doelpunt nummer 1 zijn van de competitie die net is begonnen. Na een half uurtje dus. Ja, we krijgen nu ook op het grote scherm te zien. Mogelijk buitenspel op de grote schermen van Club Brugge. Maar ook op ons eigen scherm hier dat hangt. Possible offside. En hij wijst naar de middenstip. Dus de goal telt. De voorsprong is voor Club Brugge. Opgezet door Hugo Vetlessen. Het uitstappen van Gilles Ruissen. Kon niet bij de bal. Controle van Joaquin Seys. Plaatsballetje die nog even afwijkt. En dan is het de redding van Ilić. Afgestraft die geloste bal door Hugo Vetlessen, de 26-jarige Noor. Die dus het eerste doelpunt maakt van de nieuwe competitie. Club Brugge op voorsprong 1-0.
0: Op de buitenring rond Brussel, daar sta je 25 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar zijn door werken twee rijstroken afgesloten.

0: De kop is eraf. Het eerste doelpunt van de competitie is voor Club Brugge. Heel benieuwd of er een antwoord komt van KV Kortrijk, Tom.
1: Ja, het is de eerste keer dat ze nu weer over de middenlijn geraken na een actie van Thierry Ambrose met de flankverandering richting Campbell. En Koyalipu, dat doet hij prima. Daar is Sommer die de eerste keer moet ingrijpen. De eerste keer dat hij kan ingrijpen met zo'n goede actie op de rechterkant. Ambrose is er heel vaak bij betrokken. En dan prima paasje uiteindelijk. Maar de hoek was ondertussen al wat scherp geworden voor Kool. De bonkige verdediger die was meegekomen. Het ging vlotjes daar op de rechterkant. En het was al een tijdje geleden dat de KV Kortrijk nog eens in de buurt geraakte van Jan Sommer. Geen probleem dus om die bal te klemmen en zijn hoek te verkleinen. Nadat Diacon toch weer alsof hij in de speeltuin aan het spelen is daar op de linkerkant. Ongelooflijk, als een slang in de Kortrijkse jungle gleed hij voorbij zijn mannetjes. Om uiteindelijk de allerlaatste die hij nog wou voorbij gaan met een sleepbeweging met de voetzool. Maar Ruissen die bleef staan en stak er zijn voet nog voor. Anders had hij die kunnen afwerken, die individuele actie. Mamadou Diacon, dat was een heerlijk doelpunt geweest. Maar je ziet gewoon in zijn speelstijl, in die actie die hij net heeft gemaakt, dat hij zich enorm amuseert daar op de linkerkant tegen onder andere Campbell en die Cohon, Rudy Cohon, die vorig jaar ook al bij KV Kortrijk speelde. En dus een prima seizoen heeft afgewerkt met de West-Vlamingen. Die een, ik ga niet zeggen een extreme makeover achter de rug hebben. Maar toch een nieuwe wind hebben laten blazen daar in het Gulden Sporenstadion. Van Aken is de bal kwijt. Ambrose en Koyalipu zijn weer weg. Mechelen komt terug en Sijs is net op tijd met zijn voetje dat hij kan uitsteken. Alvorens Campbell gevaarlijk kan worden. Forbes is op snelheid. Hij wordt niet getackled. Nu de Jageren terug. De voorzet. En ja, die wordt weer afgeblokt. De Jageren en Forbes. En het is gewoon een inworp. De eerste horde nam hij vlotjes. De zware tackle van een Djengwe. Maar dan kwam de Jageren terug. En Forbes gaf opnieuw de voorzet tegen het lichaam van de captain aan. Van KV Kortrijk. Sabbe geraakt niet voorbij Massoui. De tackelende De Jager toch weer. Maar Sabbe inspelen bij Vetlessen. Zij staat vrij. Daar gaat de bal ook naartoe. Op de linkerkant is wat ruimte bij Diacon. Daar is de rugdekking wat minder. Nu twijfelt hij. Komt hij binnendoor of gaat hij buitenom? Terug naar Sijs. Op het hoekje van de rechthoek. Waar nu is Campbell de winnaar. En kunnen ze toch weer uitbreken met Boris Lambert. En dan goed afgeblokt die diepe bal. Boris Lambert daarnet ook op die rechterkant heel sterk. Ook hij is een contract verlengd. Samen als, net als Brecht de Jager bijvoorbeeld. Bij Gilles Ruissen werd de optie automatisch gelicht. Door zijn goede prestaties. De slotfase komt eraan van deze eerste helft. Die dus hoofdzakelijk richting Marko Ilić is verlopen. En de voorsprong die is nog altijd voor Club Brugge. Dankzij die goal van Hugo Vetlessen. 1-0.

0: The Thing Things, Shut Up and Let Me Go. Op het groene gras van Jan Breidel, waar mijn tuin op dit moment zeer jaloers op is, kijken we naar de laatste minuten van de eerste helft tussen Club Brugge en KV Kortrijk, Tom.
1: Ja, ze zullen hier wat meer water gegeven hebben of meer zorg gedragen hebben voor het gras. Of wat minder op vakantie zijn geweest, dat kan natuurlijk ook wel. Trezoldi in de middencirkel met Lee Sabbe. Het is weer controlevoetbal van Club Brugge richting het einde van de eerste helft. Nog iets meer dan 2 minuten en dan gaan we daar beneden bij Klas Klerks. Dat is de vierde scheidsrechter van vandaag. Gaan we weten hoeveel minuten erbij komen. Lothar Dont gaat de eerste gele kaart geven. En dat is voor een Kortrijk Saan. Voor een centrale verdediger. Voor James Njengwe. Omdat de Trezoldi blijkbaar dan toch weg was. Los was van de verdediger. Was de jager voorbij gegaan. En zocht dan de Kortrijk verdediger op. En maakt zich inderdaad breed met de arm tegen het aangezicht ook aan van Trezoldi. En dus een vrijtrap en de eerste gele kaart. Lothar Dont dus, dat is de hoofdscheidsrechter van deze avond. Dus ook voor hem de eerste wedstrijd in de competitie. Maar hij heeft er toch al eentje op zitten in de Champions League. In de voorronde Gornik Zabrze tegen Fenerbahçe heeft hij al gefloten. En we kijken nu naar een bal die daar blijft hangen bij Pots. Maar hij kan niet afwerken. En Lothar Dont is ook deze week op, niet vakantie geweest, maar wel een werkvakantie. Want hij was de vierde scheidsrechter bij team Lambrechts. Erik Lambrechts heeft in de voorronde van de Champions League Dynamo Zagreb tegen Žalgiris gefloten. Samen dus met Jo de Weert en Kevin Monteny, de twee trouwe assistenten van Erik Lambrechts. En Lothar Dont dus mee naar Kroatië. Hugo Vetlessen. Het was even een opstootje met de Noor en Thierry Ambrose. Nadat Vetlessen er nogal stevig in ging. De fout was wel in het voordeel van Club Brugge. Net voor de dugout van KV Kortrijk. Waar Michiel Jonkheren nog eens een slokje neemt van zijn fles. Kortrijk staat wel goed. Heeft de twee grote kansen gecreëerd in het begin van deze eerste helft. Maar Kojalipo miste 2 keer. 1 keer werkte hij wel af. Maar was er nog de ultieme sliding van Han Bom-li. Een noodzakelijke van de Zuid-Koreaan. Anders was het al heel snel 0-1 geworden. En ook een kopbal ging ruim ernaast. Na ja, mooi voorbereidend werk van Ambrose op de rechterkant. Hij had maar vooruit te koppen. Strak voor zich uit, maar ja, hij wou de bal plaatsen, veronderstel ik. Kan niet in zijn hoofd kijken, maar het was er toch ruim naast. Dat waren dus 2 grote kansen in de eerste 10 minuten, waarin KV Kortrijk toch minstens 1 keer had moeten scoren. Nadat Club Brugge flink uit de startblokken was geschoten met die knallen van Van Aken en Seys. En na die 2 grote kansen was het toch vooral Club Brugge dat richting Ilić trok met een nauwelijks houdbare Diakon, maar hij vond voor de goal geen aanspeelpunten. En uiteindelijk een trap van Vetlessen en dan de rebound na een half uur van diezelfde Vetlessen na een plaatsbal van Joaquin Seys. En zo gaan we rusten bij 1-0 in de openingswedstrijd van deze nieuwe competitie tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Sportza.

0: George Michael, let's go outside. Dat is een uitstekend advies met deze zomerdagen. De supporters hebben alvast hun weg gevonden naar het Jan Breydelstadion van Club Brugge tegen KV Kortrijk liever voor de opener van de voetbalcompetitie bij ons. We rusten daar bij 1-0. Dan kunnen we al vooruitblikken naar een andere tempel, want over ongeveer een maand vindt in het Koning Boudewijnstadion de Memorial van Damme plaats. Het is de 50ste editie en ter ere daarvan is er een expo die morgen wordt geopend. From Ivo to Mondo, dat is de naam van de expo. Een tentoonstelling over het leven van Ivo van Damme en een verzameling van heel wat bijzondere atletiekobjecten. Het gaat van spikes, medailles en trofeeën tot zelfs het laatste notitieboekje van Ivo van Damme. De expo die opent dus morgen in Brussel op het De Broekeireplein. Maar Simon van Glabbeke die kon vandaag al met de meetingdirecteur van de Memorial van Damme spreken met sprintkampioene Kim Gevaert.
1: Kim Gevaert, je mocht daarnet het lint doorknippen voor deze expo rond de Memorial van Damme. Ja. Hoe voelt dat? Hoe voel je je bij deze expo?
2: Ja, heel fier natuurlijk. Hè. We staan even stil bij 50 jaar sportgeschiedenis uiteindelijk. Een halve eeuw Memorial. En ook natuurlijk bij het leven en nalatenschap van Ivo van Damme. En ik vind het heel erg indrukwekkend om dit hier nu allemaal zo samen te zien. Om al die momenten ook terug zo tot leven te zien komen. Is heel bijzonder. Ja, dus een hele trotse meeting director vandaag.
1: Je hebt er zelf natuurlijk een deeltje van uitgemaakt, maar er ligt en er hangt hier heel veel, onder meer een truitje van Usain Bolt, zie ik. En ook het verhaal van Ivo van Damme wordt verteld in deze expo.
2: Ja, eigenlijk het verhaal van Ivo wordt dus verteld. Het verhaal van 50 jaar Memorial, hè, met al de wereldrecords die er gesprongen, gelopen of geworpen zijn. En dan natuurlijk zijn er ook een aantal zaken van atleten, van de grootste atletiek-iconen die ooit hebben deelgenomen aan de Memorial, hè, zoals een Usain Bolt, zoals een Aries Murray, die op de Memorial ook nog ooit een wereldrecord heeft gelopen, dat pas dit jaar op de 110 meter horde verbroken is geweest. Gail Devers, dus je kan hier de spikes komen bewonderen. De wedstrijdkit van die mensen, dus dat is een hele ervaring om dat te zien voor atletiekfans en ook gewoon sportfans.

0: In de breedte is het echt wel de moeite om te komen kijken.
1: Zijn er bepaalde zaken die jou zijn bijgebleven als je even bent gaan kijken naar wat er hier allemaal ligt en staat?
0: Ja, ik denk dat het meest bijzondere misschien toch wel de trainingsboekjes van Ivo nog zijn, waarin hij heel nauwkeurig op zijn trainingen opschrijft. Ik deed dat zelf ook, maar hij maakt daar dan nog zo grafiekjes bij. En om dat terug te zien, is wel heel bijzonder. Je ziet er soms bij gaan, deze training ging niet vlot. Die ging wel vlot, dus dat is wel heel bijzonder om dat te zien. Ik denk dat niet veel mensen hadden dat gezien. Dus dat is wel iets heel apart. Ook om zijn oude spijt te zien. En dan sta je ook stil bij de evolutie van die dingen. Hè, van hoe fel dat veranderd is in die tijd. Hoe dat allemaal evolueert natuurlijk. Samen met de sport. Dus het is heel bijzonder.

de gezellige en warme cocon van Ertebrekers. Volgende week maandag begint het EK Atletiek in Birmingham. En het EK Zwemmen begint voor velen ook pas maandag in Parijs. Maar vandaag stond al de eerste dag van het EK High Diving op het programma in de Franse hoofdstad. Met Lander Roels nam er vandaag voor het eerst een Belg deel aan deze extreme duiksport, waarbij atleten vanaf grote hoogte in het water springen. De beelden zijn dus absoluut niet voor mensen met hoogtevrees. Lander Roels die sprong vanaf 20 meter naar een voorlopige 12e plaats in het water. Morgen volgen er nog 2 extra sprongen voor Roels, die trouwens in het dagelijks leven stuntman is in Bellewaerde. Een man met ervaring dus.

0: een plan.
1: De broer van Oisin Driu, Cello met Zweef. Ondertussen zitten we aan de tweede helft van Club Brugge KV Kortrijk 1-0 op het scorebord bij de rust. Zeer benieuwd of daar verandering in komt, Tom.
2: Ja, het kan dus nog voor KV Kortrijk. Zeker weten, niet vergeten dat ze de eerste twee grote kansen hadden in de wedstrijd, maar niet konden scoren. En Hugo Vetlessen deed dat op het half uur dan wel. Vetlessen staat klaar om een vrije trap te nemen. Een verkorte corner, zo zou je het kunnen omschrijven, tussen de zijlijn en de ene lijn van de grote rechthoek. Omdat Sijs de bal diep stuurde en Diaco dan te val werd gebracht door Campbell. Ooit concurrenten en nu ja, ook nog altijd concurrenten natuurlijk, maar dan bij een ander team. De vrije trap van Vetlessen is niet hoog genoeg. Het is de jager die de bal bovenop zijn hoofd krijgt en aangeeft aan Trezoldi. Oei, dat is toch wel wat aangekomen. Maar het belangrijkste is dat de bal weg is, dat het geen gevaar heeft opgeleverd, die vrije trap van Vetlessen. Wel nog een corner met Diaco van op de linkerkant. Club Brugge speelt naar de goede kant deze keer. En het is zoals de eerste helft. Dat betekent alles richting Ilić. Trezoldi devieert die bal een paar meter voor de eerste paal. Maar dat is meer dan deviëren. Dat is eigenlijk het werkwoord koppen. En die bal gaat hoog naast het doel van Marko Ilić. Die mag gaan intrappen. Jaagt zijn vriendjes vooruit. Ruissen en Co. Om dan de bal net over de middenlijn te trappen. Maar dat kopduel wordt dan gewonnen door Sijs. De bal achteruit door Ruissen. En dan zitten we gewoon weer bij Ilić. En doen we gewoon hetzelfde. Weer een lange bal vooruit. Nu is het wel Kojalipu die het kopduel wint. Maar ja, een voortzetting van de aanval, dat zit er niet echt in. Anderson werd nog wel diep gestuurd, maar die bal was veel te hard en gaat dus over de zijlijn. De inworp voor Kiriani Samme, voorlopig geen vervanging. Dat lijkt me ook logisch, omdat Kortrijk het zeker niet onaardig heeft gedaan in de eerste helft. Niet vergeten, ja, je bent nog altijd op bezoek bij de landskampioen als nieuwkomer. Ook bij KV Kortrijk moet er nog wat geschaafd worden aan het personeel, maar zeker ook aan het samenspel. Want dat was toch de conclusie na 10 oefenwedstrijden, want KV Kortrijk is er heel vroeg aan begonnen. Half juni al tussendoor nog wel een paar dagen vakantie gekregen. Maar wel 10 oefenwedstrijden gespeeld. En de laatste was vorige week op de Vandag tegen Stade Reims. Thuis 1-2 verloren. Het Japannertje heeft het enige doelpunt gemaakt voor de West-Vlamingen. Maar de conclusie was wel dat er nog te weinig evolutie in het spel zat. Geen constante voorlopig. En er moeten toch nog een drietal spelers erbij. Een middenvelder, een verdediger en een wingback. Dat zijn de profielen die nog gezocht worden door Jelle Schelstraten en Niels van Este. Dat zijn de twee relatief jonge mannen aan het hoofd van KV Kortrijk. Potkotorianu, die is redelijk snel geblesseerd geraakt. De aanvaller, ook Philips, is er niet bij. En een van de broertjes, De Smet, die opgegroeid zijn in blauw en zwart. Hij is er niet bij. Mooie verdedigende actie van Lee. En het is wel leuk dat telkens als hij een mooie actie doet of een goede verdedigende actie. Nu was het een verdedigende actie, maar een technisch hoogstandje door in de beweging de bal achter zijn steunbenen te halen. En zo zijn tegenstander uit te schakelen is telkens de supporters van Club Brugge die Lee roepen. En je hoort het dan rollen van de tribune. Club Brugge heeft de bal, doet er voorlopig nog net iets te weinig mee om de wedstrijd te gaan beslissen. Club heeft geduld. Na 6 minuten in de tweede helft is het nog altijd 1-0.

0: vorige week nog op de World Prize in Amsterdam verschenen, samen met Kylie Minogue. Benieuwd of ze dat morgen ook gaat doen in Antwerpen. Het zou een verrassing zijn. Madonna. Nu terug naar Club Brugge, KV Kortrijk in die tweede helft. Naar Tom.
1: Wachten op de eerste kans. We zijn ondertussen al 10 minuten ver in de tweede helft. Het balbezit van Club Brugge heeft nog geen mogelijkheid opgeleverd. En dan kijken we toch met priemende ogen. En dat deed Ivan Leko daarnet ook richting Mamadou Diakon. Want ja, die kerel, hij kan zo mooie dingen doen. Maar in die beslissende zone is hij zo onzorgvuldig. Daarnet ook vrijgespeeld door Joaquin Seys met een simpele voorzet. Had hij gevaar kunnen zorgen. Maar hij gaf er dan een lel op met zijn linker waar echt niemand bij kon. Zelfs een basketballer of een volleyballer met de armen kon er niet bij. Opletten nu voor de eerste uitbraak van KV Kortrijk met Massoui. Hier is Thierry Ambrose. Hij wil hem nog teruggeven. Plaats van te trappen. Hij was al een metertje of twee in de 16. Nam in de controle de bal mee om te gaan trappen. En dat lukte dan niet omdat hij de Japanner de bal terug wou geven. Terwijl Ambrose dat zelf had moeten doen. De man die in zijn vrije tijd, ik weet niet of het een echte makelaar is, maar met FC Trust heeft hij zo wat elke nationaal spelende West-Vlaamse amateurclub al wat spelers bezorgd. Hij speelt wat oefenwedstrijden en hier en daar blinkt er dan wel eentje uit. En die wordt dan opgevist door een of andere amateurclub. Club Brugge heeft de wedstrijd onder controle en leidt nog altijd met 1-0.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei tekorten. Spanje zal vanaf morgen grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid vanavond aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregel komt er vanwege Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden, ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland en dus het Europese continent niet kunnen bereiken. In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, is vanavond al de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Morgen is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Tijdens de herdenking vanavond werden bloemen neergelegd aan het internationaal monument voor slachtoffers van arbeidsongevallen. Bij de slachtoffers van de grootste Belgische mijnramp ooit waren ook 136 Italianen. Er is dus een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni was uitgenodigd, maar zij komt niet naar ons land. Na de elektrische auto's winnen nu ook de koersfietsen uit China aan populariteit. Die zijn vaak tot de helft goedkoper dan fietsen van Europese of Amerikaanse makelij. Dat komt omdat China de fietskaders in carbon goedkoper kan produceren. En ook de technologie en andere onderdelen zijn gelijkwaardig. Want China produceerde jarenlang koersfietsen voor de andere merken en kon zo heel wat ervaring opdoen. Dat vertelt fietshandelaar Hidde van den Branden in Mechelen.
6: De productiekost is voor alle merken hetzelfde. De Chinese carbonproductie behoort eigenlijk echt wel tot de wereldtop. Want ze hebben eigenlijk al jarenlang ervaring om grote merken te maken in onderaanneming. Ze werken wel verder op de technologie die wordt gebruikt. En ze innoveren ook wel heel hard op de bestaande technologieën.
5: In Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal sigaretten smokkelde vanuit ons land. 3 mensen zijn opgepakt. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
7: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde arresteerden 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering. De Fransen verwijten België een van de grootste producenten van illegale sigaretten te zijn.
5: En vanavond is de nieuwe voetbalcompetitie gestart. De kampioen van vorig seizoen, Club Brugge, ontvangt voor een West-Vlaams duel KV Kortrijk, dat naar de hoogste klasse promoveerde. Tom Boudeweel, jij volgt de wedstrijd. Nog zo'n half uur te spelen, hoe staat het?
1: Nog altijd 1-0 voor Club Brugge. Het gebeurde voorlopig allemaal in die eerste helft. Ook de goal na 30 minuten van Hugo Vetlessen. De eerste goal in deze competitie. Al was KV Kortrijk er in de beginfase 2 keer dichtbij. 2 keer via de spits Koyalipu. Maar 1 keer werd hij gestuit door de nieuwe Zuid-Koreaanse verdediger van Club Brugge, Lee. En de tweede keer kopte hij de voorzet van Ambrose ernaast. Club Brugge heeft voortdurend de bal. Moet wel opletten voor die tegenprikken.

0: Maar al te veel kansen heeft Blauw-Zwart zeker nog niet gecreëerd. 0 in de tweede periode. Vandaar dat het nu nog altijd 1-0 is.
1: Dank voor de update, Tom. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. Zaterdag tot 29 graden, zondag 31. Begin volgende week tijdelijk minder heet, maar in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
2: Sportza.
3: Met Evelien de Bakker.
4: Een hele goede avond. De zon is ondertussen verdwenen in Brugge, maar de actie blijft nog een klein half uur duren op het veld van Jan Breydel. Met natuurlijk die start van de voetbalcompetitie. En alles lijkt voorzichtig onder controle voor Club Brugge tegen KV Kortrijk met die 1-0 voorsprong daar, Tom.
0: Ja, maar het blijft uiteindelijk maar 1-0. En dat hebben ze geleerd in de vorige confrontatie toen het 1-1 werd met die goal van Brecht de Jager. Dat was toen de voorsprong voor de West-Vlamingen. Uiteindelijk nog gelijk gemaakt. En dan spreken we over januari 25. Een jaartje voordien ook 3-3 met die hele late gelijkmaker van GB Sek. Dus het kan wel voor KV Kortrijk dat de voorbije minuten wel wat is opgeschoven. Geen kans gecreëerd, dat niet. Maar Ambrose wat meer in actie. Nochtans een zwakke voorbereiding achter de rug. Maar vandaag doet hij het zeker niet slecht als aanspeelpunt. Bal bijhouden zoals hij nu doet. Afgeven aan Kool. Krijgt de bal terug om dan Gilles Ruysse aan te spelen. Dus Club Brugge is niet meer zo hoog gaan storen. Heeft de bal niet meer zo hoog op de helft van KV Kortrijk. Misschien dat er daardoor wat ruimte ontstaat voor de tegenaanval. En wat we zeker ook nog moeten melden is de eerste gele kaart voor Club Brugge. En die is niet toevallig voor Freddy Potts. Hij was er al eens dichtbij, denk ik, in de eerste helft. En deze tweede fase was zeker terecht. Ik vreesde een beetje voor hem dat de VAR er nog eens zou naar gaan kijken, want het was toch de voet op de voet zetten van Massoui. Hij had zelf veel pijn, de Engelsman, maar het was een terechte gele kaart en het was al een beetje flirten met een rechtstreekse uitsluiting voor de nieuwe aanwinst met het rugnummer 8. En voor de echte volgers die weten wie het vorige nummer 8 was, dat was Christos Tsolis. Dezelfde statistieken zal hij zeker niet halen, want het is een totaal ander profiel als verdedigende middenvelder. Hij is de opvolger van Rafael Onyedika. Aan de bal misschien nog net iets beter worden, maar ja, het zijn pas zijn eerste minuten, dus hij moet zeker nog groeien als voetballer, groeien in het radarwerk van Club Brugge. En over assist gesproken, we hadden het daarnet al over Diacon. Wel, die had hier vandaag toch wat assists kunnen uitdelen. Had hij wat zorgvuldiger omgesprongen met de bal. Een betere balbehandeling, wat beter kijken. Want de acties heeft hij zeker kunnen maken. Moeilijke bal van Sijs richting zijn eigen doelman. Maar met een dribbel geraakt hij toch voor bij Campbell. En die loopt dan snel terug, de Zuid-Afrikaan. Waardoor hij Sijs noopt om die bal weer achteruit te spelen. Tot bij Sommer. Hier is Potts opnieuw. Heeft geen andere club gekend dan West Ham. Zijn vader die heeft er ook heel lang gespeeld. Is er nog altijd assistentcoach. Vorig jaar toch een wedstrijd of 25 gespeeld. En blijkbaar volgens Michel Beriks, de archivaris van de Club Brugge, is het de 12e Engelsman in dienst van Blauw en Zwart. Ze zijn allemaal eens opgenoemd. Heel veel jongens uit de beginjaren van Club Brugge. Maar misschien is Rogers Davis de bekendste. En Josef Boursic is dan de meest recente. Tot Freddy Potts is aangespoeld hier bij Club Brugge. En ik geef het toch maar eens mee. Jan Virgili. De handtekening is misschien nog niet gezet. Maar het scheelt toch niet veel als nieuwe winger. Komende uit de opleiding van Barcelona. Een paar jaartjes maar. En dan vorig seizoen bij Mallorca. 20 minuten ver. Kortrijk probeert nog eens uit te breken. Maar Mechelen loopt het gaatje dicht in de sprint met Koyalipu. Hij probeert nu uit te voetballen. Dat is niet zo simpel. En De botsen tegen elkaar met het hoofd in dat luchtduel. En Lothar Dont legt terecht het spel stil. Tijd voor de verzorgers. Het is de eerste keer dat ze het terrein moeten oprennen. 20 minuten ver dus. En nog altijd 1-0 voor Club Brugge. Sporten.

0: David Bowie onderbreken, want er is iets gebeurd bij Tom.
1: Halverwege de tweede helft, 2-0, zijn de wingers die het hem doen. En het merk met de vleugels is vandaag Matchball sponsor. En dat is dus ideaal. Diakon naar Carlos Forbes en het is uiteindelijk 2-0. Maar toch weer dankzij die verduivelde Lior. Want het was een uitbraak van KV Kortrijk. En met weer zo'n spectaculaire tackle blokt hij die tegenaanval af. En het is Trezoldi die inspeelt op Vetlessen. Die meteen naar de buitenkant. Eén tijdsvoetbal van Club Brugge. En Diakon heeft dan eindelijk zijn assist beet. Hij had er al 3 of 4 kunnen hebben. Maar hier is nummer 1 op Forbes. Anderson kan er niet meer bij. En simpel met binnenkantje rechtervoet. Het is een moeilijke wedstrijd tot nog toe voor Carlos Forbes. Maar met deze goal maakt hij veel goed. En het is vooral Club Brugge op controle. Weinig weggeven op die twee grote kansen na. Helemaal in het begin van de wedstrijd. Maar daarna controle overgenomen. En wachten op die kans. Wachten voor het nekschot. En de Portugees heeft het net gegeven. 2-0 op iets meer dan 20 minuten van het einde.
0: Op de buitenring rond Brussel, daar vertraag je 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar zijn door werken 2 rijstroken afgesloten.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Olivia Rodrigo met The Cure. En opnieuw naar het Jan Breydelstadion. Club Brugge, KV Kortrijk. Wat is er aan de hand, Tom?
1: Een penalty voor Club Brugge. Eigenlijk dom weggegeven. Ik weet niet of het er eentje was ook. Want Diacon was vrijgespeeld door Seys. Maar maakte het zichzelf weer zo moeilijk tegen Campbell en Coho. En dan Campbell is dat pootje lap. We gaan nog eens kijken. Hij loopt weg van het doel, dus ja, hij trapt tegen de hiel aan van Diacon. Dus Lothar Dont heeft gelijk. De VAR zal nog wel eens kijken, maar de trap op de hiel is er. Diacon gaat liggen op de rand van de 16. En dat is gewoon dom van Campbell. Want met zijn tweeën tegen één aanvaller, bovendien de aanvaller die wegloopt van het doel, dus niet gevaarlijk meer kan zijn. En Trezoldi die gaat die penalty voor zijn rekening nemen op 18 minuten van het einde. Dus ik ga ervan uit dat ondertussen Bram van Driessen een bevestiging heeft gegeven in het oor van Lothar Dont. Dat de penalty mag getrapt worden, terwijl ondertussen Messatou klaar staat om erin te komen in de plaats van Brecht de Jager. En ook Jellert van Landschoot is erbij. Nog een gebedje naar boven. Want het is zijn debuut in de hoogste klasse waar hij al die jaren zo hard heeft naar uitgekeken. Lang in de nationale reeks gevoetbald. De lagere nationale reekse. En nu dus zijn debuut als meetjeslander, als Maldegemnaar in de buurt van Club Brugge. Dus Massoui. Die wandelt nu naar de kant. En er was een beetje boegeroep van het publiek. Omdat ja, die strafschopfase toch bijna aan de gang was. En de focus misschien weg is bij Trezoldi. De aanloop, de trap en gewoon recht door. En dat betekent 3-0. De topschutter van vorig seizoen heeft ook zijn rekening geopend. Hij loopt naar de opwarmingszone. En hij krijgt een dikke knuffel van zijn concurrent vriend Romeo Vermand. Die er zo meteen nog misschien nog wel zal inkomen. Na de 2-0 van Forbes is er de 3-0 van Nicolo Trezoldi van op de penaltystip. 3-0 dus voor Club Brugge.

0: Wie ze is van Yevgeny. In de beginfase waren de eerste kansen voor KV Kortrijk, maar ondertussen heeft de landskampioen Club Brugge de touwtjes stevig in handen met die 3-0. Is er nog een antwoord geweest van KV Kortrijk, Tom?
1: In de vorm van wissels dat wel, maar niet op het veld, niet in de vorm van kansen. Campbell wordt nu wel vrijgespeeld op de rechterkant, maar de controle is niet goed genoeg. En voorlopig heeft hij toch zijn dingetje nog niet kunnen doen tegen zijn ex-club. Tijdens de podcast die we deze week hebben opgenomen met Brandon Mechelen was er ook de vraag, zeker met het oog op deze wedstrijd. Ja, Shandrick Campbell heeft het niet kunnen waarmaken bij Club Brugge. En Brandon Mechelen zei dan ook iets van, ja, dan zal er ook wel iets moeten veranderen in zijn hoofd. Dus daar zal hij moeten aan werken.

Campbell, de Zuid-Afrikaan van 21, die ja, een fantastisch doelpunt maakte vorig jaar tegen Zultwaregem daar aan de Gaverbeek. Maar dus niet kon doorbreken, terwijl er een andere piepjonge kerel staat te wachten om in te vallen. En dat is Tian Nai Koren. Toch een mannetje die we gaan volgen, die we vorig jaar en de voorbije jaren al hebben gevolgd bij Next. Want de invalbeurt tegen Union, die liet toch iets zien. Zeker wel, vinnige voetjes. En hij gaat erin komen samen met Romeo Vermand. Ook nog de laatste, Len de Smet, ex-Club Brugge, gaat erin komen bij KV Kortrijk. Want de vijf wissels zijn ondertussen tijdens het rustige nummer allemaal doorgevoerd. Ondertussen zijn dus Ambrose, Massoui, Brecht de Jager en Koyalipu naar de kant gehaald voor Messatou. Len de Smet die staat dus klaar om in te vallen. Jellert van Landschoot, Adinani en Ogbwei. Die spits is er ook nog ingekomen. Kijk, het is alsof het een soort reunie is daar met Klein Smetje en Romeo Vermand. Meijer staat ook klaar om in te vallen samen met Koren. Joaquin Seys is de eerste die naar de kant komt. Ook Hans van Aken moet zijn aanvoerdersband aan Brandon Mechelen geven. Ook tijdens de wedstrijd tegen Union kwam die naar de kant. Want niet vergeten, ja, het is een korte vakantie geweest voor de WK-gangers. En tegen Union stonden ze al meteen in de basis. Met Mechelen er onder andere ook bij. Chandra Campbell, hij komt naar de kant voor Len de Smet. En wat we nog niet hebben meegegeven is dat nu ook Trezoldi naar de kant komt. Maar de eerste wissel van Ivan Leko was Diaco naar de kant halen. Een minuutje of vijf geleden. En Felix Le Maréchal is er ingekomen. Vandaag is hij jarig. Dus kan misschien straks nog een stukje taart eten. We kijken nog naar deze aanval met Forbes op de rechterkant. Le Maréchal. En dan Lee richting Mechelen. Dat is wel vaker gebeurd vandaag. Koren met zijn eerste baltoets. Dat is een slechte pas, want in de voeten van Messatou. De verloren zoon die teruggekeerd is naar het Gulden Sporenstadion. Na een trip richting Luik, waar het toch niet geworden is wat hij ervan had verwacht. En dan is het altijd goed om terug te keren naar het warme nest. En dat is KV Kortrijk. We zijn op 6,5 minuut van het einde. En de inworp is voor Club Brugge. De voorsprong ook 3-0.

0: Arctic Monkeys begeleiden ons naar de laatste minuten van Club Brugge KV Kortrijk met 4 out of 5. 3-0, dat is wel wat er op het scorebord staat daar in Jan Breidel. Dat kon zeker slechter als seizoenstart voor Club Brugge, denk ik dan, Tom?
1: Ja, dat is zeker waar. Leko heeft het een paar keer aangehaald. Geen domme punten verliezen. Oké, we zijn pas speeldag 1 natuurlijk. Maar ja, je kan wel eens verraden worden door zenuwen of door overmoed. De voorbereiding was zeker niet goed van Club Brugge. En het moet allemaal nog veel beter natuurlijk richting september. Richting de openingswedstrijd van de Champions League. Want daar mikte Club Brugge naar. Vandaar dat er toch wel wat transfers zijn gedaan met die Jan Virgili vandaag ook nog. Dus het team moet nog wat gesmeed worden. De automatisme. Terwijl Forbes nog eens doorgaat en Koren net niet kan afwerken. Ze gleden er nog wel naartoe. Sawa is er ondertussen ook ingekomen. Cheveu Sawa in de plaats van Freddy Potts. De man die de enige gele kaart heeft gekregen voor Club Brugge. Aan de andere kant James Njengwe, de centrale verdediger. Le Maréchal, ja, krijgt de fout mee in zijn pirouette, in zijn aanname. Dus er komt nog wel een vrije trap aan voor Club Brugge. Dus dat opent met een overwinning. Dat was vorig jaar ook wel het geval. Dat was al meteen een topwedstrijd. 2-1 tegen Racing Genk. Maar daarna ging het meteen fout. Een uitwedstrijd naar KV Mechelen. En dat werd een 2-1 overwinning. 10 op 12 in de eerste 5 wedstrijden van Club Brugge vorig seizoen met 3 uitwedstrijden. Ook onder andere dat gelijke spel, late gelijke spel bij AA Gent. En het jaar daarvoor, 2 seizoenen geleden, was het 7 op 15. Om eraan te geven dat Club Brugge ook dan toch met een goede ploeg, met redelijk wat budget. Ze doen het kort, Le Maréchal met de knal, maar die wijkt af en gaat over de achterlijn. Dus Club Brugge krijgt nog wel een corner, het is de eerste. Terwijl KV Kortrijk daarnet ook zijn allereerste had in de tweede helft. Omdat Jellert van Landschoot een voorzetschot afleverde. Ik denk wel dat het een voorzet was, maar die leek te gaan vallen onder de lat. Maar Sommer was op tijd terug om die over de lat te duwen. Ja, is een toeschouwer geweest. Het blaadje hier in de tweede helft bij KV Kortrijk is helemaal blank gebleven. En bij Club Brugge eigenlijk ook niet veel meer hoor. Alleen de doelpunten heb ik opgeschreven en het is echt geen kwade wil. De goal van Forbes halverwege de tweede helft en dan 5 minuutjes later de domme fout van Campbell bij de weglopende...

0: op het hoofd van Brandon Mechelen.
1: Die geen wedstrijd dichter is gekomen bij Van Aken, want ze zijn alle twee gestart. Vetlessen gaat nog eens aan de haal, gaat zelf trappen, afgeblokt door Henderson. En dat levert Club Brugge dan toch weer een corner op. En zo tikt de toegevoegde tijd verder weg. We zijn bijna anderhalf minuut aan het voetballen in de tweede periode. En het is nog even wandelen richting de cornervlag door Carlos Forbes. Die ook al zijn rekening geopend heeft dit seizoen. Ook al heeft hij geen goede wedstrijd gespeeld, was Diakon gevaarlijker. Die heeft één assist afgeleverd bij die goal van Carlos Forbes. De rechterarm gaat de lucht in. Klaar voor een korte corner richting Felix voor de goal. En dan de koppel van Lee. Maar nee, het is Tsawa die kan koppen. Maar niet hard genoeg. En uiteindelijk was het maar een oprapertje voor Ilić. Mechelen. Inspelen bij Koren is onzuiver. Maar hij was er wel. Sneller op de bal. Meijer. En dan een stevige tackle van Kool. Waardoor Club Brugge mag gaan inwerpen. Maar Meijer deed dat net iets te ver vooruitgeschoven. En moet een paar meter terug van Dont. Benieuwd waar de toekomst van Meijer ligt. En waar de toekomst misschien ligt van Jornes Pileers. Want hij was toch de man naast Brandon Mechelen tijdens vele oefenwedstrijden. Door het uitvallen van Ordóñez. Door het WK van Ordóñez. En hij speelde in de Supercup. Maar kijk, Lee is daar. En Pileers zit opnieuw op de bank. Daar waar hij de voorbije jaren wel vaker heeft gezeten. Hij zal aan spelen moeten toekomen. Dat beseft hij ook wel. Maar de manier waarop Hanbom Lee zijn debuut heeft gemaakt, dat kon ons wel bekoren. En zeker de 23.000 supporters van Club Brugge. Die 700, alle bussen vol van KV Kortrijk. Die 700 konden dat net iets minder appreciëren, veronderstel ik. Maar goed, het zal vooral thuis moeten gebeuren. Want als ik het eens heb bekeken, vorig seizoen, de laatste uitoverwinning, die geen forfaitscore was, die tegen Serijn, ja, is toch al van november vorig jaar geleden. Dus dit jaar heeft Kortrijk uit nog niet gewonnen. En het zal dus ook dit seizoen, zeker in 1A, zal het toch vooral thuis moeten gebeuren in het Gulden Sporenstadion. Waar heel veel abonnementen zijn verkocht al. Waar iedereen weer wat een storm loopt voor de terugkeer naar eerste klasse. Voor die nieuwe wind die er waait, die nieuwe boost die de club heeft gekregen. Kortrijk probeert nog eens op te bouwen hier op de rechterkant. Tsawa is de man die die voorzet hier op de rechterkant gaat afblokken. Geen corner, wel de inworp nog voor de Smet. Zijn broertje is, tweelingbroertje is geblesseerd, dus hij zit niet in de kern. En Kortrijk kan misschien niets anders doen dan nog een aansluitingstreffer is het niet, maar een eerredder misschien wel. Voilà, hier is hij, ging ik zeggen, Messatou, maar het schot wordt afgeblokt. Helemaal op het einde van de toegevoegde tijd. En Vermand wordt nog eens diep gestuurd. In de laatste halve minuut was er nog een schietkans voor Messatou. Felix is mee, dat heeft Vermand gezien. Felix met de controle, maar hij kan niet afwerken. De bal ligt klaar, maar het stappen, zijn stappen komen niet uit. En daardoor is er toch nog iemand die die bal kan wegtrappen in corner. En Lothar Dont gaat die hoekschop niet meer laten trappen. Het is gedaan. Club Brugge heeft ook gedaan wat het moest doen. En dat is de eerste overwinning binnenhalen hier thuis tegen nieuwkomer KV Kortrijk. En een klein datatje nog. Het is geleden van 2017 dat Club Brugge nog eens de 0 hield op de openingsspeeldag. Het was toen 0-4 op Daknam bij Sporting Lokeren. De eerste driepunter is binnen voor Club Brugge. KV Kortrijk heeft zich geweerd. Had twee grote kansen in het begin van de wedstrijd. Maar een doelpunt maken, nee, dat zat er niet in. Club Brugge tegen KV Kortrijk. De kop is eraf voor de nieuwe competitie. Benieuwd naar de volgende wedstrijden. Zaterdag en zondag. Club Brugge, KV Kortrijk 3-0.
2: Radio 1. Sportza.

Morning Dew gaan we nog even moeten wachten, maar nu al van Beyoncé. Vandaag was er de officiële voorstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat kan je allemaal terugvinden op de socials van Sporza en via de website. Maar ik heb ook een update van Rode Duivel Orel Mangala, want hij verhuist voor minstens een jaartje naar Spanje om mee te spelen bij Getafe. De 28-jarige middenvelder verliet in het begin van 2024 Nottingham Forest voor Lyon, maar door blessureleed liever zou hij maar 27 keer in actie komen bij Lyon. Nu stalt de Franse club hem een jaar bij Getafe, dat vorig jaar zevende werd in La Liga en daardoor natuurlijk ook de play-offs van de Conference League mag meespelen. Sportza.

0: I'll be there. En jij bent misschien op de buitenring rond Brussel. Daar moet je nog een kwartier vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Want daar zijn door werken twee rijstroken afgesloten.
1: Sportza.
0: Er is vandaag niet alleen gekoerst in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Er was onder andere ook actie in de Ronde van Polen en de Ronde van Burgos. In Polen was de Zwitserse kampioen Jan Christen de snelste in de vijfde rit. In het slot vocht hij een spannend duel uit met de Duitser Marco Brenner. Christen die leek stil te vallen, maar hij pokerde een beetje en hield zijn eerste positie uiteindelijk toch vast. Dan naar de Ronde van Burgos. In de vierde etappe daar vierde Matthew Brennan zijn 21ste verjaardag. En Brennan trakteerde zichzelf op een mooi verjaardagsgeschenk. Want na een paar ritten voor de klimmers pakte de Brit in de sprint zijn tweede ritzege van deze week.

0: volgde daarnet de eerste wedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League. Titelverdediger Club Brugge is met de eerste punten gaan lopen tegen nieuwkomer KV Kortrijk. 3-0 werd het op het scorebord. Dat zijn natuurlijk meteen zware cijfers voor de nieuwkomer. Een reactie vanuit de ploeg krijgen we van Brecht de Jageren bij Dave Peters van DAZN.
1: Brecht de Jageren tegen de club waar jij ooit nog doelman was. Het komt toch nog hard aan, want jullie geloofden er even in de eerste helft.
2: Ja, het komt zeker hard. Dan denk ik dat we zeker onze momenten gehad hebben. En dan denk ik dat het gewoon efficiëntie is die ontbrak. Zeker in de eerste helft denk ik dat we twee mooie kansen hebben. Daar moet je toch minstens één van proberen te maken.
1: Jullie hebben wel laten zien aan voetbalmin in België dat er wel degelijk al kwaliteit in dit elftal zit. Er moet misschien nog wel wat bij, maar er kan je wel iets mee.
2: Ja, sowieso. Ik denk dat we ook heel hard gewerkt hebben tijdens die voorbereiding. En dat is nodig ook, die concurrentie, om gewoon ervoor te zorgen dat het niveau op training ook beter is. En dan zie je dan ook in de wedstrijd dat iedereen scherp moet blijven.
1: Die afwerking voor de goal, twee keer op de transitie, goede bal van jou. Is dat toch een beetje, denk je, de stress van 1-1 op 1 komen met Sommer, dat niet meteen verwachten en dan koelbloedigheid missen?
2: Goh, ja, dat zou je moeten vragen aan Koya, maar die jongen heeft ook wel ervaring. Maar ja, ik denk dat je zo'n kansen gaat niet veel krijgen hier op Brugge. En dan moet er gewoon eentje van bij. En de competitie is net begonnen. Ik hoop dat hij heel snel het ritme terug verder kan vinden. En dan heel snel zijn eerste doelpuntje kan vinden.
1: Afronden met, wat zei je tegen Jonkeren? Jullie hadden nog even een gesprek na je vervanging.
2: Ja, op het moment dat wij die tweede goal tegenkrijgen, lagen er mogelijk in de omschakeling. En dan verliezen we eigenlijk een beetje ongelukkig die bal. En dan krijg je deksel op de neus.

0: 11 uur met Mad Dog Loose. Morgen opnieuw vanaf 3 uur is er Sporza Tour met Steffi Merlevere voor natuurlijk de spannende slotweekend van de Tour de France Femme. Om 6 uur is er ook Niels van Duijsen met het vervolg van de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. Dus we horen jou heel graag dan
1: terug. Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse regering vanavond aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregel komt er vanwege Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje, nadat tienduizenden migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland en dus het Europese vasteland niet kunnen bereiken. De Oekraïense president Zelensky is vanavond aangekomen in Servië voor overleg met de regering in Belgrado. Het is de allereerste keer dat Zelensky er op bezoek is sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022. De trip is opmerkelijk omdat Servië traditioneel een bondgenoot is van Rusland. Dat is zo gebleven onder de huidige Servische president Vučić. Die ligt in eigen land wel sterk onder vuur. Zelensky ontmoet zaterdag zowel president Vučić als de premier van Servië en zegt voor vooral de economische banden tussen beide landen te willen aanhalen. In Belgische fietswinkels zijn naast de Europese en Amerikaanse merken ook steeds vaker fietsen en koersfietsen van Chinese makelij te vinden. Die hoeven qua prijs en kwaliteit niet onder te doen voor hun concurrenten. Vandaag werken de Chinese producenten bewust aan hun geloofwaardigheid, zegt Frederik Bakeland van het fietsmagazine Grinta.
5: De Chinese merken zijn bezig met betrouwbare verkoopskanalen te vinden. In het verleden was dat niet het geval en waren er nogal bedenkelijke websites waar je dat soort fietsen allemaal kon kopen. Bedenkelijke reputaties ontstonden, maar nu zoekt men naar betrouwbare verkoopskanalen. En dat vind je bij dealers, fietswinkels, hier bij ons. Dus men bouwt aan de geloofwaardigheid van die merken. Je ziet die fietsen ook in het profpeloton. Er zijn distributeurs die die fietsen gaan promoten in onze markten. Dus men is bezig die consument aan het winnen.
4: En in het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen vanavond. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het verslag is van Tom Boutweel.
6: Een overwinning op klasse en ervaring voor Club Brugge dat de hele wedstrijd onder controle hield. Al was het wel even schrikken bij twee grote kansen voor Kortrijk in de openingsfase. Koya Lipu misten ze allebei. Diakon flitste voor Club, maar het was wachten tot het half uur voor de goal van Hugo Vetlessen. Na de pauze speelde de titelverdediger op automatische piloot en via goals van Forbes en Trezoldi behaalde Brugge een logische overwinning. De ideale start voor enkele nieuwkomers ook. Kortrijk bleef lang in de wedstrijd, maar viert zijn terugkeer zonder punten.
4: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, zaterdag tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

ouders, met geld en met kerstmis, met drank en met waarheid en met vrienden, met het nieuws in de krant en met spijt en met liefde onhandig.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Spanje voert vanaf nu grenscontroles in voor Italianen die het land binnen willen. Meer uitleg door correspondent Sven Duijtes vanuit Madrid.
3: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
2: Ondertussen becijferde Marokkaanse mensenrechtenorganisaties dat minstens 140 mensen gestorven zijn om Ceuta te bereiken, de meeste verdronken in zee. Nog volgens de organisaties, op een persconferentie vanavond, kwamen in totaal zo'n 72.000 mensen illegaal in de enclave aan de voorbije week, maar zeker 70.000 keerden ondertussen al terug naar Marokko. In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, is vanavond de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Zaterdag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Tijdens de herdenking vanavond werden bloemen neergelegd aan het internationaal monument voor slachtoffers van arbeidsongevallen. Bij de slachtoffers van de grootste Belgische mijnramp ooit waren ook 136 Italianen. Er is dus ook een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. In Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal sigaretten smokkelde vanuit ons land. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
2: Turkije, Pakistan en Saoedi-Arabië hebben een defensiepact afgesloten. De 3 landen gaan dus militair nauwer met elkaar samenwerken. Dat moet volgens de leiders van de 3 landen de veiligheid in de regio ten goede komen. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in Mekka in Saoedi-Arabië. Turkije is ook lid van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Maar president Erdogan verzekert dat de samenwerking met Pakistan en Saoedi-Arabië geen negatieve gevolgen heeft voor de NAVO. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg vanavond KV Kortrijk thuis met 3-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
5: Een overwinning op klasse en ervaring voor Club Brugge dat de hele wedstrijd onder controle hield. Al was het wel even schrikken bij 2 grote kansen voor Kortrijk in de openingsfase. Koya Lipu misten ze allebei. Diakon flitste voor Club, maar het was wachten tot het half uur voor de goal van Hugo Vetlessen. Na de pauze speelde de titelverdediger op automatische piloot en via goals van Forbes en Trezoldi behaalde Brugge een logische overwinning. De ideale start voor enkele nieuwkomers ook. Kortrijk bleef lang in de wedstrijd, maar viert zijn terugkeer zonder punten.
2: Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is blij met de competitiestart. Zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
6: Het is dit jaar een ander format. Dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn. En vandaag was een goed begin.
2: Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. Zaterdag tot 29 graden, zondag 31. Begin volgende week tijdelijk minder heet. Maar in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
3: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
2: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Het schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. De cocaïne is intussen vernietigd. In het noorden van Frankrijk heeft de politie dan weer een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
2: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen zijn daarop teruggekeerd naar hun cel, maar een dertigtal van hen zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Club Brugge de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen won tegen KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheer, de trainer van KV Kortrijk, reageerde na afloop teleurgesteld.
5: Tweede helft, als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperatuur tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ruil tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
2: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
1: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar